Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Ah.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Cor Denneman en Nieke Boer.
1: Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven. Of nou ja, inmiddels. Hij zat er alweer een tijdje. Jimin Goris. Jimin, welkom.
2: Yes, bedankt.
1: Ja, we gaan het met jou hebben over iets heel erg bijzonders. Want de mensen die misschien thuis zijn in de parasportwereld kennen jou als paratafeltennisser. Dat heb je heel lang gedaan. Ja. Ook heel erg goed gedaan. Maar inmiddels tegenwoordig op de atletiekbaan te vinden.
2: Ja, ja zeker. Ja. Een hele interessante switch die een beetje voor veel mensen misschien uit het niets komt vallen.
1: Maar ongetwijfeld heb jij daar wat meer over nagedacht.
2: Ja, ik heb inderdaad, daar heb ik inderdaad wel even over nagedacht, ja.
1: Maar je zegt, ja, voor veel mensen komt dat misschien uit de lucht vallen. Komt waarschijnlijk ook omdat tafeltennis en atletiek. Nou ja, je rent ook wel tijdens een tafeltenniswedstrijd natuurlijk heen en weer. Maar niet zoveel als op een atletiekbaan.
2: Nee, het zijn inderdaad echt compleet twee andere sporten. Dus dat is, het is echt niet te vergelijken.
1: Maar hoe dan die switch? Want ik bedoel, dat is denk ik iets hetgene wat iedereen wil weten.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk best wel lang tafeltennis gedaan. En het hing daar al een beetje boven mijn hoofd. Dat eventueel mijn handicapklasse zou wegvallen. En dat zou dus betekenen dus dat ik gewoon geen paratafeltennis meer zou kunnen doen. En ja, daar heb ik wel veel over nagedacht. Hoe dat zou zijn. En ja, ik heb uiteindelijk besloten om dan afgelopen zomer te stoppen. En mij te gaan richten op mijn studie. En ondertussen heb ik ook wel zo nu en dan meegetraind met para-atletiek voor als mijn handicap weg zou vallen binnen het para-tafeltennis. En toen ik ben gestopt afgelopen zomer, toen heb ik best wel veel nagedacht over, wat wil ik dan nu met mijn leven? Dus ik ben nu aan het studeren en toen dacht ik van ja, laat ik dat para-atletiek, dat vond ik gewoon super tof. En dat ga ik nu gewoon een serieuze kans geven.
1: Ja, was dat ook het eerste wat je dan zeg maar naast het paratafeltennis dan hebt uitgeprobeerd? Het atletiek deel of heb je meerdere sporten geprobeerd en was dit dan toevallig hetgene wat dan het leukste was?
2: Nee, ik heb eigenlijk voor de rest niks uitgeprobeerd. Ik was eigenlijk voor mezelf, ik vind atletiek gewoon echt een hele mooie sport. Ik vind sport op zich gewoon heel mooi. En toen heb ik een keer met de paraatletiek coach gesproken. Over ja, stel, hoe zou dat zijn en zo. En toen zei hij van, je mag echt wel een keer meekomen doen. En toen heb ik dus één keer een training meegedaan. En dat vond ik echt heel leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds vaker mee gaan doen. En uiteindelijk dus de switch gemaakt.
3: Ja, en als we even teruggaan naar een nog jongere leeftijd. Waar ben je, met welke sport ben je begonnen?
2: Ja, ik heb heel veel sport gedaan als klein kind. Ik heb gehockeyd, gevoetbald. Maar ik heb wel, ja, ik heb eigenlijk alles geprobeerd. Ook met heel veel clinics, workshops. Ik heb een paar proeftrainingen rugby gedaan. Ik heb echt allemaal uiteenlopende dingen gedaan.
3: En uiteindelijk heb je in instantie dan gekozen voor tafeltennis. Wat was de reden dat je daar hebt voor gekozen? Dat je heel goed was of voor nog een andere reden?
2: Nee, ja, het was een beetje gek. Het was coronatijd toen ik ben begonnen met tafeltennis. Ik doe het pas 5 jaar. Ja. En een vriend van mij die zei toen van ja, je mag weer sporten. En tafeltennis is een sport die je mag doen. Omdat je echt sowieso die 1,5 meter afstand hebt. En toen heb ik dat, ja, toen ben ik daarmee begonnen. En toen kwam ik bij een club terecht waar toevallig ook een paratrainster was. En die heeft al best wel snel aangegeven dat ik ook bij haar meer mee kon trainen. En toen ben ik eigenlijk gewoon steeds meer en steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk dus ook in het talententeam van Nederland. En vanuit daardoor groeit naar Papendal.
3: En tijdens je tafeltennis carrière, om het maar zo te zeggen, heb je eigenlijk ook gewoon meegespeeld in de reguliere competitie?
2: Ja, ja. Dus ik deed vooral mee met de reguliere competitie, omdat er zijn niet heel veel paratafeltennissers in Nederland, waardoor het lastig is om alleen voor de paratafeltennissers een competitie op te richten. Dus inderdaad deed ik mee met de regulier.
3: En wat vond je ervan? Vind je het nou eigenlijk beter dat je mee hebt gedaan in de reguliere competitie? Of zou je liever een grote competitie hebben voor tafeltennis met een beperking? Hoe zie je dat?
2: Nou ja, ik denk dat het ergens ook wel heel kostbaar is dat je als tafeltennis met een beperking mee kan doen met mensen zonder beperking. En ja, ik bedoel, het is voor mij, ik zie het als iets heel normaals dat mensen met een beperking en mensen zonder beperking gewoon met elkaar kunnen sporten.
3: Nee, ik kan wel zien dat je voor jou misschien een barrière was om toch mee te doen zeg maar, met de reguliere tafeltenniscompetitie. Maar zo heb jij dat niet gevoeld.
2: Nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. Want ik trainde ook gewoon met mensen zeg maar, die regulier zijn.
3: Ja.
2: En daar merkte ik eigenlijk ook, dat zijn gewoon mijn vrienden. En dan is het ook gewoon fijn als je met hun kan spelen. En dat was voor mij altijd heel normaal.
1: Want had jouw beperking dan ook veel invloed op het spel tijdens zo'n reguliere competitie? Of maakte dat voor jou eigenlijk ook niet zoveel uit?
2: Nou ja, mijn handicap, ik mis mijn linker onderarm. En dat is de lichtste handicap binnen het paratafeltennis. Dus ja, je merkt wat tijdens het opgooien, omdat je natuurlijk dan met één hand moet opgooien. En je merkt dus dat je wat iets minder balans hebt. Maar ik merkte er zelf niet heel veel van, omdat uiteindelijk wen je er ook gewoon aan.
3: Maar heb je dan een aanpassing van de regel of een ontheffing of iets dergelijks? Want denk ik dat jij niet op de reguliere manier de bal op kan gooien? Of kan je dat wel?
2: Jawel. Ja? Ik kan in mijn één hand een bedje vasthouden en een balletje en dan net nog opgooien.
3: Mooi. Ja.
1: Want er zijn dus niet regels binnen tafeltennis of zo, dat je per se met een andere hand het balletje moet opgooien.
2: Nee, niet per se met een andere hand. Er zijn wel regels binnen tafeltennis hoe je je hand moet hebben. Dus je moet je hand plat hebben en zo. Dus dat moet je leren. Maar voor de rest zijn er niet heel veel regels dat je verbiedt om met jezelf de hand op te gooien.
1: Maar nou, je zegt al, hè, je handicapklasse dreigt uiteindelijk weg te vallen. Dat is ook gebeurd?
2: Nee, dat is nog steeds, dat is een heel lang proces. Dus daar hebben ze het nog steeds actief over. Dus we weten niet wanneer het gebeurt of het gebeurt. Maar we weten wel dat het zou kunnen gebeuren.
1: Want stel dat het niet gebeurt. Is deze proactieve switch even naar de para-atletiek. Is dat dan iets wat je dan gewoon doorzet en gaat blijven doen? Dat je wel terugkeert in het tafeltennis?
2: Nee, absoluut. Het is,
1: tafeltennis is passé.
2: Ja, dat eigenlijk wel. Het is wel. Ik heb er heel veel plezier in gehad. Heel veel geleerd. Maar het is inderdaad nu wel gewoon zo afgesloten. Ja.
1: Ja, dus Yiming, de tafeltennissen hebben dus dan afscheid van genomen. Ja. Maar wel al ontzettend veel ervaring opgedaan in eigenlijk de topsport in het tafeltennis. Hoe neem je dat, die ervaring nu mee naar het sprinten?
2: Nou ja, ik denk vooral dat de les die ik daar heb geleerd binnen de topsport is dat ik... je moet echt plezier hebben in wat je doet. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik was ook altijd wel gewoon... nieuwsgierig en ik wilde gewoon altijd beter worden en nieuwe dingen leren. En dat neem ik dus wel mee, dat ik gewoon die drive heb om mezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren.
3: Ja, je hebt gekozen voor de 100 meter, volgens mij.
2: Ja.
3: Dat is een bewuste keuze geweest? Of is daar vanuit de atletiek kant nagekeken van waar jouw beste capaciteiten zitten?
2: Nee, dat is niet een bewuste keuze nog geweest. Dat is inderdaad gewoon vanuit de atletiek gekeken naar wat zullen we doen. En voor nu gaan we beginnen met de 100 meter. Maar uiteindelijk kunnen we dat misschien wel uitbreiden naar andere disciplines.
3: Ja, en wat zijn je doelstellingen?
2: Mijn doelstellingen blijven eigenlijk altijd, ik denk voor elke sporter wel het einddoel zijn de Spelen.
3: Welke?
2: Ik denk dat 28 komt nog wel iets te vroeg. Dus we hopen op 32. Maar ik denk dat ik vind het ook heel erg belangrijk om gewoon mezelf als mens te blijven ontwikkelen. Ja. Niet alleen als sporter.
3: En heeft sport jou daar al bij geholpen?
2: Ja, zeker.
3: Dat er geen sport was geweest?
2: Ik heb in de jaren dat ik topsport heb gedaan heel veel geleerd. En ik ben ook heel erg ontwikkeld als mens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar, de sport heel erg dankbaar voor.
3: Ja, en wat zou je dan ook bijvoorbeeld nog andere sporters of eigenlijk toch niet actieve sporters mee willen geven met een beperking?
2: Nou ja, wat ik dus heb gemerkt is dat sport heel erg heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. En mij gewoon heel veel blijdschap heeft gegeven en heel veel nieuwe mensen leren kennen. Ja, dat maakt me altijd gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor mensen die ook niet sporten, om zich te beseffen dat sport meer is dan alleen bewegen.
1: Nou, nu doe je veel meer dan enkel sport. Naast de atletiekbaan en de tafeltennistafel ben je ook ambassadeur van de crowdfunding club van Fonds Gehandicapten Sport.
2: Ja, ja.
1: Hoe is dat?
2: Ik werd hiervoor gevraagd en ik was eigenlijk meteen wel heel enthousiast. Want ik zet me gewoon heel erg graag in voor mensen met een beperking. En ik vind sport super mooi en belangrijk. Dus het was voor mij eigenlijk een no-brainer.
1: Nou, de vraag aan jou, Nieke, want niet heel toevallig, je bent de directeur van Fonds Gehandicapten Sport, dus jij weet wel wat af van de crowdfunding club. Wat maakte Yiming hier nou zo goed bij passen?
3: Ja, kijk, Jimmy is gewoon een ontzettend leuke gast. Dus dat is belangrijk. En hij gaf ook direct aan dat hij de Crowdfunding Club heel erg leuk vond. En dat komt ook volgens mij, want zelf kom je ook uit een ondernemersfamilie, dacht ik, ja. Als ik dat begrepen. Dus dat zal zeker geholpen. Maar die Crowdfunding Club is wel bedoeld om, kijk, het MKB, de hele MKB-wereld eigenlijk actief te krijgen voor de gehandicaptensport. En dat word je dan met dit initiatief voor 1 euro per dag ben je al partner. 3/4 van je bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. En met het andere kwart maken we ook mogelijk dat de bedrijven ook evenementen kunnen bezoeken. En dat ze lezingen kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Het belangrijkste is dat ze aan de ene kant investeren in de sport. En de andere kant is dat ze ook geïnteresseerd raken in de gehandicaptensport. En met het geld wat daarmee vrijkomt, wordt met name lokaal, dus dicht bij huis, wordt dat weer ingezet. En dat betekent dat talenten die achter Jimmingo weer zitten, hopelijk in stelling worden gebracht, dat ze eerst gewoon gaan sporten en bewegen. En dat ze er een aantal dan misschien ook wel doorstromen tot een para-talententeam.
1: Want Jiming, als je kijkt naar wat de sport jou gebracht heeft, waarom is het dan zo belangrijk dat er zo'n initiatief als zo'n crowdfunding club is?
2: Nou ja, wat ik dus zeg, dat sport mij veel meer heeft gebracht dan alleen in beweging komen. Want bewegen is natuurlijk super belangrijk, maar het is ook wel belangrijk om gewoon plezier te hebben, gelukkig te zijn, mensen te leren kennen. Dat was voor mij ook naast het bewegen dus heel erg belangrijk en waardevol dat ik dat heb meegemaakt door het sporten.
1: Nou, stel, er zitten ondernemers te luisteren die misschien nog twijfelen of ze zich moeten aansluiten bij de Crowdfunding Club. Wat zou jij als ambassadeur dan tegen ze willen zeggen?
2: Nou ja, dat het voor hun is het een relatief klein bedrag, 1 euro per dag. En daarmee kun je zoveel meer doen en zoveel mooie dingen brengen aan mensen met een beperking. Dus ze kunnen sporten, want het ligt bij hun vaak niet aan de wil om te sporten, maar vaak aan de faciliteiten en de omgeving waardoor ze niet kunnen sporten. En als je dat mogelijk kan maken als ondernemer, dat lijkt me prachtig.
1: Nee, goede ambassadeur in huis, Nico, hoor ik al.
3: En daarom zijn we ook heel blij met Jimmy. Op meerdere manieren. Ook omdat hij al sport, maar ook met name ook omdat hij zich hiervoor wel in wil zetten. Dat is toch wel heel mooi, vind ik. Ja.
1: Jimmy, als we nog even vooruitkijken. Het begint weer wat kouder te worden, hebben we helaas gemerkt. Jij zit ook niet voor niets met een trui aan nu in de studio. Gelukkig bij de atletiek heb je ook nog iets als een indoor seizoen. Hoe ziet jouw jaar, jouw rest van 2026 er nu eigenlijk op atletiek vlak uit?
2: Het is nu echt het begin pas van mijn atletiek carrière. Dus het is nu vooral opbouwen en de technieken goed leren uit te voeren. En dan in het seizoen gaan we hier en daar wat races rennen. En dan volgend jaar in februari gaan we naar Leverkusen. En dat wordt dan mijn eerste echte internationale toernooi.
1: Nou ja, we zitten hier natuurlijk ook met Michel Butter in de studio. Dus ik gok dat daar nog wel wat ervaringen uitgewisseld gaan worden. Ik denk dat, ik noemde hem al gisteren in de uitzending. Ik noemde jou gisteren al de voormalig koning van de marathon.
4: Ja, een compliment zeg.
1: Jeetje. Dus ik denk dat jij wel wat ervaring aan Jimmy kan.
4: Ja, ik zo te horen weet Jimmy al heel veel zelf hoor. Ik zit echt met open mond naar hem te luisteren. Want je zegt gewoon hele mooie dingen. Hè? Dingen als plezier, ik wil leren. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten. En wil je dan nog terug naar die tafeltennis? Nee hoor, dat heb ik nu gezien. Ik wil juist iets anders ontdekken. En volgens mij komt het wel goed met jou.
2: Dat hopen we, dat hopen we.
1: Nou ja, als Michel Butter het zegt, dan gaat dat zeker gebeuren. Jimmy Goris, dank dat je wilde komen hier naar de studio en heel erg veel succes.
2: Yes, bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer. Hey.

0: What the hell?
1: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio. Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
8: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, je moet het maar durven. Je Olympische campagne richting de Spelen van Los Angeles stopzetten om je volledig te storten op een niet-Olympische zeildiscipline. Paul Hameteman die deed het en succesvol ook. Hij bouwde zijn campagne voor de foilingklasse Switch zelfstandig op met hulp van vrienden en experts. En mag zich nu wereldkampioen noemen. Het Global Championship op het Gardameer kende een spannende ontknoping. Paul stond lang aan de leiding, zag op de slotdag zijn concurrent en trainingspartner Magnus Overbeck langs zij komen. Maar wist uiteindelijk met nog 3 races te gaan de leiding terug te pakken. Ik ga er met Paul, die we overigens bij All Sports Radio nog goed kennen van het traject richting de America's Cup in Barcelona, over in gesprek. Paul, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, superleuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, superleuk om jou ook weer eens te spreken. Ja, allereerst Paul, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja, het was een intense week, maar gelukkig goed afgesloten.
1: Hey, neem ons even mee terug naar allereerst toch wel best een bijzondere keuze. Eentje waar je, nou ja, toch eerlijk is eerlijk best wel ballen voor moet tonen. De Olympische Spelen, iets wat natuurlijk het meeste zichtbaarheid heeft binnen het zeilen voor nou ja, de niet-zeilers onder ons. Een campagne richting LA, het is nog een jaartje of 2 te gaan, die gewoon stopzetten. Ja, neem ons even mee naar die keuze. Dat is toch niet iets wat je zomaar even na een nachtje slapen doet.
2: Nee, klopt. Dat was best wel een grote keuze. Ook om een soort van afstand te nemen van Team Allianz, waar ik eigenlijk mijn hele carrière onderdeel van heb uitgemaakt. En het hele supportsysteem daaromheen. Ik had het gevoel na dat jaar dat het op de manier hoe het ging niet of lastig werd richting 28. Ik kon het niet meer helemaal vinden in de manier van werken. En ook samen met mijn teamgenoot liep het niet helemaal lekker. Dus ik heb besloten om de 49ers stil te zetten en in de Switch te gaan zeilen. Ook met het idee dat je op dit moment afgelopen jaar hebt gezien dat er de pathway richting een America's Cup of SailGP ook steeds meer zeilers uit niet-Olympische klasses komen. Maar uit de high-performance foiling klasses zoals de MOF en nu ook de Switch. Wat eigenlijk een one-design versie van de MOF is. Dus waar de MOF een development klasse is waar iedereen zijn eigen materiaal mag kiezen. En er dus ook steeds doorontwikkeld wordt wat de nodige kosten met zich meebrengt. Is de Switch een one-design variant waar iedereen dezelfde spullen heeft. Dus als jij een boot koopt, net als met een laser bijvoorbeeld. Weet je dat je het meest competitieve materiaal hebt. En je de gelijke strijd aan kan gaan met je concurrenten. En toen heb ik besloten om mijn volle bak op deze klasse te storten. En me hier te bewijzen.
1: En wat trok je dan zo aan de Switch in dit geval?
2: Allereerst de zeilers die hierin komen. Er is een brede pool van zeilers uit zowel SailGP, uit de America's Cup, uit de Olympische disciplines die ervoor kiezen om in dit bootje te racen. Een paar Olympiërs doen het ernaast. Als ze vrije tijd hebben, dan kiezen ze dit bootje omdat het de snelste one design klasse is op dit moment. En het dus ook zoveel verschillende goede zeilers aantrekt. Daarnaast is het een enorm, vind ik, leuke klasse om te zeilen vanwege de snelheid, maar ook vanwege het fysieke aspect. Ik kom van oorsprong uit de Ilka en eigenlijk is dit een Ilka die minimaal 4 keer zo hard gaat als de Ilka. Dus het hangen, het fysieke spel, dat komt hier ook heel erg in terug en dat is ook iets wat mij trekt. En daarnaast de toekomst van de klasse. Ik denk dat dit soort bootjes dat die steeds meer gaan zien. Het is ook een van de klasses die op dit moment in de run is voor een nieuwe Olympische klasse in 2032. Dus mogelijk wordt het ook Olympisch. En ik dacht dat dit een mooi moment was om in de klasse te stappen.
1: Ja, dan kun je er maar beter op tijd bij zetten. Want dan ben je misschien wel wereldtop op het moment dat het straks in Brisbane moet gaan gebeuren.
2: Ja, wie weet. Maar dat wordt pas volgend jaar duidelijk. Ik ben heel blij dat ik dit jaar heel veel heb kunnen leren in deze klasse. Ook van de verschillende zeilers hier. Ik heb afgelopen winter ben ik alleen in Nederland begonnen. Heb ik de hele winter in Bruinisse doorgetraind. Dus dat was een dik wetsuit aan en een hoop kou. Om de basis zelf in te trainen. En ik ben in eind april verhuisd hier naar het Gardameer. En hier heb ik de afgelopen 6 maanden samen met mijn trainingspartner Magnus Overbeck, die deze week 2e is geworden en onderdeel is van het Deense SailGP team, heel hard getraind om te kijken of we dit WK konden winnen. En daar zijn we 1-2 geworden. Dus dat was ja, super mooie uitkomst.
1: Want nou, je zegt al ook onder meer verhuisd naar het Gardameer. Je bent dus gestopt met dat Olympisch traject. Dan deze hele campagne eigenlijk zelfstandig opgestart. Ook met hulp van vrienden en experts. Hoe lastig is dat om dan vanaf nul eigenlijk in dat traject te beginnen en uiteindelijk jezelf helemaal op te offeren voor, nou ja, gelukkig nu het juiste resultaat. Maar ja, dat kun je van tevoren natuurlijk ook niet zeggen.
2: Nee, klopt. Dus het was een hoop. Nou ja, ik had een visie, ik had een idee van dit is denk ik nodig om hier in oktober op het juiste niveau te zijn en de skills te hebben. Nou, die puzzelstukjes ben ik bij elkaar gaan voegen met de nodige knutselwerk. Want het was soms nog best lastig om alles samen te krijgen. Ook veel was onzeker nog. Bijvoorbeeld hier, in eerste instantie was het plan om hier 2 maanden te gaan trainen. En toen hadden ze de locatie van het WK veranderd. Nou, toen moest het plan weer aangepast worden. En ook kostenwise om dit te gaan doen. Nou, er is geen ondersteuning meer vanuit een bond. Dus je moet het zelf gaan regelen. Een van de redenen waarom ik ervoor heb gekozen om hier ook te gaan wonen is omdat ik dan gewoon een appartement kon huren. Dus niet meer huren in Nederland, maar hier volle bak zijn. En dat was dan een stuk goedkoper dan voor een paar weken op trainingskamp. En zo op allerlei manieren geprobeerd om het zo optimaal mogelijk te krijgen op eigen voeten. Ook met de hulp van een hele hoop vrienden die hier naartoe zijn gekomen. En me af en toe een week hebben geholpen uit de coachboot. Het was een hoop pionieren en zelf uitvogelen hoe het zat. Maar uiteindelijk was dat genoeg.
1: Ja, want als we het hebben over dat Global Championship. Hoe heb jij hem beleefd vanuit de boot?
2: Het was een beetje een rollercoaster. Het evenement was 4 dagen lang. Dag 1 niet gezeild vanwege te weinig wind. Dus toen wilden ze een inhaalslag maken. Je hebt hier op het Gardameer heb je 2 winden. 's Ochtends heb je een wind uit het noorden, de Pelair. In de middag een wind uit het zuiden, de Ora. Intussen de middag is er eigenlijk nooit wind. Dus toen was het plan om van vrijdag tot met zondag steeds 2 shifts te doen. Dus vroeg het water op, rond 7:30. Zoveel mogelijk races tot de wind eruit ging. Dan wachten op de kant en dan in de middag hetzelfde verhaal. Dus het waren lange dagen. Ik denk geen dag minder dan 12 uur op de bootpark geweest. En veel verschillende condities. En de eerste dag ging goed. Een 2-1-1-1. Dus dat luchtte op. Dag 2 hadden we in de ochtend een race met heel weinig wind. Heel instabiel of lager. Ik denk dat degene die die race gewonnen heeft niet minder dan 7 keer van de foil is afgevallen. Dus je ging van in de top naar achteraan en weer. Dat is alles gebeurd. Dus alle emoties zijn langsgekomen. Toen in de middag goede races en ik stond er goed voor richting de laatste dag. Maar de laatste dag stonden er nog 5 races gepland en zou er nog een aftrek bij komen. Wat eigenlijk het hele evenement weer opengooide. Ik denk dat de hele top 7, top 8 nog kon winnen als ze een goede dag hadden. En toen de eerste 2 races. Op zich was ik happy met mijn keuzes. Alleen pakte het niet zo goed uit. Dus toen stonden we weer op gelijke voet, Magnus en ik. En toen moest er een knop om. En toen heb ik samen met mijn broertje, die op dat moment in de coachboot zat. Mijn coach Michiel Bakker, die een dag eerder naar huis moest. Maar 's ochtends vroeg was opgestaan om vanuit huis mee te rekenen wat ik qua scores moest halen om te winnen. Zijn we een plan gaan maken. Is er wat gematchraced en uiteindelijk was dat genoeg om 2 keer voor hem te finishen. Wat de win gaf met een race to spare. Dus dat was super fijn, een hele ontlading.
1: Nou, je hebt het al gehad natuurlijk over Magnus Overbeck en toch een bijzonder traject wat je dan samen met hem doormaakt. Hoe bijzonder is het dan dat uitgerekend jullie dan op plek 1 en 2 eindigen?
2: Dat is super, super mooi. En ook omdat we we hadden allebei het doel om het WK te winnen. Dus voor hem was het natuurlijk jammer dat hij niet degene was die eerst is geworden. Maar ik denk dat het een mooie beloning is van een zomer hard trainen samen. Iedere dag hier op locatie. En dat we echt wel een step-up hebben gemaakt in het niveau van onszelf. Maar ook van de klasse.
3: En dat waarschijnlijk gaat iedereen nu nog harder trainen deze winter om het volgend jaar bij te kunnen houden. Dus dat pusht de klasse alleen maar naar een hoger niveau. En dat is supergoed, denk ik.
1: Hij zei het al, deze discipline trekt zeilers aan uit heel veel verschillende uiteenlopende disciplines. Je noemde al de SailGP, ook de America's Cup, ook de Olympische zeilklasse. Je noemde niet voor niets natuurlijk de SailGP en de America's Cup. Daar heeft deze boot al wat gelijkenissen mee, die switch. Dat zijn natuurlijk wel hele gave klasses om in te varen. Hoe zit het met jouw reputatie nu in deze klasse en met eventueel het oog op een plekje in zo'n SailGP of een America's Cup boot op latere, latere leeftijd bijvoorbeeld? Dat zijn natuurlijk wel hele gave trajecten om aan te gaan.
3: Ja, ik denk dat dat de droom is van iedere zeiler. En dus ook die van mij. Dat is natuurlijk lastig omdat je afhankelijk bent van variabelen die niet alleen met sport te maken hebben. Op dit moment hebben we in Nederland geen SailGP team of geen America's Cup team. Ik hoop dat we dat in de komende jaren wel neer kunnen zetten als land. Zeker gezien de groei van deze circuits de afgelopen paar jaar. En het kaliber van zeilers wat we hebben. Ik denk dat we talent in huis hebben. Binnen de Olympische klasses, in het professionele zeilen. Maar dat er op dit moment nog niet de plek is waar het allemaal samen kan komen. Natuurlijk hoop ik dat er ergens een deurtje open gaat, maar dat is lastig te zeggen.
1: Dit resultaat zorgt er misschien wel voor dat je in ieder geval qua naam weer even top of mind bent, toch?
3: Ja, het zal zeker een beetje helpen.
1: Nou, laten we in ieder geval erop hopen. Dit WK zit nu op. Wat is nu voor jou de volgende uitdaging eigenlijk, Paul?
3: We hebben komend weekend hier nog een jeugd WK. Ook in de Switch. Dus die ga ik nog varen. En dan naar huis. En de plannen voor de komende periode maken. Ik heb echt de afgelopen maanden alles op dit evenement gezet. En ook nog niet te veel daarna gepland. Dus het is nu de balans opmaken. En door naar het volgende doel.
1: Nou, ik ga er heel erg veel succes bij wensen. Paul Hameteman, nogmaals gefeliciteerd met deze wereldtitel. En heel erg veel succes met ook het Jeugd-WK.
3: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Frank, vertel, welke nieuwtjes heb je voor ons meegenomen deze week?
2: Ja, het was weer behoorlijk selecteren. Robert, kan ik je vertellen wat er... Het jaar never stops, hè? Hebben we het niet vandaag de dag over Manchester City... dan hebben we het wel over FIFA en de Akela van het spul Gianni Infantino. Het werd even stil rond dat mannetje... maar dat betekent niet dat onderzoeken over zijn solistisch ego-gedrag... niet door blijven gaan. Aanhoudende geruchten willen nu dat de man een aparte BV oprichtte in de Verenigde Staten in het kader van de organisatie van het WK het afgelopen zomer. Deze BV werd gevoed natuurlijk door onder andere sponsorgelden vanuit Amerika voor dat WK. En nu zou blijken dat hij naast zijn riante FIFA-salaris, dat overigens groeide in de 8 jaar tijd dat hij er al zit van 1 miljoen naar 4,1 miljoen euro's per jaar, ook nog eens 1,5 miljoen euro uit die nieuwe BV zou hebben getrokken als salaris. De BV betaalde bovendien de huur van een zeer riante villa in Miami voor de huur van $50.000 per maand. Dit alles, en dat is natuurlijk het kwalijke, staat niet in het FIFA-jaarverslag en het is een vorm van boekhoudfraude. De FIFA ontkent natuurlijk op dit moment, bij monden van meneer Infantino. Ze ontkennen niet de huur van de villa, maar ze ontkennen wel dat 1,5 miljoen salaris traject. Maar gezien de huidige situatie kennende, zal dit nog wel een behoorlijk staartje gaan krijgen. Het is never a dull moment bij rond FIFA. Over ruim een maand moeten eventuele tegenkandidaten van meneer Infantino bekend zijn. Om in maart volgend jaar, 2027, te kunnen meedoen voor de verkiezing van de voorzitter van FIFA. Overigens werd vanochtend ook nog eens bekend dat FIFA de volgende cyclus van 4 jaar per land, 211 landen deel van de FIFA, een bedrag zou uitkeren van $25 miljoen. En dat was 15 miljoen. Dus dit riekt weer heel nadrukkelijk naar een soort charme-offensief van Infantino om maar stemmen te gaan winnen, want hij staat er op dit moment niet al te goed op. Over naar een ander schandaal, het Manchester City, ik noemde het al. The Athletic, jou wel bekend Robert, maakte een rondje langs de Engelse voetbalvelden en vroeg de clubs, wat zou de straf moeten zijn voor Manchester City voor het op 144 punten plegen van boekhoudfraude? Nou, de meest uiteenlopende straffen vlogen over tafel, van een boete van maar liefst 1 miljard pond... en dat dan te verdelen onder de clubs in de Premier League. Hetgeen overigens direct een tegengas opleverde van clubs die meer zouden willen eisen dan de andere clubs. Dat krijg je dan natuurlijk, een oneerlijke verdeling. Tot aan degradatie uit de Premier League. Werd ook veel geroepen, maar kreeg direct weer tegenstand uit de eerste divisie. Want dat verkleinde de kans op promotie naar de Premier League. Voor de clubs uit de eerste divisie. Een andere suggestie kreeg veel steun. En dat was dat over de komende 3 of 4 seizoenen elk seizoen beginnen met aftrek van punten bij 10. Maar daar werd zelfs 25 punten genoemd per seizoen. Een argument om de club niet te laten degraderen was overigens ook weer regelmatig te beluisteren. En dat is een argument, en daar heb ik ook wel het begrip voor, als we City laten degraderen, verliest de Premier League aan charme. Verliest Haaland, de topscorer van Europa op dit moment. Ja, en dat houdt weer in televisierechten, dat houdt weer in minder sponsors, minder fans, et cetera. Ik voorspel dat de uitkomst van dit geheel zal gaan worden een aanzienlijke puntenaftrek, hoeveel laat ik even in het midden, en wellicht voor meer jaren, en een enorme boete, waarbij ik een gedwongen verkoop van de club ook niet uitsluit.
1: Precies, net als wat ze toen met Chelsea en Abramovic hebben gedaan. Nou, toevallig zitten we hier natuurlijk met 2 reputatie-experts hier in de studio. Dus ja, Niels, Stef, wat doet dit hele verhaal, dit hele schandaal met de reputatie van Manchester City, Stef?
3: Ja, ik denk dat ze over een jaar vergeten zijn dat het Manchester City was. En ik denk dat de meeste mensen ook al vergeten zijn wat Chelsea was. Ik denk dat dit doet echt heel veel met de reputatie van het voetbal en Premier League in het bijzonder. Het is echt schadelijk voor het Engelse voetbal en voor het voetbal in het algemeen. Ik denk wel dat ze vergeten dat Manchester City denk ik niet eens. Ik denk dat je dat gedwongen verkopen, dat soort dingen even daar gelaten. En meer jaren punten aftrek en natuurlijk het enorme geldbedrag. Maar dat is, ik denk dat een miljard frank is voor Manchester City niet eens een heel groot probleem.
2: Nee, het is de emir van Abu Dhabi.
3: Ja, daarom betrekt hij ze uit zijn zak.
2: Die wordt geschat voor op 17 miljard vermogen. Dus,
3: is een miljard is nog pijnlijk, maar dat kan wel een keer.
1: Precies, dat kunnen ze wel betalen. Maar Niels,
2: we moeten niet vergeten dat Chelsea, jij noemde het al Robert, en terecht, die heeft nu de afgelopen 3 jaar zonder shirtsponsor gespeeld. Omdat er niemand op wilde op het shirt.
3: Ja, dat ja.
2: Ze
3: dat
2: hebben nu net weer een nieuwe sponsor kunnen aantrekken, maar nog niet voor de helft van het bedrag.
3: Ja.
2: Dus zo'n club is wel besmet. En Manchester City, die zal nu bij elke uitwedstrijd, zal die niet welkom worden geheten in de stadions van de Premier League.
3: Dat is zo. Ja, ik denk alleen even beeldvormend en zo voor mensen maakt het, is het weer niet zo heel zwaar, denk ik, voor de club dan. Maar het is natuurlijk, wat er ook gaat gebeuren, wordt natuurlijk drama.
4: Het straalt sowieso natuurlijk af op het gehele voetbal. Want wat Manchester City geflikt heeft in die tijdsperiode. Dat is natuurlijk eigenlijk maar een topje van de ijsberg voor wat er zich nog meer in het voetbal afspeelt. Clubs als Paris Saint-Germain. Nou ja, die zullen ongetwijfeld ook creatief boekhouden. Ik vind het vooral heel erg zuur voor het voetbal in zijn algemeenheid.
2: Een consequentie van het grote geld.
1: Ja.
2: Waar we het eigenlijk allemaal constant over hebben. De een meer dan de ander. Maar door die enorme populariteit van sport schieten ze zich eigenlijk zelf in de voet. Want het trekt hoe langer hoe meer geld aan. En het grote geld gaat op een gegeven moment leiden tot verkeerde situaties.
1: Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat er dan op langere termijn gebeurt met zo'n club. Want ik denk dat we ook, de meesten zullen denk ik zich nog Calciopoli wel kunnen herinneren. Juventus 2006. Misschien dat ze in Italië nu 20 jaar later nog wel Juventus een beetje daarnaar kijken. Maar kijk je buiten Italië. Ik denk dat niemand er überhaupt nog over heeft of over nadenkt op het moment dat ze Juventus ontvangen in de Europese competitie, toch?
2: Nee, daar heb je wel gelijk in. De sport staat vol met opportunisme en vergankelijkheid. En de populariteit zegeviert gelukkig nog steeds. Maar ik ben toch bang dat er op een gegeven moment de grens komt aan dat grote geld.
1: Ja,
3: als er 100 punten reputatie te verdienen zijn voor totale voetbal. Dan heb je nu al in de afgelopen 10 minuten heb je een heleboel punten genoemd. Waardoor dat wel echt heel veel minder wordt. Infantino, toestanden, het WK de vorige keer. Dat gaat maar door joh. En dat houdt niet op. Nee. Dat moet echt een beetje kappen.
4: Met dit schandaal rondom Manchester City is wel echt zo'n dusdanig grote omvang.
3: Ja.
4: Hè, vergeleken met zo'n Juventus en andere.
3: Ja, dat is niet normaal.
4: Het is echt nog een factor. Ik durf er niet eens een factor aan te hangen hoeveel groter het is. Dus wat dat betreft kan ik een beetje mee, Robert. Dat ik het ook. Ik vind het echt gissen waar het gaat eindigen voor Manchester City in dit geval.
2: Ja, en het oplossen is nog niet zo eenvoudig. Want kijk, alles wat je gaat terugkijken. Want het spreidt zich uit over 9 jaar.
1: Ja.
2: Zijn dus clubs benadeeld in de Premier League. En die claimen nu als ze met punten aftrekken en als ze gaan straffen. Ja, ik had misschien de Champions League kunnen halen als ik had gewonnen van Manchester City. En de Premier League of de Champions League halen is 50 miljoen minimaal. Dus dat komt allemaal op tafel als je gaat straffen over het verleden.
4: Ja, en het druppelt ook allemaal door naar alle ploegen die weer onder die ploegen stonden die zich benadeeld voelde. Dus
2: Liverpool en Manchester United zijn 3 keer tweede geweest na Manchester City in de Engelse Premier League. Nou, dat zijn niet de eerste de beste clubs. En die hebben ook goede advocaten, vrees ik.
1: Dus, dat denk ik ook wel, ja.
4: Het gaat sowieso natuurlijk nog jaren duren voordat hier een uitspraak over wordt gedaan. Dat gaat heel veel tijd in beslag.
3: Die uitspraak die komt wel eerder, maar die wordt 86 aangevochten.
4: Precies. Dat
2: maar goed, we blijven nog even bij Manchester City drama, waarin de club dus wordt beschuldigd van zwaar geïnflateerde inkomsten ten einde meer te kunnen uitgeven aan spelers. Het heeft ertoe geleid dat de Premier League een lijst heeft vrijgegeven van de clubs en hun commerciële inkomsten. De boekhoudfraude van de Citizens betreft de 9 seizoenen tussen 2009 en 2018. En volgens de officiële Premier League berekening ontving City in die periode een bedrag van 2,8 biljoen. voor de goede orde. Biljoen is met 12 nullen. Maar volgens de opgave van de Manchester City ontving de club in die periode slechts 831 miljard. Dus dat is nogal een verschil. Ik concludeer dus een fraude over 9 jaar van 2 biljoen pond. Voor de goede orde nogmaals, biljoen is een bedrag met 12 nullen. Overigens incasseerde Arsenal en Manchester United in diezelfde 9 jaar meer dan City, maar zij gaven het eerlijk op. Dus daar is niks, geen bezwaar tegen. Maar ja, hoe de mensen bij City ooit hebben kunnen denken dat hun door hun opgegeven cijfers, die vergelijkbaar zijn met clubs als Stoke City, Southampton en Sunderland, als geloofwaardig zouden overkomen, is voor mij een compleet raadsel. Overigens, waar ik tot nu toe weinig over hoor of lees, is hoe het zit met de andere 11 clubs in de City Group, die door dezelfde mensen worden geleid en die over de hele wereld zijn verspreid. Men heeft zich gefocust op Manchester City omdat daar onderzoek heeft aangetoond dat. Maar er zijn nog andere clubs in die City Group die allemaal bezit zijn van de emir van Abu Dhabi, meneer Mansour. Dus waaronder clubs als New York City, Melbourne City, Girona, Palermo, Lamal of Lommel, sorry. Dus het zijn allemaal, hier Lamal is een afstand op voetballer en vaak over Lamal.
1: Ja.
2: Een Freudiaanse verspreking. Goed, we gaan eventjes terug naar het voetbal in Europa. UEFA-kela Alexander Seferin, de baas van de UEFA, stelt zich volgend jaar herkiesbaar voor een volgende 4 jaar. Het zou zijn 4e termijn worden. Vooralsnog is er nog geen tegenkandidaat. Maar dit impliceert, en dat vind ik wel belangrijk, dat hij zichzelf niet als kandidaat ziet voor het FIFA-voorzitterschap. En die tijd nadert dat moet ingediend worden. Want anders wordt meneer Infantino weer ongechallenged. Wordt hij weer herkozen. Dus we moeten maar afwachten hoe het gaat met die FIFA en een eventuele kandidaat. Verder, clubs nog eventjes in Engeland. Everton, sinds december 2024 eigendom van het Amerikaanse private equity fonds, de Friedkin Group, staat in de etalage. De groep stelt dat er geen aandelenpakketjes worden verkocht, dus all or nothing. Of de hele club overnemen of niets. De club werd in de tijd gekocht in december 2024 voor 331 miljoen pond. De verwachting is dat de club nu minimaal het viervoudige, zo niet meer, zal opbrengen. Dan de Spaanse trainer Mikel Arteta, wel bekend natuurlijk bij jou ook, Robert, als voetbalgek, heeft voor 4 jaar bijgetekend bij Arsenal. Begrijpelijk gezien zijn track record bij de Londense club. Hij zit er al 7 jaar en is daarbij op dit moment de langzittende trainer in de Engelse Premier League. Zelf zegt Mikel over zijn periode bij Arsenal: het hoogtepunt is geweest dat hij het landskampioenschap behaalde op het moment dat Pep Guardiola nog de coach was van Manchester City. Want hij wilde per se Guardiola verslaan. Dan iets heel anders. Een mooi initiatief in het kader van het 10 jaar geleden is dat het onze grootste voetballer aller tijden overleed. Organiseert Ajax in nauwe samenwerking met FC Barcelona een Johan Cruijff Legacy. Het is een wedstrijd tussen de Ajax Legends en de Barça Legends. Veel komen overeen overigens, dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Waar zetten ze Neeskens neer en waar zetten ze Cruijff neer? Nou ja, Cruijff is...
1: Helfje.
4: Halverwege shirt wisselen inderdaad.
2: Ja. Maar 15 november is de datum van die wedstrijd. Ik vind het een heel mooi initiatief. En het wordt ook mooi geïllustreerd door in mijn ogen een fantastische video die ze weer gemaakt hebben bij Ajax. Over creativiteit.
3: Ja, dat kunnen ze wel.
2: Aangekondigd. Heb je hem gezien?
3: Nee, ik heb hem niet gezien, maar dat kunnen ze wel. Ja,
2: ja, ze maken daar helemaal...
3: Doen ze beter dan voetbalwedstrijden.
2: Ja, op dit moment zeker.
3: Oh shit, ze luisteren altijd.
2: Maar het is, ik vind het een mooi voorbeeld van hoe twee clubs, die allebei zeer gebonden zijn aan Johan Cruijff, hoe die de handen ineens slaan in het herdenken van zijn dood. Dan iets anders, geheel anders. Over uitzendrechten van sport gesproken. De uiteindelijke tot stand gekomen fusie tussen Paramount en Warner Brothers heeft een nieuw sportgigant opgeleverd onder de naam Skydance. De intenties zijn inmiddels duidelijk gemaakt, vol inzetten op sport. De deal waarmee uiteindelijk 111 miljard dollar is gemoeid, brengt onder andere HBO Max, of HBO moet je zeggen Max, en Discovery, CNN en Eurosport in één. Daarnaast kunnen beide bedrijven vele blockbusters op het gebied van filmindustrie noteren. Maar dat Disney en ESPN een en ander met meer dan normale belangstelling zullen volgen ligt voor de hand. Evenals natuurlijk dat Netflix hier zeer nadrukkelijk naar kijkt. Want het volgende kan ik melden over Netflix. De opkomst van Netflix in de sportwereld is geen verrassing meer. Via indrukwekkende documentaires hebben ze sport beter op te nemen in hun pakket, in hun portefeuille. En daarmee hebben ze geloofwaardigheid afgedwongen in de sportwereld. Waardoor ze nu niet alleen maar gezien worden als een streamingdienst, maar ook als een serieuze partij. Nou, wat is Netflix nu net gelukt? Gisteren hebben ze een contract weten af te sluiten dat ze de exclusieve WK-rechten voetbal van 2030 hebben voor Spanje. En vergeet niet, Spanje is de wereldkampioen.
1: Ja.
2: Dus het is, vind ik, een hele goede move. En ze hadden al weten vast te leggen het wereldkampioenschap voor de vrouwenvoetbal in 2027 en 31. Exclusieve rechten voor Canada en Amerika. Dus Netflix wordt echt een partij om rekening mee te houden. En die maken het wel weer interessant wat de ontwikkeling over de televisierechten betreft.
1: Maar zitten die Spanjaarden daar wel op te wachten?
2: Goeie vraag, maar FIFA heeft zaken gedaan. Infantino.
1: Ja.
2: Ja, dan weet je nooit wat voor soort zaken dat zijn. Dan hebben zich 7 kandidaten maar liefst gemeld voor de organisatie van de Zomer Olympische Spelen 2036. Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. In 2028 vinden de Olympische Zomerspelen plaats, zoals we alle weten, in Los Angeles en in 2032 in Brisbane. En dan tenslotte nog een nieuwtje uit de Formule 1-wereld. Er is ook gisteren een contract getekend tussen het Formule 1-circus en Visit Rwanda. Het toeristenbureau van dat Afrikaanse land. Het is een 10-jarig contract voor een jaarlijkse datum op de Formule 1-kalender vanaf 2030. Rwanda is al vaker in het beeld van de sportwereld. Via shirtreclame in het voetbal en via onder andere het wereldkampioenschap wielrennen in 2025. Er is op verschillende fronten veel kritiek, omdat de mensenrechten in Rwanda natuurlijk op een laag pitje staan. En dan zeg ik het heel voorzichtig. En het land vol met armoede zit en breed uit wordt gespeculeerd over corruptie bij de machthebbers.
1: Ja, het steunen van rebellen in Congo en dat soort zaken.
2: Ja, dat waren mijn nieuwtjes, Robert.

0: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sun. Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En Michel Butten natuurlijk in de studio. Je hoorde hem net al even in het gesprek met Yiming. Michel, voormalig koning van de marathon, gaat het gewoon inhouden. Dat is een goede omschrijving van jou natuurlijk. Maar ook al sinds best een aantal jaar betrokken bij Running Blind natuurlijk. Als directeur van Running Blind. We hebben natuurlijk net de NN Dam tot Dam lopen achter de rug. Daar ook het NK Running Blind gehad. 50 duo's aan de start. Heb je nog een klein traantje gelaten van trots?
2: Ja, zeker. Dat is waanzinnig. Elk jaar laat ik traantjes. Want ik vind het elke keer bijzonder om te zien wat het allemaal teweeg brengt. Ook vooral bij die mensen. Misschien nog meer dan de gemiddelde loper. Zie ik daar een glimlach van oor tot oor. Het doet mij eigenlijk altijd heel veel. Ook de verhalen die je altijd hoort. Nog niet zo lang geleden heb jullie Stefan Vrij hier gehad. Die ik natuurlijk ook heel erg goed ken. Die was ook bij de NN Dam tot Dam loop. En die heb ik toen voor het eerst gezien eigenlijk. Sinds dat hij nu meer eigenlijk visueel beperkt. Of is visueel beperkt. En we hebben elkaar even een knuffel gegeven. We zijn samen door die eitunnel gegaan. En dan denk ik, ja, potverdorie. Dit is toch wel echt een heel mooi en bijzonder initiatief. En fijn dat Stefan ook aan boord is eigenlijk hier. Dus het zorgt gewoon voor verbinding. En heel veel positiviteit en warmte. Dat is het eigenlijk. En ik ben heel trots dat ik hierbij betrokken mag zijn.
1: Als we de klok even een paar jaar terugdraaien. We kennen jou als een van de Nederlandse toppers op de marathonafstand. We hebben jarenlang van jou genoten in de top van de atletiek. Op een gegeven moment ben je natuurlijk toch een keer gestopt met je eigen echte professionele carrière. In gaan zetten ook voor Running Blind. Wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd is, waar kwam bij jou die intrinsieke motivatie vandaan om juist met dit onderwerp bezig te zijn?
2: Het ligt het dichtst bij mij. Dus in het verleden is wel vaak aan me gevraagd, wil je voor een goed doel inzetten? En dat kan heel breed zijn. Hè? Van KWF, wat een prachtig doel is, tot en met jeugdsportfonds. En dat heb ik ook gedaan. Maar ergens ben je ook wel op zoek van, hoe kan ik zelf nu een maatschappelijke bijdrage aan leveren? Vanuit mijn sport, vanuit mijn bekendheid. En toen kwam eigenlijk vanuit het NN en Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sport, er kwam dit op mijn pad. Met de vraag van Michel, vind je het leuk om een keertje mee te lopen met iemand van Running Blind. Johanny Gelens was dit in dit geval. De dame die meervoudig Nederlands kampioen is. En wij organiseren het NN Running Blind Weekend bij de Zevenheuvelloop. En ja, toen mocht ik meedoen als buddy. Hebben ook eventjes geoefend samen uiteraard. Want het is toch eventjes aftasten.
1: Ja.
2: En het is ook best wel lastig. Totdat je het eenmaal doet hoor, moet ik zeggen. Dat geeft heel veel vertrouwen. En beland je eigenlijk een soort van flow samen. Die heel erg bijzonder ook juist weer is. Maar toen ik daar was voor de eerste keer. En toen was ik nog geen toernooidirecteur, maar buddy. Toen dacht ik echt van wow. Dit is iets wat bijzonder is. Wat dichtbij me staat. Dit zijn toch de mensen die het lastig hebben. Hè? Dus die ook wel steun nodig hebben. En dit voelde heel erg goed om daar wat mee te doen.
3: Ja, en als je dan. Ja, ik weet natuurlijk wat Running Blind is, maar jij bent nu zelf buddy geweest. En ik moet je eerlijk zeggen, ik loop al aardig lang mee in de gehandicaptensport. En ik denk in de vorige eeuw heb ik niet Running Blind gezien, maar wel op de atletiekbaan bij Paralympische Spelen. En wat je dan ook wel zag, is dat soms de blinde runner harder ging dan de buddy. Maar daar wil ik mee aangeven dat het vreselijk moeilijk lijkt om het juiste tempo met elkaar te vinden. Hoe doe je dat?
2: Ja, dus inderdaad, je moet wel of eigenlijk iets beter zijn dan de loper. Of in ieder geval van gelijkwaardig niveau. Vaak ook die buddies, die hebben natuurlijk bepaalde wensen ook om op een tijd te lopen. Of in wedstrijd of in training. Dus je moet ook wel tempo gevoel hebben. Want ja, de buddy naast jou, of tenminste de loper naast jou in dit geval, is toch wel behoorlijk afhankelijk. En dan gaat het vooral ook wel heel erg om communicatie. Dus de loper moet eigenlijk vertellen wat diegene wil horen. Wat voor instructies. Stel ik kom een drempeltje tegen, wat dan? Stel er is een laaghangende tak, wat dan? Dus het is ook heel erg communiceren met elkaar. Bij Running Blind zeggen we het wel. Ja, het is letterlijk zo. Je moet blind vertrouwen hebben in elkaar. Hè? Je doet het echt samen. ja, dus ingespeeld op elkaar raken. Ja, en dan ja, op die manier komt dat dan tot stand.
3: Ja, nou was er ook een apart startvak. En dat was allemaal uitstekend geregeld ook bij de Dam-to-Damloop. Maar toch, onderweg kom je natuurlijk ook heel veel andere deelnemers tegen. Hoe reageer je erop? Heel veel publiek. Hè, dus ook geluid. En voor iemand die visueel beperkt is dat natuurlijk heel belangrijk. Hoe gaat dat dan in...
2: Nou, het was sowieso heel erg uniek natuurlijk dat we bij de NN Dam-to-Damloop terecht konden. Want andere jaren waren we altijd bij de Zeven Heuvelloop. Ik denk al 4 of 5 jaar lang. Toen heeft eigenlijk Le Champion ons de mooie kansen gegeven om hieraan mee te kunnen doen. En dus zo'n uniek concept kunnen neerzetten van oké, weet je, we gaan vandaag deze dag, of dit weekend eigenlijk, is helemaal voor jullie. Wij gaan ervoor zorgen van A tot Z dat jullie een net zo'n feestdag hebben als elke deelnemer. Want dat is niet altijd even makkelijk. Want zoals je al zegt, ja, je hebt met al die deelnemers te maken, met dat geluid. En dan sta je dus in zo'n startvak, dat helemaal los dus van een weef daarvoor is. Helemaal los van een weef daarachter. Ik had net het startschot gegeven eigenlijk. Ik moest achter mijn eigen startschot aanrennen. Want eerst ging die groep met Running Blind. En daarna ging ik er achteraan. En ik zwaaide even voor de gein naar achteren. Naar het volgende vak, weef 3. Maar die was er helemaal niet. Dus die stonden ook echt een 10 minuten, een kwartier later kwamen die pas ons inhalen. En 10 minuten daarvoor was die weef die voor ons uit was. Dus we hadden echt alle ruimte. Ja, dat was wel sowieso al heel erg bijzonder. En dat helpt al een beetje met de drukte en met de deelnemers. Hè? Want je hebt, ja, die, voordat je ze tegenkomt, ben je natuurlijk alweer even een stuk verder.
1: Je hebt startpistool trouwens wel weer teruggegeven, toch? Je bent niet met een startpistool.
2: Met een pistool, nee, ja, precies. Nee, ik heb hem niet meegenomen. Nee. En ik was 8 seconden te laat. Ik ben wel vaker 8 seconden te laat geweest. Maar nu was dat bij de start van de week. Maar dat was heel leuk. Wat bijzonder was, is dan dat je vervolgens dan die eitunnel ingaat. En dan ben je daar dus alleen met die hele groep. En wat ik heel erg leuk vond, ik stond achteraan. Ik had eerst het plan om de eerste te gaan inhalen. Nou, met terugwerkende kracht had ik dat waarschijnlijk niet eens gered. Want die we waren zo snel wat dat betreft de kop. Maar ik ging toen, duo voor duo ging ik voorbij. Even aanmoedigen. Even zeggen, jongens, wat een fantastische dag. Wat was het toch mooi dat we hier net dat startvak voor onszelf hadden. En nu hier door die eitunnel lopen. En ja, helaas, sommige mensen kunnen dat niet zien, maar die kunnen dat wel merken, die kunnen dat horen. Niet vergeten dus dat er sommige mensen dus ook visueel beperkt zijn en ook nog doof, hè. Maar toch die glimlach van oor tot oor, wat ik zei, dat is heel bijzonder. Ja, dan op een gegeven moment ga je toch wel ergens die massa in. En die deelnemers kom je dus tegen, wat jij net zei. Dan is het ook een kwestie van even roepen, even een seintje geven. En waar 5 jaar geleden mensen nog zeiden van, wat roep je nou? Of waarom lopen jullie naast elkaar? Ja, dan zagen ze pas later dat lintje natuurlijk wat verbonden is aan de buddy en aan de loper. Is er nu al meer een soort van bewustwording van, ja, er doen hier mensen mee van Running Blind.
1: Is dat ook misschien echt een heel mooi succes om te vieren? Want daaraan merk je denk ik al gewoon hoe bekend Running Blind geworden is in de loop der jaren.
2: Ja, we krijgen meer zichtbaarheid. En dat is dus ook mede te danken door dit initiatief, zoals wat we in het verleden hadden bij de Zeven Heuvelloop, nu bij de Dam-to-Damloop. We krijgen echt een podium om te laten zien van, weet je, hardlopen is niet alleen maar die duizenden mensen die wel op een toch relatief eenvoudige manier van start tot finish kunnen gaan lopen. Maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Voor mensen met een visuele beperking. Voor allerlei verschillende leeftijden. We hebben natuurlijk ook kids gehad, hè, in dat weekend met een visuele beperking. Dat signaal afgeven, dat proberen we te doen. Maar dat is nu ook echt gaande. En die bewustwording is er inderdaad.
3: En dan even kijken naar barrières. Barrières gedacht vanuit de sport, dus vanuit iemand met een visuele beperking. En barrières vanuit de organisaties die wedstrijden organiseren. Zijn er barrières te benoemen waarom Running Blind aan bepaalde evenementen niet mee zou kunnen doen? En andersom voor sporters, waarom ze niet zouden mee kunnen doen?
2: Ja, ik denk het op zich niet. Kijk, dit was natuurlijk wel, we hebben één zo'n evenement waarbij dan een unieke situatie is dat je een eigen startvak kan hebben. En dat is op zich moeilijk te organiseren. Dat kan gewoon niet bij ieder evenement. Maar het tegelijkertijd probeer je dus wel gewoon meer ook, hè, want uiteindelijk komen wij ook in de drukte terecht en komen we ook het zorgt vooral voor een bepaalde zichtbaarheid. En van, jongens, wij zijn hier, houd rekening met ons. En dat is de boodschap. En vervolgens zou je dan eigenlijk wel voor elk evenement het moeten kunnen realiseren van oké, ik sta op een gegeven moment in een bepaalde groep op mijn bepaalde tempo, op mijn snelheid, net als een ieder ander deelnemer zou hebben. En dat er dan rekening wordt gehouden met elkaar.
3: Ja. Ja, en wat ik dan altijd heb na zo'n evenement, tenminste een aantal keer wel, dat mensen bij mij bellen, appen of aanspreken van, ja, dat wil ik ook wel een keer zijn, buddy. Dus mijn eerste antwoord, nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ik zeg, maar ik weet dat daar meer bij kon kijken. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat is al wat ik net zei. Van ja, het is wel dus van je wordt op een gegeven moment met een buddy zijn. Dan kom je uit een bepaalde regio. Die zegt van nee, ik wil buddy worden. Hè? Dus ik wil buddy worden. Ja, dan ga je opgeven waar je vandaan komt. En dan gaat Stichting Running Blind is eigenlijk de plek waar je dan terechtkomt. En die gaan kijken van kunnen we jou koppelen met een visueel beperkte sporter. Ja, en dan kom je in contact met elkaar. En dan is het natuurlijk wel zo dat je net een paar keer eventjes dat moet hebben gedaan voordat je aan een evenement mee kan doen. Dat je even degene leert kennen, vertrouwen krijgt in elkaar, weet wat voor communicatie er wordt gebruikt. Dus aan de andere kant, er komt wel wat bij kijken, maar eenmaal iemand te hebben ontmoet en die uitwisseling te hebben gehad, dan moet het in principe wel kunnen. Ja.
3: Zijn er genoeg buddies?
2: Ja. Kijk. Er zijn heel veel, dat is echt super. Ik krijg ook regelmatig berichten van mensen van mag ik buddy worden en waar moet ik naartoe? En dus er zijn heel veel mensen, lieve mensen die zeggen van ja, maar ik wil hier ook mijn steentje aan bijdragen. Eigenlijk wat we nog meer aan moeten hebben is dat we die visueel beperkte mensen, precies, de lopers, laat ik ze noemen, de lopers, over de streep trekken, de drempel verlagen om te zeggen jongens, kom. Doe ook mee aan evenementen of meld je aan ergens bij een atletiekvereniging of meld je aan bij Stichting Running Blind. En ga ervoor om te kijken van hè, of je nou al een loper bent of het hardlopen wil ontdekken. Wat dat betreft is hardlopen ook een toegankelijke sport. Nou ja, dus we hebben hier een voorbeeld van tafel tijdens de hardlopen. Maar ook voor heel veel andere mensen is hardlopen wel een toegankelijke sport. En mensen met een handicap en een visueel beperking, die komen al heel veel drempels tegen, veel sociale drempels. Maar dit is misschien een mogelijkheid om daar overheen te stappen.
1: Wat is nou de belangrijkste competentie in jouw ogen waar een buddy aan moet voldoen?
2: Verbinding kunnen maken. Dus je moet toch, ja, je moet wel echt je kunnen verplaatsen in de loper. Ik denk dat het daarmee begint. Met begrijpen van diegene.
1: Ja, ja, want anders dan blijft er altijd een soort barrière tussen jou en...
2: Ja, je bent de ogen voor een ander natuurlijk. En ook wel het vertrouwen in een ander. Dus de basis is wel dat je moet kunnen verplaatsen in de loper. En dan is de basis gelegd. En als dat er eenmaal is, dan ben ik ervan overtuigd tot een goede samenwerking kan leiden.
1: Hoe belangrijk is toch ook overcapaciteit hebben in je hoofd tijdens het lopen? Dus dat je wel, zoals je zegt, misschien net iets fitter, iets sneller kan lopen dan jouw buddy. Omdat je misschien toch ook wel dat tempogevoel moet hebben. Je moet fit genoeg zijn om ook meerdere dingen over na te denken. Je moet natuurlijk helder kunnen communiceren. Hoe belangrijk is die overcapaciteit?
2: Ja, ik denk wel dat je gelijkwaardig moet zijn van niveau. Niet minder, hè, want dan wordt het wel lastiger. Of je nou heel veel beter moet zijn, weet ik ook niet. Want het hele interessante is, en dat heb ik ook met Johanny toen gemerkt bij de Zevenheuvelloop, is dat je op een gegeven moment je bent heel erg bezig met taakjes continu. Hè? En als je heel erg in het hier en nu blijft en bezig bent met taakjes, dan kom je uiteindelijk in concentratie. Dat is namelijk het begrip concentratie. En dan ben je op je best. Dan ben je, dat is elke sporter, topsporter, wat dan ook. Of in je bedrijfsleven, je kan het zo nemen. Dus dat maakt het ook meteen interessant. Je hoeft niet zoveel ruimte nodig te hebben, want je moet van een beetje gelijkwaardig niveau zijn. Uiteindelijk ga je zeggen, oké, we gaan nu een heuvel op van 250 meter. Super in het hier en nu. Oké, we gaan nu afdalen. Let op, iets naar rechts, iets naar links. En op een gegeven moment ben je gewoon samen, zit je gewoon in een bepaalde flow. En dan lijkt alles vanzelf te gaan. En dan is het net als autorijden. En dan, dus dat bedoel ik ook. Dus dat als het vertrouwen er eenmaal is. En als je de taakjes uitvoert die je eigenlijk voor je loper moet doen. En andersom is dat ook voor de loper een hele fijne manier. Van hey, die hoort wat. Ook heel erg hier en nu. Is het de sublieme vorm van concentratie.
1: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen als je dusdanig buiten adem bent, dat je niet meer helder kan communiceren. Ja, dan schiet het
2: niet op. Dan wordt het lastig. Maar je bent ook niet meer bezig met het verleden, hè? Want dat is dan ben je weer uit concentratie. Hoe ging het ook weer 20 meter terug? Ja, dat kan helemaal niet, want je moet die loper nu gaan helpen. Dus nu. Dus niet straks en ook niet een tijdje geleden. Dat moet nu gebeuren. Ja. Dus het is best wel een fijne manier om samen tot een prestatie ook te komen of richting de finish.
3: Nu hebben we straks Sepp in de uitzending, blinde judoka. Hij is wel naar het EK of WK geweest.
1: WK.
3: WK.
1: Ja, beide trouwens is hij geweest.
3: Ja, is hij beide geweest, maar de laatste was WK dan. Ja. Maar hij zou ook meedoen aan de Dam te Dam lopen, maar daar was hij voor geblesseerd. Dus dat is heel jammer natuurlijk. Wat zou je hem, hij is straks ook in de uitzending, kan je het ook nog zeggen. Maar wat zou je hem mee willen geven? En misschien nog wel heel veel andere sporters. Want ik denk dat mensen met een visuele beperking misschien best vaak andere sporten doen. Je hebt ook een goalball en een showdown natuurlijk. Maar ik denk dat lopen altijd goed voor je is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een visuele beperking toch denken, ja, als je goalball of showdown doen, dat is een sporthal, daar kan ik naartoe worden gebracht en dan ben ik er. En lopen is toch wel ingewikkeld, want ik zie zo weinig, et cetera, et cetera.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel wat met misschien met meer logistiek te maken. Aan de andere kant, je bent ook weer erg buiten. Maar ik denk dat wat we mooi met Jimming begonnen hier aan de uitzending is dat het, en ik heb hetzelfde meegemaakt uiteindelijk, is dat het ook wel heel erg leuk is om allerlei verschillende sporten natuurlijk te doen. Hè? En dat je ook moet zoeken gaan van waar haal ik me plezier uit? Ik heb zelf nog op een blauwe maandag gefietst, wat ik echt aan het eind van mijn carrière, wat ik heel erg leuk vond. Dus ik denk ook, en juist ook voor mensen met een visuele beperking, die al tegen, wat ik al zei, sociale drempels aanlopen of allerlei drempels, dat ze zeggen van, laat ik ook eens ontdekken of ik toch ook op andere sportdisciplines kan kijken of dat iets voor me is. Dus ik zou zeker dat avontuur aangaan en het wordt goed geregeld allemaal, dus
3: voor mij hebben we nog een hele grote uitdaging. Dat is met name denk ik de onbekendheid van wat je wel kan. Ook bij Running Blind. Er zijn heel veel mensen met een visuele beperking. Maar ik denk dat de onbekendheid nog heel klein is. Misschien dat we daar de komende jaren in ieder geval de schouders onder gaan zetten.
2: We blijven dat doen.
3: Zo is dat.
1: Nou ja, en als we het dan hebben over het meer bekendmaken natuurlijk. Dat kan het beste natuurlijk op evenementen. Daar zijn ze aanwezig. Hoe ziet de Running Blind kalender er nog eigenlijk een beetje voor de rest van het jaar uit?
2: Kijk, dit is wel dus echt het hoofdmoot waarbij we echt willen uitstralen van hier zijn we. Maar je ziet, ik was bij de Tilburg Town Miles, zag ik mensen van Running Blind. Je herkent ze altijd in de witte shirtjes met wit met oranje. Met vaak ook het elastiek of het lintje waarbij ze aan verbonden zijn. Maar we hebben straks natuurlijk nog de Hague Marathon, waar ook weer mensen van Running Blind zullen zijn. Wat hebben we nog meer? Dus bij de Zeven Heuvelop zullen zeker ook weer mensen actief zijn. Dus ik denk dat het hele jaar door gaan we mensen tegenkomen.
3: Nou, dus in ieder geval nog één buddy. Mijn oud collega Jan Knaap. Die heeft bij de Dam te Dam een gouden lintje gekregen. En dat is toch wel heel bijzonder. Want ik weet niet of er meer zijn in Nederland.
2: Ik denk dat dat uniek was. En ik denk hij heeft dat ook echt heel erg verdiend. Want hij heeft zich fantastisch ingezet. Ook in de afgelopen jaren voor Fonds Gehandicaptensport. Maar ook voor onder andere voor Running Blind. En Peter Blanchet die gaat het stokje van hem overnemen.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Het ging eigenlijk al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: Ja, zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar heb ik, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen. Ja, ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dank je wel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal.
7: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De strijd om de wereldtitel in de MotoGP die is ongemeen spannend. De laatste paar Grand Prix is het namelijk steeds stuivertje wisselen tussen Jorge Martin en Marc Marquez. In Indonesië ging de zege het afgelopen weekend naar Marco Bezzecchi, die overigens dan weer derde staat in het algemeen klassement, al wist Marquez wel de sprintrace te winnen. In de Moto3 werd het kampioenschap in Indonesië dan definitief beslist. Maximo Kies deed dat in stijl door zijn 10e race van het seizoen alweer te winnen. En daarnaast was er ook nog eens een keer een dubbele puntenfinish voor de Nederlanders in de Moto2. Al was dat niet vanzelfsprekend. Ik ga erover in gesprek met Ziggo Sport Racing analist Joey Litjens. Joey, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag maar weer, hè.
1: Zo, wat is het spannend, hè, in de top van de MotoGP. De ene keer is het weer Jorge Martin, de andere keer is het Marc Marquez die aan de leiding gaat, maar ze laten elkaar niet los.
2: Nee. En het is nu eigenlijk vooral wachten op het moment dat die twee Spanjaarden met elkaar in de stok gaan krijgen op het circuit. Want dat duel, dat hebben we dit jaar nog niet gezien. Maar ik verwacht wel dat we in een van de komende races, dat we echt zo één op één een duel gaan krijgen. En dat ze elkaar de tent gaan uitvechten. En dan hebben we de kerst op de taart, om het zo maar even te zeggen. Maar het is onwijs spannend. Er valt ook helemaal niets van te zeggen wie volgende week weer een kanshebber is. Of wie deze de afgelopen weekend dan weer de grootste kanshebber was. Het is zeer onvoorspelbaar. En dat maakt MotoGP natuurlijk wel heel uniek.
1: Ja, hoe zijn die twee onderling sowieso? Want we weten de laatste keer dat Jorge Martin meedeed om de wereldtitel. Dat was nog in het jaar dat hij wereldkampioen wordt voor Pecco Bagnaia. Die twee kennen elkaar al heel lang. Zeggen dan weliswaar, het zijn niet de boezemvrienden, maar wel ontzettend veel respect voor elkaar, omdat ze elkaar al zo lang kennen. Hoe is dat eigenlijk met Martin en Marquez onderling?
2: Nou, een beetje. We hebben natuurlijk in het verleden gezien met Pecco en Martin. Pecco Bagnaia, Jorge Martin moet ik zeggen. Dat was toch wel een klein beetje zo'n haat- en nijdverhaal, weet je. Leek zo nu en dan toch een beetje te gaan ook op Rossi en Gibernau, Rossi, Biaggi. Daar zat toch wel een beetje zo'n cultuurstrijdje in, Italianen, Spanjaarden. Maar ja, Jorge Martin en Marc Marquez moet ik zeggen, die... Ja, dat zijn twee Spanjaarden. En die hebben eigenlijk nog nooit in een rechtstreeks duel met elkaar gevochten om een wereldtitel. Dus ja, daarom haalde ik hem ook al aan. Ik ben vooral benieuwd hoe dat gaat. Want Marc Marquez is natuurlijk onwijs sluw. Die heeft zoveel ervaring en heel scherp. Daarentegen, Martin... Ja, die kan heel explosief en heel agressief te werk gaan. Dus ja, ik ben er eigenlijk een beetje aan het wachten op die vuurdoop, zeg maar, van dat titanenstrijd tussen die twee. Vooralsnog lijkt het erop dat ze wel heel veel respect hebben voor elkaar.
1: Hoe blij zal Jorge Martin zijn dat hij vorig jaar een beetje uit bozigheid met al die blessures, dat hij daadwerkelijk weggegaan is bij Aprilia? Want het heeft hem nu wel weer in de positie gebracht dat hij mee kan doen om de wereldtitel.
2: Ja, zeker wel. Kijk, ik denk dat hij heel blij mag zijn. Niet zozeer met zijn keuze, maar vooral met het geloof van Aprilia in Martin. En het vasthouden aan het contract. Want dat was vooral Aprilia die daarin de poot stijf hield van wat er ook gebeurt. Die jongen die moet gewoon bij ons het contract afwerken. Want Martin die wou duidelijk niet. Nou ja, ik denk dat hij inderdaad gewoon heel blij is dat hij is gebleven, maar... Dat het team achter hem is blijven staan, dat vind ik veel meer uniek en veel meer bijzonder dan de keuze van Martin.
1: Nou, sowieso, Aprilia heeft het fantastisch voor elkaar dit seizoen. Staan natuurlijk nu met Jorge Martin eerste volop in de strijd om de wereldtitel. Niet verder achter Marco Bezzecchi, die dan ook de race wist te winnen in Indonesië. Overigens fantastisch ook aan het seizoen begon met zegens in Thailand, Brazilië en de Verenigde Staten. En dan, ja, toch persoonlijk een van mijn favoriete coureurs, Ayo Gura met het Trackhouse team. Het soort B-team van Aprilia, die ook gewoon vierde staat in het algemeen klassement. Dus kortom, die hebben het fantastisch voor elkaar.
2: Ja, Aprilia lijkt gewoon goed te functioneren op ieder circuit. En dat is wel heel bijzonder dat ze dat zo voor elkaar hebben. Dat heel bijzonder. Alleen, wat wel speelt is, kijk, Ducati heeft natuurlijk al eens een keer met dit bijltje gehakt. Dus zij weten wat er op het spel staat om een wereldtitel binnen te halen. De vraag is dan wel een beetje, wat doet Aprilia daarmee? Je kan Aprilia met die druk omgaan. Maar desalniettemin, als je kijkt waar Aprilia vanaf komt en dan dit kan neerzetten. En dan inderdaad niet met één coureur, maar met meerdere coureurs. Als je dat vergelijkt met Ducati. Want Ducati is heel eerlijk gezegd op dit moment alleen Marc Márquez de man. Op de motorfiets die het verschil maakt. Want waar is Pecco Bagnaia? Waar zijn die andere Ducati-rijders? Ja, zo nu en dan komt Fabio Di Gianantonio nog even voorbij. Of het broertje Alex Marquez. Ja, en dat vind ik toch dat Aprilia dat beter voor elkaar heeft dan Ducati dit jaar. Maar er komen nieuwe reglementen in 2027. Wellicht is Ducati al heel erg gefocust daarop. Dus ja, daar valt helemaal niets van te zeggen. Dat is het hem een beetje.
1: Maar toch ook ergens wel weer lekker om even weer iets anders vooraan te zien dan de dominantie van Ducati de afgelopen jaar.
2: Zeker. En kijk, en als je dan zo'n jonge held als Ayogura hebt, maar ook een nieuwe Raul Fernandez, die toch weerstand kunnen bieden aan de Ducati's. Ja, dat is wel wat de sport momenteel wel compleet maakt, absoluut.
1: Ja, want niet te vergeten dat Raul Fernandez gewoon tweede werd in de Grand Prix in Indonesië. En de winnaar Marco Bezzecchi, Jorge Martin derde, betekent een volledig Aprilia podium ook nog eens een keer.
2: Ja, top 4 zelfs. Zelfs de hele top 4 in de Grand Prix in Lombok was Aprilia. En ja, dat is toch wel iets unieks. Want de laatste keer dat we dat zagen, dat een fabrikant de hele top 4 bezette, dat is alweer ruim een jaar geleden in 2025. En uiteraard was het toen Ducati in Italië notabene. Maar goed, moet zeggen daarin wat ik al aangeef. Vette complimenten aan Aprilia. Maar misschien het meest bijzonder voor dit weekend, vooral voor de Grand Prix in Lombok, naar Raul Fernandez. Die brak zijn middel, of zijn, wat was het, geloof ik, de wijsvinger brak die, moet ik zeggen. En daar rem je mee. En die brak die in de sprintrace door die crash met Marco Bezzecchi. En dat Raul Fernandez dan toch naar tweede wordt in die Grand Prix. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Dat vind ik echt heel bijzonder.
1: Ja, daar past absoluut de titel Klasbak wel bij.
2: Ja, precies dat.
1: Daar de titelstrijd heel erg spannend. Eigenlijk ook in de Moto 2. Manu Gonzalez en Izan Guevara die strijden daar. Ook nog eens Kalex versus Bosco Scuro. Daar is het verschil 5,5 punt. Maar Izan Guevara is on fire de laatste races.
2: Ja, ik heb het al een kleine drietal weken terug gewoon gezegd. Izan Guevara, die gaat wereldkampioen worden. En waarop baseer ik dat? Die jongen, die is zo in vorm en die zit zo goed in zijn vel. En je ziet het aan hoe die de motorfiets opstapt en afstapt. Het is echt iets unieks wat Izan Guevara laat doen. Die heeft die sweet spot van die Bosco Scuro gevonden. En daarmee is die op dit moment the man on a mission. Plus, ik weet dat Manuel Gonzalez, zodra hij onder druk staat, dan wordt hij heel vloeibaar. Dan gaat hij heel veel fouten maken. Dan raakt hij gefrustreerd. Ja, en bij Guevara, die heeft in principe helemaal niets te verliezen. Dus die kan all-in gaan. En ik denk, maar goed, ja, het blijft natuurlijk wel Grand Prix racing. Ik denk dat Guevara de beste papieren heeft.
1: Ja, sowieso was het voor onze Nederlanders weer heel erg fijn om Colin Vijer weer terug te zien. Maakte natuurlijk zijn entree, brak zijn sleutelbeen in San Marino een paar races geleden. Dubbele puntenfinish sowieso, want ook Zonta van der Goorberg pakte weer een puntje. Zijn tweede puntenfinish op rij. Maar dat was niet zo vanzelfsprekend, want het ging aan het begin van de race nog gewoon mis voor Colin.
2: Ja, nou goed. En dan kun je eigenlijk één ding zeggen. Hè? Dat is, Colin heeft domme pech. Maar ik denk toch dat hij, dit jaar heeft hij een aantal keren flinke pech gehad. Laat ik het anders formuleren. Het zit hem niet helemaal mee dit seizoen. Maar nu heeft hij toch wel, vind ik, het geluk aan zijn zijde gehad. Want laten we niet vergeten, linker sleutelbeen werd geopereerd. Daar zit een titanium plaat op. Hij crasht in de eerste bocht in de Grand Prix en komt vol op zijn rechterschouder terecht. Dat had zo zijn linkerschouder kunnen zijn. Dan hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen wat er gebeurt met zo'n titaniumplaat op een stuk bot. Dus daar had hij geluk 1 mee. Geluk 2 was in principe het feit dat hij weer kon herstarten en dat hij zijn wedstrijd mocht gaan vervolgen. En dat hij toch een wedstrijdritme kon gaan opbouwen na een drietal weken in blessureleed te hebben gezeten. Dus in mijn ogen heeft Colin absoluut geluk gehad in deze Grand Prix. En desalniettemin verdient hij dat geluk ook. Want hij heeft er wel heel hard voor gewerkt. Niet alleen de afgelopen weken, maar het hele jaar. Om toch maar weer fit te zijn. Ja, en dan heb je wel een zware dobber als je uit een blessureleed naar Indonesië moet afreizen. Waar het zo warm is. Waar het zo zwaar is voor je lichaam en voor je concentratie. Ja, dan vind ik dat Colin een dik vet compliment verdient. Dat verdient hij sowieso van mij. Maar hoe hij hier weer mee omgaat, dat maakt Colin wel uniek. En uiteraard onze andere Nederlander, Zonta, ja, die heeft wel de goede flow weer te pakken. En dat vind ik heel fijn om te zien, want laten we niet vergeten, hij scoort punten. Ook in Motegi scoort hij een puntje en lijkt daarmee tijd te hebben gekeerd weer. Want hij zat gewoon in de hoek waar de klappen vielen. Vanaf de TT van Assen tot en met Motegi was het, ja, plat gezegd, kansloos voor Zonta. Maar nu dan toch weer een positieve vibe te pakken. Ja, hoe lekker is dat we twee Nederlanders in die punten hebben. En hoe geniaal is dat we twee Nederlanders op een halve seconde van de absolute wereldtop hebben tijdens de kwalificatie. Een halve seconde. We beseffen helemaal niet hoe uniek dit is. Dus ja, voor mij was afgelopen weekend daarmee wel absoluut al geslaagd tijdens de kwalificatie.
1: Ja, dat was een fantastisch weekend. En ja, dan hebben we natuurlijk ook de Moto 3. De enige klasse waarin de titelstrijd niet meer spannend is. Want, nou ja, overmacht is het enige woord, denk ik, wat past bij Maximo Kies dit seizoen.
2: Goh, en dat liet hij even zien, hè? Het afgelopen weekend. We starten vanaf P6 en dan na twee rondes de leiding overnemen en totaal niet meer gezien hebben. En zelfs uitchecken tot 3 seconden voorsprong binnen 5 rondes. Ik denk, jeetje joh, wat is hij aan het doen? Hij wou echt even laten zien waarom die wereldkampioen wordt. Maar als je dat besef hebt, als je die kwaliteiten hebt en die kalmte hebt om in jouw wedstrijd dat je kampioen kunt gaan worden, om dan iedereen zo te vernederen, zo van oké, nu ga ik echt even laten zien wat ik kan. Nou, dan heb je wel iets unieks. Maar wat een held is dat. En ja, ik heb het een aantal keer genoemd en ik noem het nog eenmaals. Zet Maximo Kielis op de dikke brommer, op die grotere motorfiets. Laat het voor volgend jaar Moto2 staan. Die man die gaat ons allemaal verrassen.
1: Ja, en overigens, om maar even aan te geven hoe dominant Spanje eigenlijk in de motorsport is. De eerste 4 bij de Moto3 komen uit Spanje. De eerste 4 van de Moto2 komen uit Spanje. En ja, de enige 2 die eigenlijk nog een beetje meedoen om de titel in de MotoGP zijn ook Spanjaarden.
2: Ja, nou goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar feit is gewoon dat Spanje grootmacht is in de motorsport. En dat zijn ze al toch wel een aantal jaren. Maar ja, goed, weet je kunt daar niet anders dan heel veel respect voor hebben en een diepe buiging voor maken. Want de manier zoals Spanje dit met hun talenten weet te verzilveren naar wereldtitels, ja, daar ben ik wel heel jaloers op.
1: Ja, want ook als je dan bijvoorbeeld kijkt dat Kies kampioen wordt en dan, het eerste wat hij ongeveer, als hij de Bidstraat binnenrijdt, gelijk om de armen gevlogen wordt door beide broertjes Marquez.
2: Ja, geniaal hè, ongelooflijk ja. Ja, ik benoemde het gisteren ook al in de uitzending, weet je. Het is daar 30 graden buiten, maar ik weet zeker dat er een aantal mensen met koude rillingen over de rug hebben rondgelopen, ja.
1: Nou ja, het was weer een fantastisch weekend in Indonesië op verschillende vlakken. Dus ga nu door naar Australië. Phillip Island, ja, toch altijd wel een heel bijzondere baan. Heel snel, heel snel daar.
2: Ja. En, maar dit keer wordt wel een beetje dubbel. Want Phillip Island staat al heel lang op de kalender van de MotoGP. Phillip Island is misschien wel de meest gewild, of ja, in ieder geval de meeste favoriete circuit van heel veel coureurs. 80% van het MotoGP-veld komt het liefst in Phillip Island, omdat het zo'n geweldig circuit is. Maar we gaan er voor de allerlaatste keer heen in de geschiedenis. En Ja, ik weet niet, man. Ik baal daar vreselijk van. Phillip Island is zo mooi, zoiets unieks. Dus snel, dus vloeiend. Het is ook een echt motorrace circuit waar je geen run-off hebt, waar je geen asfaltstroken hebt. Het is een witte lijn en je zit op het gras. Dus dat is nog old school racing. En ja, we gaan afscheid nemen van Phillip Island. We vertrekken volgend jaar, gaan we naar Adelaide, naar het straatcircuit in Australië. Ja, daar zijn natuurlijk heel veel discussies nog omgaande. Maar los van dat, laten we ze eerst even dit jaar volop gaan genieten van de MotoGP in Phillip Island over 2 weken in Australië.
1: Ja, en dan goed afscheid nemen in ieder geval van een fantastische circuit daar zo. Joey Litjens, analist van Ziggo Sport Racing, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik. En spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, dankjewel. Graag gedaan. All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: De Formule 1 die gaat voor het eerst sinds 1993 terugkeren op het Afrikaanse continent. Niet in Zuid-Afrika, waar op het circuit van Kyalami een aardige geschiedenis ligt, maar in Rwanda. Voor de FIA geen onbekende plek, want de Internationale Autosportfederatie organiseerde hun jaarlijkse General Assemblies and Prize Giving Ceremony in 2024 al eens in de hoofdstad Kigali. En op zo'n 40 kilometer van die hoofdstad zullen de schoppen de grond ingaan, waarna er een volledig nieuw FIA Grade 1 gelicenseerd circuit opgebouwd gaat worden. De bedoeling is dan dat vanaf het begin van de 30 jaren de Grand Prix jaarlijks verreden zal gaan worden. En ja, is dit een goede volgende stap voor de sport of misschien een volgend hoofdstuk van de sport? Washing waar het Afrikaanse land al jaren van beticht wordt. Ik ga erover in gesprek met Ronald Vording van motorsport.com. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Overigens net terug uit Singapore, dus je hebt al een behoorlijke reis achter de rug. Wat was jouw eerste reactie toen je las dat de FIA voor 10 jaar met Rwanda had getekend?
2: Het zat er op zich wel aan te komen. Het meest verrassende vind ik, omdat je zei het goed in de intro, hè? Het is begin jaren 30, dus begin jaren 2030. Maar het meest verrassende is dat er nu een race is aangekondigd waar A nog geen datum voor vaststaat, maar B nog niet eens een jaar voor vaststaat. En dat is natuurlijk zeer ongebruikelijk. Dat werd wel een beetje uitgelegd gisteren op de persconferentie. Stefano Domenicali noemde het kip en het ei verhaal. Dat ook zo'n aankondiging deels nodig is om alle investment rond te krijgen, alle investeringen, alle partners en ga zo maar door. Het helpt in dat opzicht. Ik denk ook dat het vanuit de Formule 1 toch wel een stukje PR is waar ze op zaten te wachten. Hè? Lewis Hamilton heeft heel vaak gezegd van ja, één ding ontbreekt. We zullen en moeten terug naar Afrika. Dus deze aankondiging wilden ze ook heel graag en dan zo vroeg mogelijk naar buiten brengen. Dus dat het gebeurt verrast mij niet. Maar dat er een aankondiging is voor een race waar officieel nog geen jaar voor is, dat is denk ik het meest verrassende van wat we gisteren hebben gehoord.
1: Ja, hoe groot is de kans dat dit als een soort Vietnam eindigt?
2: Ja, nou laten we hopen van niet. Vooral niet omdat de plannen, ik moet zeggen, Rwanda staat nooit heel hoog op mijn persoonlijke verlanglijstje om te bezoeken. Maar de plannen van het circuit die zijn gepresenteerd gisteren, die zien er best wel veelbelovend uit. Ja, natuurlijk altijd, hè, een PowerPoint en allerlei dia's, dat is makkelijk. Laten we hopen dat het in de praktijk ook zo goed uitpakt. Maar dat circuit heeft wel potentie. En vooral de plek, hè, met alle hoogteverschillen heeft wel potentie. Dus ik hoop niet dat het op die manier eindigt. Ik heb ook wel enige hoop dat het niet op die manier eindigt. Omdat ook de Formule 1, wat ik net al aangaf, heel veel belang heeft om terug naar Afrika te willen. Dat hebben ze al heel vaak gezegd. Van ja, als wereldkampioenschap zijn we dat bijna aan onze stand verplicht. Dus er zitten nog heel veel haken en ogen aan dit project. Maar er zit ook een heel groot politiek belang. En dan bedoel ik niet alleen Rwanda, maar ook vanuit de Formule 1. Achter dit project dat ik wel denk dat alles uit de kast wordt gehaald om het uiteindelijk mogelijk te maken.
1: Nu is denk ik een grote vraag die waarschijnlijk ook vanuit Zuid-Afrika komt. Waarom niet Kyalami?
2: Ja, nou dat was eerst natuurlijk wel een beetje plan A enkele jaren geleden. Maar ook dat bleek, met de corruptie en organisatoren en dergelijke, bleek dat ook nogal een heel stuk gevoeliger te liggen dan dat we in eerste instantie dachten. Dus ja, ik denk dat we heel veel mensen wel, zeker de puristen onder ons, hè, qua historie, dat wel het droomscenario was geweest. Maar goed, uiteindelijk soort ingehaald door Rwanda. Jij noemde al heel terecht die prize giving, dat FIA Gala. In 2024. En dat was natuurlijk al een opzetje. Want dat is iets wat de Formule 1 en FIA vaker doen. Dat ze eerst zo'n evenement daar houden. En dan daarna dat opvolgen met een race aankondiging. Dus dat zat eigenlijk sinds dat moment zat dan een beetje in de pijplijn. Wat nog wel een interessante noot is dat het niet de Grand Prix van Rwanda gaat heten, maar de Grand Prix van Afrika. En daar werden gisteren ook meteen vraagtekens bij geplaatst. Want dat werd ook wel een beetje door sommigen gezien als een soort van sneer richting Zuid-Afrika, van ja, als je dit al de Grand Prix van Afrika noemt, snij je dan eigenlijk de route af voor andere Afrikaanse landen om ook een Grand Prix te organiseren. Die suggestie werd heel erg fel van de hand gewezen door eigenlijk iedereen die gisteren bij die presentatie was. Omdat er juist werd gezegd van nee, het is het tegenovergestelde. Mohamed Ben Sulayem, de FIA-president, zei ook van ja, ik moet Rwanda juist bedanken voordat ze niet zelfzuchtig zijn geweest en dat ze niet hun eigen naam eraan willen verbinden. Maar dit is juist een statement of intent, dus een soort intentieverklaring dat de deur moet openen naar andere Afrikaanse landen om ook races te organiseren. Nou, ik dacht meteen de waarheid zal ergens in de midden liggen. Maar naast dat er nog geen beginjaar is, is dat niet de Grand Prix van Rwanda wordt, maar de Grand Prix van Afrika. Is dat in mijn optiek een tweede zeer interessante noot van deze presentatie.
1: Nou, kun je het aan de andere kant niet ook een beetje zo zien? We hebben toch ook jarenlang de Grand Prix van Europa gehad, terwijl we ook heel veel andere races in Europa hadden?
2: Ja, alleen dat was natuurlijk een soort van ja, een labmiddel. Hè, dat je denkt, ja, we willen dit circuit of deze plek nog graag op de kalender hebben. Maar ja, dan moeten we een naam aan geven. Nou, dan maar dit. Dus in die zin heb je gelijk dat de naam niet alles zegt. Maar aan de andere kant, de Grand Prix van Rwanda was natuurlijk prima geweest. En die naam is ook helemaal niet bezet. Dus het is wel enigszins opmerkelijk dat ze dan aan een heel Afrikaans continent koppelen. Aan de andere kant sluit het ook wel weer aan bij wat ik in het begin zei. Dat de Formule 1 qua beeldvorming natuurlijk heel erg graag Afrika weer in de armen wil sluiten. En daar past dan deze naam ook wel weer bij.
1: Wat zijn de reacties die je een beetje hoort vanuit collega's, maar ook vanuit andere hoeken op deze Grand Prix?
2: Nou, op zich gemengd. Ik denk dat niemand Rwanda, met alle respect daarvoor, maar heel hoog op de lijst staat van nou, daar willen we nog heen. Dus er werd al wel gekscherend gezegd van nou, als die race komt, klinkt dat misschien ook wel als een prima race om vanuit huis te werken. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Wat ik net aangaf, er is wel enthousiasme over de plannen voor het circuit. Want je zei het al, een compleet nieuw circuit voor de verandering. En ik zou bijna zeggen, gelukkig, een keer geen stratencircuit. Het komt dus bij een nieuw vliegveld. Dat vliegveld zou in 2028 af moeten zijn. En daar moet dan alles omheen gebouwd worden, ook voor de Formule 1. Dus er moeten een soort attractieparken komen. Er moeten nou heel veel hotels komen. Wat natuurlijk wel handig is voor iedereen die ook in de Formule 1 werkt. En voor de fans, want ze verwachten 300.000 mensen over een weekend. En dan dat circuit. En dat is het positieve. Dat is ontworpen door Alexander Woerts, voormalig Formule 1 coureur. En Tielke. Maar Alexander Woerts heeft daar zijn lijntjes als ex-coureur ook voor gebruikt. Ten eerste zei hij gisteren, hey, dat terrein is eigenlijk perfect, want het zijn twee heuvels eigenlijk rond een meer. Betekent dat er al heel veel hoogteverschil is. Een rondje zou 197 meter hoogteverschil op moeten leveren, wat meer is dan Spa. En een van de rechte stukken loopt ook meer omhoog dan dat Eau-Rouge Radion dat doet. Dus dat is heel positief. Dat klinkt in ieder geval hoopgevend. Hè? Want hoogteverschillen vinden coureurs vaak fantastisch. Dus dat levert enthousiasme op. De keerzijde van dat je nog zo'n leuk circuit kunt uittekenen voor de coureurs, hebben we in Madrid gezien. Want dat vonden coureurs ook leuk om te rijden. Maar dat was onmogelijk om in te halen. Maar daar hebben ze een eigen zeggen van geleerd. Want Alexander Woerts heeft al wat andere coureurs, die hij natuurlijk kent, al gevraagd om dit circuit in de simulator te rijden. En om met feedback terug te komen om het niet alleen goed voor de rijders te maken, maar hopelijk ook een aantal inhaalplekken te creëren en dus ook goed voor de fans te maken. Nou, en daarom zei ik van Rwanda als land staat voor sommigen misschien niet heel hoog op het lijstje. Maar als ze al deze mooie woorden van gisteren over dat circuit met al hoogteverschil en met hopelijk inhaalplekken, als ze dat allemaal in de praktijk brengen zoals ze nu beloven, dan heeft die baan denk ik wel potentie.
1: Nou, dat is eigenlijk wel goed nieuws, want dat is iets natuurlijk wat we de laatste jaren een beetje missen bij nieuwe circuits. Eén, het zijn veelal stratencircuits die dan worden toegevoegd aan de kalender. Maar het zijn dan vaak hele vloeiende circuits, maar niet echt circuits met veel, zeg maar, echt goede uitremzones waar inhaalmogelijkheden zijn. Daar hebben ze nu dus dan wel goed over nagedacht, gelukkig met Alexander Woerts.
2: Ja, wat er uitgetekend is, zit een beetje van beide in. Daar zitten wel wat vloeiende lijnen in, wat een beetje aan de S's van Suzuka doet denken. Nou ja, dat vinden coureurs fantastisch, zeker als er wat hoogteverschil heeft, wat natuurlijk de S's en Suzuka ook hebben. Maar er zit ook een heel lang recht stuk in, gevolgd door een hairpin. Ja, dat is een soort van no-brainer, want dat is wat je nodig hebt. Hè? Een heel lang recht stuk en dan een hele harde remzone om iets te kunnen doen. Nou, dat had je in Madrid totaal niet. En in dat opzicht is het ook goed dat Alexander Woerts zoveel verantwoordelijkheid heeft gekregen, denk ik. Want hè, Tielke is er alsnog wel bij betrokken. Het was een grappig verhaaltje dat op onze website mevrouw Alexander Woerts hadden genoemd. En dat vond Tielke volgens mij niet zo leuk, waardoor die onze Duitse collega's hadden benaderd van, hey, maar wij zijn er ook echt veel bij betrokken. Dat is natuurlijk waar. Maar als je alleen maar het aan designers overlaat, dan heb je het risico van pakweg Madrid. En met Woerts heb je het denk ik goed gedaan, omdat hij ook natuurlijk bij de GPDA zit, hè, de rijdersvakbond. En daardoor zijn die lijntjes met al die coureurs heel kort. Dus dan heb je het veel logischer ingekleed om ook coureurs in een heel vroeg stadium om de feedback te vragen. Daardoor werd ook gisteren gezegd van ja, we hebben nu een layout, maar daar kunnen nog tweaks en doorgevoerd worden de komende jaren om het racen beter te maken. Nou ja, nogmaals, garantie heb je niet. Het is een gevalletje garantie tot de voordeur. Maar hoe het proces nu voor deze race wordt ingericht, ze willen ook eventueel Lewis Hamilton erbij betrekken, dat klinkt allemaal wel een heel stuk positiever dan pakweg Madrid, wat qua organisatie echt niet zo'n slechte race was. Het was voor ons heel goed georganiseerd. Alleen het is een circuit met nul inhaalmogelijkheden en laten ze die fout in hemelsnaam niet nog een keer maken.
1: Nee, ze hadden wel Carlos Sainz aangetrokken als ambassadeur, maar die had vervolgens waarschijnlijk weinig inspraak op de layout van het circuit.
2: Ja, die was ook een beetje geïrriteerd, want sommige andere coureurs hadden dat dan weer niet, dat verhaal niet goed begrepen. Dus die zeiden min of meer van ja, we moeten naar Carlos kijken. Maar toen we Carlos dan vroegen, zei hij, ho, ho, wacht even. Toen ik mijn ambassadeurschap tekende, toen was de layout al volledig afgetikt. Dus daar kon ik niks meer aan doen. Dus hij zei, ook ik keek wel naar de layout en naar de kaart. En ik dacht ook van ja, dit gaat heel lastig worden qua inhalen. Alleen daar kon hij dan niks meer aan doen. Dus zijn partnership was meer commercieel en ik denk financieel ook prima, maar niet zozeer om input te leveren op het circuit zelf. En ja, laten we hopen dat ze daar voor Rwanda nu wel collectief van geleerd hebben.
1: Ja, als we dan kijken naar de politieke situatie van het land, hè. Rwanda wordt toch al best lang beticht van sportswashing. Het gebruiken van grote sportevenementen, slash sport in het algemeen, om toch een beetje het imago van het land een beetje op te doezelen. Ze hebben natuurlijk het WK wielrennen gehad. Ze hebben bij de FIA al verschillende dingen gehad. Ze hebben het cricket gehad. Nu komt de Formule 1 die kant op. Zijn dat nog kritiekpunten waarnaar gekeken wordt, ook vanuit de volgers van de Formule 1?
2: Nou ja, natuurlijk wel. Kijk, ik bedoel, daar zitten denk ik twee kanten aan die allebei even valide zijn. Dat aan de ene kant, qua politieke realiteit, dat 110% een terecht punt is. Wat je ook met het wielrennen hebt gezien en met al die evenementen die jij opnoemt. Dus ja, de Formule 1 past daarin in dat beeld. En past ook in dat beeld natuurlijk, omdat het met andere races ook gebeurt. Hè? Laten we eerlijk zijn. Grand Prix als Saoedi-Arabië en dergelijke. Ja, die staan ook niet per definitie op de kalender vanwege de hele rijke motorsportcultuur in dat land. Dus in dat opzicht past het wel in een trend. Aan de andere kant, en dat gaat terug naar het begin van het gesprek over Afrika als continent aan het wereldkampioenschap toevoegen. Hebben we ook bijvoorbeeld bij het WK wielrennen gezien dat er wel heel veel passie loskwam. Hè? Dat je die beelden met horden mensen langs de omloop zag. Ja, dat was wel qua beleving iets bijzonders om mee te maken. En dat is natuurlijk ook even valide als de politieke situatie. Dat ja, politiek dit waarschijnlijk een hoger doel dient en een niet al te fraai doel. Maar dat aan de andere kant op menselijk vlak het wel goed is om ook deze deel van de fanbase erbij te betrekken. Wat bijvoorbeeld met de koers goed gelukt is. Ik weet uit mijn hoofd niet hoe groot de Formule 1 achterban daar is. Maar ook daarvoor geldt, als je naar de mensen toe komt met een race en met meer initiatieven, kan dat wel helpen om dat het enthousiasme misschien wat aan te boren. Dus ja, politiek ligt het gevoelig. Ik zou daar wel bij willen zeggen dat ik denk iedere race in Afrika, no matter waar ze heen waren gegaan, dat was altijd uitgedraaid op deze politieke en gevoelige discussie. Maar dat de Formule 1 weer terug naar Afrika moest, niet alleen vanwege het feit dat je als wereldkampioenschap dat continent niet kunt negeren, maar ook omdat je natuurlijk een deel van je fanbase daar wilt bedienen. Ja, dat is in mijn optiek ook wel een beetje een no-brainer. Dus uiteindelijk hoop ik dat ze zo voor een soort van gulden middenweg hebben gekozen. Met hopelijk een goed circuit. Met hopelijk ook een project dat daadwerkelijk van de grond komt. Nou, en als dat allemaal samenkomt, dan mogen we misschien nog niet al te veel klagen.
1: Ja, dus kortom, goede is de volgende stap voor de sport.
2: Ja, en ook een stap die onvermijdelijk was. Hè. De keerzijde is natuurlijk wel dat Europese circuits meer en meer in het geding komen. Nou, als dat voor een goed circuit is als dit, kan je dat misschien nog eerder accepteren dan dat het voor wederom een vrij sfeerloos stratencircuit is. Maar goed, dat is natuurlijk wel de onomkeerbare trend waar ook dit in past. Hè? Dat Formule 1 nieuwe markten wil aanboren. Nou, Afrika is daar een van. De groei in Amerika hebben we al gezien. In Azië willen ze ook nog wel meer. Hè? Maleisië heeft op geweldig veel lof kunnen rekenen. Maar goed, van het commercieel oogpunt is dat lastig, omdat Maleisië en Singapore heel dicht bij elkaar liggen. En de Formule 1 dan misschien liever weer andere markten aanboort, als een Bangkok of ik noem maar wat. Dus je moet het in dat licht zien. Daar hoort deze Afrika-aankondiging ook bij. En in dat licht komen natuurlijk ook de traditionele Europese Grand Prix veel meer en meer onder druk te staan. En ook meer en meer in een relatiesysteem. Dus ja, dat is nog altijd een trend waar ik niet per definitie persoonlijk dan een voorstander van ben. Maar wel een trend die bij de mondialisering van de sport hoort. En ook een trend die ik als willekeurige journalist uit Nederland niet kan terugdraaien. Dus ik gok dat ik me daar maar bij neer moet leggen.
1: Nou, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. Circuit en dergelijke moet natuurlijk allemaal nog gebouwd worden. Maar met een beetje mazzel, begin van de jaren 30 gaan we er uiteindelijk daadwerkelijk racen. Ronald Voording van motorsport.com, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En spreken we ook ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, absoluut. Tot de volgende. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd er gedart in Zwitserland voor de derde editie van de Swiss Darts Trophy. Het toernooi in de Sankt Jacobshallen in Basel was de 14e en tevens de op één na laatste op de Eurotour. De Welshman Johnny Clayton die won, vooral tot zijn eigen opluchting van Luke Humphries met 8-4. Zijn eindoverwinning leverde hem namelijk naast zo'n 35.000 euro ook een felbegeerd startbewijs voor de Grand Slam of Darts op. Ik ga terugblik op het toernooi met Viaplay Darts commentator Daan Prins. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
1: Als we even aftrappen met misschien de meest besproken persoon van het afgelopen weekend. En dan niet per se in positieve opzien. Mensur Suljovic, de Oostenrijker.
2: Ja, nou ja, deels wel in positief opzicht, want hij haalde de halve finale. Wat natuurlijk voor Suljovic een waanzinnig resultaat is. Volgens mij was dit sinds 2021 dat hij zo ver kwam in het toernooi. Dus dat was een heel goed resultaat. Maar vooral zijn wedstrijd tegen Ross Smith zorgde inderdaad voor wat commotie. Toen die Ross Smith voor de match ging gooien. Hij had twee matchdarts. Miste er eentje. Toen zag je Suljovic op de achtergrond achter Ross Smith het publiek een soort van opjutten met kom maar, roep nog maar meer, juich nog, boe nog maar meer, fluit misschien nog een beetje zelfs. En toen Ross Smith zijn tweede matchdart miste, toen zag je hem zelfs ook heel duidelijk juichen in beeld. Dat was toch wel een opvallend moment.
1: Ja, dat is een sportsmanlike conduct, zullen ze in het Amerikaanse voetbal zeggen. Maar dat is wel iets, aan de ene kant, het zorgt wel weer voor iets waar om over te praten. Maar aan de andere kant, de darters zelf zijn hier niet al te blij mee, denk ik.
2: Nee, hij heeft hier denk ik binnen het circuit inderdaad geen vrienden mee gemaakt. Ross Smith zei er, die zag dit tijdens de wedstrijd niet helemaal. Hij gaf achteraf wel een heel flauw handje. En of hij nou wist wat daar gebeurd was, dat weet ik niet helemaal. Of dat hij vooral heel teleurgesteld in zichzelf was dat hij twee matchstart miste. Maar daarna zag Ross Smith natuurlijk wel de beelden en plaatste hij ook een bericht op social media. Dat dit toch niet de manier kan zijn. Hij betrok het deels op zichzelf. Zei, ik had natuurlijk gewoon die matchstarts moeten gooien. Maar dat dit toch ook niet helemaal is hoe het hoort. En dat ben ik wel met Ross Smith eens.
1: Ja, of is de mind games gingen nog even door aan de kant van Mensur Suljovic. Want daarna was Dirk van Duivenbode het slachtoffer.
2: Ja, inderdaad. Wat ik zeg, hij haalde de halve finale. En dat terwijl hij natuurlijk in de eerste ronde moest beginnen. Dus Suljovic heeft echt een goed toernooi neergezet. Ze bij hem natuurlijk altijd dubbel, want hij zorgt er ook bijna altijd voor dat zijn tegenstander heel slecht gaat spelen. Dat gebeurde alleen in de halve finale niet, toen hij tegen Luke Humphries speelde. Want Humphries die gooide een gemiddelde van 111. En dat was te veel voor Mensur Suljovic. Maar goed, in de kwartfinale Dirk van Duivenbode 88. Ross Smith dus bij de laatste 16 gooide 95. We zijn misschien ook wel iets meer van Ross Smith gewend. Nou was dat een spannende wedstrijd. Maar Suljovic met hoe traag hij is en hoe lang hij wacht voordat hij gaat gooien. En als hij dan gaat gooien is natuurlijk ook geen snelle speler, zorgt er altijd wel voor dat zijn tegenstanders veel moeite hebben om goed spel te spelen, Ross Smith. Omdat je gewoon, tegen Suljovic, omdat je gewoon niet in je eigen spel, in je eigen ritme, in je tempo komt. En dus moet je iedere keer opnieuw focussen, concentreren, aanleggen. En dat is toch vaak heel moeilijk voor de meeste darters.
1: En toch, het is net als Arjen Robben op de flank. Hè. Je weet wat hij gaat doen en toch tuin je er elke keer weer in. Hoe lastig is dat voor darters die tegen Suljovic spelen om, je weet dat hij dit gaat doen, om dan toch cool genoeg te blijven?
2: Ja, blijkbaar toch heel lastig. Dat zagen we dit weekend dan maar weer. De meeste darters die zeker tegenwoordig houden ze van een snel ritme. Lidler, Humphries, Michael Smith, die het ook ineens weer heel goed deed. Die zagen dit Eurotour toernooi. Die vinden het gewoon heel vervelend om zo lang te moeten wachten. En dat is er natuurlijk ook wel. Want je raakt toch uit je concentratie. En dat bleek maar weer. En daar is dus heel lastig iets tegen te doen blijkbaar. Want er gingen er meerdere de brug op.
1: Dirk van Duivenbode was niet de enige Nederlander die zijn waterloo vond tegen Mensur Suljovic. Want ook Michael van Gerwen ging er eigenlijk best verrassend in de tweede ronde al af.
2: Ja, dat was inderdaad de eerste grote naam die hij versloeg. In de eerste ronde nam hij het op tegen Jihirski, dat was een Hongaar. Nou, daar verwacht je misschien nog van dat Suljovic gaat winnen. Maar in de tweede ronde moet je dan opnemen tegen een top 16 speler. Ja, en daar trof hij Van Gerwen, die ook niet aan zijn eigen niveau kwam. Gooide een gemiddelde van 91. En 4 uit 12 op zijn dubbels. Dus dat is 33%. Ja, daar ben je eigenlijk van Gerwen ook wel iets meer van gewend. Dus daar zag je het eigenlijk al voor het eerst dat het moeilijk is om tegen zo'n langzame speler te spelen. Dus inderdaad, Van Gerwen die mocht er ook al aan geloven.
1: Nou, Gian van Veen kwam uiteindelijk nog het verst van de Nederlanders. Die haalde de halve finale. Wat voor een toernooi was dit sowieso voor de Nederlanders? Want er gingen er toch ook al een hele hoop heel vroeg uit.
2: Ja, een beetje een dubbel toernooi inderdaad. Omdat we hadden er 11 voorafgaand aan het toernooi. 11 van de 48, dat is echt heel veel. Zit je bijna op een kwart, dus dat is heel goed. Maar daarna vlogen ze met bosjes eruit inderdaad. Vooral op zaterdagavond ging het hard. Daar stonden er 6 nog in. Überhaupt in zeg maar de zaterdag 2 rondes hadden we er 8. En daar hielden we er nog maar 2 van over. Zaterdagavond zagen we er daar veel sneuvelen. Terwijl we zaterdagmiddag ook al 2 uitgingen. Wessel Nijman bijvoorbeeld. Zonder dat die het natuurlijk niet waar kon maken. Maar goed, we zagen ook Danny Noppert verliezen. En nou ja, Van Gerwen inderdaad die zaterdagavond. Uiteindelijk waren het alleen Van Veen en Van Duivenbode die wel doorkwamen. En die kwamen dan ook weer gelijk best wel ver. Van Duivenbode haalde de kwartfinale. En Van Veen haalde de halve finale. Dus in dat opzicht een beetje dubbel, want je had er misschien iets meer verwacht op een zondagmiddag in de derde ronde. Maar ja, daar kwamen ze helaas niet. Gelukkig kwamen Van Veen en Van Duivenbode wel verder in het toernooi. Met Van Veen weer een mooie halffinale plek.
1: Ja, en hij verloor uiteindelijk van de latere winnaar, Johnny Clayton. Die ja sowieso natuurlijk een fantastisch toernooi gooide, maar überhaupt best wel in goede vorm steekt.
2: Ja, zeker wel. Clayton die laat echt wel, zeker dit hele toernooi heeft hij echt geweldig spel laten zien. 1 wedstrijd waarbij zijn gemiddelde onder de 100 zat. En dat zat dan op 99. Dus zo'n schande is dat ook niet als dat je enige gemiddelde onder de 100 is. Dus die heeft een heel goed toernooi gespeeld. En dat is wel lekker, want de grote toernooien die gaan eraan komen. En je wil nu in vorm raken.
1: Ja, want natuurlijk is £35.000 al lekker natuurlijk. Maar belangrijker is startbewijs voor de Grand Slam of Dart.
2: Ja, zeker. Nee, hij heeft hiermee een mooie sprong gemaakt inderdaad op de EK-ranking. Daar staat hij nu 4e, dus dat is lekker. Hij was wel zeker van de plek op het EK, maar goed, ook een mooie sprong gemaakt. Maar het belangrijkste inderdaad, hij had nog geen toernooi gewonnen dit jaar. Had ook nog geen finale gespeeld. En dat wil je wel, want je mag alleen op die manier meedoen aan de Grand Slam of Darts. Of je moet een qualifier spelen. Maar ja, dat is voor de nummer 5 van de wereld, iemand als Johnny Clayton, natuurlijk wel een degradatie. Als je een qualifier moet spelen voor de Grand Slam of Darts. Maar goed, dat is gelukkig niet nodig, want hij heeft nu een Eurotour op zijn naam gezet. En dus is hij erbij een maandje, denk ik, zo ongeveer. Dan is de Grand Slam of Darts. En daar heeft hij zich nu dus ook voor geplaatst met deze overwinning op de Eurotour.
1: Ja, normaal gesproken waren we nu klaar geweest met de Eurotour na toernooi 14. Dat zijn er dit jaar 15. En het goede nieuws is, we komen nog terug naar Nederland. Want we gaan aankomend weekend spelen om de Dutch Darts Championship in de MEC in Maastricht.
2: Zeker, inderdaad. Ja, ze doen er nog eentje dit jaar. En dat is maar al te goed, want die is in Nederland. En dat is natuurlijk wel leuk. Daar won trouwens Johnny Clayton vorig jaar. Dus misschien kan hij zijn titel daar wel verdedigen. Hij staat voorlopig nog op de lijst. Dus ik altijd even afwachten wie erbij zijn. Nederlanders Van Veen, Noppert, Van Gerwen, Nijman, Wattimena. Die zijn er uiteraard allemaal bij. Ook Doets, Duivenbode en Zonneveld. En dan zijn er nog 4 Host Nation Qualifiers. Die zich hier aan toe kunnen gaan voegen. Dus we hebben sowieso 12 Nederlanders aan de start. Dat kunnen er heel misschien nog meer worden als er nog wat afzeggingen zijn bij de toppers. Maar laten we ook niet hopen dat er te veel afzeggingen zijn. Want het is ook wel leuk om gewoon Price, Clayton, Humphries, om die allemaal in Maastricht te zien.
1: Ja, in ieder geval Luke Littler niet.
2: Nee, klopt. Nee, en dat is natuurlijk ook geen verrassing. Die heeft zich afgemeld. Dat deed hij na de World Series of Darts Finals. Er was natuurlijk veel gedoe rondom Littler en de World Series of Darts Finals. Maar hij heeft zich hiervoor afgemeld. En dat heeft hij eigenlijk bij 12 van de 15 Eurotours gedaan. Hij heeft uit mijn hoofd maar 3 gespeeld. Dus het is op zich niet gek dat hij zich hiervoor heeft afgemeld. Hij is natuurlijk wel op het EK erbij. Heel benieuwd wat hij daar kan laten zien. Want met de vorm van Littler, daar valt weinig over te zeggen. Maar in ieder geval heeft hij de laatste 3 toernooien waar hij aan mee heeft gedaan niet gewonnen. Dat was natuurlijk de World Series of Dart Finals, de Grand Prix en ook het Jeugd-WK heeft hij niet de finale gehad. Dus benieuwd wat hij kan doen op het EK.
1: Ja, want hij zal toch richting het WK aan het einde van het jaar in ieder geval zijn vorm wel weer iets willen omdraaien, toch?
2: Zeker, dat lijkt me wel. Littler die houdt niet van verliezen, dat weten we, dat zien we ook aan hem. Dus die wil wel weer wat gaan winnen.
1: Overigens, die Eurotour toernooien zijn natuurlijk heel belangrijk voor de European Tour Order of Merit. Top 32 daarvan plaatst zich dan voor dat EK, wat dan weer eind deze maand gaat plaatsvinden. Kun je dat EK dan misschien een beetje zien als het echte slottoernooi/finale van de Eurotour?
2: Zeker, nee, dat is de finale. Ik bedoel, je kan je alleen plaatsen voor het EK door prijzengeld te verdienen op de Eurotour. En er zijn 32 spelers, de beste 32, met het meeste prijzengeld over die 15 toernooien, die mogen meedoen. Dus dat is inderdaad de finale.
1: Ja, dus daar gaan we ons ook nog voor opmaken. Dat is dan weer in Duitsland en Dortmund in de Westfalenhallen. Dus ga dat ook nog in de gaten houden. Voor nu, Daan Prins van Viaplay. Mag ik je danken voor het ons bijpraten. En dan wens ik je in ieder geval alvast heel erg veel plezier aankomend weekend bij de MEC in Maastricht.
2: Nou, dankjewel. Gaat goed komen. All Sport Radio Live.

Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpine skiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Denneman en Nick Boer.
1: Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven. Of nou ja, inmiddels. Hij zat er alweer een tijdje. Jiming Goris. Jiming, welkom.
2: Yes, bedankt.
1: Ja, we gaan het met jou hebben over iets heel erg bijzonders. Want de mensen die misschien thuis zijn in de parasportwereld kennen jou als paratafeltennisser. Dat heb je heel lang gedaan. Ja. Ook heel erg goed gedaan. Maar inmiddels tegenwoordig op de atletiekbaan te vinden.
2: Ja, ja zeker. Ja, een hele interessante switch die een beetje voor veel mensen misschien uit het niets komt vallen.
1: Maar ongetwijfeld heb jij daar wat meer over nagedacht.
2: Ja, daar heb ik inderdaad wel even over nagedacht, ja.
1: Maar je zegt, ja, voor veel mensen komt dat misschien uit de lucht vallen. Komt waarschijnlijk ook omdat, tafeltennis en atletiek. Nou ja, je rent ook wel tijdens een tafeltenniswedstrijd natuurlijk heen en weer. Maar niet zoveel als op een atletiekbaan.
2: Nee, het zijn inderdaad echt compleet twee andere sporten. Dus dat is, het is echt niet te vergelijken.
1: Maar hoe dan die switch? Want ik bedoel, dat is denk ik iets hetgene wat iedereen wil weten.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk best wel lang tafeltennis gedaan. En het hing daar al een beetje boven mijn hoofd. Dat eventueel mijn handicapklasse zou wegvallen. En dat zou dus betekenen dus dat ik gewoon geen paratafeltennis meer zou kunnen doen. En ja, daar heb ik wel veel over nagedacht. Hoe dat zou zijn. En ja, ik heb uiteindelijk besloten om dan afgelopen zomer te stoppen. En mij te gaan richten op mijn studie. En ondertussen heb ik ook wel zo nu en dan meegetraind met para-atletiek voor als mijn handicap weg zou vallen binnen het para-tafeltennis. En toen ik ben gestopt afgelopen zomer, toen heb ik best wel veel nagedacht over, oké, wat wil ik dan nu met mijn leven? Dus ik ben nu aan het studeren en toen dacht ik van ja, laat ik dat para-atletiek, dat vond ik gewoon super tof. En dat ga ik nu gewoon een serieuze kans geven.
1: Ja, was dat ook het eerste wat je dan zeg maar naast het paratafeltennis dan hebt uitgeprobeerd? Het atletiek deel of heb je meerdere sporten geprobeerd en was dit dan toevallig hetgene wat dan het leukste was?
2: Nee, ik heb eigenlijk voor de rest niks uitgeprobeerd. Ik was eigenlijk voor mezelf, ik vind atletiek gewoon echt een hele mooie sport. Ik vind sport op zich gewoon heel mooi. En toen heb ik een keer met de paraatletiek coach gesproken. Over ja, stel, hoe zou dat zijn en zo. En toen zei hij van, je mag echt wel een keer meekomen doen. En toen heb ik dus één keer een training meegedaan. En dat vond ik echt heel leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds vaker mee gaan doen. En uiteindelijk dus de switch gemaakt.
3: Ja, en als we even teruggaan naar een nog jongere leeftijd. Met welke sport ben je begonnen?
2: Ja, ik heb heel veel sport gedaan als klein kind. Ik heb gehockeyd, gevoetbald. Maar ik heb wel, ja, ik heb eigenlijk alles geprobeerd. Ook met heel veel clinics, workshops. Ik heb een paar proeftrainingen rugby gedaan. Ik heb echt allemaal uiteenlopende dingen gedaan.
3: En uiteindelijk heb je in instantie dan gekozen voor tafeltennis. Wat was een reden dat je daar hebt voor gekozen? Dat je heel goed was of voor nog een andere reden?
2: Nee, ja, het was een beetje gek. Het was coronatijd toen ik ben begonnen met tafeltennis. Ik doe het pas 5 jaar. Ja. En een vriend van mij die zei toen van ja, je mag weer sporten. En tafeltennis is een sport die je mag doen, omdat je echt sowieso die 1,5 meter afstand hebt. Toen ben ik daarmee begonnen. En toen kwam ik bij een club terecht waar toevallig ook een paratrainster was. En die heeft al best wel snel aangegeven dat ik ook bij haar meer mee kon trainen. En toen ben ik eigenlijk gewoon steeds meer en steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk dus ook in het talententeam van Nederland. En vanuit daardoor groeit naar Papendal.
3: En tijdens je tafeltennis carrière, om het maar even zo te zeggen, heb je eigenlijk ook gewoon meegespeeld in de reguliere competitie?
2: Ja, ja. Dus ik deed vooral mee met de reguliere competitie, omdat er zijn niet heel veel paratafeltennissers in Nederland, waardoor het lastig is om alleen voor de paratafeltennissers een competitie op te richten. Dus inderdaad deed ik mee met de regulier.
3: En wat vond je ervan? Vind je het nou eigenlijk beter dat je mee hebt gedaan in de reguliere competitie? Of zou je liever een grote competitie hebben voor tafeltennis met een beperking? Hoe zie je dat?
2: Nou ja, ik denk dat het ergens ook wel heel kostbaar is dat je als tafeltennis met een beperking mee kan doen met mensen zonder beperking. Ik bedoel, het is voor mij, ik zie het als iets heel normaals dat. Ja. Mensen met een beperking en mensen zonder beperking gewoon met elkaar kunnen sporten.
3: Nee, ik kan wel zien dat je voor jou misschien een barrière was om toch mee te doen, zeg maar, met de reguliere tafeltenniscompetitie. Maar zo heb jij dat niet gevoeld.
2: Nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. Want ik trainde ook gewoon met mensen, zeg maar, die regulier zijn.
3: Ja.
2: En daar merkte ik eigenlijk ook, dat zijn gewoon mijn vrienden. En dan is het ook gewoon fijn als je met hun kan spelen. En dat was voor mij altijd heel normaal.
1: Want had jouw beperking dan ook veel invloed op het spel tijdens zo'n reguliere competitie? Of maakte dat voor jou eigenlijk ook niet zoveel uit?
2: Nou ja, mijn handicap, ik mis mijn linker onderarm. En dat is de lichtste handicap binnen het paratafeltennis. Dus ja, je merkt wat tijdens het opgooien, omdat je natuurlijk dan met één hand moet opgooien. En je merkt dus dat je wat iets minder balans hebt. Maar ik merkte er zelf niet heel veel van, omdat uiteindelijk wen je er ook gewoon aan.
3: Maar heb je dan een aanpassing van de regel of een ontheffing of iets dergelijks? Want ik denk dat jij niet op de reguliere manier de bal op kan gooien, of kan je dat wel?
2: Jawel. Ja? Ik kan in mijn één hand een bedje vasthouden en een balletje en dan net nog opgooien.
3: Mooi. Ja.
1: Maar er zijn dus niet regels binnen tafeltennis of zo, dat je per se met een andere hand het balletje moet opgooien?
2: Nee, niet per se met een andere hand. Er zijn wel regels binnen tafeltennis hoe je je hand moet hebben. Dus je moet je hand plat hebben en zo. Dus dat moet je leren. Maar voor de rest zijn er niet heel veel regels dat je verbiedt om met jezelf de hand op te gooien.
1: Maar nou, je zegt al, hè, je handicapklasse dreigt uiteindelijk weg te vallen. Dat is ook gebeurd?
2: Nee, dat is nog steeds, dat is een heel lang proces. Dus daar hebben ze het nog steeds actief over. Dus we weten niet wanneer het gebeurt of het gebeurt. Maar we weten wel dat het zou kunnen gebeuren.
1: Want stel dat het niet gebeurt, is deze proactieve switch even naar de para-atletiek, is dat dan iets wat je dan gewoon doorzet en gaat blijven doen? Dat je wel terugkeert in het tafeltennis?
2: Nee, absoluut. Het is,
1: tafeltennis is passé.
2: Ja, dat eigenlijk wel. Het is wel, ik heb er heel veel plezier in gehad, heel veel geleerd. Maar het is inderdaad nu wel gewoon zo afgesloten, ja.
1: Ja, dus Yiming, de tafeltennissen hebben dus dan afscheid van genomen. Ja. Maar wel al ontzettend veel ervaring opgedaan in eigenlijk de topsport in het tafeltennis. Hoe neem je die ervaring nu mee naar het sprinten?
2: Nou ja, ik denk vooral dat de les die ik daar heb geleerd binnen de topsport is dat ik... je moet echt plezier hebben in wat je doet. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik was ook altijd wel gewoon... nieuwsgierig en ik wilde gewoon altijd beter worden en nieuwe dingen leren. En dat neem ik dus wel mee, dat ik gewoon die drive heb om mezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren.
3: Ja, je hebt gekozen voor de 100 meter, volgens mij.
2: Ja.
3: Dat is een bewuste keuze geweest? Of is daar vanuit de atletiek kant nagekeken van waar jouw beste capaciteiten zitten?
2: Nee, dat is niet een bewuste keuze nog geweest. Dat is inderdaad gewoon vanuit de atletiek gekeken naar wat zullen we doen. En voor nu gaan we beginnen met de 100 meter. Maar uiteindelijk kunnen we dat misschien wel uitbreiden naar andere disciplines.
3: Ja, en wat zijn je doelstellingen?
2: Mijn doelstellingen blijven eigenlijk altijd, ik denk voor elke sporter wel het einddoel zijn de Spelen.
3: Welke?
2: Ik denk dat 28 komt nog wel iets te vroeg. Dus we hopen op 32. Maar ik denk dat ik vind het ook heel erg belangrijk om gewoon mezelf als mens te blijven ontwikkelen. Ja. Niet alleen als sporter.
3: En heeft sport jou daar al bij geholpen?
2: Ja, zeker.
3: Stel dat er geen sport was geweest?
2: Ik heb in de jaren dat ik topsport heb gedaan heel veel geleerd. En ik ben ook heel erg ontwikkeld als mens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar, de sport heel erg dankbaar voor.
3: Ja, en wat zou je dan ook bijvoorbeeld nog andere sporters of eigenlijk toch niet actieve sporters mee willen geven met een beperking?
2: Nou ja, wat ik dus heb gemerkt is dat sport heel erg heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. En mij gewoon heel veel blijdschap heeft gegeven en heel veel nieuwe mensen leren kennen. En ja, dat maakt me altijd gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor mensen die ook niet sporten, om zich te beseffen dat sport meer is dan alleen bewegen.
1: Nou, nu doe je veel meer dan enkel sport. Naast de atletiekbaan en de tafeltennistafel ben je ook ambassadeur van de crowdfunding club van Fonds Gehandicapte Sport.
2: Ja, ja.
1: Hoe is dat?
2: Ja, ik werd hiervoor gevraagd en ik was eigenlijk meteen wel heel enthousiast. Want ik zet me gewoon heel erg graag in voor mensen met een beperking. En ik vind sport super mooi en belangrijk. Dus het was voor mij eigenlijk een no-brainer.
1: Nou, de vraag aan jou, Nieke, want niet heel toevallig, je bent de directeur van Fonds Gehandicapte Sport, dus jij weet wel wat af van de crowdfunding club. Wat maakte Yiming hier nou zo goed bij passen?
3: Ja, kijk, Jimmy is gewoon een ontzettend leuke gast. Dus dat is belangrijk. En hij gaf ook direct aan dat hij de Proud Funding Club heel erg leuk vond. En dat komt ook volgens mij, want zelf kom je ook uit een ondernemersfamilie, dacht ik. Ja. Als ik het had begrepen. Dus dat zal zeker wel geholpen. Maar die Proud Funding Club is wel bedoeld om, kijk, het MKB, de hele MKB-wereld eigenlijk actief te krijgen voor de gehandicapte sport. En dat word je dan met dit initiatief voor 1 euro per dag ben je al partner. 3/4 van je bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. En met het andere kwart maken we ook mogelijk dat de bedrijven ook evenementen kunnen bezoeken en dat ze lezingen kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Het belangrijkste is dat ze ene kant investeren in de sport en de andere kant is dat ze ook geïnteresseerd raken in de gehandicapte sport. En met het geld wat daarmee vrijkomt, wordt met name lokaal, dus dicht bij huis, wordt dat weer ingezet. En dat betekent dat talenten die achter Jimmingo weer zitten, hopelijk in stelling worden gebracht, dat ze eerst gewoon gaan sporten en bewegen. En dat ze er een aantal dan misschien ook wel doorstromen tot een para talententeam.
1: Want Jiming, als je kijkt naar wat de sport jou gebracht heeft, waarom is het dan zo belangrijk dat er zo'n initiatief als zo'n crowdfunding club is?
2: Nou ja, wat ik dus zeg, dat sport mij veel meer heeft gebracht dan alleen in beweging komen. Want bewegen is natuurlijk super belangrijk, maar het is ook wel belangrijk om gewoon plezier te hebben, gelukkig te zijn, mensen leren kennen. Dat was voor mij ook naast bewegen dus heel erg belangrijk en waardevol dat ik dat heb meegemaakt door het sporten.
1: Nou, stel, er zitten ondernemers te luisteren die misschien nog twijfelen of ze zich moeten aansluiten bij de Proud Funding Club. Wat zou jij als ambassadeur dan tegen ze willen zeggen?
2: Nou ja, dat het voor hun is het een relatief klein bedrag, 1 euro per dag. En daarmee kun je zoveel meer doen. En zoveel mooie dingen brengen aan mensen met een beperking. Dus ze kunnen sporten, want het ligt bij hun vaak niet aan de wil om te sporten, maar vaak aan de faciliteiten en de omgeving waardoor ze niet kunnen sporten. En als je dat mogelijk kan maken als ondernemer, dat lijkt me prachtig.
1: Nee, goede ambassadeur in huis, Nico, hoor ik al.
3: En daarom zijn we ook heel blij met Jimmy. Op meerdere manieren. Ook omdat hij al sport, maar ook met name ook omdat hij zich hiervoor wel in wil zetten. Dat is toch wel heel mooi, vind ik. Ja.
1: Jimmy, als we nog even vooruit kijken. Het begint weer wat kouder te worden, hebben we helaas gemerkt. Jij zit ook niet voor niets met een trui aan nu in de studio. Gelukkig bij de atletiek heb je ook nog iets als een indoor seizoen. Hoe ziet jouw rest van 2026 er nu eigenlijk op atletiek vlak uit?
2: Het is nu echt het begin pas van mijn atletiek carrière. Dus het is nu vooral opbouwen en de technieken goed leren uit te voeren. En dan indoor seizoen gaan we hier en daar wat races rennen. En dan volgend jaar in februari gaan we naar Leverkusen. En dat wordt dan mijn eerste echte internationale toernooi.
1: Nou ja, we zitten hier natuurlijk ook met Michel Butter in de studio. Dus ik gok dat daar nog wel wat ervaringen uitgewisseld gaan worden. Ik denk dat, ik noemde hem al gisteren in de uitzending. Ik noemde jou gisteren al de voormalig koning van de marathon.
4: Ja, wat een compliment zeg. Jeetje.
1: Dus ik denk dat jij wel wat ervaring aan Jiming
4: kan. Ja, ik zo te horen weet Jiming al heel veel zelf hoor. Ik zit echt met open mond naar hem te luisteren. Want je zegt gewoon hele mooie dingen. Hè? Dingen als plezier, ik wil leren. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten. En wil je dan nog terug naar die tafeltennis? Nee hoor, dat heb ik nu gezien. Ik wil juist iets anders ontdekken. En volgens mij komt het wel goed met jou.
2: Dat hopen we.
1: Nou ja, als Michel Butter het zegt, dan gaat dat zeker gebeuren. Jimmy Goris, dank dat je wilde komen hier naar de studio en heel erg veel succes.
2: Yes, bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Ja, je moet het maar durven. Je Olympische campagne richting de Spelen van Los Angeles stopzetten om je volledig te storten op een niet-Olympische zeildiscipline. Paul Hameteman die deed het en succesvol ook. Hij bouwde zijn campagne voor de foilingklasse Switch zelfstandig op met hulp van vrienden en experts. En mag zich nu wereldkampioen noemen. Het Global Championship op het Gardameer kende een spannende ontknoping. Paul stond lang aan de leiding, zag op de slotdag zijn concurrent en trainingspartner Magnus Overbeck langs zij komen. Maar wist uiteindelijk met nog 3 races te gaan de leiding terug te pakken. Ik ga er met Paul, die we overigens hier bij Allsports Radio nog goed kennen van het traject richting de America's Cup in Barcelona, over in gesprek. Paul, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, superleuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, superleuk om jou ook weer eens te spreken. Ja, allereerst Paul, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja, het was een intense week, maar gelukkig goed afgesloten.
1: Hey, neem ons even mee terug naar allereerst toch wel best een bijzondere keuze. Eentje waar je, nou ja, toch eerlijk is eerlijk best wel ballen voor moet tonen. De Olympische Spelen, iets wat natuurlijk het meeste zichtbaarheid heeft binnen het zeilen voor, nou ja, de niet-zeilers onder ons. Een campagne richting LA, het is nog een jaartje of 2 te gaan, die gewoon stopzetten. Ja, neem ons even mee naar die keuze. Dat is niet iets wat je zomaar even na een nachtje slapen doet.
2: Nee, klopt. Dat was best wel een grote keuze. Ook om een soort van afstand te nemen van Team Allianz, waar ik eigenlijk mijn hele carrière onderdeel van heb uitgemaakt. En het hele supportsysteem daaromheen. Ik had het gevoel na dat jaar dat het op de manier hoe het ging niet of lastig werd richting 28. Ik kon het niet meer helemaal vinden in de manier van werken. En ook samen met mijn teamgenoot liep het niet helemaal lekker. Dus ik heb besloten om de 49ers stil te zetten. En in de Switch te gaan zeilen. Ook met het idee dat je op dit moment afgelopen jaren hebt gezien dat er de pathway richting de America's Cup of CLGP ook steeds meer zeilers uit niet-Olympische klasses komen. Maar uit de high-performance foiling klasses. Zoals de MOF en nu ook de Switch. Wat eigenlijk een one-design versie van de MOF is. Dus waar de MOF een development klasse is. Waar iedereen zijn eigen materiaal mag kiezen. En er dus ook steeds doorontwikkeld wordt. Wat de nodige kosten met zich meebrengt. Is de Switch een one-design variant. Waar iedereen dezelfde spullen heeft. Dus als jij een boot koopt. Net als met een laser bijvoorbeeld. Weet je dat je het meest competitieve materiaal hebt. En je de gelijke strijd aan kan gaan met je concurrenten. En toen heb ik besloten om mijn volle bak op deze klasse te storten. En me hier te bewijzen.
1: En wat trok je dan zo aan de Switch in dit geval?
2: Allereerst de zeilers die hierin komen. Er is een brede pool van zeilers uit zowel CLGP, uit de America's Cup, uit de Olympische disciplines die ervoor kiezen om in dit bootje te racen. Een paar Olympiërs doen het ernaast. Als ze vrije tijd hebben, dan kiezen ze dit bootje omdat het de snelste one design klasse is op dit moment. En het dus ook zoveel verschillende goede zeilers aantrekt. Daarnaast is het een enorm, vind ik, leuke klasse om te zeilen vanwege de snelheid, maar ook vanwege het fysieke aspect. Ik kom van oorsprong uit de Ilka en eigenlijk is dit een Ilka die minimaal 4 keer zo hard gaat als de Ilka. Dus het hangen, het fysieke spel, dat komt hier ook heel erg in terug en dat is ook iets wat mij trekt. En daarnaast de toekomst van de klasse. Ik denk dat dit soort bootjes dat die steeds meer gaan zien. Het is ook een van de klasses die op dit moment in de run is voor een nieuwe Olympische klasse in 2032. Dus mogelijk wordt het ook Olympisch. En ik dacht dat dit een mooi moment was om in de klasse te stappen.
1: Ja, dan kun je er maar beter op tijd bij zetten. Want dan ben je misschien wel wereldtop op het moment dat het straks in Brisbane moet gaan gebeuren.
2: Ja, wie weet. Maar dat wordt pas volgend jaar duidelijk. Ik ben heel blij dat ik dit jaar heel veel heb kunnen leren in deze klasse. Ook van de verschillende zeilers hier. Ik heb afgelopen winter ben ik alleen in Nederland begonnen. Heb ik de hele winter in Bruinisse doorgetraind. Dus dat was een dik wetsuit aan en een hoop kou. Om de basis zelf in te trainen. En ik ben in eind april verhuisd hier naar het Gardameer. En hier heb ik de afgelopen 6 maanden samen met mijn trainingspartner Magnus Overbeck, die deze week 2e is geworden en onderdeel is van het Deense CLGP team, heel hard getraind om te kijken of we dit WK konden winnen. En daar zijn we 1-2 geworden. Dus dat was ja, super mooie uitkomst.
1: Want nou, je zegt al ook onder meer verhuisd naar het Gardameer. Je bent dus gestopt met dat Olympisch traject. Dan deze hele campagne eigenlijk zelfstandig opgestart. Ook met hulp van vrienden en experts. Hoe lastig is dat om dan vanaf nul eigenlijk in dat traject te beginnen en uiteindelijk jezelf helemaal op te offeren voor, nou ja, gelukkig nu het juiste resultaat. Maar ja, dat kun je van tevoren natuurlijk ook niet zeggen.
2: Nee, klopt. Dus het was een hoop. Nou ja, ik had een visie, ik had een idee van dit is denk ik nodig om hier in oktober op het juiste niveau te zijn en de skills te hebben. Nou ja, die puzzelstukjes ben ik bij elkaar gaan voegen met de nodige knutselwerk. Want het was soms nog best lastig om alles samen te krijgen. Ook veel was onzeker nog. Bijvoorbeeld hier, in eerste instantie was het plan om hier 2 maanden te gaan trainen. En toen hadden ze de locatie van het WK veranderd. Nou, toen moest het plan weer aangepast worden. En ook kostenwise om dit te gaan doen. Nou, er is geen ondersteuning meer vanuit een bond. Dus je moet het zelf gaan regelen. Een van de redenen waarom ik ervoor heb gekozen om hier ook te gaan wonen is omdat ik dan gewoon een appartement kon huren. Dus niet meer huren in Nederland, maar hier volle bak zijn. En dat was dan een stuk goedkoper dan voor een paar weken op trainingskamp. En zo op allerlei manieren geprobeerd om het zo optimaal mogelijk te krijgen op eigen voeten. Ook met de hulp van een hele hoop vrienden die hier naartoe zijn gekomen. En me af en toe een week hebben geholpen uit de coachboot. Het was een hoop pionieren en zelf uitvogelen hoe het zat. Maar uiteindelijk was dat genoeg.
1: Ja, want als we het hebben over dat Global Championship. Hoe heb jij hem beleefd vanuit de boot?
2: Het was een beetje een rollercoaster. Het evenement was 4 dagen lang. Dag 1 niet gezeild vanwege te weinig wind. Dus toen wilden ze een inhaalslag maken. Je hebt hier op het Gardameer heb je 2 winden. 'S Ochtends heb je een wind uit het noorden, de Pelair. In de middag een wind uit het zuiden, de Ora. Intussen de middag is er eigenlijk nooit wind. Dus toen was het plan om van vrijdag tot met zondag steeds 2 shifts te doen. Dus vroeg het water op, rond 7:30. Zoveel mogelijk races tot de wind eruit ging. Dan wachten op de kant en dan in de middag hetzelfde verhaal. Dus het waren lange dagen. Ik denk geen dag minder dan 12 uur op de bootpark geweest. En veel verschillende condities. En de eerste dag ging goed. Een 2-1-1-1. Dus dat luchtte op. Dag 2 hadden we in de ochtend een race met heel weinig wind. Heel instabiel of lager. Ik denk dat degene die die race gewonnen heeft niet minder dan 7 keer van de foil is afgevallen. Dus je ging van in de top naar achteraan en weer, dat is alles gebeurd. Dus alle emoties zijn langsgekomen. Toen in de middag goede races en ik stond er goed voor richting de laatste dag. Maar de laatste dag stonden er nog 5 races gepland en zou er nog een aftrek bij komen. Wat eigenlijk het hele evenement weer opengooide. Ik denk dat de hele top 7, top 8 nog kon winnen als ze een goede dag hadden. En toen de eerste 2 races, op zich was ik happy met mijn keuzes. Alleen pakte het niet zo goed uit. Dus toen stonden we weer op gelijke voet, Magnus en ik. En toen moest er een knop om. En toen heb ik samen met mijn broertje, die op dat moment in de coachboot zat. Mijn coach Michiel Bakker, die een dag eerder naar huis moest. Maar 's ochtends vroeg was opgestaan om vanuit huis mee te rekenen wat ik qua scores moest halen om te winnen. Zijn we een plan gaan maken. Is er wat gematchraced en uiteindelijk was dat genoeg om 2 keer voor hem te finishen. Wat de win gaf met een race to spare. Dus dat was super fijn en een hele ontlading.
1: Nou, je hebt het al gehad natuurlijk over Magnus Overbeck en toch een bijzonder traject wat je dan samen met hem doormaakt. Hoe bijzonder is het dan dat uitgerekend jullie dan op plek 1 en 2 eindigen?
2: Dat is super, super mooi. En ook omdat we we hadden allebei het doel om het WK te winnen. Dus voor hem was het natuurlijk jammer dat hij niet degene was die eerst is geworden. Maar ik denk dat het een mooie beloning is van een zomer hard trainen samen iedere dag hier op locatie. En dat we echt wel een step-up hebben gemaakt in het niveau van onszelf, maar ook van de klasse. En dat waarschijnlijk gaat iedereen nu nog harder trainen deze winter om volgend jaar bij te kunnen houden. Dus dat pusht de klasse alleen maar naar een hoger niveau. En dat is supergoed, denk ik.
1: Hij zei het al, deze discipline trekt zeilers aan uit heel veel verschillende uiteenlopende disciplines. Je noemde al de SailGP, ook de America's Cup, ook de Olympische zeilklasse. Je noemde niet voor niets natuurlijk de SailGP en de America's Cup. Daar heeft deze boot al wat gelijkenissen mee, die switch. Dat zijn natuurlijk wel hele gave klasses om in te varen. Hoe zit het met jouw reputatie nu in deze klasse en met eventueel het oog op een plekje in zo'n SailGP of een America's Cup boot op latere leeftijd bijvoorbeeld? Dat zijn natuurlijk wel hele gave trajecten om aan te gaan.
2: Ja, ik denk dat dat de droom is van iedere zeiler. En dus ook die van mij. Dat is natuurlijk lastig omdat je afhankelijk bent van variabelen die niet alleen met sport te maken hebben. Op dit moment hebben we in Nederland geen SailGP team of geen America's Cup team. Ik hoop dat we dat in de komende jaren wel neer kunnen zetten als land. Zeker gezien de groei van deze circuits de afgelopen paar jaar. En het kaliber van zeilers wat we hebben. Ik denk dat we talent in huis hebben. Binnen de Olympische klasses, in het professionele zeilen. Maar dat er op dit moment nog niet de plek is waar het allemaal samen kan komen. Natuurlijk hoop ik dat er ergens een deurtje open gaat, maar dat is lastig te zeggen.
1: Nou ja, dit resultaat zorgt er misschien wel voor dat je in ieder geval qua naam weer even top of mind bent, toch?
2: Ja, het zal zeker een beetje helpen.
1: Nou, laten we in ieder geval erop hopen. Dit WK zit nu op. Wat is nu voor jou de volgende uitdaging eigenlijk, Paul?
2: We hebben komend weekend hier nog een jeugd WK. Ook in de Switch. Dus die ga ik nog varen. En dan naar huis. En de plannen voor de komende periode maken. Ik heb echt de afgelopen maanden alles op dit evenement gezet. En ook nog niet te veel daarna gepland. Dus het is nu de balans opmaken. En naar het volgende doel.
1: Nou, ik ga er heel erg veel succes bij wensen. Paul Hameteman, nogmaals gefeliciteerd met deze wereldtitel. En heel erg veel succes met ook het jeugd-WK.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Frank, vertel, welke nieuwtjes heb je voor ons meegenomen deze week?
2: Ja, het was weer behoorlijk selecteren. Robert, kan ik je vertellen wat er... Het jaar never stops, hè? Hebben we het niet vandaag de dag over een Manchester City... dan hebben we het wel over FIFA en de Arkela van het spul Gianni Infantino. Het werd even stil rond het mannetje... maar dat betekent niet dat onderzoeken over zijn solistisch ego-gedrag niet door blijven gaan. Aanhoudende geruchten willen nu dat de man een aparte BV oprichtte in de Verenigde Staten in het kader van de organisatie van het WK, het afgelopen zomer. Deze BV werd gevoed natuurlijk door onder andere sponsorgelden vanuit Amerika voor dat WK. En nu zou blijken dat hij naast zijn riante FIFA-salaris, dat overigens groeide in de 8 jaar tijd dat hij er al zit van 1 miljoen naar 4,1 miljoen euro's per jaar, ook nog eens 1,5 miljoen euro uit die nieuwe BV zou hebben getrokken als salaris. De BV betaalde bovendien de huur van een zeer riante villa in Miami voor de huur van $50.000 per maand. Dit alles, en dat is natuurlijk het kwalijke, staat niet in het FIFA-jaarverslag en het is een vorm van boekhoudfraude. De FIFA ontkent natuurlijk op dit moment, bij monden van meneer Infantino. Ze ontkennen niet de huur van de villa, maar ze ontkennen wel dat 1,5 miljoen salaris traject. Maar gezien de huidige situatie kennende, zal dit nog wel een behoorlijk staartje gaan krijgen. Het is never a dull moment bij rond FIFA. Over ruim een maand moeten eventuele tegenkandidaten van meneer Infantino bekend zijn. Om in maart volgend jaar, 2027, te kunnen meedoen voor de verkiezing van de voorzitter van FIFA. Overigens werd vanochtend ook nog eens bekend dat FIFA de volgende cyclus van 4 jaar per land, 211 landen deel van de FIFA, een bedrag zou uitkeren van $25 miljoen. En dat is vast 15 miljoen. Dus dit riekt weer heel nadrukkelijk naar een soort charme-offensief van Infantino om maar stemmen te gaan winnen, want hij staat er op dit moment niet al te goed op. Over naar een ander schandaal, het Manchester City, ik noemde het al. The Athletic, jou wel bekend Robert, maakte een rondje langs de Engelse voetbalvelden en vroeg de clubs, wat zou de straf moeten zijn voor Manchester City voor het op 144 punten plegen van boekhoudfraude? Nou, de meeste uiteenlopende straffen vlogen over tafel. Van een boete van maar liefst 1 miljard pond en dat dan te verdelen onder de clubs in de Premier League. Hetgeen overigens direct een tegengas opleverde van clubs die meer zouden willen eisen dan de andere clubs. Dat krijg je dan natuurlijk, een oneerlijke verdeling. Tot aan degradatie uit de Premier League. Werd ook veel geroepen, maar kreeg direct weer tegenstand uit de eerste divisie. Want dat verkleinde de kans op promotie naar de Premier League. Voor de clubs uit de eerste divisie. Een andere suggestie kreeg veel steun. En dat was dat over de komende 3 of 4 seizoenen elk seizoen beginnen met aftrek van punten bij 10. Maar daar werd zelfs 25 punten genoemd per seizoen. Een argument om de club niet te laten degraderen was overigens ook weer regelmatig te beluisteren. En dat is een argument, en daar had ik ook wel het begrip voor, als we City laten degraderen, verliest de Premier League aan charme. Verliest Haaland, de topscorer van Europa op dit moment. Ja, en dat houdt weer in televisierechten, dat houdt weer in minder sponsors, minder fans, et cetera. Ik voorspel dat de uitkomst van dit geheel zal gaan worden een aanzienlijke puntenaftrek, hoeveel laat ik even in het midden, en wellicht voor meer jaren, en een enorme boete, waarbij ik een gedwongen verkoop van de club ook niet uitsluit.
1: Precies, net als dat ze toen met Chelsea en Abramovic hebben gedaan. Nou, toevallig zitten we hier natuurlijk met 2 reputatie-experts hier in de studio. Dus ja, Niels, Stef, wat doet dit hele verhaal, dit hele schandaal met de reputatie van Manchester City, Stef?
3: Ja, ik denk vooral, ik denk nog niet eens, ik denk dat ze over een jaar vergeten zijn dat het Manchester City was. En ik denk dat de meeste mensen ook al vergeten zijn wat Chelsea was. Ik denk dat dit doet echt heel veel met de reputatie van het voetbal en Premier League in het bijzonder. Het is echt schadelijk voor, de, voor het Engelse voetbal en voor het voetbal in het algemeen. Ik denk wel dat ze vergeten dat Manchester City denk ik niet eens. Ik denk dat je dat ja, gedwongen verkopen, dat soort dingen even daar gelaten. En meerjaren punten aftrekken en natuurlijk het enorme geldbedrag. Maar dat is, ik denk dat een miljard frank is voor Manchester City niet eens een heel groot probleem.
2: Nee, het is de emir van Abu Dhabi.
3: Ja, daarom betrekt hij ze uit zijn zak.
2: Die wordt geschat voor op 17 miljard vermogen. Dus,
3: ja. Is een miljard dus nog pijnlijk, maar ach, hè, dat kan nog wel een keer.
1: Precies, dat kunnen ze wel betalen. Maar Niels,
2: ja, maar we moeten niet vergeten dat Chelsea, jij noemde het al Robert en terecht, die heeft nu de afgelopen 3 jaar zonder shirtsponsor gespeeld. Omdat er niemand op wilde op het shirt.
3: Ja, dat, ja,
2: ze
3: dat
2: hebben nu net weer een nieuwe sponsor kunnen aantrekken, maar nog niet voor de helft van het bedrag.
3: Ja.
2: Dus zo'n club is wel besmet. En Manchester City, die zal nu bij elke uitwedstrijd zal die niet welkom worden geheten in de stadions van de Premier League.
3: Nee, ik denk dat is zo. Dat is zo. Ja, ik denk alleen even beeldvormend en zo voor mensen maakt het, is het weer niet zo heel zwaar, denk ik, voor de club dan. Maar het is natuurlijk, ja, wat er ook gaat gebeuren, wordt natuurlijk een drama.
4: Het straalt sowieso natuurlijk af op het gehele voetbal. Want wat Manchester City geflikt heeft in die tijdsperiode. Dat is natuurlijk eigenlijk maar een topje van de ijsberg voor wat er zich nog meer in het voetbal afspeelt. Clubs als Paris Saint-Germain. Nou ja, die zullen ongetwijfeld ook creatief boekhouden. Dus ja, ik vind het vooral heel erg zuur voor het voetbal in zijn algemeenheid.
2: Een consequentie van het grote geld.
1: Ja.
2: Waar we het eigenlijk allemaal constant over hebben. De een meer dan de ander. Maar door die enorme populariteit van sport schieten ze zich eigenlijk zelf in de voet. Want het trekt hoe langer hoe meer geld aan. En het grote geld gaat op een gegeven moment leiden tot verkeerde situaties.
1: Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat er dan op langere termijn gebeurt met zo'n club. Want ik denk dat we ook, de meesten zullen denk ik zich nog Calciopoli wel kunnen herinneren. Juventus 2006. Misschien dat ze in Italië nu 20 jaar later nog wel Juventus een beetje daarna kijken. Maar kijk je buiten Italië. Ik denk dat niemand er überhaupt nog over heeft of over nadenkt op het moment dat ze Juventus ontvangen in de Europese competitie, toch?
2: Nee, daar heb je wel gelijk in. De sport staat vol met opportunisme en vergankelijkheid. En de populariteit zegeviert gelukkig nog steeds. Maar ik ben toch bang dat er op een gegeven moment de grens komt aan dat grote geld.
1: Ja,
3: als ze 100 punten reputatie te verdienen zijn voor het totale voetbal. Dan heb je nu al in de afgelopen 10 minuten heb je een heleboel punten genoemd. Waardoor dat wel echt heel veel minder wordt. Infantino, toestanden, het WK de vorige keer. Dat gaat maar door joh. En dat houdt niet op. Nee. Dat moet echt een beetje kappen.
4: Met dit schandaal rondom Manchester City is wel echt zo'n dusdanig grote omvang.
3: Ja.
4: Hè, vergeleken met zo'n Juventus en andere.
3: Ja, is niet normaal.
4: Het is echt nog een factor. Ik durf er niet eens een factor aan te hangen hoeveel groter het is. Dus wat dat betreft, kan ik wel met je mee, Robert. Dat ik het ook. Ik vind het echt gissen waar het gaat eindigen voor Manchester City in dit geval.
2: Ja, en het oplossen is nog niet zo eenvoudig. Want kijk, alles wat je gaat terugkijken. Want het spreidt zich uit over 9 jaar.
1: Ja.
2: Zijn dus clubs benadeeld in de Premier League. En die claimen nu als ze met punten aftrekken en als ze gaan straffen. Ja, ik had misschien de Champions League kunnen halen. Als ik had gewonnen van Manchester City. En de Premier League of de Champions League halen is 50 miljoen minimaal. Dus dat komt allemaal op tafel als je gaat straffen over het verleden.
4: Ja, en het druppelt ook allemaal door naar alle ploegen die weer onder die ploegen stonden die zich benadeeld voelde. Dus
2: Liverpool en Manchester United zijn 3 keer tweede geweest na Manchester City in de Engelse Premier League. Nou, dat zijn niet de eerste de beste clubs. En die hebben ook goede advocaten, vrees ik. Dus
1: dat denk ik ook wel.
4: Het gaat sowieso natuurlijk nog jaren duren voordat hier een uitspraak over wordt gedaan. Dat gaat heel veel tijd in beslag.
3: Maar die uitspraak die komt wel eerder, maar die wordt 86 aangevochten.
4: Precies. Dat
2: maar goed, we blijven nog even bij Manchester City drama, waarin de club dus wordt beschuldigd van zwaar geïnflateerde inkomsten ten einde meer te kunnen uitgeven aan spelers. Het heeft ertoe geleid dat de Premier League een lijst heeft vrijgegeven van de clubs en hun commerciële inkomsten. De boekhoudfraude van de Citizens betreft de 9 seizoenen tussen 2009 en 2018. En volgens de officiële Premier League berekening ontving City in die periode een bedrag van 2,8 biljoen voor de goede orde. Biljoen is met 12 nullen. Maar volgens de opgave van de Manchester City ontving de club in die periode slechts 831 miljard. Dus dat is nogal een verschil. Ik concludeer dus een fraude over 9 jaar van 2 biljoen pond. Voor de goede orde nogmaals, biljoen is een bedrag met 12 nullen. Overigens incasseerde Arsenal en Manchester United in diezelfde 9 jaar meer dan City, maar zij gaven het eerlijk op. Dus daar is niks, geen bezwaar tegen. Maar ja, hoe de mensen bij City ooit hebben kunnen denken dat hun door hun opgegeven cijfers, die vergelijkbaar zijn met clubs als Stoke City, Southampton en Sunderland, als geloofwaardig zouden overkomen, is voor mij een compleet raadsel. Overigens, waar ik tot nu toe weinig over hoor of lees, is hoe het zit met de andere 11 clubs in de City Group, die door dezelfde mensen worden geleid en die over de hele wereld zijn verspreid. Men heeft zich gefocust op Manchester City omdat daar onderzoek heeft aangetoond dat. Maar er zijn nog andere clubs in die City Group die allemaal bezit zijn van de emir van Abu Dhabi, meneer Mansour. Dus waaronder clubs als New York City, Melbourne City, Girona, Palermo, Lommel. Dus het zijn allemaal, hier Lamal is een afspraak over voetballer en vaak over Lamal.
1: Ja.
2: Een Freudiaanse verspreking. Goed, we gaan eventjes terug naar het voetbal in Europa. UEFA-kela Alexander Seferin, de baas van de UEFA, stelt zich volgend jaar herkiesbaar voor een volgende 4 jaar. Het zou zijn 4e termijn worden. Vooralsnog is er nog geen tegenkandidaat. Maar dit impliceert, en dat vind ik wel belangrijk, dat hij zichzelf niet als kandidaat ziet voor het FIFA-voorzitterschap. En die tijd nadert dat dat moet ingediend worden. Want anders wordt meneer Infantino weer ongechallenged. Wordt hij weer herkozen. Dus we moeten maar afwachten hoe het gaat met die FIFA en een eventuele kandidaat. Verder, clubs nog eventjes. In Engeland, Everton, sinds december 2024 eigendom van het Amerikaanse private equity fonds, de Friedkin Group, staat in de etalage. De groep stelt dat er geen aandelenpakketjes worden verkocht, dus all or nothing. Of de hele club overnemen of niets. De club werd in de tijd gekocht in december 2024 voor 331 miljoen pond. De verwachting is dat de club nu minimaal het viervoudige, zo niet meer, zal opbrengen. Dan de Spaanse trainer Mikel Arteta, wel bekend natuurlijk bij jou ook, Robert, als voetbalgek, heeft voor 4 jaar bijgetekend bij Arsenal. Begrijpelijk gezien zijn track record bij de Londense club. Hij zit er al 7 jaar en is daarbij op dit moment de langzittende trainer in de Engelse Premier League. Zelf zegt Mikel over zijn periode bij Arsenal: het hoogtepunt is geweest dat hij het landskampioenschap behaalde op het moment dat Pep Guardiola nog de coach was van Manchester City. Want hij wilde per se Guardiola verslaan. Dan iets heel anders. Een mooi initiatief in het kader van het 10 jaar geleden is dat het onze grootste voetballer aller tijden overleed. Organiseert Ajax in nauwe samenwerking met FC Barcelona een Johan Cruijff Legacy. Het is een wedstrijd tussen de Ajax Legends en de Barça Legends. Veel komen overeen overigens, dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Waar zetten ze Neeskens neer en waar zetten ze Cruijff neer? Nou ja, Cruijff is...
1: Helftje.
4: Halverwege shirt wisselen inderdaad. Ja.
2: Maar 15 november is de datum van die wedstrijd. Ik vind het een heel mooi initiatief en het wordt ook mooi geïllustreerd door in mijn ogen een fantastische video die ze weer gemaakt hebben bij Ajax. Over creativiteit
3: en kwaliteit. Ja, dat kunnen ze wel.
2: Aangekondigd. Heb je hem gezien?
3: Nee, ik heb hem niet gezien, maar dat kunnen ze wel. Ja,
2: ja, ze maken daar helemaal...
3: Doen ze beter dan voetbalwedstrijden?
2: Ja, op dit moment zeker.
3: Oh shit, ze luisteren altijd.
2: Maar het is, ik vind het een mooi voorbeeld van hoe twee clubs, die allebei zeer gebonden zijn aan Johan Cruijff, hoe die de handen ineens slaan in het herdenken van zijn dood. Dan iets anders, geheel anders. Over uitzendrechten van sport gesproken. De uiteindelijke tot stand gekomen fusie tussen Paramount en Warner Brothers heeft een nieuw een sportgigant opgeleverd onder naam Skydance. De intenties zijn inmiddels duidelijk gemaakt, vol inzetten op sport. De deal waarmee uiteindelijk $111 miljard dollar is gemoeid, brengt onder andere HBO Max, of HBO moet je zeggen Max, en Discovery, CNN en Eurosport in één. Daarnaast kunnen beide bedrijven vele blockbusters op het gebied van filmindustrie noteren. Maar dat Disney en ESPN een en ander met meer dan normale belangstelling zullen volgen, ligt voor de hand. Evenals natuurlijk dat Netflix hier zeer nadrukkelijk naar kijkt. Want het volgende kan ik melden over Netflix. De opkomst van Netflix in de sportwereld is geen verrassing meer. Via indrukwekkende documentaires hebben ze sport beter op te nemen in hun pakket, in hun portefeuille. En daarmee hebben ze geloofwaardigheid afgedwongen in de sportwereld. Waardoor ze nu niet alleen maar gezien worden als een streamingdienst, maar ook als een serieuze partij. Nou, wat is Netflix nu net gelukt? Gisteren hebben ze een contract weten af te sluiten dat ze de exclusieve WK-rechten voetbal van 2030 hebben voor Spanje. En vergeet niet, Spanje is de wereldkampioen.
1: Ja.
2: Dus het is, vind ik, een hele goede move. En ze hadden al weten vast te leggen het wereldkampioenschap voor de vrouwenvoetbal in 2027 en 31. Exclusieve rechten voor Canada en Amerika. Dus Netflix wordt echt een partij om rekening mee te houden. En die maken het wel weer interessant wat de ontwikkeling over de televisierechten betreft.
1: Maar zitten die Spanjaarden daar wel op te wachten?
2: Goeie vraag, maar FIFA heeft zaken gedaan. Infantino.
1: Ja,
2: daar weet je nooit wat voor soort zaken dat zijn. hebben zich 7 kandidaten maar liefst gemeld voor de organisatie van de Zomer Olympische Spelen 2036. Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. In 2028 vinden de Olympische Zomerspelen plaats, zoals we alle weten, in Los Angeles en in 2032 in Brisbane. En dan tenslotte nog een nieuwtje uit de Formule 1-wereld. Er is ook gisteren een contract getekend tussen het Formule 1-circus en Visit Rwanda. Het toeristenbureau van dat Afrikaanse land. Het is een 10-jarig contract voor een jaarlijkse datum op de Formule 1-kalender vanaf 2030. Rwanda is al vaker in het beeld van de sportwereld. Via shirtreclame in het voetbal en via onder andere het wereldkampioenschap wielrennen in 2025. Er is op verschillende fronten veel kritiek, omdat de mensenrechten in Rwanda natuurlijk rustig op een laag pitje staan. En dan zeg ik het heel voorzichtig. En het land vol met armoede zit en breed uit wordt gespeculeerd over corruptie bij de machthebbers.
1: Ja, het steunen van rebellen in Congo en dat soort zaken.
2: Ja, dat waren mijn nieuwtjes, Robert.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En Michel Butter natuurlijk in de studio. Je hoorde hem net al even in het gesprek met Yiming. Ja, Michel, voormalig koning van de marathon, gaat het gewoon inhouden. Dat is een goede omschrijving van jou natuurlijk. Maar ook al sinds best een aantal jaar betrokken bij Running Blind natuurlijk. Als directeur van Running Blind. We hebben natuurlijk net de NN Dam tot Dam lopen achter de rug. Daar ook het NK Running Blind gehad. 50 duo's aan de start. Heb je nog een klein traantje gelaten van trots?
2: Ja, zeker. Dat is waanzinnig. Elk jaar laat ik traantjes. Want ik vind het elke keer bijzonder om te zien wat het allemaal teweeg brengt. Ook vooral bij die mensen. Misschien nog meer dan de gemiddelde loper. Zie ik daar een glimlach van oor tot oor. Het doet mij eigenlijk altijd heel veel. Ook de verhalen die je altijd hoort. Nog niet zo lang geleden hebben jullie Stefan Vrij hier gehad. Die ik natuurlijk ook heel erg goed ken. Die was ook bij de NN Dam tot Dam loop. En die heb ik toen voor het eerst gezien eigenlijk sinds dat hij nu meer eigenlijk visueel beperkt. Of is visueel beperkt. En we hebben elkaar even een knuffel gegeven. We zijn samen door die eitunnel gegaan. En dan denk ik, ja, potverdorie. Dit is toch wel echt een heel mooi en bijzonder initiatief. En fijn dat Stefan ook aan boord is eigenlijk hier. Dus het zorgt gewoon voor verbinding. En heel veel positiviteit en warmte. Dat is het eigenlijk. En ik ben heel trots dat ik hierbij betrokken mag zijn.
1: Nou, als we de klok even een paar jaar terugdraaien. We kennen jou als een van de Nederlandse toppers op de marathonafstand. We hebben jarenlang van jou genoten in de top van de atletiek. Op een gegeven moment ben je natuurlijk toch een keer gestopt met je eigen echte professionele carrière. In gaan zetten ook voor Running Blind. Wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd is, waar kwam bij jou die intrinsieke motivatie vandaan om juist met dit onderwerp bezig te zijn?
2: Het ligt het dichtst bij mij. Dus in het verleden is wel vaak aan me gevraagd, wil je voor een goed doel inzetten? En dat kan heel breed zijn. Hè? Van KWF, wat een prachtig doel is, tot en met jeugdsportfonds. En dat heb ik ook gedaan. Maar ergens ben je ook wel op zoek van, ja, hoe kan ik zelf nu een maatschappelijke bijdrage aan leveren? Vanuit mijn sport, vanuit mijn bekendheid. En toen kwam eigenlijk vanuit het NN en Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sport, er kwam dit op mijn pad. Met de vraag van Michel, vind je het leuk om een keertje mee te lopen met iemand van Running Blind. Johanny Gelens was dit in dit geval. De dame die meervoudig Nederlands kampioen is. En wij organiseren het NN Running Blind Weekend bij de Zevenheuvelloop. En ja, toen mocht ik meedoen als buddy. Hebben ook eventjes geoefend samen uiteraard. Want het is toch eventjes aftasten.
1: Het is lastig, hè? Ja.
2: En het is ook best wel lastig. Totdat je het eenmaal doet, hoor, moet ik zeggen. Dat geeft heel veel vertrouwen. En beland je eigenlijk een soort van flow samen. Die heel erg bijzonder ook juist er is. Maar toen ik daar was voor de eerste keer. En toen was ik nog geen toernooidirecteur, maar buddy. Toen dacht ik echt van wow. Dit is iets wat bijzonder is. Wat dichtbij me staat. Dit zijn toch de mensen die het lastig hebben, hè. Dus die ook wel steun nodig hebben. En dit voelde heel erg goed om daar wat mee te doen.
3: Ja, en als je dan. Ja, ik weet natuurlijk wat Running Blind is, maar jij bent nu zelf buddy geweest. En ik moet je eerlijk zeggen, ik loop al aardig lang mee in de gehandicaptensport. En ik denk in de vorige eeuw heb ik niet Running Blind gezien, maar wel op de atletiekbaan bij Paralympische Spelen. En dus, wat je dan ook wel zag, is dat soms de blinde runner harder ging dan de buddy. Maar daar wil ik mee aangeven dat het vreselijk moeilijk lijkt om het juiste tempo met elkaar te vinden. Hoe doe je dat?
2: Ja. Ja, dus inderdaad, je moet wel of eigenlijk iets beter zijn dan de loper. Of in ieder geval van gelijkwaardig niveau. Vaak ook die buddies, die hebben natuurlijk bepaalde wensen ook. Om op een tijd te lopen of in wedstrijd of in training. Dus je moet ook wel tempo gevoel hebben. Want ja, de buddy naast jou, of tenminste de loper naast jou in dit geval, is toch wel behoorlijk afhankelijk. En dan gaat het vooral ook wel heel erg om communicatie. Dus de loper moet eigenlijk vertellen wat diegene wil horen. Wat voor instructies. Stel, ik kom een drempeltje tegen. Wat dan? Stel, er is een laaghangende tak. Wat dan? Dus het is ook heel erg communiceren met elkaar. En ja, bij Running Blind zeggen we het wel. Ja, het is letterlijk zo. Je moet blind vertrouwen hebben in elkaar. Hè? Je doet het echt samen. ja, dus ingespeeld op elkaar raken. Ja, en dan ja, op die manier komt dat dan tot stand.
3: Ja, nou was er ook een apart startvak. En dat was allemaal uitstekend geregeld ook bij de Dam-to-Damloop. Maar toch, onderweg kom je natuurlijk ook heel veel andere deelnemers tegen. Hoe reageer je erop? Heel veel publiek. Dus ook geluid. En voor iemand die visueel beperkt is dat natuurlijk heel belangrijk. Hoe gaat dat dan?
2: Nou, het was sowieso heel erg uniek natuurlijk dat we bij de NN Dam-to-Damloop terecht konden. Want andere jaren waren we altijd bij de Zeven Heuvelloop. Ik denk al 4 of 5 jaar lang. Toen heeft eigenlijk Le Champion ons de mooie kans gegeven om hieraan mee te kunnen doen. En dus zo'n uniek concept kunnen neerzetten van oké, weet je, we gaan vandaag deze dag, of dit weekend eigenlijk, is helemaal voor jullie. Wij gaan ervoor zorgen van A tot Z dat jullie een net zo'n feestdag hebben als elke deelnemer. Want dat is niet altijd even makkelijk. Want zoals je al zegt, ja, je hebt met al die deelnemers te maken, met dat geluid. En dan sta je dus in zo'n startvak, dat helemaal los dus van een wave daarvoor is, helemaal los van een wave daarachter. Ik had net het startschot gegeven eigenlijk. Ik moest achter mijn eigen startschot aanrennen. Want eerst ging die groep met Running Blind. En daarna ging ik er achteraan. En ik zwaaide even voor de gein naar achteren, naar het volgende vak, wave 3. Maar die was er helemaal niet. Dus die stonden ook echt een 10 minuten, een kwartier later kwamen die pas ons inhalen. En 10 minuten daarvoor was die wave die voor ons uit was. Dus we hadden echt alle ruimte. Ja, dat was wel sowieso al heel erg bijzonder. En dat helpt al een beetje met de drukte en met de deelnemers. Hè? Want je hebt, ja, die, voordat je ze tegenkomt, ben je natuurlijk alweer even een stuk verder.
1: Je startpistool trouwens wel weer teruggegeven, toch? Je bent niet met een startpistool.
2: Met een pistool, nee, ja, precies. Nee, ik heb hem niet mee. Ik heb hem niet meegenomen. Nee. En ik was 8 seconden te laat. Ik ben wel eens vaker 8 seconden te laat geweest. Maar nu was het bij de start van de week. Maar dat was heel leuk. Wat bijzonder was, is dan dat je vervolgens dan die eitunnel ingaat. En dan ben je daar dus alleen met die hele groep. En wat ik heel erg leuk vond, ik stond achteraan. Ik had eerst het plan om de eerste te gaan inhalen. Nou, met terugwerkende kracht had ik dat waarschijnlijk niet eens gered. Want die waren zo snel wat dat betreft de kop. Maar ik ging toen, duo voor duo ging ik voorbij. Even aanmoedigen. Even zeggen, jongens, wat een fantastische dag. Wat was het toch mooi dat we hier net dat startvak voor onszelf hadden. En nu hier door die eitunnel lopen. En ja, helaas, sommige mensen kunnen dat niet zien, maar die kunnen dat wel merken, die kunnen dat horen. Niet vergeten dus dat er sommige mensen dus ook visueel beperkt zijn en ook nog doof, hè? Maar toch die glimlach van oor tot oor, wat ik zei, dat is heel bijzonder. Ja, dan op een gegeven moment ga je toch wel ergens die massa in. En die deelnemers kom je dus tegen, wat jij net zei. Dan is het ook een kwestie van even roepen, even een seintje geven. En waar 5 jaar geleden mensen nog zeiden van, wat roep je nou? Of waarom lopen jullie naast elkaar? Ja, dan zagen ze pas later dat lintje natuurlijk wat verbonden is aan de buddy en aan de loper. Is er nu al meer een soort van bewustwording van, ja, er doen hier mensen mee van Running Blind.
1: Is dat ook misschien echt een heel mooi succes om te vieren? Want daaraan merk je denk ik al gewoon hoe bekend Running Blind geworden is in loop der jaren.
2: Ja, we krijgen meer zichtbaarheid. En dat is dus ook mede te danken door dit initiatief, zoals wat we in het verleden hadden bij de Zeven Heuvelloop, nu bij de Dam tot Damloop. We krijgen echt een podium om te laten zien van, weet je, hardlopen is niet alleen maar die duizenden mensen die wel op een toch relatief eenvoudige manier van start tot finish kunnen gaan lopen. Maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Voor mensen met een visuele beperking. Voor allerlei verschillende leeftijden. We hebben natuurlijk ook kids gehad, hè, in dat weekend met een visuele beperking. Dat signaal afgeven, dat proberen we te doen. Maar dat is nu ook echt gaande. En die bewustwording is er inderdaad.
3: En dan even kijken naar barrières. Barrières gedacht vanuit de sporter, dus vanuit iemand met een visuele beperking. En barrières vanuit de organisaties die wedstrijden organiseren. Zijn er barrières te benoemen waarom Running Blind aan bepaalde evenementen niet mee zou kunnen doen? En andersom voor sporters, waarom ze niet zouden mee kunnen doen?
2: Ja, ik denk het op zich niet. Kijk, dit was natuurlijk wel, we hebben één zo'n evenement waarbij dan een unieke situatie is dat je een eigen startvak kan hebben. En dat is op zich moeilijk te organiseren. Dat kan gewoon niet bij ieder evenement. Maar het tegelijkertijd probeer je dus wel gewoon meer ook, hè, want uiteindelijk komen wij ook in de drukte terecht en komen we ook dus het lijkt zich, het zorgt vooral voor een bepaalde zichtbaarheid. En van, jongens, wij zijn hier, houd rekening met ons. En dat is de boodschap. En vervolgens zou je dan eigenlijk wel voor elk evenement het moeten kunnen realiseren van oké, ik sta op een gegeven moment in een bepaalde groep op mijn bepaalde tempo, op mijn snelheid, net als een ieder ander deelnemer zou hebben. En dat er dan rekening wordt gehouden met elkaar.
3: Ja. Ja, en wat ik dan altijd heb na zo'n evenement, tenminste een aantal keer wel, dat mensen bij mij bellen, appen of aanspreken van, ja, dat wil ik ook wel een keer zijn, buddy. Dus mijn eerste antwoord, nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ik zeg, maar ik weet dat daar meer bij komt kijken. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat is al wat ik net zei. Van ja, het is wel dus van je wordt op een gegeven moment hè, met een buddy zijn. Dan kom je uit een bepaalde regio. Die zegt van nee, ik wil buddy worden. Hè? Dus ik wil buddy worden. Ja, dan ga je opgeven waar je vandaan komt. En dan gaat Stichting Running Blind is eigenlijk de plek waar je dan terechtkomt. En die gaan kijken van kunnen we jou koppelen met een visueel beperkte sporter. Ja, en dan kom je in contact met elkaar. En dan is het natuurlijk wel zo dat je net een paar keer eventjes dat moet hebben gedaan voordat je aan een evenement mee kan doen. Dat je even degene leert kennen, vertrouwen krijgt in elkaar, weet wat voor communicatie er wordt gebruikt. Dus aan de andere kant, er komt wel wat bij kijken, maar eenmaal iemand te hebben ontmoet en nou ja, die uitwisseling te hebben gehad, dan moet het in principe wel kunnen. Ja, dus dat. Ja.
3: Zijn er genoeg buddies?
2: Ja. Kijk. Er zijn heel veel, dat is echt super. Ik krijg ook regelmatig berichten van mensen van mag ik buddy worden en waar moet ik naartoe? En dus er zijn heel veel mensen, lieve mensen die zeggen van ja, maar ik wil hier ook mijn steentje aan bijdragen. Eigenlijk wat we nog meer aan moeten hebben is dat we die visueel beperkte mensen, precies, de lopers, laat ik ze noemen de lopers, over de streep trekken, de drempel verlagen om te zeggen jongens kom. Doe ook mee aan evenementen of meld je aan ergens bij een atletiekvereniging of meld je aan bij Stichting Running Blind. En ga ervoor om te kijken van hè, of je nou al een loper bent of het hardlopen wil ontdekken. Wat dat betreft is hardlopen ook een toegankelijke sport. Nou ja, dus nou ja, we hebben hier een voorbeeld van tafeltennis en hardlopen. Maar ook voor heel veel andere mensen is hardlopen wel een toegankelijke sport. En ja, mensen met een handicap en een visueel beperking, die komen al heel veel drempels tegen, veel sociale drempels. Maar dit is misschien een mogelijkheid om daar overheen te stappen.
1: Wat is nou de belangrijkste competentie in jouw ogen waar een buddy aan moet voldoen?
2: Verbinding kunnen maken. Dus je moet toch, ja, je moet wel echt je kunnen verplaatsen in de loper. Ik denk dat het daarmee begint. Met begrijpen van diegene.
1: Ja, ja, want anders dan ja, blijft er altijd een soort barrière tussen jou en
2: ja, je bent de ogen voor een ander natuurlijk. En ook wel het vertrouwen in een ander. Dus de basis is wel dat je moet kunnen verplaatsen in de loper. En dan is de basis gelegd. En als dat er eenmaal is, dan ben ik ervan overtuigd dat tot een goede samenwerking kan leiden.
1: Hoe belangrijk is toch ook overcapaciteit hebben in je hoofd tijdens het lopen? Dus dat je wel, zoals je zegt, misschien net iets fitter, iets sneller kan lopen dan jouw buddy. Omdat je misschien toch ook wel dat tempogevoel moet hebben. Je moet fit genoeg zijn om ook meerdere dingen over na te denken. Je moet natuurlijk helder kunnen communiceren. Hoe belangrijk is die overcapaciteit?
2: Ja, ik denk wel dat je gelijkwaardig moet zijn van niveau. Niet minder, hè, want dan wordt het wel lastiger. Of je nou heel veel beter moet zijn, weet ik ook niet. Want het hele interessante is, en dat heb ik ook met Johanny toen gemerkt bij de Zevenheuvelloop, is dat je op een gegeven moment je bent heel erg bezig met taakjes continu. Hè? En als je heel erg in het hier en nu blijft en bezig bent met taakjes, dan kom je uiteindelijk in concentratie. Dat is namelijk het begrip concentratie. En dan ben je op je best. Dan ben je, dat is elke sporter, topsporter of wat dan ook. Of in het bedrijfsleven, je kan het zo nemen. Dus dat maakt het ook meteen interessant. Je hoeft niet zoveel ruimte nodig te hebben. Want je moet van een beetje gelijkwaardig niveau zijn. En uiteindelijk ga je zeggen, oké, we gaan nu een heuvel op van 250 meter. Super in het hier en nu. Oké, we gaan nu afdalen. Let op, iets naar rechts, iets naar links. En op een gegeven moment ben je gewoon samen, zit je gewoon in een bepaalde flow. En dan lijkt alles vanzelf te gaan. En dan is het net als autorijden. En dan, dus dat bedoel ik ook. Dus dat als het vertrouwen er eenmaal is. En als je de taakjes uitvoert die je eigenlijk voor je loper moet doen. En andersom is dat ook voor de loper een hele fijne manier. Van die hoort wat. Ook heel erg in het hier en nu. Is het de sublieme vorm van concentratie.
1: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen als je dusdanig buiten adem bent, dat je niet meer helder kan communiceren. Ja, dan schiet het.
2: Ja, dan wordt het lastig. Maar je bent ook niet meer bezig met het verleden. Hè? Want dat is dan ben je weer uit concentratie. Hoe ging het ook weer 20 meter terug? Ja, dat kan helemaal niet. Want je moet die loper nu gaan helpen. Dus nu. Dus niet straks. En ook niet een tijdje geleden. Dat moet nu gebeuren. Ja. Dus het is best wel een fijne manier om samen tot een prestatie ook te komen. Of richting de finish.
3: Nu hebben we straks Sepp in de uitzending, blinde judoka. Hij is wel naar het EK of WK geweest.
1: WK.
3: WK.
1: Ja, beide trouwens is hij geweest.
3: Ja, is hij beide geweest, ja. Maar de laatste was WK dan. Ja. Maar hij zou ook meedoen aan de Dam te Dam lopen, maar daar was hij voor geblesseerd. Dus dat is jammer natuurlijk. Wat zou je hem, hij is straks ook in de uitzending, kan je het ook nog zeggen. Maar wat zou je hem mee willen geven? En misschien nog wel heel veel andere sporters. Want ik denk dat mensen met een visuele beperking misschien best vaak andere sporten doen. Je hebt ook een goalball en een showdown natuurlijk. Maar ik denk dat lopen altijd goed voor je is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een visuele beperking toch denken, ja, goalball of showdown doen, dat is een sporthal, daar kan ik naartoe worden gebracht en dan ben ik er. En lopen is toch wel ingewikkeld, want ik zie zo weinig, et cetera, et cetera.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel wat met meer logistiek te maken. Aan de andere kant, je bent ook weer erg buiten. Maar ik denk dat wat we mooi met Jimming begonnen hier aan de uitzending is dat het, en ik heb hetzelfde meegemaakt uiteindelijk, is dat het ook wel heel erg leuk is om allerlei verschillende sporten natuurlijk te doen. Hè? En dat je ook moet zoeken gaan van waar haal ik mijn plezier uit? Ik heb zelf nog op een blauwe maandag gefietst, wat ik echt aan het eind van mijn carrière, wat ik heel erg leuk vond. Dus ik denk ook, en juist ook voor mensen met een visuele beperking, die al tegen, wat ik al zei, sociale drempels aanlopen of allerlei drempels, dat ze zeggen van laat ik ook eens ontdekken of ik toch ook op andere sportdisciplines kan kijken of dat iets voor me is. Dus ik zou zeker dat avontuur aangaan en het wordt goed geregeld allemaal, dus
3: en voor mij hebben we nog een hele grote uitdaging. Dat is met name denk ik de onbekendheid van wat je wel kan. Ook bij Running Blind. Er zijn heel veel mensen met een visuele beperking. Maar ik denk dat de onbekendheid nog heel klein is. Misschien dat we daar de komende jaren in ieder geval de schouders onder gaan zetten.
2: We blijven dat doen.
3: Zo is dat.
1: Nou ja, en als we het dan hebben over het meer bekendmaken natuurlijk. Dat kan het beste natuurlijk op evenementen. Daar zijn ze aanwezig. Hoe ziet de Running Blind kalender er nog eigenlijk een beetje voor de rest van het jaar uit?
2: Kijk, dit is wel dus echt het hoofdmoot waarbij we echt willen uitstralen van hier zijn we. Maar je ziet, ik was bij de Tilburg Town Mile, zag ik mensen van Running Blind. Je herkent ze altijd in de witte shirtjes met wit met oranje. Met vaak ook het elastiek of het lintje waarbij ze aan verbonden zijn. Maar we hebben straks natuurlijk nog de Heek Marathon, waar ook weer mensen van Running Blind zullen zijn. Wat hebben we nog meer? Dus bij de Zevenheuvelloop zullen zeker ook weer mensen actief zijn. Dus ik denk dat het hele jaar door gaan we mensen tegenkomen.
3: Nou, dus in ieder geval nog één buddy. Mijn oud collega Jan Knaap. Die heeft bij de Dam te Dam een gouden lintje gekregen. Of de,
2: ja.
3: En dat is toch wel heel bijzonder. Want ik weet niet of er meer zijn in Nederland.
2: Ik denk dat dat uniek was. En ik denk hij heeft dat ook echt heel erg verdiend. Want hij heeft zich fantastisch ingezet. Ook in de afgelopen jaren voor Fonds Gehandicaptensport. Maar ook voor onder andere voor Running Blind. En Peter Blanchet die gaat het stokje van hem overnemen.
3: Ik weet niet of hij zo hard loopt als Peter. Of
2: hij moet wel meegaan. Ja, hij gaat wel. We gaan hem wel motiveren om mee. Hij kan kiezen tussen de Dam tot Dam bij Night of de Dam tot Dam loop. Dus een van de twee moet er dan toch gaan worden. Denk ik.
3: Nou, ik spreek hem snel. Ik zal het hem zeker overbrengen.
2: Ja.
1: Ik ben benieuwd naar zijn keuze nu al. Michel Butter, dank dat je hier wilde aanschuiven. En natuurlijk heel veel succes.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boer. Give it drama!

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal.
12: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zei al, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal. Tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden. Keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee. Omdat ik het nu ook best wel lang doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races. Dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Uh, ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En dan heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. En dan heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding-website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: De strijd om de wereldtitel in de MotoGP die is ongemeen spannend. De laatste paar Grand Prix is het namelijk steeds stuivertje wisselen tussen Jorge Martin en Marc Marquez. In Indonesië ging de zege het afgelopen weekend naar Marco Bezzecchi, die overigens dan weer derde staat in het algemeen klassement, al wist Marquez wel de sprintrace te winnen. In de Moto3 werd het kampioenschap in Indonesië dan definitief beslist. Maximo Kies deed dat in stijl door zijn 10e race van het seizoen alweer te winnen. En daarnaast was er ook nog eens een keer een dubbele puntenfinish voor de Nederlanders in de Moto2. Al was dat niet vanzelfsprekend. Ik ga erover in gesprek met Ziggo Sport Racing analist Joey Litjens. Joey, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag maar weer, hè.
1: Zo, wat is het spannend, hé, in de top van de MotoGP. De ene keer is het weer Jorge Martin, de andere keer is het Marc Marquez die aan de leiding gaat, maar ze laten elkaar niet los.
2: Nee. En het is nu eigenlijk vooral wachten op het moment dat die twee Spanjaarden met elkaar in de stok gaan krijgen op het circuit. Want dat duel, dat hebben we dit jaar nog niet gezien. Maar ik verwacht wel dat we in een van de komende races, dat we echt zo één op één een duel gaan krijgen. En dat ze de tent gaan elkaar de tent gaan uitvechten. En dan hebben we de kerst op de taart, om het zo maar even te zeggen. Maar het is onwijs spannend. Er valt ook helemaal niets van te zeggen wie volgende week weer een kanshebber is. Of wie deze de afgelopen weekend dan weer de grootste kanshebber was. Het is zeer onvoorspelbaar. En dat maakt MotoGP natuurlijk wel heel uniek.
1: Ja, hoe zijn die twee onderling sowieso? Want we weten de laatste keer dat Jorge Martin meedeed om de wereldtitel. Dat was nog in het jaar dat hij wereldkampioen wordt voor Pecco Bagnaia. Nou ja, die twee kennen elkaar al heel lang. Zeggen dan weliswaar, het zijn niet de boezemvrienden, maar wel ontzettend veel respect voor elkaar, omdat ze elkaar al zo lang kennen. Hoe is dat eigenlijk met Martin en Marquez onderling?
2: Nou, een beetje, we hebben natuurlijk in het verleden gezien met Pecco en Martin. Pecco Bagnaia, Jorge Martin moet ik zeggen. Dat was toch wel een klein beetje zo'n haat- en nijdverhaal, weet je. Leek zo nu en dan toch een beetje te gaan ook op Rossi en Gibernau, Rossi, Biaggi. Daar zat toch wel een beetje zo'n cultuurstrijdje in, Italianen, Spanjaarden. Maar ja, Jorge Martin en Marc Marquez moet ik zeggen, die... Ja, dat zijn twee Spanjaarden en die hebben eigenlijk nog nooit in een rechtstreeks duel met elkaar gevochten om een wereldtitel. Dus ja, daarom haalde ik hem ook al aan. Ik ben vooral benieuwd hoe dat gaat, want Marc Marquez is natuurlijk onwijs sluw. Die heeft zoveel ervaring en heel scherp. Daarentegen, Martin, ja, die kan heel explosief en heel agressief te werk gaan. Dus ja, ik ben nog eigenlijk een beetje aan het wachten op die vuurdoop, zeg maar, van dat titanenstrijd tussen die twee. Vooralsnog lijkt het erop dat ze wel heel veel respect hebben voor elkaar.
1: Hoe blij zal Jorge Martin zijn dat hij vorig jaar een beetje uit bozigheid met al die blessures, dat hij daadwerkelijk weggegaan is bij Aprilia? Want het heeft hem nu wel weer in de positie gebracht dat hij mee kan doen om de wereldtitel.
2: Ja, zeker wel. Kijk, ik denk dat hij heel blij mag zijn. Niet zozeer met zijn keuze, maar vooral met het geloof van Aprilia in Martin. En het vasthouden aan het contract. Want dat was vooral Aprilia die daarin de poot stijf hield van wat er ook gebeurt. Die jongen die moet gewoon bij ons het contract afwerken. Want Martin die wou duidelijk niet. Nou ja, ik denk dat hij inderdaad gewoon heel blij is dat hij is gebleven, maar... Dat het team achter hem is blijven staan, dat vind ik veel meer uniek en veel meer bijzonder dan de keuze van Martin.
1: Nou, sowieso. Aprilia heeft het fantastisch voor elkaar dit seizoen. We staan natuurlijk nu met Jorge Martin eerste volop in de strijd om de wereldtitel. Niet verder achter Marco Bezzecchi, die dan ook de race wist te winnen in Indonesië. Overigens fantastisch ook aan het seizoen begon met zegens in Thailand, Brazilië en de Verenigde Staten. En dan, ja, toch persoonlijk een van mijn favoriete coureurs, Ayo Gura met het Trackhouse team, het soort B-team van Aprilia, die ook gewoon vierde staat in het algemeen klassement. Dus kortom, die hebben het fantastisch voor elkaar.
2: Ja, Aprilia lijkt gewoon goed te functioneren op ieder circuit. En dat is wel heel bijzonder dat ze dat zo voor elkaar hebben. Dat heel bijzonder. Alleen, wat wel speelt is, kijk, Ducati heeft natuurlijk al eens een keer met dit bijltje gehakt. Dus zij weten wat er op het spel staat om een wereldtitel binnen te halen. De vraag is dan wel een beetje, wat doet Aprilia daarmee? Je kan Aprilia met die druk omgaan. Maar desalniettemin, als je kijkt waar Aprilia vanaf komt en dan dit kan neerzetten. En dan inderdaad niet met één coureur, maar met meerdere coureurs. Als je dat vergelijkt met Ducati. Want Ducati is heel eerlijk gezegd op dit moment alleen Marc Marquez de man. Op de motorfiets die het verschil maakt. Want waar is Pecco Bagnaia? Waar zijn die andere Ducati-rijders? Ja, zo nu en dan komt Fabio Di Gian'Antonio nog even voorbij. Of het broertje Alex Marquez. Ja, en dat vind ik toch dat Aprilia dat beter voor elkaar heeft dan Ducati dit jaar. Maar er komen nieuwe reglementen in 2027. Wellicht is Ducati al heel erg gefocust daarop. Dus ja, daar valt helemaal niets van te zeggen. Dat is het hem een beetje.
1: Maar toch ook ergens wel weer lekker om even weer iets anders vooraan te zien dan de dominantie van Ducati de afgelopen jaar.
2: Zeker. En als je dan zo'n jonge held als Ayogura hebt, maar ook een nieuwe Raul Fernandez, die toch weerstand kunnen bieden aan de Ducatis. Ja, dat is wel wat de sport momenteel wel compleet maakt, absoluut.
1: Ja, want niet te vergeten dat Raul Fernandez gewoon tweede werd in de Grand Prix in Indonesië. En de winnaar Marco Bezzecchi, Jorge Martin derde, betekent een volledig Aprilia podium ook nog eens een keer.
2: Ja, top 4 zelfs. Zelfs de hele top 4 in de Grand Prix in Lombok was Aprilia. En ja, dat is toch wel iets unieks. Want de laatste keer dat we dat zagen, dat een fabrikant de hele top 4 bezette, dat is alweer ruim een jaar geleden in 2025. En uiteraard was het toen Ducati in Italië notabene. Maar goed, moet zeggen daarin wat ik al aangeef. Vette complimenten aan Aprilia. Maar misschien het meest bijzonder voor dit weekend, vooral voor de Grand Prix in Lombok, naar Raul Fernandez. Die brak zijn middel, of zijn, wat was het, geloof ik, de wijsvinger brak die, moet ik zeggen. En daar rem je mee. En die brak die in de sprintrace door die crash met Marco Bezzecchi. En dat Raul Fernandez dan toch naar tweede wordt in die Grand Prix. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Dat vind ik echt heel bijzonder.
1: Ja, daar past absoluut de titel Klasbak wel bij.
2: Ja, precies dat.
1: Daar de titelstrijd heel erg spannend. Eigenlijk ook in de Moto 2. Manu Gonzalez en Izan Guevara die strijden daar. Ook nog eens Kalex versus Bosco Scuro. Daar is het verschil 5,5 punt. Maar Izan Guevara is on fire de laatste races.
2: Ja, ik heb het al een kleine drietal weken terug gewoon gezegd. Izan Guevara, die gaat wereldkampioen worden. En waarop baseer ik dat? Die jongen, die is zo in vorm en die zit zo goed in zijn vel. En je ziet het aan hoe die de motorfiets opstapt en afstapt. Het is echt iets unieks wat Izan Guevara laat doen. Die heeft die sweet spot van die Bosco Scuro gevonden. En daarmee is die op dit moment the man on a mission. Plus, ik weet dat Manuel Gonzalez, zodra hij onder druk staat, dan wordt hij heel vloeibaar. Dan gaat hij heel veel fouten maken. Dan raakt hij gefrustreerd. Ja, en bij Guevara, die heeft in principe helemaal niets te verliezen. Dus die kan all-in gaan. En ik denk, maar goed, ja, het blijft natuurlijk wel Grand Prix racing. Ik denk dat Guevara de beste papieren heeft.
1: Ja, sowieso was het voor onze Nederlanders weer heel erg fijn om Colin Vijer weer terug te zien. Maakte natuurlijk zijn entree, brak zijn sleutelbeen in San Marino een paar races geleden. Dubbele puntenfinish sowieso, want ook Zonta van der Goorberg pakte weer een puntje. Zijn tweede puntenfinish op rij. Maar dat was niet zo vanzelfsprekend, want het ging aan het begin van de race nog gewoon mis voor Colin.
2: En dan kun je eigenlijk één ding zeggen. Hè? Dat is, Colin heeft domme pech. Maar ik denk toch dat hij, dit jaar heeft hij een aantal keren flinke pech gehad. Laat ik het anders formuleren. Het zit hem niet helemaal mee dit seizoen. Maar nu heeft hij toch wel, vind ik, het geluk aan zijn zijde gehad. Want laten we niet vergeten, linker sleutelbeen werd geopereerd. Daar zit een titanium plaat op. Hij crasht in de eerste bocht in de Grand Prix en komt vol op zijn rechterschouder terecht. Dat had zo zijn linkerschouder kunnen zijn. Dan, ja, dan hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen wat er gebeurt met zo'n titaniumplaat op een stuk bot. Dus daar had hij geluk 1 mee. Geluk 2 was in principe het feit dat hij weer kon herstarten en dat hij zijn wedstrijd mocht gaan vervolgen. En dat hij toch een wedstrijdritme kon gaan opbouwen na een drietal weken in blessureleed te hebben gezeten. Dus in mijn ogen heeft Colin absoluut geluk gehad in deze Grand Prix. En desalniettemin verdient hij dat geluk ook. Want hij heeft er wel heel hard voor gewerkt. Niet alleen de afgelopen weken, maar het hele jaar. Om toch maar weer fit te zijn. Ja, en dan heb je wel een zware dobber als je uit een blessureleed naar Indonesië moet afreizen. Waar het zo warm is. Waar het zo zwaar is voor je lichaam en voor je concentratie. Ja, dan vind ik dat Colin een dik vet compliment verdient. Dat verdient hij sowieso van mij. Maar hoe hij hier weer mee omgaat, dat maakt Colin wel uniek. En uiteraard onze andere Nederlander, Zonta, ja, die heeft wel de goede flow weer te pakken. En dat vind ik heel fijn om te zien. Want laten we niet vergeten, hij scoort punten. Ook in Motegi scoort hij een puntje. En lijkt daarmee tijd te hebben gekeerd weer. Want hij zat gewoon in de hoek waar de klappen vielen. Vanaf de TT van Assen tot en met Motegi was het, ja, plat gezegd, kansloos voor Zonta. Maar nu dan toch weer een positieve vibe te pakken. Ja, hoe lekker is dat we twee Nederlanders in die punten hebben. En hoe geniaal is dat we twee Nederlanders op een halve seconde van de absolute wereldtop hebben tijdens de kwalificatie. Een halve seconde. We beseffen helemaal niet hoe uniek dit is. Dus ja, voor mij was afgelopen weekend daarmee wel absoluut al geslaagd tijdens de kwalificatie.
1: Ja, dat was een fantastisch weekend. En ja, dan hebben we natuurlijk ook de Moto 3. De enige klasse waarin de titelstrijd niet meer spannend is. Want, nou ja, overmacht is het enige woord, denk ik, wat past bij Maximo Kies dit seizoen.
2: Goh, en dat liet hij even zien, hè? Het afgelopen weekend. We starten vanaf P6 en dan na twee rondes de leiding overnemen en totaal niet meer gezien hebben. En zelfs uitchecken tot 3 seconden voorsprong binnen 5 rondes. Ik denk, jeetje joh, wat is hij aan het doen? Hij wou echt even laten zien waarom die wereldkampioen wordt. Maar als je dat besef hebt, als je die kwaliteiten hebt en die kalmte hebt om in jouw wedstrijd dat je kampioen kunt gaan worden, om dan iedereen zo te vernederen, zo van oké, nu ga ik echt even laten zien wat ik kan. Nou, dan heb je wel iets unieks. Maar wat een held is dat. En ja, ik heb het een aantal keer genoemd en ik noem het nog eenmaals. Zet Maximo Kielis op de dikke brommer, op die grotere motorfiets. Laat het voor volgend jaar Moto 2 staan. Die man die gaat ons allemaal verrassen.
1: Ja, en overigens, om maar even aan te geven hoe dominant Spanje eigenlijk in de motorsport is. De eerste 4 bij de Moto 3 komen uit Spanje. De eerste 4 van de Moto 2 komen uit Spanje. En ja, de enige 2 die eigenlijk nog een beetje meedoen om de titel in de MotoGP zijn ook Spanjaarden.
2: Ja, nou goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar feit is gewoon dat Spanje grootmacht is in de motorsport. En dat zijn ze al toch wel een aantal jaren. Maar ja, goed, weet je, je kunt daar niet anders dan heel veel respect voor hebben en een diepe buiging voor maken. Want de manier zoals Spanje dit met hun talenten weet te verzilveren naar wereldtitels, ja, daar ben ik wel heel jaloers op.
1: Ja, want ook als je dan bijvoorbeeld kijkt dat Kies kampioen wordt en dan, het eerste wat hij ongeveer, als hij de pitstraat binnenrijdt, gelijk om de armen gevlogen wordt door beide broertjes Marquez.
2: Ja, geniaal hè, ongelooflijk ja. Ja, ik benoemde het gisteren ook al in de uitzending, weet je. Het is daar 30 graden buiten, maar ik weet zeker dat er een aantal mensen met koude rillingen over de rug hebben rondgelopen, ja.
1: Nou ja, het was weer een fantastisch weekend in Indonesië op verschillende vlakken. Dus ga nu door naar Australië. Phillip Island, ja, toch altijd wel een heel bijzondere baan. Heel snel, heel snel daar.
2: Ja. Maar dit keer wordt wel een beetje dubbel. Want Phillip Island staat al heel lang op de kalender van de MotoGP. Phillip Island is misschien wel de meest gewild, of ja, in ieder geval de meeste favoriete circuit van heel veel coureurs. 80% van het MotoGP-veld komt het liefst in Phillip Island, omdat het zo'n geweldig circuit is. Maar we gaan er voor de allerlaatste keer heen in de geschiedenis. En Ja, ik weet niet, man. Ik baal daar vreselijk van. Phillip Island is zo mooi, zoiets unieks. Dus snel, dus vloeiend. Het is ook een echt motorrace circuit waar je geen run-off hebt, waar je geen asfaltstroken hebt. Het is een witte lijn en je zit op het gras. Dus dat is nog old school racing. En ja, we gaan afscheid nemen van Phillip Island. We vertrekken volgend jaar, gaan we naar Adelaide, naar het straatcircuit in Australië. Ja, daar zijn natuurlijk heel veel discussies nog omgaande. Maar los van dat, laten we ze eerst even dit jaar volop gaan genieten van de MotoGP in Phillip Island over 2 weken in Australië.
1: Ja, en dan goed afscheid nemen in ieder geval van een fantastische circuit daar zo. Joey Litjens, analist van Ziggo Sport Racing, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik. En spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, dankjewel. Graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
2: Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De Formule 1 die gaat voor het eerst sinds 1993 terugkeren op het Afrikaanse continent. Niet in Zuid-Afrika, waar op het circuit van Kialami een aardige geschiedenis ligt, maar in Rwanda. Voor de FIA geen onbekende plek, want de Internationale Autosportfederatie organiseerde hun jaarlijkse General Assemblies and Prize Giving Ceremony in 2024 al eens in de hoofdstad Kigali. En op zo'n 40 kilometer van die hoofdstad zullen de schoppen de grond ingaan, waarna er een volledig nieuw FIA Grade 1 gelicenseerd circuit opgebouwd gaat worden. De bedoeling is dan dat vanaf het begin van de 30 jaren de Grand Prix jaarlijks verreden zal gaan worden. En ja, is dit een goede volgende stap voor de sport of misschien een volgend hoofdstuk van de sport? Washing waar het Afrikaanse land al jaren van beticht wordt. Ik ga erover in gesprek met Ronald Vording van motorsport.com. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Overigens net terug uit Singapore. Dus je hebt al een behoorlijke reis achter de rug. Wat was jouw eerste reactie toen je las dat de FIA voor 10 jaar met Rwanda had getekend?
2: Het zat er op zich wel aan te komen. Het meest verrassende vind ik, omdat je zei het goed in de intro, hè? Het is begin jaren 30, dus begin jaren 2030. Maar het meest verrassende is dat er nu een race is aangekondigd waar A nog geen datum voor vaststaat, maar B nog niet eens een jaar voor vaststaat. En dat is natuurlijk zeer ongebruikelijk. Dat werd wel een beetje uitgelegd gisteren op de persconferentie. Stefano Domenicali noemde het kip en het ei verhaal. Dat ook zo'n aankondiging deels nodig is om alle investment rond te krijgen, alle investeringen, alle partners en ga zo maar door. Dus het helpt in dat opzicht. Ik denk ook dat het vanuit de Formule 1 toch wel een stukje PR is waar ze op zaten te wachten. Hè? Lewis Hamilton heeft heel vaak gezegd van ja, één ding ontbreekt. We moeten en we zullen en moeten terug naar Afrika. Dus deze aankondiging wilden ze ook heel graag en dan zo vroeg mogelijk naar buiten brengen. Dus dat het gebeurt verrast mij niet. Maar dat er een aankondiging is voor een race waar officieel nog geen jaar voor is, dat is denk ik het meest verrassende van wat we gisteren hebben gehoord.
1: Ja, hoe groot is de kans dat dit als een soort Vietnam eindigt?
2: Ja, nou laten we hopen van niet. Vooral niet omdat de plannen, ik moet zeggen, Rwanda staat nooit heel hoog op mijn persoonlijke verlanglijstje om te bezoeken. Maar de plannen van het circuit die zijn gepresenteerd gisteren, die zien er best wel veelbelovend uit. Ja, natuurlijk altijd, hè, een PowerPoint en allerlei dia's, dat is makkelijk. Laten we hopen dat het in de praktijk ook zo goed uitpakt. Maar dat circuit heeft wel potentie en vooral de plek, hè, met alle hoogteverschillen heeft wel potentie. Dus ik hoop niet dat het op die manier eindigt. Ik heb ook wel enige hoop dat het niet op die manier eindigt, omdat ook de Formule 1, wat ik net al aangaf, heel veel belang heeft om terug naar Afrika te willen. Dat hebben ze al heel vaak gezegd, van ja, als wereldkampioenschap zijn we dat bijna aan onze stand verplicht. Dus er zitten nog heel veel haken en ogen aan dit project, maar er zit ook een heel groot politiek belang. En dan bedoel ik niet alleen Rwanda, maar ook vanuit de Formule 1 achter dit project, dat ik wel denk dat alles uit de kast wordt gehaald om het uiteindelijk mogelijk te maken.
1: Nu is denk ik een grote vraag die waarschijnlijk ook vanuit Zuid-Afrika komt. Waarom niet Kialami?
2: Ja, nou dat was eerst natuurlijk wel een beetje plan A enkele jaren geleden. Maar ook dat bleek, met de corruptie en organisatoren en dergelijke, bleek dat ook nogal een heel stuk gevoeliger te liggen dan dat we in eerste instantie dachten. Dus ja, ik denk dat we heel veel mensen wel, zeker de puristen onder ons, hè, qua historie, dat wel het droomscenario was geweest. Maar goed, uiteindelijk soort ingehaald door Rwanda. Jij noemde al heel terecht die prize giving, dat FIA Gala. In 2024. En dat was natuurlijk al een opzetje. Want dat is iets wat de Formule 1 en FIA vaker doen. Dat ze eerst zo'n evenement daar houden. En dan daarna dat opvolgen met een race aankondiging. Dus dat zat eigenlijk sinds dat moment zat dan een beetje in de pijplijn. Wat nog wel een interessante noot is, is dat het niet de Grand Prix van Rwanda gaat heten, maar de Grand Prix van Afrika. En daar werden gisteren ook meteen vraagtekens bij geplaatst. Want dat werd ook wel een beetje door sommigen gezien als een soort van sneer richting Zuid-Afrika, van ja, als je dit al de Grand Prix van Afrika noemt, snij je dan eigenlijk de route af voor andere Afrikaanse landen om ook een Grand Prix te organiseren. Die suggestie werd heel erg fel van de hand gewezen door eigenlijk iedereen die gisteren bij die presentatie was. Omdat er juist werd gezegd van nee, het is het tegenovergestelde. Mohamed Ben Sulayem, de FIA-president, zei ook van ja, ik moet Rwanda juist bedanken voordat ze niet zelfzuchtig zijn geweest en dat ze niet hun eigen naam eraan willen verbinden. Maar dit is juist een statement of intent, dus een soort intentieverklaring, dat de deur moet openen naar andere Afrikaanse landen om ook races te organiseren. Nou, ik dacht meteen, de waarheid zal ergens in de midden liggen. liggen. Maar naast dat er nog geen beginjaar is, is dat niet de Grand Prix van Rwanda wordt, maar de Grand Prix van Afrika. Is dat in mijn optiek een tweede zeer interessante noot van deze presentatie.
1: Nou, kun je het aan de andere kant niet ook een beetje zo zien? We hebben toch ook jarenlang de Grand Prix van Europa gehad, terwijl we ook heel veel andere races in Europa hadden?
2: Ja, alleen dat was natuurlijk een soort van een labmiddel. Hè? Dat je denkt, ja, we willen dit circuit of deze plek nog graag op de kalender hebben. Maar ja, dan moeten we een naam aan geven. Nou, dan maar dit. Dus in die zin heb je gelijk dat de naam niet alles zegt. Maar aan de andere kant, de Grand Prix van Rwanda was natuurlijk prima geweest. En die naam is ook helemaal niet bezet. Dus het is wel enigszins opmerkelijk dat ze dan aan een heel Afrikaans continent koppelen. Aan de andere kant sluit het ook wel weer aan bij wat ik in het begin zei. Dat de Formule 1 qua beeldvorming natuurlijk heel erg graag Afrika weer in de armen wil sluiten. En daar past dan deze naam ook wel weer bij.
1: Wat zijn de reacties die je een beetje hoort vanuit collega's, maar ook vanuit andere hoeken op deze Grand Prix?
2: Nou, op zich gemengd. Ik denk dat niemand Rwanda, met alle respect daarvoor, maar heel hoog op de lijst staat van nou, daar willen we nog heen. Dus er werd al wel gekscherend gezegd van nou, als die race komt, klinkt dat misschien ook wel als een prima race om vanuit huis te werken. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Wat ik net aangaf, er is wel enthousiasme over de plannen voor het circuit. Want je zei het al, een compleet nieuw circuit voor de verandering. En ik zou bijna zeggen, gelukkig, een keer geen stratencircuit. Het komt dus bij een nieuw vliegveld. Dat vliegveld zou in 2028 af moeten zijn. En daar moet dan alles omheen gebouwd worden, ook voor de Formule 1. Dus er moeten een soort attractieparken komen. Er moeten nou heel veel hotels komen. Wat natuurlijk wel handig is voor iedereen die ook in de Formule 1 werkt. En voor de fans, want ze verwachten 300.000 mensen over een weekend. En dan dat circuit. En dat is het positieve. Dat is ontworpen door Alexander Woerts, voormalig Formule 1 coureur. En Tielke. Maar Alexander Woerts heeft daar zijn lijntjes als ex-coureur ook voor gebruikt. Ten eerste zei hij gisteren, hey, dat terrein is eigenlijk perfect, want het zijn twee heuvels eigenlijk rond een meer. Betekent dat er al heel veel hoogteverschil is. Een rondje zou 197 meter hoogteverschil op moeten leveren, wat meer is dan Spa. En een van de rechte stukken loopt ook meer omhoog dan dat Eau-Rouge Radion dat doet. Dus dat is heel positief. Dat klinkt in ieder geval hoopgevend, hè? Want hoogteverschillen vinden coureurs vaak fantastisch. Dus dat levert enthousiasme op. De keerzijde van dat je nog zo'n leuk circuit kunt uittekenen voor de coureurs, hebben we in Madrid gezien, want dat vonden coureurs ook leuk om te rijden. Maar dat was onmogelijk om in te halen. Maar daar hebben ze een eigen zeggen van geleerd, want Alexander Woerts heeft al wat andere coureurs, die hij natuurlijk kent, al gevraagd om dit circuit in de simulator te rijden en om met feedback terug te komen om het niet alleen goed voor de rijders te maken, maar hopelijk ook een aantal inhaalplekken te creëren en dus ook goed voor de fans te maken. Nou, en daarom zei ik van Rwanda als land staat voor sommigen misschien niet heel hoog op het lijstje, maar als ze al deze mooie woorden van gisteren over dat circuit met al hoogteverschil en met hopelijk inhaalplekken, als ze dat allemaal in de praktijk brengen zoals ze nu beloven, dan heeft die baan denk ik wel potentie.
1: Nou, dat is eigenlijk wel goed nieuws, want dat is iets natuurlijk wat we de laatste jaren een beetje missen bij nieuwe circuits. Eén, het zijn veelal stratencircuits die dan worden toegevoegd aan de kalender. Maar het zijn dan vaak hele vloeiende circuits, maar niet echt circuits met veel, zeg maar, echt goede uitremzones waar inhaalmogelijkheden zijn. Daar hebben ze nu dus dan wel goed over nagedacht, gelukkig met Alexander Woerts.
2: Ja, wat er uitgetekend is, zit een beetje van beide in. Daar zitten wel wat vloeiende lijnen in, wat een beetje aan de S's van Suzuka doet denken. Nou ja, dat vinden coureurs fantastisch, zeker als er wat hoogteverschil heeft, wat natuurlijk de S's en Suzuka ook hebben. Maar er zit ook een heel lang rechtstuk in, gevolgd door een hairpin. Ja, dat is een soort van no-brainer, want dat is wat je nodig hebt, hè? Een heel lang rechtstuk en dan een hele harde remzone om iets te kunnen doen. Nou, dat had je in Madrid totaal niet. En in dat opzicht is het ook goed dat Alexander Woerts zoveel verantwoordelijkheid heeft gekregen, denk ik. Want hè, Tielke is er alsnog wel bij betrokken. Het was een grappig verhaaltje dat op onze website we vooral Alexander Woerts hadden genoemd. En dat vond Tielke volgens mij niet zo leuk, waardoor die onze Duitse collega's hadden benaderd van hey, maar wij zijn er ook echt veel bij betrokken. Dat is natuurlijk waar. Maar als je alleen maar het aan designers overlaat, dan heb je het risico van pakweg Madrid. En met Woerts heb je het denk ik goed gedaan, omdat hij ook natuurlijk bij de GPDA zit, hè, de rijdersvakbond. En daardoor zijn die lijntjes met al die coureurs heel kort. Dus dan heb je het veel logischer ingekleed om ook coureurs in een heel vroeg stadium om de feedback te vragen. Daardoor werd ook gisteren gezegd van ja, we hebben nu een layout, maar daar kunnen nog tweaks en doorgevoerd worden de komende jaren om het racen beter te maken. Nou ja, nogmaals, garantie heb je niet. Het is een gevalletje garantie tot de voordeur. Maar hoe het proces nu voor deze race wordt ingericht, ze willen ook eventueel Lewis Hamilton erbij betrekken, dat klinkt allemaal wel een heel stuk positiever dan pakweg Madrid, wat qua organisatie echt niet zo'n slechte race was. Het was voor ons heel goed georganiseerd. Alleen het is een circuit met nul inhaalmogelijkheden. En laten ze die fout in hemelsnaam niet nog een keer maken.
1: Nee, ze hadden wel Carlos Sainz aangetrokken als ambassadeur. Maar die had vervolgens waarschijnlijk weinig inspraak op de layout van het circuit.
2: Ja, die was ook een beetje geïrriteerd. Want sommige andere coureurs hadden dat dan weer niet, dat verhaal niet goed begrepen. Dus die zeiden min of meer van ja, we moeten naar Carlos kijken. Maar toen we Carlos dan vroegen, zei die ho, wacht even. Toen ik mijn ambassadeurschap tekende, toen was de layout al volledig afgetikt. Dus daar kon ik niks meer aan doen. Dus hij zei ook, ik keek wel naar de layout en naar de kaart. En ik dacht ook van ja, dit gaat heel lastig worden qua inhalen. Alleen daar kon hij dan niks meer aan doen. Dus zijn partnership was meer commercieel en ik denk financieel ook prima, maar niet zozeer om input te leveren op het circuit zelf. En ja, laten we hopen dat ze daar voor Rwanda nu wel collectief van geleerd hebben.
1: Ja, als we dan kijken naar de politieke situatie van het land, hè. Rwanda wordt toch al best lang beticht van sportswashing, het gebruiken van grote sportevenementen / sport in het algemeen om toch een beetje het imago van het land een beetje op te doezelen. Ze hebben natuurlijk het WK wielrennen gehad, ze hebben bij de FIA al verschillende dingen gehad, ze hebben het cricket gehad, nu komt de Formule 1 die kant op. Zijn dat nog kritiekpunten waarnaar gekeken wordt ook vanuit de volgers van de Formule 1?
2: Nou ja, tuurlijk wel. Kijk, ik bedoel, daar zitten denk ik twee kanten aan die allebei even valide zijn. Dat aan de ene kant, qua politieke realiteit, dat 110% een terecht punt is. Wat je ook met het wielrennen hebt gezien en met al die evenementen die jij opnoemt. Dus ja, de Formule 1 past daarin in dat beeld en past ook in dat beeld natuurlijk omdat het met andere races ook gebeurt, hè? Laten we eerlijk zijn. Grand Prix als Saoedi-Arabië en dergelijke. Ja, die staan ook niet per definitie op de kalender vanwege de hele rijke motorsportcultuur in dat land. Dus in dat opzicht past het wel in een trend. Aan de andere kant, en dat gaat terug naar het begin van het gesprek over Afrika als continent aan het wereldkampioenschap toevoegen. Hebben we ook bijvoorbeeld bij het WK wielrennen gezien dat er wel heel veel passie loskwam. Hè? Dat je die beelden met horden mensen langs de omloop zag. Ja, dat was wel qua beleving iets bijzonders om mee te maken. En dat is natuurlijk ook even valide als de politieke situatie. Dat ja, politiek dit waarschijnlijk een hoger doel dient en een niet al te fraai doel. Maar dat aan de andere kant op menselijk vlak het wel goed is om ook deze deel van de fanbase erbij te betrekken. Wat bijvoorbeeld met de koers goed gelukt is. Ik weet uit mijn hoofd niet hoe groot de Formule 1 achterban daar is. Maar ook daarvoor geldt, als je naar de mensen toe komt met een race en met meer initiatieven, kan dat wel helpen omdat het enthousiasme misschien wat aan te boren. Dus ja, politiek ligt het gevoelig. Ik zou er wel bij willen zeggen dat ik denk iedere race in Afrika, no matter waar ze heen waren gegaan, dat was altijd uitgedraaid op deze politieke en gevoelige discussie. Maar dat de Formule 1 weer terug naar Afrika moest, niet alleen vanwege het feit dat je als wereldkampioenschap dat continent niet kunt negeren, maar ook omdat je natuurlijk een deel van je fanbase daar wilt bedienen. Ja, dat is in mijn optiek ook wel een beetje een no-brainer. Dus uiteindelijk hoop ik dat ze voor een soort van gulden middenweg hebben gekozen. Met hopelijk een goed circuit. Met hopelijk ook een project dat daadwerkelijk van de grond komt. En als dat allemaal samenkomt, dan mogen we misschien nog niet al te veel klagen.
1: Ja, dus kortom, goede is de volgende stap voor de sport.
2: Ja, en ook een stap die onvermijdelijk was. Hè. De keerzijde is natuurlijk wel dat Europese circuits meer en meer in het geding komen. Nou, als dat voor een goed circuit is als dit, kan je dat misschien nog eerder accepteren dan dat het voor wederom een vrij sfeerloos stratencircuit is. Maar goed, dat is natuurlijk wel de onomkeerbare trend waar ook dit in past. Hè. Dat Formule 1 nieuwe markten wil aanboren. Nou, Afrika is daar een van. De groei in Amerika hebben we al gezien. In Azië willen ze ook nog wel meer. Hè. Maleisië heeft op geweldig veel lof kunnen rekenen. Maar goed, van het commercieel oogpunt is dat lastig. Omdat Maleisië en Singapore heel dicht bij elkaar liggen. En de Formule 1 dan misschien liever weer andere markten aanboort. Als een Bangkok of ik noem maar wat. Dus je moet het in dat licht zien. Daar hoort deze Afrika-aankondiging ook bij. En in dat licht komen natuurlijk ook de traditionele Europese Grand Prix veel meer en meer onder druk te staan. En ook meer en meer in een relatiesysteem. Dus ja, dat is nog altijd een trend waar ik niet per definitie persoonlijk dan een voorstander van ben. Maar wel een trend die bij de mondialisering van de sport hoort. En ook een trend die ik als willekeurige journalist uit Nederland niet kan terugdraaien. Dus ik gok dat ik me daar maar bij neer moet leggen.
1: Nou, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. Het circuit en dergelijke moet natuurlijk allemaal nog gebouwd worden. Maar met een beetje mazzel, begin van de jaren 30 gaan we er uiteindelijk daadwerkelijk racen. Ronald Voording van motorsport.com, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En spreken we ook ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, absoluut. Tot de volgende.
0: All Sport Radio Live. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: voor de derde editie van de Swiss Darts Trophy. Het toernooi in de Sankt Jacobshalle in Basel was de 14e en tevens de op één na laatste op de Eurotour. De Welshman Johnny Clayton die won, vooral tot zijn eigen opluchting van Luke Humphries met 8-4. Zijn eindoverwinning leverde hem namelijk naast zo'n 35.000 euro ook een felbegeerd startbewijs voor de Grand Slam of Darts op. Ik ga terugblikken op het toernooi met Viaplay Darts commentator Daan Prins. Daan, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag Robert.
0: Maar toch, als we even aftrappen met misschien de meest besproken persoon van het afgelopen weekend. En dan niet per se in positieve opzien. Mensur Suljovic, de Oostenrijker.
1: Ja, nou ja, deels wel in positieve opzicht. Want hij haalde de halve finale. Wat natuurlijk voor Suljovic een waanzinnig resultaat is. Volgens mij was dit sinds 2021 dat hij zo ver kwam in het toernooi. Dus dat was een heel goed resultaat. Maar vooral zijn wedstrijd tegen Ross Smit zorgde inderdaad voor wat commotie. Toen die Ross Smit voor de match ging gooien. Hij had twee matchdarts. Miste er eentje. Toen zag je Suljovic op de achtergrond achter Ross Smit het publiek een soort van opjutten met kom maar, roep nog maar meer, juich nog, boe nog maar meer, fluit misschien nog een beetje zelfs. En toen Ross Smit zijn tweede matchdart miste, toen zag je hem zelfs ook heel duidelijk juichen in beeld. Dat was toch wel een opvallend moment.
0: Ja, dat is een sportsmanlike conduct, zeiden ze in het Amerikaanse voetbal zeggen. Maar dat is wel iets, aan de ene kant, het zorgt wel weer voor iets waar om over te praten. Maar aan de andere kant, de darters zelf zijn hier niet al te blij mee, denk ik.
1: Nee, hij heeft hier denk ik binnen het circuit inderdaad geen vrienden mee gemaakt. Ross Smit zei er, die zag dit tijdens de wedstrijd niet helemaal. Hij gaf achteraf wel een heel flauw handje. En of hij nou wist wat daar gebeurd was, dat weet ik niet helemaal. Of dat hij vooral heel teleurgesteld in zichzelf was dat hij twee matchstart miste. Maar daarna zag Ross Smit natuurlijk wel de beelden en plaatste hij ook een bericht op social media. Dat dit toch niet de manier kan zijn. Hij betrok het deels op zichzelf. Zei, ik had natuurlijk gewoon die matchstarts moeten gooien. Maar dat dit toch ook niet helemaal is hoe het hoort. En dat ben ik wel met Ross Smit eens.
0: Ja, overigens de mindgames gingen nog even door aan de kant van Mensur Suljovic. Want daarna was Dirk van Duivenbode het slachtoffer.
1: Ja, inderdaad. Wat ik zeg, hij haalde de halve finale. En dat terwijl hij natuurlijk in de eerste ronde moest beginnen. Dus Suljovic heeft echt een goed toernooi neergezet. Het is bij hem natuurlijk altijd dubbel, want hij zorgt er ook bijna altijd voor dat zijn tegenstander heel slecht gaat spelen. Dat gebeurde alleen in de halve finale niet, toen hij tegen Luke Humphries speelde. Want Humphries die gooide een gemiddelde van 111. En dat was te veel voor Mensur Suljovic. Maar goed, in de kwartfinale Dirk van Duivenbode 88. Ross Smit dus bij de laatste 16 gooide 95. We zijn misschien ook wel iets meer van Ross Smit gewend. Nou was dat een spannende wedstrijd. Maar Suljovic met hoe traag hij is en hoe lang hij wacht voordat hij gaat gooien. En als hij dan gaat gooien is natuurlijk ook geen snelle speler. Zorgt er altijd wel voor dat zijn tegenstanders veel moeite hebben om goed spel te spelen, Ross Smit. Omdat je gewoon, tegen Suljovic, omdat je gewoon niet in je eigen spel, in je eigen ritme, in je tempo komt. En dus moet je iedere keer opnieuw focussen, concentreren, aanleggen. En dat is toch vaak heel moeilijk voor de meeste darters.
0: En toch, het is net als Arjen Robben op de flank. Hè. Je weet wat hij gaat doen. En toch tuin je er elke keer weer in. Hoe lastig is dat voor darters die tegen Suljovic spelen om, je weet dat hij dit gaat doen, om dan toch cool genoeg te blijven?
1: Ja, blijkbaar toch heel lastig. Dat zagen we dit weekend dan maar weer. De meeste darters, die zeker tegenwoordig, houden ze van een snel ritme. Lidler, Humphries, Michael Smit, die het ook ineens weer heel goed deed. Die zagen dit Eurotour toernooi. Die vinden het gewoon heel vervelend om zo lang te moeten wachten. En dat is er natuurlijk ook wel. Want je raakt toch uit je concentratie. En dat bleek maar weer. En daar is dus heel lastig iets tegen te doen blijkbaar. Want er gingen er meerdere de brug op.
0: Dirk van Duivenbode was niet de enige Nederlander die zijn Waterloo vond tegen Mensur Suljovic. Want ook Michael van Gerwen ging er eigenlijk best verrassend in de tweede ronde al af.
1: Ja, dat was inderdaad de eerste grote naam die hij versloeg. In de eerste ronde nam hij het op tegen Jihirski, dat was een Hongaar. Nou, daar verwacht je misschien nog van dat Suljovic gaat winnen. Maar in de tweede ronde moet je dan opnemen tegen een top 16 speler. Ja, en daar trof hij Van Gerwen, die ook niet aan zijn eigen niveau kwam. Gooide een gemiddelde van 91. En 4 uit 12 op zijn dubbels. Dus dat is 33%. Ja, daar ben je eigenlijk van Gerwen ook wel iets meer van gewend. Dus daar zag je het eigenlijk al voor het eerst dat het moeilijk is om tegen zo'n langzame speler te spelen. Dus inderdaad, Van Gerwen die mocht er ook al aan geloven.
0: Nou, Gian van Veen kwam uiteindelijk nog het verst van de Nederlanders. Die haalde de halve finale. Wat voor een toernooi was dit sowieso voor de Nederlanders? Want er gingen er toch ook al een hele hoop heel vroeg uit.
1: Ja, een beetje een dubbeltoernooi inderdaad. Omdat we hadden er 11 voorafgaand aan het toernooi. 11 van de 48, dat is echt heel veel. Zit je bijna op een kwart, dus dat is heel goed. Maar daarna vlogen ze met bosjes eruit inderdaad. Vooral op zaterdagavond ging het hard. Daar stonden er 6 nog in. Überhaupt in zeg maar de zaterdag, 2 rondes hadden we er 8. En daar hielden we er nog maar 2 van over. Zaterdagavond zagen we er daar veel sneuvelen. Terwijl we zaterdagmiddag ook al 2 uitgingen. Wessel Nijman bijvoorbeeld. Zonder dat die het natuurlijk niet waar kon maken. Maar goed, we zagen ook Danny Noppert verliezen. En nou ja, Van Gerwen inderdaad die zaterdagavond. Uiteindelijk waren het alleen Van Veen en Van Duivenbode die wel doorkwamen. En die kwamen dan ook weer gelijk best wel ver. Van Duivenbode haalde de kwartfinale. En Van Veen haalde de halve finale. Dus in dat opzicht een beetje dubbel, want je had er misschien iets meer verwacht op een zondagmiddag in de derde ronde. Maar ja, daar kwamen ze helaas niet. Gelukkig kwamen Van Veen en Van Duivenbode wel verder in het toernooi. Met Van Veen weer een mooie halve finale plek.
0: Ja, en hij verloor uiteindelijk van de latere winnaar, Johnny Clayton. Die ja sowieso natuurlijk een fantastisch toernooi gooide, maar überhaupt best wel in goede vorm steekt.
1: Ja, zeker wel. Clayton die laat echt wel, zeker dit hele toernooi heeft hij echt geweldig spel laten zien. 1 wedstrijd waarbij zijn gemiddelde onder de 100 zat. En dat zat dan op 99. Dus zo'n schande is dat ook niet als dat je enige gemiddelde onder de 100 is. Dus die heeft een heel goed toernooi gespeeld. En dat is wel lekker, want de grote toernooien die gaan eraan komen. En je wil nu in vorm raken.
0: Ja, want natuurlijk is 35.000 pond al lekker natuurlijk. Maar belangrijker is startbewijs voor de Grand Slam of Darts.
1: Ja, zeker. Nee, hij heeft hiermee een mooie sprong gemaakt inderdaad op de EK-ranking. Daar staat hij nu 4e, dus dat is lekker. Hij was wel zeker van de plek op het EK, maar goed, ook een mooie sprong gemaakt. Maar het belangrijkste inderdaad, hij had nog geen toernooi gewonnen dit jaar. Had ook nog geen finale gespeeld. En dat wil je wel, want je mag alleen op die manier meedoen aan de Grand Slam of Darts. Of je moet een qualifier spelen. Maar ja, dat is voor de nummer 5 van de wereld, iemand als Johnny Clayton, natuurlijk wel een degradatie. Als je een qualifier moet spelen voor de Grand Slam of Darts. Maar goed, dat is gelukkig niet nodig, want hij heeft nu een Eurotour op zijn naam gezet. En dus is hij erbij een maandje, denk ik zo ongeveer. Dan is de Grand Slam of Darts. En daar heeft hij zich nu dus ook voor geplaatst met deze overwinning op de Eurotour.
0: Ja, normaal gesproken waren we nu klaar geweest met de Eurotour na toernooi 14. Dat zijn er dit jaar 15. En het goede nieuws is, we komen nog terug naar Nederland. Want we gaan aankomend weekend spelen om de Dutch Darts Championship in de MEC in Maastricht.
1: Zeker, inderdaad. Ja, ze doen er nog eentje dit jaar. En dat is maar al te goed, want die is in Nederland. En dat is natuurlijk wel leuk. Daar won trouwens Johnny Clayton vorig jaar. Dus misschien kan hij zijn titel daar wel verdedigen. Hij staat voorlopig nog op de lijst. Dus ik altijd even afwachten wie erbij zijn. Nederlanders Van Veen, Noppert, Van Gerwen, Nijman, Wattimena. Die zijn er uiteraard allemaal bij. Ook Doets, Duivenbode en Zonneveld. En dan zijn er nog 4 Host Nation Qualifiers. Die zich hier aan toe kunnen gaan voegen. Dus we hebben sowieso 12 Nederlanders aan de start. Dat kunnen er heel misschien nog meer worden als er nog wat afzeggingen zijn bij de toppers. Maar laten we ook niet hopen dat er te veel afzeggingen zijn. Want het is ook wel leuk om gewoon Price, Clayton, Humphries, om die allemaal in Maastricht te zien.
0: Ja, in ieder geval Luke Littler niet.
1: Nee, klopt. Nee, en dat is natuurlijk ook geen verrassing. Die heeft zich afgemeld. Dat deed hij na de World Series of Darts Finals. Er was natuurlijk veel gedoe rondom Littler en de World Series of Darts Finals. Maar hij heeft zich hiervoor afgemeld. En dat heeft hij eigenlijk bij 12 van de 15 Eurotours gedaan. Hij heeft uit mijn hoofd maar 3 gespeeld. Dus het is op zich niet gek dat hij zich hiervoor heeft afgemeld. Hij is natuurlijk wel op het EK erbij. Heel benieuwd wat hij daar kan laten zien. Want met de vorm van Littler, daar valt weinig over te zeggen. Maar in ieder geval heeft hij de laatste 3 toernooien waar hij aan mee heeft gedaan niet gewonnen. Dat was natuurlijk de World Series of Dart Finals, de Grand Prix en ook het Jeugd-WK heeft hij niet de finale gehad. Dus benieuwd wat hij kan doen op het EK.
0: Ja, want hij zal toch richting het WK aan het einde van het jaar in ieder geval zijn vorm wel weer iets willen omdraaien, toch?
1: Zeker, dat lijkt me wel. Littler die houdt niet van verliezen, dat weten we, dat zien we ook aan hem. Dus die wil wel weer wat gaan winnen.
0: Overigens, die Eurotour toernooien zijn natuurlijk heel belangrijk voor de European Tour Order of Merit. Top 32 daarvan plaatst zich dan voor dat EK, wat dan weer eind deze maand gaat plaatsvinden. Kun je dat EK dan misschien een beetje zien als het echte slottoernooi/finale van de Eurotour?
1: Zeker, nee, dat is de finale. Ik bedoel, je kan je alleen plaatsen voor het EK door prijzengeld te verdienen op de Eurotour. En er zijn 32 spelers, de beste 32, met het meeste prijzengeld over die 15 toernooien, die mogen meedoen. Dus dat is inderdaad de finale.
0: Ja, dus daar gaan we ons ook nog voor opmaken. Dat is dan weer in Duitsland en Dortmund in de Westfalenhallen. Dus ga dat ook nog in de gaten houden. Voor nu, Daan Prins van Viaplay. Mag ik je danken voor het ons bijpraten. En dan wens ik je in ieder geval alvast heel erg veel plezier aankomend weekend bij de MEC in Maastricht.
1: Nou, dankjewel. Gaat goed komen. All Sport Radio Live.

0: sun. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: buiten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven, of nou ja, inmiddels. Hij zat er alweer een tijdje. Jiming Goris, Jiming, welkom.
2: Yes, bedankt.
1: Ja, we gaan het met jou hebben over iets heel erg bijzonders. Want de mensen die misschien thuis zijn in de parasportwereld kennen jou als para-tafeltennisser. Dat heb je heel lang gedaan. Ja. Ook heel erg goed gedaan. Maar inmiddels tegenwoordig op de atletiekbaan te vinden.
2: Ja, zeker. Ja, een hele interessante switch die een beetje voor veel mensen misschien uit het niets komt vallen.
1: Maar ongetwijfeld heb jij daar wat meer over nagedacht.
2: Ja, daar heb ik inderdaad wel even over nagedacht, ja.
1: Maar je zegt, ja, voor veel mensen komt dat misschien uit de lucht vallen. Komt waarschijnlijk ook omdat tafeltennis en atletiek. Nou ja, je rent ook wel tijdens een tafeltenniswedstrijd natuurlijk heen en weer. Maar niet zoveel als op een atletiekbaan.
2: Nee, het zijn inderdaad echt compleet twee andere sporten. Dus dat is, het is echt niet te vergelijken.
1: Maar hoe dan die switch? Want ik bedoel, dat is denk ik iets hetgene wat iedereen wil weten.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk best wel lang tafeltennis gedaan. En het hing daar al een beetje boven mijn hoofd dat eventueel mijn handicapklasse zou wegvallen. En dat zou dus betekenen dus dat ik gewoon geen paratafeltennis meer zou kunnen doen. En ja, daar heb ik wel veel over nagedacht. Hoe dat zou zijn. En ja, ik heb uiteindelijk besloten om dan afgelopen zomer te stoppen. En mij te gaan richten op mijn studie. En ondertussen heb ik ook wel zo nu en dan meegetraind met para-atletiek voor als mijn handicap weg zou vallen binnen het para-tafeltennis. En toen ik ben gestopt afgelopen zomer, toen heb ik best wel veel nagedacht over, oké, wat wil ik dan nu met mijn leven? Dus ik ben nu aan het studeren en toen dacht ik van ja, laat ik dat para-atletiek, dat vond ik gewoon super tof. En dat ga ik nu gewoon een serieuze kans geven.
1: Ja, was dat ook het eerste wat je dan zeg maar naast het paratafeltennis dan hebt uitgeprobeerd? Het atletiek deel? Of heb je meerdere sporten geprobeerd en was dit dan toevallig hetgene wat dan het leukste was?
2: Nee, ik heb eigenlijk voor de rest niks uitgeprobeerd. Ik was eigenlijk voor mezelf, ik vind atletiek gewoon echt een hele mooie sport. Ik vind sport op zich gewoon heel mooi. En toen heb ik een keer met de paraatletiek coach gesproken. Over ja, stel, hoe zou dat zijn en zo. En toen zei hij van, je mag echt wel een keer meekomen doen. En toen heb ik dus één keer een training meegedaan. En dat vond ik echt heel leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds vaker mee gaan doen. En uiteindelijk dus de switch gemaakt.
3: Ja, en als we even teruggaan naar een nog jongere leeftijd. Met welke sport ben je begonnen?
2: Ja, ik heb heel veel sport gedaan als klein kind. Ik heb gehockeyd, gevoetbald. Maar ik heb wel, ja, ik heb eigenlijk alles geprobeerd. Ook met heel veel clinics, workshops. Ik heb een paar proeftrainingen, rugby gedaan. Ik heb echt allemaal uiteenlopende dingen gedaan.
3: En uiteindelijk heb je een instantie dan gekozen voor tafeltennis. Wat was een reden dat je daar hebt voor gekozen? Dat je heel goed was of nog een andere reden?
2: Nee, ja, het was een beetje gek. Het was coronatijd toen ik ben begonnen met tafeltennis. Ik doe het pas 5 jaar. Ja. En een vriend van mij die zei toen van ja, je mag weer sporten. En tafeltennis is een sport die je mag doen. Omdat je echt sowieso die 1,5 meter afstand hebt. En toen heb ik dat, ja, toen ben ik daarmee begonnen. En toen kwam ik bij een club terecht waar toevallig ook een paratrainster was. En die heeft al best wel snel aangegeven dat ik ook bij haar meer mee kon trainen. En toen ben ik eigenlijk gewoon steeds meer en steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk dus ook in het talententeam van Nederland. En vanuit daardoor groeit naar Papendal.
3: En tijdens je tafeltennis carrière, om het maar even zo te zeggen, heb je eigenlijk ook gewoon meegespeeld in de reguliere competitie?
2: Ja. Dus ik deed vooral mee met de reguliere competitie, omdat er zijn niet heel veel paratafeltennissers in Nederland, waardoor het lastig is om alleen voor de paratafeltennissers een competitie op te richten. Dus inderdaad deed ik mee met de regulier.
3: En wat vond je ervan? Vind je het nou eigenlijk beter dat je mee hebt gedaan in de reguliere competitie? Of zou je liever een grote competitie hebben voor tafeltennis met een beperking? Hoe zie je dat?
2: Nou ja, ik denk dat het ergens ook wel heel kostbaar is dat je als tafeltennis met een beperking mee kan doen met mensen zonder beperking. En ja, ik bedoel, het is voor mij, ik zie het als iets heel normaals dat mensen met een beperking en mensen zonder beperking gewoon met elkaar kunnen sporten.
3: Nee, ik kan wel zien dat je voor jou misschien een barrière was om toch mee te doen zeg maar met de reguliere tafeltenniscompetitie. Maar zo heb jij dat niet gevoeld.
2: Nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. Want ik trainde ook gewoon met mensen zeg maar die regulier zijn.
3: Ja.
2: En daar merkte ik eigenlijk ook, dat zijn gewoon mijn vrienden. En dan is het ook gewoon fijn als je met hun kan spelen. En dat was voor mij altijd heel normaal.
1: Want had jouw beperking dan ook veel invloed op het spel tijdens zo'n reguliere competitie? Of maakte dat voor jou eigenlijk ook niet zoveel uit?
2: Nou ja, mijn handicap, ik mis mijn linker onderarm. En dat is de lichtste handicap binnen het paratafeltennis. Dus ja, je merkt wat tijdens het opgooien, omdat je natuurlijk dan met één hand moet opgooien. En je merkt dus dat je wat iets minder balans hebt. Maar ik merkte er zelf niet heel veel van, omdat uiteindelijk wen je er ook gewoon aan.
3: Maar heb je dan een aanpassing van de regel of een ontheffing of iets dergelijks? Want denk ik dat jij niet op de reguliere manier de bal op kan gooien? Of kan je dat wel?
2: Jawel. Ja? Ik kan in mijn één hand een bedje vasthouden en een balletje en dan net nog opgooien.
3: Mooi. Ja.
1: Want er zijn dus niet regels binnen tafeltennis of zo dat je per se met een andere hand het balletje moet opgooien?
2: Nee, niet per se met een andere hand. Er zijn wel regels binnen tafeltennis hoe je je hand moet hebben. Dus je moet je hand plat hebben en zo. Dus dat moet je leren. Maar voor de rest zijn er niet heel veel regels dat je verbiedt om met jezelf de hand op te gooien.
1: Maar nou, je zegt al, hè, je handicapklasse dreigt uiteindelijk weg te vallen. Dat is ook gebeurd?
2: Nee, dat is nog steeds, dat is een heel lang proces. Dus daar hebben ze het nog steeds actief over. Dus we weten niet wanneer het gebeurt of het gebeurt. Maar we weten wel dat het zou kunnen gebeuren.
1: Want stel dat het niet gebeurt, is deze zeg maar, proactieve switch even naar de para-atletiek, is dat dan iets wat je dan gewoon doorzet en gaat blijven doen? Dat je wel terugkeert in het tafeltennis?
2: Nee, absoluut. Het is,
1: tafeltennis is passé.
2: Ja, dat eigenlijk wel. Het is wel, ik heb er heel veel plezier in gehad, heel veel geleerd. Maar het is inderdaad nu wel gewoon zo afgesloten, ja.
1: Ja, dus Yiming, de tafeltennissen hebben dus dan afscheid van genomen. Ja. Maar wel al ontzettend veel ervaring opgedaan in eigenlijk de topsport in het tafeltennis. Hoe neem je dat, die ervaring nu mee naar het sprinten?
2: Nou ja, ik denk vooral dat de les die ik daar heb geleerd binnen zeg maar de topsport is dat ik... je moet echt plezier hebben in wat je doet. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik was ook altijd wel gewoon... nieuwsgierig en ik wilde gewoon altijd beter worden en nieuwe dingen leren. En dat neem ik dus wel mee, dat ik gewoon die drive heb om mezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren.
3: Ja, je hebt gekozen voor de 100 meter, volgens mij.
2: Ja.
3: Dat is een bewuste keuze geweest? Of is daar zeg maar vanuit de atletiekkant nagekeken van waar jouw beste capaciteiten zitten?
2: Nee, dat is niet een bewuste keuze nog geweest. Dat is inderdaad gewoon vanuit de atletiek gekeken naar wat zullen we doen. En voor nu gaan we beginnen met de 100 meter. Maar uiteindelijk kunnen we dat misschien wel uitbreiden naar andere disciplines.
3: Ja, en wat zijn je doelstellingen?
2: Mijn doelstellingen blijven eigenlijk altijd, ik denk voor elke sporter wel het einddoel zijn de Spelen.
3: Welke?
2: Ik denk dat 28 komt nog wel iets te vroeg. Dus we hopen op 32. Maar ik denk dat ik vind het ook heel erg belangrijk om gewoon mezelf als mens te blijven ontwikkelen. Ja. Niet alleen als sporter.
3: En heeft sport jou daar al bij geholpen?
2: Ja, zeker.
3: Dat er geen sport was geweest?
2: Ik heb in de jaren dat ik topsport heb gedaan heel veel geleerd. En ik ben ook heel erg ontwikkeld als mens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar, de sport heel erg dankbaar voor.
3: Ja, en wat zou je dan ook bijvoorbeeld nog andere sporters of eigenlijk toch niet actieve sporters mee willen geven met een beperking?
2: Nou ja, wat ik dus heb gemerkt is dat sport heel erg heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. En mij gewoon heel veel blijdschap heeft gegeven en heel veel nieuwe mensen leren kennen. Ja, dat maakt me altijd gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor mensen die ook niet sporten om zich te beseffen dat sport meer is dan alleen bewegen.
1: Nou, nu doe je veel meer dan enkel sport. Want naast de atletiekbaan en de tafeltennistafel ben je ook ambassadeur van de Proud Funding Club van Fonds Gehandicapten Sport.
2: Ja, ja.
1: Hoe is dat?
2: Ja, ik werd hiervoor gevraagd en ik was eigenlijk meteen wel heel enthousiast. Want ik zet me gewoon heel erg graag in voor mensen met een beperking. En ik vind sport super mooi en belangrijk. Dus het was voor mij eigenlijk een no-brainer.
1: Nou, de vraag aan jou, Nieke, want niet heel toevallig. Je bent de directeur van Fonds Gehandicapten Sport, dus jij weet wel wat af van de Proud Funding Club. Wat maakte Yiming hier nou zo goed bij passen?
3: Ja, kijk, Jimmy is gewoon een ontzettend leuke gast. Dus dat is belangrijk. En hij gaf ook direct aan dat hij de Crowdfunding Club heel erg leuk vond. En dat komt ook volgens mij, want zelf kom je ook uit een ondernemersfamilie, of dacht ik, ja. Als ik dat had begrepen. Dus dat zal zeker geholpen. Maar die Crowdfunding Club is wel bedoeld om, kijk, het MKB, de hele MKB-wereld eigenlijk actief te krijgen voor de gehandicaptensport. En dat word je dan met dit initiatief voor 1 euro per dag ben je al partner. 3/4 van je bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. En met het andere kwart maken we ook mogelijk dat de bedrijven ook evenementen kunnen bezoeken. En dat ze lezingen kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Het belangrijkste is dat ze ene kant investeren in de sport. En de andere kant is dat ze ook geïnteresseerd raken in de gehandicaptensport. En met het geld wat daarmee vrijkomt, wordt met name lokaal, dus dicht bij huis, wordt dat weer ingezet. En dat betekent dat talenten die achter Jimmy alweer zitten, hopelijk in stelling worden gebracht dat ze eerst gewoon gaan sporten en bewegen. En dat ze er een aantal dan misschien ook wel doorstromen tot een para talententeam.
1: Want Jiming, als je kijkt naar wat de sport jou gebracht heeft, waarom is het dan zo belangrijk dat er zo'n initiatief als zo'n crowdfunding club is?
2: Nou ja, wat ik dus zeg, dat sport mij veel meer heeft gebracht dan alleen in beweging komen. Want bewegen is natuurlijk super belangrijk. Maar het is ook wel belangrijk om gewoon plezier te hebben, gelukkig te zijn. Mensen te leren kennen, dat was voor mij ook naast het bewegen dus heel erg belangrijk en waardevol dat ik dat heb meegemaakt door het sporten.
1: Nou, stel, er zitten ondernemers te luisteren die misschien nog twijfelen of ze zich moeten aansluiten bij de Crowdfunding Club. Wat zou jij als ambassadeur dan tegen ze willen zeggen?
2: Nou ja, dat het voor hun is het een relatief klein bedrag, 1 euro per dag. En daarmee kun je zoveel meer doen. En zoveel mooie dingen brengen aan mensen met een beperking. Ze kunnen sporten, want het ligt bij hun vaak niet aan de wil om te sporten, maar vaak aan de faciliteit en de omgeving waardoor ze niet kunnen sporten. En als je dat mogelijk kan maken als ondernemer, dat lijkt me prachtig.
1: Nou, een goede ambassadeur in huis, Nico.
3: En daarom zijn we ook heel blij met Jimmy. Op meerdere manieren. Ook omdat hij al sport, maar ook met name ook omdat hij zich hiervoor wel in wil zetten. Dat is toch wel heel mooi, vind ik. Ja.
1: Jimmy, als we nog even vooruitkijken. Het begint weer wat kouder te worden, hebben we helaas gemerkt. Jij zit ook niet voor niets met een trui aan nu in de studio. Gelukkig bij de atletiek heb je ook nog iets als een indoor seizoen. Hoe ziet jouw jaar, jouw rest van 2026 er nu eigenlijk op atletiek vlak uit?
2: Het is nu echt het begin pas van mijn atletiek carrière. Dus het is nu vooral opbouwen en de technieken goed leren uit te voeren. En dan indoor seizoen gaan we hier en daar wat races rennen. En dan volgend jaar in februari gaan we naar Leverkusen. En dat wordt dan mijn eerste echte internationale toernooi.
1: Nou ja, we zitten hier natuurlijk ook met Michel Butter in de studio. Dus ik gok dat daar nog wel wat ervaringen uitgewisseld gaan worden. Ik denk dat, ik noemde hem al gisteren in de uitzending. Ik noemde jou gisteren al de voormalig koning van de marathon.
4: Ja, een compliment zeg. Jeetje.
1: Dus ik denk dat jij wel wat ervaring aan Jimmy kan.
4: Ja, zo te horen weet Jimmy al heel veel zelf hoor. Ik zit echt met open mond naar hem te luisteren. Want je zegt gewoon hele mooie dingen. Hè? Dingen als plezier, ik wil leren. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten. En wil je dan nog terug naar die tafeltennis? Nee hoor, dat heb ik nu gezien. Ik wil juist iets anders ontdekken. En volgens mij komt het wel goed met jou.
2: Dat hopen we, dat hopen we.
1: Nou ja, als Michel Butter het zegt, dan gaat dat zeker gebeuren. Jimmy Goris, dank dat je wilde komen hier naar de studio. En heel erg veel succes.
2: Yes, bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, je moet het maar durven. Je Olympische campagne richting de Spelen van Los Angeles stopzetten om je volledig te storten op een niet-Olympische zeildiscipline. Paul Hamerteman die deed het en succesvol ook. Hij bouwde zijn campagne voor de foilingklasse Switch zelfstandig op met hulp van vrienden en experts en mag zich nu wereldkampioen noemen. Het Global Championship op het Gardameer kende een spannende ontknoping. Paul stond lang aan de leiding, zag op de slotdag zijn concurrent en trainingspartner Magnus Overbeck langs zij komen, maar wist uiteindelijk met nog 3 races te gaan de leiding terug te pakken. Ik ga er met Paul, die we overigens bij Allsport Radio nog goed kennen van het traject richting de America's Cup in Barcelona, over in gesprek. Paul, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, superleuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, superleuk om jou ook weer eens te spreken. Ja, allereerst Paul, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja, het was een intense week, maar gelukkig goed afgesloten.
1: Hey, neem ons even mee terug naar allereerst toch wel best een bijzondere keuze. Eentje waar je, nou ja, toch eerlijk is eerlijk best wel ballen voor moet tonen. De Olympische Spelen, iets wat natuurlijk het meeste zichtbaarheid heeft binnen het zeilen voor nou ja, de niet-zeilers onder ons. Een campagne richting LA, het is nog een jaartje of 2 te gaan, die gewoon stopzetten. Ja, neem ons even mee naar die keuze. Dat is toch niet iets wat je zomaar even na een nachtje slapen doet.
2: Nee, klopt. Dat was best wel een grote keuze. Ook om een soort van afstand te nemen van Team Allianz, waar ik eigenlijk mijn hele carrière onderdeel van heb uitgemaakt. En het hele supportsysteem daaromheen. Ik had het gevoel na dat jaar dat het op de manier hoe het ging niet of lastig werd richting 28. Ik kon het niet meer helemaal vinden in de manier van werken. En ook samen met mijn teamgenoot liep het niet helemaal lekker. Dus ik heb besloten om de 49ers stil te zetten. En in de Switch te gaan zeilen. Ook met het idee dat je

0: op dit moment, afgelopen jaren, heeft gezien dat er de pathway richting een Merckx Cup of CLGP ook steeds meer zeilers uit niet-Olympische klasses komen, maar uit de high-performance foiling klasses, zoals de MOF en nu ook de Switch, wat eigenlijk een one-design versie van de MOF is. Dus waar de MOF een development klasse is, waar iedereen zijn eigen materiaal mag kiezen en er dus ook steeds doorontwikkeld wordt wat de nodige kosten met zich meebrengt, is de Switch een one-design variant waar iedereen dezelfde spullen heeft. Dus als jij een boot koopt, net als met een laser bijvoorbeeld, weet je dat je het meest competitieve materiaal hebt en je de gelijke strijd aan kan gaan met je concurrenten. En toen heb ik besloten om mijn volle bak op deze klasse te storten en me hier te bewijzen.
1: En wat trok je dan zo aan de Switch in dit geval?
0: Allereerst de zeilers die hierin komen. Er is een brede pool van zeilers uit zowel CLGP, uit de America's Cup, uit de Olympische disciplines die ervoor kiezen om in dit bootje te racen. Een paar Olympiërs doen het ernaast. Als ze vrije tijd hebben, dan kiezen ze dit bootje omdat het de snelste one design klasse is op dit moment. En het dus ook zoveel verschillende goede zeilers aantrekt. Daarnaast is het een enorm, vind ik, leuke klasse om te zeilen vanwege de snelheid, maar ook vanwege het fysieke aspect. Ik kom van oorsprong uit de Ilka en eigenlijk is dit een Ilka die minimaal 4 keer zo hard gaat als de Ilka. Dus het hangen, het fysieke spel, dat komt hier ook heel erg in terug en dat is ook iets wat mij trekt. En daarnaast de toekomst van de klasse. Ik denk dat dit soort bootjes dat die steeds meer gaan zien. Het is ook een van de klasses die op dit moment in de run is voor een nieuwe Olympische klasse in 2032. Dus mogelijk wordt het ook Olympisch. En ik dacht dat dit een mooi moment was om in de klasse te stappen.
1: Ja, dan kun je er maar beter op tijd bij zetten. Want dan ben je misschien wel wereldtop op het moment dat het straks in Brisbane moet gaan gebeuren.
0: Ja, wie weet. Maar dat wordt pas volgend jaar duidelijk. Ik ben heel blij dat ik dit jaar heel veel heb kunnen leren in deze klasse. Ook van de verschillende zeilers hier. Ik heb afgelopen winter ben ik alleen in Nederland begonnen. Heb ik de hele winter in Bruinisse doorgetraind. Dus dat was een dik wetsuit aan en een hoop kou. Om de basis zelf in te trainen. En ik ben in eind april verhuisd hier naar het Gardameer. En hier heb ik de afgelopen 6 maanden samen met mijn trainingspartner Magnus Overbeck, die deze week tweede is geworden en onderdeel is van het Deense CLGP team, heel hard getraind om te kijken of we dit WK konden winnen. En daar zijn we 1 en 2 geworden. Dus dat was super mooie uitkomst.
1: Want je zegt al ook onder meer verhuisd naar het Gardameer. Je bent dus gestopt met dat Olympisch traject. Dan deze hele campagne eigenlijk zelfstandig opgestart. Ook met hulp van vrienden en experts. Hoe lastig is dat om dan vanaf nul eigenlijk in dat traject te beginnen en uiteindelijk jezelf helemaal op te offeren voor, gelukkig nu het juiste resultaat. Maar dat kun je van tevoren natuurlijk ook niet zeggen.
0: Nee, klopt. Dus het was een hoop. Ik had een visie, ik had een idee van dit is denk ik nodig om hier in oktober op het juiste niveau te zijn en de skills te hebben. Die puzzelstukjes ben ik bij elkaar gaan voegen met de nodige knutselwerk. Want het was soms nog best lastig om alles samen te krijgen. Ook veel was onzeker nog. Bijvoorbeeld hier, in eerste instantie was het plan om hier 2 maanden te gaan trainen. En toen hadden ze de locatie van het WK veranderd. Toen moest het plan weer aangepast worden. En ook kostenwise om dit te gaan doen. Er is geen ondersteuning meer vanuit een bond, dus je moet het zelf gaan regelen. Een van de redenen waarom ik ervoor heb gekozen om hier ook te gaan wonen is omdat ik dan gewoon een appartement kon huren. Dus niet meer huren in Nederland, maar hier volle bak zijn. En dat was dan een stuk goedkoper dan voor een paar weken op trainingskamp. En zo op allerlei manieren geprobeerd om het zo optimaal mogelijk te krijgen op eigen voeten. Ook met de hulp van een hele hoop vrienden die hier naartoe zijn gekomen. En me af en toe een week hebben geholpen uit de coachboot. Het was een hoop pionieren en zelf uitvogelen hoe het zat. Maar uiteindelijk was dat genoeg.
1: Ja, want als we het hebben over dat Global Championship. Hoe heb jij hem beleefd vanuit de boot?
0: Nou, het was een beetje een rollercoaster. Het evenement was 4 dagen lang. Op dag 1 niet gezeild vanwege te weinig wind. Dus toen wilden ze een inhaalslag maken. Je hebt hier op het Gardameer heb je 2 winden. 'S Ochtends heb je een wind uit het noorden, de Pelair. In de middag een wind uit het zuiden, de Ora. En tussen de middag is er eigenlijk nooit wind. Dus toen was het plan om van vrijdag tot met zondag steeds 2 shifts te doen. Dus vroeg het water op, rond 7:30. Zoveel mogelijk races tot de winter uitging. Dan wachten op de kant en dan in de middag hetzelfde verhaal. Dus het waren lange dagen. Ik denk geen dag minder dan 12 uur op de bootpark geweest. En veel verschillende condities. En de eerste dag ging goed. Een 2-1-1-1. Dus dat luchtte op. Dag 2 hadden we in de ochtend een race met heel weinig wind. Heel instabiel of lager. Ik denk dat degene die race gewonnen heeft niet minder dan 7 keer van de foil is afgevallen. Dus je ging van in de top naar achteraan en weer. Dat is alles gebeurd. Dus alle emoties zijn langsgekomen. Toen in de middag goede races en ik stond er goed voor richting de laatste dag. Maar de laatste dag stonden er nog 5 races gepland en zou er nog een aftrek bij komen. Wat eigenlijk het hele evenement weer opengooide. Ik denk dat de hele top 7, top 8 nog kon winnen als ze een goede dag hadden. En toen de eerste 2 races, op zich was ik happy met mijn keuzes. Alleen pakte het niet zo goed uit. Dus toen stonden we weer op gelijke voet, Magnus en ik. En toen moest er een knop om. En toen heb ik samen met mijn broertje, die op dat moment in de coachboot zat. Mijn coach Michiel Bakker, die een dag eerder naar huis moest, maar 's ochtends vroeg was opgestaan om vanuit huis mee te rekenen wat ik qua scores moest halen om te winnen, zijn we een plan gaan maken. Nou, is er wat gematchraced en uiteindelijk was dat genoeg om 2 keer voor hem te finishen, wat de win gaf met een race to spare. Dus dat was super fijn, een hele ontlading.
1: Nou, je hebt het al gehad natuurlijk over Magnus Overbeck en toch een bijzonder traject wat je dan samen met hem doormaakt. Hoe bijzonder is het dan dat uitgerekend jullie dan op plek 1 en 2 eindigen?
0: Nou, dat is super, super mooi. En ook omdat we hadden allebei het doel om het WK te winnen. Dus voor hem was het natuurlijk jammer dat hij niet degene was die eerst is geworden. Maar ik denk dat het een mooie beloning is van een zomer hard trainen samen iedere dag hier op locatie en dat we echt wel een step-up hebben gemaakt in het niveau van onszelf, maar ook van de klasse. En dat waarschijnlijk gaat iedereen nu nog harder trainen deze winter om volgend jaar bij te kunnen houden. Dus dat pusht de klasse alleen maar naar een hoger niveau en dat is supergoed, denk ik.
1: Hij zei het al, deze discipline trekt zeilers aan uit heel veel verschillende uiteenlopende disciplines. Je noemde al de SailGP, ook de America's Cup, ook de Olympische zeilklasse. Je noemde niet voor niets natuurlijk de SailGP en de America's Cup. Daar heeft deze boot al wat gelijkenissen mee, die switch. Dat zijn natuurlijk wel hele gave klasses om in te varen. Hoe zit het met jouw reputatie nu in deze klasse en met eventueel het oog op een plekje in zo'n SailGP of een America's Cup boot op latere, latere leeftijd bijvoorbeeld? Dat zijn natuurlijk wel hele gave trajecten om aan te gaan.
0: Ja, ik denk dat de droom is van iedere zeiler en dus ook die van mij. Het is natuurlijk lastig omdat je afhankelijk bent van variabelen die niet alleen met sport te maken hebben. Op dit moment hebben we in Nederland geen SailGP team of geen America's Cup team. Ik hoop dat we dat in de komende jaren wel neer kunnen zetten als land. Zeker gezien de groei van deze circuits de afgelopen paar jaar. En het kaliber van zeilers dat we hebben. Ik denk dat we talent in huis hebben binnen de Olympische klasses, in het professionele zeilen. Maar dat er op dit moment nog niet de plek is waar het allemaal samen kan komen. Natuurlijk hoop ik dat er ergens een deurtje open gaat, maar dat is lastig te zeggen.
1: Nou ja, dit resultaat zorgt er misschien wel voor dat je in ieder geval qua naam weer even top of mind bent, toch?
0: Ja, het zal zeker een beetje helpen.
1: Nou, laten we in ieder geval erop hopen. Dit WK zit nu op. Wat is nu voor jou de volgende uitdaging eigenlijk, Paul?
0: We hebben komend weekend hier nog een jeugd-WK. Ook in de Switch. Dus die ga ik nog varen. En dan naar huis. En de plannen voor de komende periode. maken. Ik heb echt de afgelopen maanden alles op dit evenement gezet. En ook nog niet te veel daarna gepland. Dus het is nu de balans opmaken en door naar het volgende doel.
1: Nou, ik ga er heel erg veel succes bij wensen. Paul Hameteman, nogmaals gefeliciteerd met deze wereldtitel. En heel erg veel succes met ook het Jeugd-WK.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Frank, vertel, welke nieuwtjes heb je voor ons meegenomen deze week?
2: Ja, het was weer behoorlijk selecteren. Robert, kan ik je vertellen wat er... Het jaar never stops, hè? Hebben we het niet vandaag de dag over Manchester City... dan hebben we het wel over FIFA en de Arkela van het spul Gianni Infantino... Het werd even stil rond dat mannetje, maar dat betekent niet dat onderzoeken over zijn solistisch ego-gedrag niet door blijven gaan. Aanhoudende geruchten willen nu dat de man een aparte BV oprichtte in de Verenigde Staten in het kader van de organisatie van het WK, het afgelopen zomer. Deze BV werd gevoed natuurlijk door onder andere sponsorgelden vanuit Amerika voor dat WK. En nu zou blijken dat hij naast zijn riante FIFA-salaris, dat overigens groeide in de 8 jaar tijd dat hij er al zit van 1 miljoen naar 4,1 miljoen euro's per jaar, ook nog eens 1,5 miljoen euro uit die nieuwe BV zou hebben getrokken als salaris. De BV betaalde bovendien de huur van een zeer riante villa in Miami voor de huur van $50.000 per maand. Dit alles, en dat is natuurlijk het kwalijke, staat niet in het FIFA-jaarverslag. En het is een vorm van boekhoudfraude. De FIFA ontkent natuurlijk op dit moment, bij monden van meneer Infantino. Ze ontkennen niet de huur van de villa, maar ze ontkennen wel dat 1,5 miljoen salaris traject. Maar gezien de huidige situatie kennende, zal dit nog wel een behoorlijk staartje gaan krijgen. Het is never a dull moment bij rond FIFA. Over ruim een maand moeten eventuele tegenkandidaten van meneer Infantino bekend zijn. Om in maart volgend jaar, 2027, te kunnen meedoen voor de verkiezing van de voorzitter van FIFA. Overigens werd vanochtend ook nog eens bekend dat FIFA de volgende cyclus van 4 jaar per land, 211 landen deel van de FIFA, een bedrag zou uitkeren van $25 miljoen. En dat was 15 miljoen. Dus dit riekt weer heel nadrukkelijk naar een soort charme-offensief van Infantino om maar stemmen te gaan winnen. Want hij staat er op dit moment niet al te goed op. Over naar een ander schandaal. Het Manchester City, ik noemde het al. The Athletic, jou wel bekend Robert, maakte een rondje langs de Engelse voetbalvelden en vroeg de clubs, wat zou de straf moeten zijn voor Manchester City voor het op 144 punten plegen van boekhoudfraude? Nou, de meest uiteenlopende straffen vlogen over tafel. Van een boete van maar liefst 1 miljard pond. En dat dan te verdelen onder de clubs in de Premier League. Hetgeen overigens direct een tegengas opleverde van clubs die meer zouden willen eisen dan de andere clubs. Dat krijg je dan natuurlijk, een oneerlijke verdeling. Tot aan degradatie uit de Premier League. Werd ook veel geroepen, maar kreeg direct weer tegenstand uit de eerste divisie, want dat verkleinde de kans op promotie naar de Premier League voor de clubs uit de eerste divisie. Een andere suggestie kreeg veel steun en dat was dat over de komende 3 of 4 seizoenen elk seizoen beginnen met aftrek van punten per 10, maar daar werd zelfs 25 punten genoemd per seizoen. Een argument om de club niet te laten degraderen was overigens ook weer regelmatig te beluisteren. En dat is een argument. En daar heb ik ook wel het begrip voor. Als de City laten degraderen, verliest de Premier League aan charme. Verliest Haaland, de topscorer van Europa op dit moment. Ja, en dat houdt weer in televisierechten. Dat houdt weer in minder sponsors, minder fans, et cetera. Ik voorspel dat de uitkomst van dit geheel zal gaan worden een aanzienlijke puntenaftrek. Hoeveel laat ik even in het midden. En wellicht voor meer jaren. En een enorme boete. Waarbij ik een gedwongen verkoop van de club ook niet uitsluit.
1: Precies, net als wat ze toen met Chelsea en Abramovic hadden gedaan. Nou, toevallig zitten we hier natuurlijk met 2 reputatie-experts hier in de studio. Dus ja, Niels, Stef, wat doet dit hele verhaal, dit hele schandaal met de reputatie van Manchester City, Stef?
3: Ja, ik denk vooral, ik denk dat ze over een jaar vergeten zijn dat het Manchester City was. En ik denk dat de meeste mensen ook al vergeten zijn wat Chelsea was. Ik denk dat dit doet echt heel veel met de reputatie van het voetbal en Premier League in het bijzonder. is echt schadelijk voor het Engelse voetbal en voor het voetbal in het algemeen. Ik denk wel dat ze vergeten dat Manchester City denk ik niet eens. Ik denk dat je dat gedwongen verkopen, dat soort dingen even daar gelaten. En meer jaren punten aftrek en natuurlijk het enorme geldbedrag. Maar dat is, ik denk dat 1 miljard frank is voor Manchester City niet eens een heel groot probleem.
2: Nee, het is de emir van Abu Dhabi.
3: Ja, daarom betrekt hij ze uit zijn zak.
2: Die wordt geschat op 17 miljard vermogen. Dus,
3: is 1 miljard is nog pijnlijk, maar ach, hè, dat kan nog wel een keer.
1: Precies, dat kunnen ze wel betalen. Maar Niels,
2: we moeten niet vergeten dat Chelsea, jij noemde het al Robert, en terecht, die heeft nu de afgelopen 3 jaar zonder shirtsponsor gespeeld. Omdat er niemand op wilde op het shirt.
3: Ja, dat ja.
2: Ze
3: dat
2: hebben nu net weer een nieuwe sponsor kunnen aantrekken, maar nog niet voor de helft van het bedrag.
3: Ja.
2: Dus zo'n club is wel besmet. En Manchester City, die zal nu bij elke uitwedstrijd, zal die niet welkom worden geheten in de stadions van de Premier League.
3: Dat is zo. Ja, ik denk alleen even beeldvormend en zo voor mensen maakt het, is het weer niet zo heel zwaar, denk ik, voor de club dan. Maar het is natuurlijk, wat er ook gaat gebeuren, wordt natuurlijk een drama.
4: Het straalt sowieso natuurlijk af op het gehele voetbal. Want wat Manchester City geflikt heeft in die tijdsperiode. Dat is natuurlijk eigenlijk maar een topje van de ijsberg voor wat er zich nog meer in het voetbal afspeelt. Clubs als Paris Saint-Germain. Nou ja, die zullen ongetwijfeld ook creatief boekhouden. Ik vind het vooral heel erg zuur voor het voetbal in zijn algemeenheid.
2: Een consequentie van het grote geld.
1: Ja.
2: Waar we het eigenlijk allemaal constant over hebben. De een meer dan de ander. Maar door die enorme populariteit van sport schieten ze zich eigenlijk zelf in de voet. Want het trekt hoe langer hoe meer geld aan. En het grote geld gaat op een gegeven moment leiden tot verkeerde situaties.
1: Ja, maar ik ben wel benieuwd wat er dan op langere termijn gebeurt met zo'n club. Want ik denk dat we ook, de meesten zullen denk ik zich nog Calciopoli kunnen herinneren. Juventus 2006. Misschien dat ze in Italië nu 20 jaar later nog wel Juventus een beetje daarnaar kijken. Maar kijk je buiten Italië. Ik denk dat niemand er überhaupt nog over heeft of over nadenkt op het moment dat ze Juventus ontvangen in de Europese competitie, toch?
2: Nee, daar heb je wel gelijk in. De sport staat vol met opportunisme en vergankelijkheid. En de populariteit zegeviert gelukkig nog steeds. Maar ik ben toch bang dat op een gegeven moment de grens komt aan dat grote geld.
1: Ja,
3: als ze 100 punten reputatie te verdienen zijn voor het totale voetbal. Dan heb je nu al in de afgelopen 10 minuten heb je een heleboel punten genoemd. Waardoor dat wel echt heel veel minder wordt. Infantino, toestanden, het WK de vorige keer. Dat gaat maar door joh. En dat houdt niet op. Nee. Dat moet echt een beetje kappen.
4: Met dit schandaal rondom Manchester City is wel echt zo'n dusdanig grote omvang.
3: Ja.
4: Hè, vergeleken met zo'n Juventus en andere.
3: Ja, dat is niet normaal.
4: Het is echt nog een factor. Ik durf er niet eens een factor aan te hangen hoeveel groter het is. Dus wat dat betreft kan ik wel met je mee, Robert. Dat ik het ook. Ik vind het echt gissen waar het gaat eindigen voor Manchester City in dit geval.
2: Ja, en het oplossen is nog niet zo eenvoudig. Want kijk, alles wat je gaat terugkijken. Want het spreidt zich uit over 9 jaar.
1: Ja.
2: Zijn dus clubs benadeeld in de Premier League. En die claimen nu, als ze een punt aftrekken en als ze gaan straffen. Ja, ik had misschien de Champions League kunnen halen. Als ik had gewonnen van Manchester City. En de Premier League, of de Champions League halen, is 50 miljoen minimaal. Dus dat komt allemaal op tafel als je gaat straffen over het verleden.
4: Ja, en het druppelt ook allemaal door naar alle ploegen die weer onder die ploegen stonden, die zich benadeeld voelde. Dus
2: Liverpool en Manchester United zijn 3 keer tweede geweest na Manchester City in de Engelse Premier League. Nou, dat zijn niet de eerste de beste clubs. En die hebben ook goede advocaten, vrees ik.
1: Dus, dat denk ik ook wel.
4: Het gaat sowieso natuurlijk nog jaren duren voordat hier een uitspraak over wordt gedaan. Dat gaat heel veel tijd in beslag.
3: Nou, die uitspraak die komt wel eerder, maar die wordt 86 aangevochten.
4: Precies. Dat
2: maar goed, we blijven nog even bij Manchester City drama, waarin de club dus wordt beschuldigd van zwaar geïnflateerde inkomsten ten einde meer te kunnen uitgeven aan spelers. Het heeft ertoe geleid dat de Premier League een lijst heeft vrijgegeven van de clubs en hun commerciële inkomsten. De boekhoudfraude van de Citizens betreft de 9 seizoenen tussen 2009 en 2018. En volgens de officiële Premier League berekening ontving City in die periode een bedrag van 2,8 biljoen voor de goede orde. Biljoen is met 12 nullen. Maar volgens de opgave van de Manchester City ontving de club in die periode slechts 831 miljard. Dus dat is nogal een verschil. Ik concludeer dus een fraude over 9 jaar van 2 biljoen pond. Voor de goede orde nogmaals, biljoen is een bedrag met 12 nullen. Overigens incasseerde Arsenal en Manchester United in diezelfde 9 jaar meer dan City, maar zij gaven het eerlijk op. Dus daar is niks, geen bezwaar tegen. Maar ja, hoe de mensen bij City ooit hebben kunnen denken dat hun door hun opgegeven cijfers, die vergelijkbaar zijn met clubs als Stoke City, Southampton en Sunderland, als geloofwaardig zouden overkomen, is voor mij een compleet raadsel. Overigens, waar ik tot nu toe weinig over hoor of lees, is hoe het zit met de andere 11 clubs in de City Group, die door dezelfde mensen worden geleid en die over de hele wereld zijn verspreid. Men heeft zich gefocust op Manchester City omdat daar onderzoek heeft aangetoond dat. Maar er zijn nog andere clubs in die City Group die allemaal bezit zijn van de emir van Abu Dhabi, meneer Mansour. Dus waaronder clubs als New York City, Melbourne City, Girona, Palermo, Lamal of Lommel, sorry. Dus het zijn allemaal, hier Lamal is een afspraak over voetballer en een zaak over Lamal.
1: Ja.
2: Een Freudiaanse verspreking. Goed, we gaan eventjes terug naar het voetbal in Europa. UEFA-kela Alexander Seferin, de baas van de UEFA, stelt zich volgend jaar herkiesbaar voor een volgende 4 jaar. Het zou zijn 4e termijn worden. Vooralsnog is er nog geen tegenkandidaat. Maar dit impliceert, en dat vind ik wel belangrijk, dat hij zichzelf niet als kandidaat ziet voor het FIFA-voorzitterschap. En die tijd nadert dat moet ingediend worden. Want anders wordt meneer Infantino weer ongechallenged. Wordt hij weer herkozen. Dus we moeten maar afwachten hoe het gaat met die FIFA en een eventuele kandidaat. Verder, clubs nog eventjes in Engeland. Everton, sinds december 2024 eigendom van het Amerikaanse private equity fonds, de Friedkin Group, staat in de etalage. De groep stelt dat er geen aandelenpakketjes worden verkocht, dus all or nothing. Of de hele club overnemen of niets. De club werd in de tijd gekocht in december 2024 voor 331 miljoen pond. De verwachting is dat de club nu minimaal het viervoudige, zo niet meer, zal opbrengen. Dan de Spaanse trainer Mikel Arteta, wel bekend natuurlijk bij jou ook, Robert, als voetbalgek, heeft voor 4 jaar bijgetekend bij Arsenal. Begrijpelijk gezien zijn track record bij de Londense club. Hij zit er al 7 jaar en is daarbij op dit moment de langzittende trainer in de Engelse Premier League. Zelf zegt Mikel over zijn periode bij Arsenal: het hoogtepunt is geweest dat hij het landskampioenschap behaalde op het moment dat Pep Guardiola nog de coach was van Manchester City. Want hij wilde per se Guardiola verslaan. Dan iets heel anders. Een mooi initiatief in het kader van het 10 jaar geleden is dat het onze grootste voetballer aller tijden overleed. Organiseert Ajax in nauwe samenwerking met FC Barcelona een Johan Cruijff Legacy. Het is een wedstrijd tussen de Ajax Legends en de Barça Legends. Veel komen overeen overigens, dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Waar zetten ze Neeskens neer en waar zetten ze Cruijff neer? Nou ja, Cruijff is...
1: Helfje.
4: Halverwege shirt wisselen inderdaad. Ja.
2: Maar 15 november is de datum van die wedstrijd. Ik vind het een heel mooi initiatief. En het wordt ook mooi geïllustreerd door in mijn ogen een fantastische video die ze weer gemaakt hebben bij Ajax. Over creativiteit.
3: Ja, dat kunnen ze wel.
2: Aangekondigd. Heb je hem gezien?
3: Nee, ik heb hem niet gezien, maar dat kunnen ze wel. Ja,
2: ze maken daar hele mooie.
3: Doen ze beter dan voetbalwedstrijden?
2: Ja, op dit moment zeker.
3: Oh shit, ze luisteren altijd.
2: Maar ik vind het een mooi voorbeeld van hoe twee clubs, die allebei zeer gebonden zijn aan Johan Cruijff, hoe die de handen ineens slaan in het herdenken van zijn dood. Dan iets anders, geheel anders. Over uitzendrechten van sport gesproken. De uiteindelijke tot stand gekomen fusie tussen Paramount en Warner Brothers heeft een nieuw sportgigant opgeleverd onder naam Skydance. De intenties zijn inmiddels duidelijk gemaakt: vol inzetten op sport. De deal waarmee uiteindelijk 111 miljard dollar is gemoeid, brengt onder andere HBO Max, of HBO moet je zeggen, Max, en Discovery, CNN en Eurosport in één. Daarnaast kunnen beide bedrijven vele blockbusters op het gebied van filmindustrie noteren. Maar dat Disney en ESPN een en ander met meer dan normale belangstelling zullen volgen, ligt voor de hand. Evenals natuurlijk dat Netflix hier zeer nadrukkelijk naar kijkt. Want het volgende kan ik melden over Netflix. De opkomst van Netflix in de sportwereld is geen verrassing meer. Via indrukwekkende documentaires hebben ze sport beter op te nemen in hun pakket, in hun portefeuille. En daarmee hebben ze geloofwaardigheid afgedwongen in de sportwereld. Waardoor ze nu niet alleen maar gezien worden als een streamingdienst, maar ook als een serieuze partij. Nou, wat is Netflix nu net gelukt? Gisteren hebben ze een contract weten af te sluiten dat ze de exclusieve WK-rechten voetbal van 2030 hebben voor Spanje. En vergeet niet, Spanje is de wereldkampioen.
1: Ja.
2: Dus het is, vind ik, een hele goede move. En ze hadden al weten vast te leggen het wereldkampioenschap voor de vrouwenvoetbal in 2027 en 2031. Exclusieve rechten voor Canada en Amerika. Dus Netflix wordt echt een partij om rekening mee te houden. En die maken het wel weer interessant wat de ontwikkeling over de televisierechten betreft.
1: Maar zitten die Spanjaarden daar wel op te wachten?
2: Goeie vraag, maar FIFA heeft zaken gedaan. Infantino.
1: Ja.
2: Ja, daar weet je nooit wat voor soort zaken dat zijn. hebben zich 7 kandidaten maar liefst gemeld voor de organisatie van de Zomer Olympische Spelen 2036. Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. In 2028 vinden de Olympische Zomerspelen plaats, zoals we alle weten, in Los Angeles en in 2032 in Brisbane. En dan tenslotte nog een nieuwtje uit de Formule 1 wereld. Er is ook gisteren een contract getekend tussen het Formule 1 circus en Visit Rwanda. Het toeristenbureau van dat Afrikaanse land. Het is een 10-jarig contract voor een jaarlijkse datum op de Formule 1 kalender vanaf 2030. Rwanda is al vaker in het beeld van de sportwereld. Via shirtreclame in het voetbal en via onder andere het wereldkampioenschap wielrennen in 2025. Er is op verschillende fronten veel kritiek, omdat de mensenrechten in Rwanda natuurlijk rustig op een laag pitje staan. En dus zeg ik het heel voorzichtig. En het land vol met armoede zit en breed uit wordt gespeculeerd over corruptie bij de machthebbers.
1: Ja, het steunen van rebellen in Congo en dat soort zaken.
2: Ja, dat waren mijn nieuwtjes, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Cor Denneman en Nieke Boer.
1: En Michel Butten natuurlijk in de studio. Je hoorde hem net al even in het gesprek met Yiming. Ja, Michel, voormalig koning van de marathon, gaat het gewoon inhouden. Dat is een goede omschrijving van jou natuurlijk. Maar ook al sinds best een aantal jaar betrokken bij Running Blind natuurlijk. Als directeur van Running Blind. We hebben natuurlijk net de NN Dam tot Dam lopen achter de rug. Daar ook het NK Running Blind gehad. 50 duo's aan de start. Heb je nog een klein traantje gelaten van trots?
2: Ja, zeker. Dat is waanzinnig. Elk jaar laat ik traantjes. Want ik vind het elke keer bijzonder om te zien wat het allemaal teweeg brengt. Ook vooral bij die mensen. Misschien nog meer dan de gemiddelde loper. Zie ik daar een glimlach van oor tot oor. Het doet mij eigenlijk altijd heel veel. Ook de verhalen die je altijd hoort. Nog niet zo lang geleden heb jullie Stefan Vrij hier gehad. Die ik natuurlijk ook heel erg goed ken. Die was ook bij de NN Dam tot Dam loop. En die heb ik toen voor het eerst gezien eigenlijk sinds dat hij nu meer eigenlijk visueel beperkt. Of is visueel beperkt. En we hebben elkaar even een knuffel gegeven. We zijn samen door die eitunnel gegaan. En dan denk ik, ja, potverdorie. Dit is toch wel echt een heel mooi en bijzonder initiatief. En fijn dat Stefan ook aan boord is eigenlijk hier. Dus het zorgt gewoon voor verbinding. En heel veel positiviteit en warmte. Dat is het eigenlijk. En ik ben heel trots dat ik hierbij betrokken mag zijn.
1: Nou, als we de klok even een paar jaar terugdraaien. We kennen jou als een van de Nederlandse toppers op de marathonafstand. We hebben jarenlang van jou genoten in de top van de atletiek. Op een gegeven moment ben je natuurlijk toch een keer gestopt met je eigen echte professionele carrière. In gaan zetten ook voor Running Blind. Wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd is, waar kwam bij jou die intrinsieke motivatie vandaan om juist met dit onderwerp bezig te zijn?
2: Het ligt het dichtst bij mij. Dus in het verleden is wel vaak aan me gevraagd, wil je voor een goed doel inzetten? En dat kan heel breed zijn. Hè? Van KWF, wat een prachtig doel is, tot en met jeugdsportfonds. En dat heb ik ook gedaan. Maar ergens ben je ook wel op zoek van, ja, hoe kan ik zelf nu een maatschappelijke bijdrage aan leveren? Vanuit mijn sport, vanuit mijn bekendheid. En toen kwam eigenlijk vanuit het NN en Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sport, kwam dit op mijn pad. Met de vraag van Michel, vind je het leuk om een keertje mee te lopen met iemand van Running Blind. Johanny Gelens was dit in dit geval. De dame die meervoudig Nederlands kampioen is. En wij organiseren het NN Running Blind Weekend bij de Zevenheuvelloop. En ja, toen mocht ik meedoen als buddy. Hebben ook eventjes geoefend samen uiteraard. Want het is toch eventjes aftasten.
1: Ja.
2: En het is ook best wel lastig. Totdat je het eenmaal doet hoor, moet ik zeggen. Dat geeft heel veel vertrouwen. En beland je eigenlijk een soort van flow samen. Die heel erg bijzonder ook juist weer is. Maar toen ik daar was voor de eerste keer. En toen was ik nog geen toernooidirecteur, maar buddy. Toen dacht ik echt van wow. Dit is iets wat bijzonder is. Wat dichtbij me staat. Dit zijn toch de mensen die het lastig hebben. Hè? Dus die ook wel steun nodig hebben. En dit voelde heel erg goed om daar wat mee te doen.
3: Ja, en als je dan. Ja, ik weet natuurlijk wat Running Blind is, maar jij bent nu zelf buddy geweest. En ik moet je eerlijk zeggen, ik loop al aardig lang mee in de gehandicaptensport. En ik denk in de vorige eeuw heb ik niet Running Blind gezien, maar wel op de atletiekbaan bij Paralympische Spelen. En wat je dan ook wel zag, is dat soms de blinde runner harder ging dan de buddy. Maar daar wil ik mee aangeven dat het vreselijk moeilijk lijkt om het juiste tempo met elkaar te vinden. Hoe doe je dat?
2: Ja, dus inderdaad, je moet wel of eigenlijk iets beter zijn dan de loper. Of in ieder geval van gelijkwaardig niveau. Vaak ook die buddies, die hebben natuurlijk bepaalde wensen ook om op een tijd te lopen. Of in wedstrijd of in training. Dus je moet ook wel tempo gevoel hebben. Want ja, de buddy naast jou, of tenminste de loper naast jou in dit geval, is toch wel behoorlijk afhankelijk. En dan gaat het vooral ook wel heel erg om communicatie. Dus de loper moet eigenlijk vertellen wat diegene wil horen. Wat voor instructies. Stel ik kom een drempeltje tegen, wat dan? Stel er is een laag hangende tak, wat dan? Dus het is ook heel erg communiceren met elkaar. En ja, bij Running Blind zeggen we het wel. Ja, het is letterlijk zo. Je moet blind vertrouwen hebben in elkaar. Hè? Je doet het echt samen. Dus ingespeeld op elkaar raken. En dan op die manier komt dat dan tot stand.
3: Ja, nou was er ook een apart startvak. En dat was allemaal uitstekend geregeld ook bij de Dam-to-Damloop. Maar toch, onderweg kom je natuurlijk ook heel veel andere deelnemers tegen. Hoe reageer je erop? Heel veel publiek. Dus ook geluid. En voor iemand die visueel beperkt is dat natuurlijk heel belangrijk. Hoe gaat dat dan?
2: Nou, het was sowieso heel erg uniek natuurlijk dat we bij de NN Dam-to-Damloop terecht konden. Want andere jaren waren we altijd bij de Zeven Heuvelloop. Ik denk al 4 of 5 jaar lang. Toen heeft eigenlijk Le Champion ons de mooie kans gegeven om hieraan mee te kunnen doen. En dus zo'n uniek concept kunnen neerzetten van oké, weet je, we gaan vandaag deze dag, of dit weekend eigenlijk, is helemaal voor jullie. Wij gaan ervoor zorgen van A tot Z dat jullie een net zo'n feestdag hebben als elke deelnemer. Want dat is niet altijd even makkelijk. Want zoals je al zegt, ja, je hebt met al die deelnemers te maken, met dat geluid. En dan sta je dus in zo'n startvak, dat helemaal los dus van een weef daarvoor is. Helemaal los van een weef daarachter. Ik had net het startschot gegeven eigenlijk. Ik moest achter mijn eigen startschot aanrennen. Want eerst ging die groep met Running Blind. En daarna ging ik er achteraan. En ik zwaaide even voor de gein naar achteren. Naar het volgende vak, weef 3. Maar die was er helemaal niet. Dus die stonden ook echt een 10 minuten, een kwartier later kwamen die pas ons inhalen. En 10 minuten daarvoor was die weef die voor ons uit was. Dus we hadden echt alle ruimte. Ja, dat was wel sowieso al heel erg bijzonder. En dat helpt al een beetje met de drukte en met de deelnemers. Hè? Want je hebt, ja, die, voordat je ze tegenkomt, ben je natuurlijk alweer even een stuk verder.
1: Je hebt startpistool trouwens wel weer teruggegeven, toch? Je bent niet met de startpistool.
2: Met een pistool, nee, ja, precies. Nee, ik heb hem niet mee. Ik heb hem niet meegenomen. Nee. En ik was 8 seconden te laat. Ik ben wel eens vaker 8 seconden te laat geweest. Maar nu was dat bij de start van de week. Maar dat was heel leuk. Wat bijzonder was, is dan dat je vervolgens dan die eitunnel ingaat. En dan ben je daar dus alleen met die hele groep. En wat ik heel erg leuk vond, ik stond achteraan. Ik had eerst het plan om de eerste te gaan inhalen. Nou, met terugwerkende kracht had ik dat waarschijnlijk niet eens gered. Want die waren zo snel wat dat betreft de kop. Maar ik ging toen, duo voor duo ging ik voorbij. Even aanmoedigen. Even zeggen, jongens, wat een fantastische dag. Wat was het toch mooi dat we hier net dat startvak voor onszelf hadden. En nu hier door die eitunnel lopen. En ja, helaas, sommige mensen kunnen dat niet zien, maar die kunnen dat wel merken, die kunnen dat horen. Niet vergeten dus dat er sommige mensen dus ook visueel beperkt zijn en ook nog doof, hè. Maar toch die glimlach van oor tot oor, wat ik zei, dat is heel bijzonder. Ja, dan op een gegeven moment ga je toch wel ergens die massa in. En die deelnemers kom je dus tegen, wat jij net zei. Dan is het ook een kwestie van even roepen, even een seintje geven. En waar 5 jaar geleden mensen nog zeiden van, wat roep je nou? Of waarom lopen jullie naast elkaar? Ja, dan zagen ze pas later dat lintje natuurlijk wat verbonden is aan de buddy en aan de loper. Is er nu al meer een soort van bewustwording van, ja, er doen hier mensen mee van Running Blind.
1: Is dat ook misschien echt een heel mooi succes om te vieren? Want daaraan merk je denk ik al gewoon hoe bekend Running Blind geworden is in de loop der jaren.
2: Ja, we krijgen meer zichtbaarheid. En dat is dus ook mede te danken door dit initiatief, zoals wat we in het verleden hadden bij de Zeven Heuvelloop, nu bij de Dam tot Damloop. We krijgen echt een podium om te laten zien van, weet je, hardlopen is niet alleen maar die duizenden mensen die wel op een toch relatief eenvoudige manier van start tot finish kunnen gaan lopen. Maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Voor mensen met een visuele beperking. Voor allerlei verschillende leeftijden. We hebben natuurlijk ook kids gehad, hè, in dat weekend met een visuele beperking. Dat signaal afgeven, dat proberen we te doen. Maar dat is nu ook echt gaande. En die bewustwording is er inderdaad.
3: En dan even kijken naar barrières. Barrières gedacht vanuit sport, dus vanuit iemand met een visuele beperking. En barrières vanuit de organisaties die wedstrijden organiseren. Zijn de barrières te benoemen waarom Running Blind aan bepaalde evenementen niet mee zou kunnen doen? En andersom voor sporters, waarom ze niet zouden mee kunnen doen?
2: Ja, ik denk het op zich niet. Kijk, dit was natuurlijk wel, we hebben één zo'n evenement waarbij dan een unieke situatie is dat je een eigen startvak kan hebben. En dat is op zich moeilijk te organiseren. Dat kan gewoon niet bij ieder evenement. Maar het tegelijkertijd probeer je dus wel gewoon meer ook, hè, want uiteindelijk komen wij ook in de drukte terecht en komen we ook dus het zorgt vooral voor een bepaalde zichtbaarheid. En van, jongens, wij zijn hier, houd rekening met ons. En dat is de boodschap. En vervolgens zou je dan eigenlijk wel voor elk evenement het moeten kunnen realiseren van oké, ik sta op een gegeven moment in een bepaalde groep op mijn bepaalde tempo, op mijn snelheid, net als een ieder ander deelnemer zou hebben. En dat er dan rekening wordt gehouden met elkaar.
3: Ja. Ja, en wat ik dan altijd heb na zo'n evenement, tenminste een aantal keer wel, dat mensen bij mij bellen, appen of aanspreken van, oh ja, dat wil ik ook wel een keer zijn, buddy. Dus mijn eerste antwoord, nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ik zeg, maar ik weet dat daar meer bij komt kijken. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat is al wat ik net zei. Van ja, het is wel dus van je wordt op een gegeven moment, hè, met een buddy zijn. Dan kom je uit een bepaalde regio. Dat die zegt van nee, ik wil buddy worden. Hè? Dus ik wil buddy worden. Ja, dan ga je opgeven waar je vandaan komt. En dan gaat Stichting Running Blind is eigenlijk de plek waar je dan terechtkomt. En die gaan kijken van kunnen we jou koppelen met een visueel beperkte sporter. Ja, en dan kom je in contact met elkaar. En dan is het natuurlijk wel zo dat je net een paar keer eventjes dat moet hebben gedaan voordat je aan een evenement mee kan doen. Dat je even degene leert kennen, vertrouwen krijgt in elkaar, weet wat voor communicatie er wordt gebruikt. Dus aan de andere kant, er komt wel wat bij kijken, maar eenmaal iemand hebben ontmoet en nou ja, die uitwisseling te hebben gehad, dan moet het in principe wel kunnen. Ja, dus dat. Ja.
3: Zijn er genoeg buddies?
2: Ja. Kijk. Er zijn heel veel, dat is echt super. Ik krijg ook regelmatig berichten van mensen van mag ik buddy worden en waar moet ik naartoe? En dus er zijn heel veel mensen, lieve mensen die zeggen van ja, maar ik wil hier ook mijn steentje aan bijdragen. Eigenlijk wat we nog meer aan moeten hebben is dat we die visueel beperkte mensen, precies, de lopers, laat ik ze noemen, de lopers, over de streep trekken, de drempel verlagen om te zeggen jongens, kom. Doe ook mee aan evenementen of meld je aan ergens bij een atletiekvereniging of meld je aan bij Stichting Running Blind. En ga ervoor om te kijken van hè, of je nou al een loper bent of het hardlopen wil ontdekken. Wat dat betreft is hardlopen ook een toegankelijke sport. Nou ja, dus nou ja, hier, we hebben hier een voorbeeld van tafel tijdens de hardlopen. Maar ook voor heel veel andere mensen is hardlopen wel een toegankelijke sport. En ja, mensen met een handicap en een visueel beperking, die komen al heel veel drempels tegen, veel sociale drempels. Maar dit is misschien een mogelijkheid om daar overheen te stappen.
1: Wat is nou de belangrijkste competentie in jouw ogen waar een buddy aan moet voldoen?
2: Verbinding kunnen maken. Dus je moet toch, ja, je moet wel echt je kunnen verplaatsen in de loper. Ik denk dat het daarmee begint. Met begrijpen van diegene.
1: Ja, ja, want anders dan ja, blijft er altijd een soort barrière tussen jou en...
2: Ja, je bent de ogen voor een ander natuurlijk. En ook wel het vertrouwen in een ander. Dus de basis is wel dat je moet kunnen verplaatsen in de loper. En dan is de basis gelegd. En als dat er eenmaal is, dan ben ik ervan overtuigd dat tot een goede samenwerking kan leiden.
1: Hoe belangrijk is toch ook overcapaciteit hebben in je hoofd tijdens het lopen? Dus dat je wel, nou ja, zoals je zegt, misschien net iets fitter, iets sneller kan lopen dan jouw buddy. Nou ja, omdat je misschien, nou ja, toch ook wel dat tempogevoel moet hebben. Je moet, nou ja, fit genoeg zijn om ook meerdere dingen over na te denken. Je moet natuurlijk helder kunnen communiceren. Hoe belangrijk is die overcapaciteit?
2: Ja, ik denk wel dat je gelijkwaardig moet zijn van niveau. Niet minder, hè, want dan wordt het wel lastiger. Of je nou heel veel beter moet zijn, weet ik ook niet. Want het hele interessante is, en dat heb ik ook met Johanny toen gemerkt bij de Zevenheuvelloop, is dat je op een gegeven moment je bent heel erg bezig met taakjes continu. Hè? En als je heel erg in het hier en nu blijft en bezig bent met taakjes, dan kom je uiteindelijk in concentratie. Dat is namelijk het begrip concentratie. En dan ben je op je best. Dan ben je, dat is elke sporter, topsporter, wat dan ook. Of in je bedrijfsleven, je kan het zo nemen. Dus dat maakt het ook meteen interessant. Dat je hoeft niet zoveel ruimte nodig te hebben. Want je moet van een beetje gelijkwaardig niveau zijn. En uiteindelijk ga je zeggen, oké, we gaan nu een heuvel op van 250 meter. Super in het hier en nu. Oké, we gaan nu afdalen. Let op, iets naar rechts, iets naar links. En op een gegeven moment ben je gewoon samen, zit je gewoon in een bepaalde flow. En dan lijkt alles vanzelf te gaan. En dan is het net als autorijden. En dan, dus dat bedoel ik ook. Dus dat als het vertrouwen er eenmaal is. En als je de taakjes uitvoert die je eigenlijk voor je loper moet doen. En andersom is dat ook voor de loper een hele fijne manier. Van hé, die hoort wat. Ook heel erg in het hier en nu. Is het de sublieme vorm van concentratie.
1: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen als je dusdanig buiten adem bent, dat je niet meer helder kan communiceren, dan schiet het niet
2: op. Ja, dan wordt het lastig. Maar je bent ook niet meer bezig met het verleden, hè? Want dat is dan ben je weer uit constatatie. Hoe ging het ook weer 20 meter terug? Ja, dat kan helemaal niet, want je moet die geloper nu gaan helpen. Dus nu, dus niet straks en ook niet een tijdje geleden. Dat moet nu gebeuren. Ja. Dus het is best wel een fijne manier om samen tot een prestatie ook te komen of richting de finish.
3: Nu hebben we straks Sepp in de uitzending, blinde judoka. Hij is wel naar het EK of WK geweest.
1: WK. WK. Ja, beide trouwens is hij geweest.
3: Ja, is hij beide geweest, ja. Maar de laatste was WK dan. Ja. Maar hij zou ook meedoen aan de Dam te Dam lopen, maar daar was hij voor geblesseerd. Dus dat is heel jammer natuurlijk. Wat zou je hem, hij is straks ook in de uitzending, kan je het ook nog zeggen. Maar wat zou je hem mee willen geven? En misschien nog wel heel veel andere sporters. Want ik denk dat mensen met een visuele beperking misschien best vaak andere sporten doen. Je hebt ook een goalball en een showdown natuurlijk. Maar ik denk dat lopen altijd goed voor je is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een visuele beperking toch denken, ja, als je goalball of showdown doen, dat is een sporthal. Daar kan ik naartoe worden gebracht en dan ben ik er. En lopen is toch wel ingewikkeld, want ik zie zo weinig, et cetera, et cetera.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel wat met misschien met meer logistiek te maken. Aan de andere kant, je bent ook weer erg buiten. Maar ik denk dat wat we mooi met Jimming begonnen hier aan de uitzending, is dat het, en ik heb hetzelfde meegemaakt uiteindelijk, is dat het ook wel heel erg leuk is om allerlei verschillende sporten natuurlijk te doen. Hè? En dat je ook moet zoeken gaan van, ja, waar haal ik me plezier uit? Ik heb zelf nog op een blauwe maandag gefietst, wat ik echt aan het eind van mijn carrière, wat ik heel erg leuk vond. Dus ik denk ook, en juist ook voor mensen met een visuele beperking, die al tegen, wat ik al zei, sociale drempels aanlopen of allerlei drempels, dat ze zeggen van, laat ik ook eens ontdekken of ik toch ook op andere sportdisciplines kan kijken of dat iets voor me is. Dus ik zou zeker dat avontuur aangaan en het wordt goed geregeld allemaal, dus
3: En voor mij hebben we nog een hele grote uitdaging. Dat is met name denk ik de onbekendheid van wat je wel kan. Ook bij Running Blind. Er zijn heel veel mensen met een visuele beperking. Maar ik denk dat de onbekendheid nog heel klein is. Misschien dat we daar de komende jaren in ieder geval de schouders onder gaan zetten.
2: We blijven dat doen.
3: Zo is dat.
1: Nou ja, en als we het dan hebben over het meer bekendmaken natuurlijk. Dat kan het beste natuurlijk op evenementen. Daar zijn ze aanwezig. Hoe ziet de Running Blind kalender er nog eigenlijk een beetje voor de rest van het jaar uit?
2: Kijk, dit is wel dus echt het hoofdmoot waarbij we echt willen uitstralen van hier zijn we. Maar je ziet, ik was bij de Tilburg Town Mile, zag ik mensen van Running Blind. Je herkent ze altijd in de witte shirtjes met wit met oranje. Met vaak ook het elastiek of het lintje waarbij ze aan verbonden zijn. Maar we hebben straks natuurlijk nog de Heek Marathon, waar ook weer mensen van Running Blind zullen zijn. Wat hebben we nog meer? Dus bij de Zevenheuvelloop zullen zeker ook weer mensen actief zijn. Dus ik denk dat het hele jaar door gaan we mensen tegenkomen.
3: Nou, dus in ieder geval nog één buddy. Mijn oud collega Jan Knaap. Die heeft bij de Dam te Dam een gouden lintje gekregen. En dat is toch wel heel bijzonder. Want ik weet niet of er meer zijn in Nederland.
2: Ik denk dat dat uniek was. En ik denk, hij heeft dat ook echt heel erg verdiend. Want hij heeft zich fantastisch ingezet. Ook in de afgelopen jaren voor Fonds Gehandicaptensport. Maar ook onder andere voor Running Blind. En Peter Blanchet, die gaat het stokje van hem overnemen.
3: Ik weet niet of hij zo hard loopt als Peter. Of
2: hij moet wel meegaan. Ja, hij gaat wel. We gaan hem wel motiveren om mee. Hij kan kiezen tussen de Dam tot Dam bij Night of de Dam tot Dam loop. Dus een van de twee moet het dan toch gaan worden. Denk ik.
3: Nou, ik spreek hem snel. Ik zal het hem zeker overbrengen.
2: Ja.
1: Ik ben benieuwd naar zijn keuze nu al. Michel Butter, dank dat je hier wilde aanschuiven. En natuurlijk heel veel succes.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: Ja, zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van voor van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke race weekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dank je wel. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: De strijd om de wereldtitel in de MotoGP die is ongemeen spannend. De laatste paar Grand Prix is het namelijk steeds stuivertje wisselen tussen Jorge Martin en Marc Marquez. In Indonesië ging de zege het afgelopen weekend naar Marco Bezzecchi, die overigens dan weer derde staat in het algemeen klassement, al wist Marquez wel de sprintrace te winnen. In de Moto3 werd het kampioenschap in Indonesië dan definitief beslist. Maximo Kies deed dat in stijl door zijn 10e race van het seizoen alweer te winnen. En daarnaast was er ook nog eens een keer een dubbele puntenfinish voor de Nederlanders in de Moto2. Al was dat niet vanzelfsprekend. Ik ga erover in gesprek met Ziggo Sport Racing analist Joey Litjens. Joey, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag maar weer, hè.
1: Zo, wat is het spannend, hè, in de top van de MotoGP. De ene keer is het weer Jorge Martin, de andere keer is het Marc Marquez die aan de leiding gaat, maar ze laten elkaar niet los.
2: Nee. En het is nu eigenlijk vooral wachten op het moment dat die twee Spanjaarden met elkaar in de stok gaan krijgen op het circuit. Want dat duel, dat hebben we dit jaar nog niet gezien. Maar ik verwacht wel dat we in een van de komende races, dat we echt zo één op één een duel gaan krijgen. En dat ze de tent gaan elkaar de tent gaan uitvechten. En dan hebben we de kerst op de taart, om het zo maar even te zeggen. Maar het is onwijs spannend. Er valt ook helemaal niets van te zeggen wie volgende week weer een kanshebber is. Of wie deze de afgelopen weekend dan weer de grootste kanshebber was. Het is zeer onvoorspelbaar. En dat maakt MotoGP natuurlijk wel heel uniek.
1: Ja, hoe zijn die twee onderling sowieso? Want we weten de laatste keer dat Jorge Martin meedeed om de wereldtitel. Dat was nog in het jaar dat hij wereldkampioen wordt voor Pecco Bagnaia. Nou ja, die twee kennen elkaar al heel lang. Zeggen dan weliswaar, het zijn niet de boezemvrienden, maar wel ontzettend veel respect voor elkaar, omdat ze elkaar al zo lang kennen. Hoe is dat eigenlijk met Martin en Marquez onderling?
2: Nou, een beetje. We hebben natuurlijk in het verleden gezien met Pecco en Martin. Pecco Bagnaia, Jorge Martin moet ik zeggen. Dat was toch wel een klein beetje zo'n haat- en nijdverhaal, weet je. Leek zo nu en dan toch een beetje te gaan ook op Rossi en Gibernau, Rossi, Biaggi. Daar zat toch wel een beetje zo'n cultuurstrijdje in, Italianen, Spanjaarden. Maar ja, Jorge Martin en Marc Marquez moet ik zeggen, die... Ja, dat zijn twee Spanjaarden. En die hebben eigenlijk nog nooit in een rechtstreeks duel met elkaar gevochten om een wereldtitel. Dus ja, daarom haalde ik hem ook al aan. Ik ben vooral benieuwd hoe dat gaat. Want Marc Marquez is natuurlijk onwijs sluw. Die heeft zoveel ervaring en heel scherp. Daarentegen, Martin... Ja, die kan heel explosief en heel agressief te werk gaan. Dus ja, ik ben nog eigenlijk een beetje aan het wachten op die vuurdoop, zeg maar, van dat titanenstrijd tussen die twee. Vooralsnog lijkt het erop dat ze wel heel veel respect hebben voor elkaar.
1: Hoe blij zal Jorge Martin zijn dat hij vorig jaar een beetje uit bozigheid met al die blessures, dat hij daadwerkelijk weggegaan is bij Aprilia? Want het heeft hem nu wel weer in de positie gebracht dat hij mee kan doen om de wereldtitel.
2: Ja, zeker wel. Kijk, ik denk dat hij heel blij mag zijn. Niet zozeer met zijn keuze, maar vooral met het geloof van Aprilia in Martin. En het vasthouden aan het contract. Want dat was vooral Aprilia die daarin de poot stijf hield van wat er ook gebeurt. Die jongen die moet gewoon bij ons het contract afwerken. Want Martin die wou duidelijk niet. Nou ja, ik denk dat hij inderdaad gewoon heel blij is dat hij is gebleven, maar... Dat het team achter hem is blijven staan, dat vind ik veel meer uniek en veel meer bijzonder dan de keuze van Martin.
1: Nou, sowieso. Aprilia heeft het fantastisch voor elkaar dit seizoen. Staan natuurlijk nu met Jorge Martin eerste volop in de strijd om de wereldtitel. Niet verder achter Marco Bezzecchi, die dan ook de race wist te winnen in Indonesië. Overigens fantastisch ook aan het seizoen begon met zegens in Thailand, Brazilië en de Verenigde Staten. En dan, ja, toch persoonlijk een van mijn favoriete coureurs, Ayo Gura met het Trackhouse team, het soort B-team van Aprilia, die ook gewoon vierde staat in het algemeen klassement. Dus kortom, die hebben het fantastisch voor elkaar.
2: Ja, Aprilia lijkt gewoon goed te functioneren op ieder circuit. En dat is wel heel bijzonder dat ze dat zo voor elkaar hebben. Dat heel bijzonder. Alleen, wat wel speelt is, kijk, Ducati heeft natuurlijk al eens een keer met het bijltje gehakt. Dus zij weten wat er op het spel staat om een wereldtitel binnen te halen. De vraag is dan wel een beetje, wat doet Aprilia daarmee? Kan Aprilia met die druk omgaan? Maar desalniettemin, als je kijkt waar Aprilia vanaf komt en dan dit kan neerzetten, en dan inderdaad niet met één coureur, maar met meerdere coureurs. Als je dat vergelijkt met Ducati, want Ducati is heel eerlijk gezegd op dit moment alleen Marc Marquez de man. Op de motorfiets die het verschil maakt. Want waar is Pecco Bagnaia? Waar zijn die andere Ducati-rijders? Ja, zo nu en dan komt Fabio Di Gian'Antonio nog even voorbij. Of het broertje Alex Marquez. Ja, en dat vind ik toch dat Aprilia dat beter voor elkaar heeft dan Ducati dit jaar. Maar er komen nieuwe reglementen in 2027. Wellicht is Ducati al heel erg gefocust daarop. Dus ja, daar valt helemaal niets van te zeggen. Dat is het hem een beetje.
1: Maar toch ook ergens wel weer lekker om even weer iets anders vooraan te zien dan de dominantie van Ducati de afgelopen jaar.
2: Zeker, zeker, zeker. En kijk, en als je dan zo'n jonge held als Ayogura hebt, maar ook een nieuwe Raul Fernandez, die toch weerstand kunnen bieden aan de Ducati's. Ja, dat is wel wat de sport momenteel wel compleet maakt. Absoluut.
1: Ja, want niet te vergeten dat Raul Fernandez gewoon tweede werd in de Grand Prix in Indonesië. Ja. En de winnaar Marco Bezzecchi, Jorge Martin derde, betekent een volledig Aprilia podium ook nog eens een keer.
2: Ja, top 4 zelfs. Zelfs de hele top 4 in de Grand Prix in Lombok was Aprilia. En ja, dat is toch wel iets unieks. Want de laatste keer dat we dat zagen, dat een fabrikant de hele top 4 bezette, dat is alweer ruim een jaar geleden in 2025. En uiteraard was het toen Ducati in Italië notabene. Maar goed, ik moet zeggen daarin wat ik al aangeef, vette complimenten aan Aprilia. Maar misschien het meest bijzonder voor dit weekend, vooral voor de Grand Prix in Lombok, naar Raul Fernandez. Die brak zijn middel, of zijn, wat was het, geloof ik, de wijsvinger brak die, moet ik zeggen. En daar rem je mee. En die brak die in de sprintrace door die crash met Marco Bezzecchi. En dat Raul Fernandez dan toch naar tweede wordt in die Grand Prix. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Dat vind ik echt heel bijzonder.
1: Ja, daar past absoluut de titel Klasbak wel bij.
2: Ja, dat precies dat.
1: Daar de titelstrijd heel erg spannend. Eigenlijk ook in de Moto 2. Manu Gonzalez en Izan Guevara die strijden daar. Ook natuurlijk Kalex versus Bosco Scuro. Daar is het verschil 5,5 punt. Maar Izan Guevara is on fire de laatste races.
2: Ja, ik heb het al een kleine drietal weken terug gewoon gezegd. Izan Guevara, die gaat wereldkampioen worden. En waarop baseer ik dat? Die jongen, die is zo in vorm en die zit zo goed in zijn vel. En je ziet het aan hoe die de motorfiets opstapt en afstapt. Het is echt iets unieks wat Izan Guevara laat doen. Die heeft die sweet spot van die Bosco Scuro gevonden. En daarmee is die op dit moment the man on a mission. Plus, ik weet dat Manuel Gonzalez, zodra hij onder druk staat, dan wordt hij heel vloeibaar. Dan gaat hij heel veel fouten maken. Dan raakt hij gefrustreerd. Ja, en bij Guevara, die heeft in principe helemaal niets te verliezen. Dus die kan all-in gaan. En ik denk, maar goed, ja, het blijft natuurlijk wel Grand Prix racing. Ik denk dat Guevara de beste papieren heeft.
1: Ja, sowieso was het voor onze Nederlanders weer heel erg fijn om Colin Vijer weer terug te zien. Maakte natuurlijk zijn entree, brak zijn sleutelbeen in San Marino een paar races geleden. Dubbele puntenfinish sowieso, want ook Zonta van der Goorberg pakte weer een puntje. Zijn tweede puntenfinish op rij. Maar dat was niet zo vanzelfsprekend, want het ging aan het begin van de race nog gewoon mis voor Colin.
2: En dan kun je eigenlijk één ding zeggen. Hè? Dat is, Colin heeft domme pech. Maar ik denk toch dat hij, dit jaar heeft hij een aantal keren flinke pech gehad. Laat ik het anders formuleren. Het zit hem niet helemaal mee dit seizoen. Maar nu heeft hij toch wel, vind ik, het geluk aan zijn zijde gehad. Want laten we niet vergeten, linker sleutelbeen werd geopereerd. Daar zit een titanium plaat op. Hij crasht in de eerste bocht in de Grand Prix en komt vol op zijn rechterschouder terecht. Dat had zo zijn linkerschouder kunnen zijn. Dan hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen wat er gebeurt met zo'n titaniumplaat op een stuk bot. Dus daar had hij geluk 1 mee. Geluk 2 was in principe het feit dat hij weer kon herstarten en dat hij zijn wedstrijd mocht gaan vervolgen. En dat hij toch een wedstrijdritme kon gaan opbouwen na een drietal weken in blessureleed te hebben gezeten. Dus in mijn ogen heeft Colin absoluut geluk gehad in deze Grand Prix. En desalniettemin verdient hij dat geluk ook. Want hij heeft er wel heel hard voor gewerkt. Niet alleen de afgelopen weken, maar het hele jaar. Om toch maar weer fit te zijn. Ja, en dan heb je wel een zware dobber als je uit een blessureleed naar Indonesië moet afreizen. Waar het zo warm is. Waar het zo zwaar is voor je lichaam en voor je concentratie. Ja, dan vind ik dat Colin een dik vet compliment verdient. Dat verdient hij sowieso van mij. Maar hoe hij hier weer mee omgaat, dat maakt Colin wel uniek. En uiteraard onze andere Nederlander, Zonta, ja, die heeft wel de goede flow weer te pakken. En dat vind ik heel fijn om te zien. Want laten we niet vergeten, hij scoort punten. Ook in Motegi scoort hij een puntje. En lijkt daarmee tijd te hebben gekeerd weer. Want hij zat gewoon in de hoek waar de klappen vielen. Vanaf de TT van Assen tot en met Motegi was het, ja, plat gezegd, kansloos voor Zonta. Maar nu dan toch weer een positieve vibe te pakken. Ja, hoe lekker is dat we twee Nederlanders in die punten hebben. En hoe geniaal is dat we twee Nederlanders op een halve seconde van de absolute wereldtop hebben tijdens de kwalificatie. Een halve seconde. We beseffen helemaal niet hoe uniek dit is. Dus ja, voor mij was afgelopen weekend daarmee wel absoluut al geslaagd tijdens de kwalificatie.
1: Ja, dat was een fantastisch weekend. En ja, dan hebben we ook nog de Moto 3. De enige klasse waarin de titelstrijd niet meer spannend is. Want, nou ja, overmacht is het enige woord, denk ik, wat past bij Maximo Kies dit seizoen.
2: Goh, en dat liet hij even zien, hè? Het afgelopen weekend. We starten vanaf P6 en dan na twee rondes de leiding overnemen en totaal niet meer gezien hebben. En zelfs uitchecken tot 3 seconden voorsprong binnen 5 rondes. Ik denk, jeetje joh, wat is hij aan het doen? Hij wou echt even laten zien waarom die wereldkampioen wordt. Maar als je dat besef hebt, als je die kwaliteiten hebt, die kalmte hebt in jouw wedstrijd dat je kampioen kunt gaan worden, om dan iedereen zo te vernederen, zo van oké, nu ga ik echt even laten zien wat ik kan. Nou, dan heb je wel iets unieks. Maar wat een held is dat. En ja, ik heb het een aantal keer genoemd en ik noem het nog eenmaal. Zet Maximo Kielis op de dikke brommer, op die grotere motorfiets. Laat het voor volgend jaar Moto 2 staan. Die man die gaat ons allemaal verrassen.
1: Ja, en overigens, om maar even aan te geven hoe dominant Spanje eigenlijk in de motorsport is. De eerste 4 bij de Moto 3 komen uit Spanje. De eerste 4 van de Moto 2 komen uit Spanje. En ja, de enige 2 die eigenlijk nog een beetje meedoen om de titel in de MotoGP zijn ook Spanjaarden.
2: Ja, nou goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar feit is gewoon dat Spanje grootmacht is in de motorsport. En dat zijn ze al toch wel een aantal jaren. Maar ja, goed, weet je, je kunt daar niet anders dan heel veel respect voor hebben en een diepe buiging voor maken. Want de manier zoals Spanje dit met hun talenten weet verzilveren naar wereldtitels, ja, daar ben ik wel heel jaloers op.
1: Ja, want ook als je dan bijvoorbeeld kijkt dat Kies kampioen wordt en dan, het eerste wat hij ongeveer, als hij de Bitstraat binnenrijdt, gelijk om de armen gevlogen wordt door de beide broertjes Marquez.
2: Ja, geniaal hè. Ongelooflijk, ja. Ja, ik benoemde het gisteren ook al in de uitzending, weet je. Het is daar 30 graden buiten, maar ik weet zeker dat er een aantal mensen met koude rillingen over de rug hebben rondgelopen, ja.
1: Nou ja, het was weer een fantastisch weekend in Indonesië op verschillende vlakken. Dus ga nu door naar Australië. Phillip Island, ja, toch altijd wel een heel bijzondere baan. Heel snel, heel snel daar.
2: Ja. Maar dit keer wordt wel een beetje dubbel. Want Phillip Island staat al heel lang op de kalender van de MotoGP. Phillip Island is misschien wel de meest gewild, of ja, in ieder geval de meeste favoriete circuit van heel veel coureurs. 80% van het MotoGP-veld komt het liefst in Phillip Island, omdat het zo'n geweldig circuit is. Maar we gaan er voor de allerlaatste keer heen in de geschiedenis. En Ja, ik weet niet, man. Ik baal daar vreselijk van. Phillip Island is zo mooi, zoiets unieks. Dus snel, dus vloeiend. Het is ook een echt motorrace circuit waar je geen run-off hebt, waar je geen asfaltstroken hebt. Het is een witte lijn en je zit op het gras. Dus dat is nog old school racing. En ja, we gaan afscheid nemen van Phillip Island. We vertrekken volgend jaar, gaan we naar Adelaide, naar het straatcircuit in Australië. Ja, daar zijn natuurlijk heel veel discussies nog omgaande. Maar los van dat, laten we ze eerst even dit jaar volop gaan genieten van de MotoGP in Phillip Island over 2 weken in Australië.
1: Ja, en dan goed afscheid nemen in ieder geval van een fantastische circuit daar zo. Joey Litjens, analist van Ziggo Sport Racing, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik. En spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Yes, dankjewel. Graag gedaan. All Sport Radio Live.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
0: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
10: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal.
12: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
11: Tennis.
13: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: All Sports Radio Live.
2: De Formule 1 die gaat voor het eerst sinds 1993 terugkeren op het Afrikaanse continent. Niet in Zuid-Afrika, waar op het circuit van Kialami een aardige geschiedenis ligt, maar in Rwanda. Voor de FIA geen onbekende plek, want de Internationale Autosportfederatie organiseerde hun jaarlijkse General Assemblies and Prize Giving Ceremony in 2024 al eens in de hoofdstad Kigali. En op zo'n 40 kilometer van die hoofdstad zullen de schoppen de grond ingaan, waarna er een volledig nieuw FIA Grade 1 gelicenseerd circuit opgebouwd gaat worden. De bedoeling is dan dat vanaf het begin van de 30 jaren de Grand Prix jaarlijks verreden zal gaan worden. En ja, is dit een goede volgende stap voor de sport of misschien een volgend hoofdstuk van de sport? Sportswashing waar het Afrikaanse land al jaren van beticht wordt. Ik ga erover in gesprek met Ronald Vording van motorsport.com. Ronald, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Overigens net terug uit Singapore. Dus je hebt al een behoorlijke reis achter de rug. Wat was jouw eerste reactie toen je las dat de FIA voor 10 jaar met Rwanda had getekend?
3: Het zat er op zich wel aan te komen. Het meest verrassende vind ik, omdat je zei het goed in de intro, hè? Het is begin jaren 30, dus begin jaren 2030. Maar het meest verrassende is dat er nu een race is aangekondigd waar A nog geen datum voor vaststaat, maar B nog niet eens een jaar voor vaststaat. En dat is natuurlijk zeer ongebruikelijk. Dat werd wel een beetje uitgelegd gisteren op de persconferentie. Stefano Domenicali noemde het kip en het ei verhaal. Dat ook zo'n aankondiging deels nodig is om alle investment rond te krijgen, alle investeringen, alle partners en ga zo maar door. Dus het helpt in dat opzicht. Ik denk ook dat het vanuit de Formule 1 toch wel een stukje PR is waar ze op zaten te wachten. Hè? Lewis Hamilton heeft heel vaak gezegd van ja, één ding ontbreekt. We moeten en we zullen en moeten terug naar Afrika. Dus deze aankondiging wilden ze ook heel graag en dan zo vroeg mogelijk naar buiten brengen. Dus dat het gebeurt verrast mij niet. Maar dat er een aankondiging is voor een race waar officieel nog geen jaar voor is, dat is denk ik het meest verrassende van wat we gisteren hebben gehoord.
2: Ja, hoe groot is de kans dat dit als een soort Vietnam eindigt?
3: Ja, nou laten we hopen van niet. Vooral niet omdat de plannen, ik moet zeggen, Rwanda staat nooit heel hoog op mijn persoonlijke verlanglijstje om te bezoeken. Maar de plannen van het circuit die zijn gepresenteerd gisteren, die zien er best wel veelbelovend uit. Ja, natuurlijk altijd, hè, een PowerPoint en allerlei dia's, dat is makkelijk. Laten we hopen dat het in de praktijk ook zo goed uitpakt. Maar dat circuit heeft wel potentie. En vooral de plek, hè, met alle hoogteverschillen heeft wel potentie. Dus ik hoop niet dat het op die manier eindigt. Ik heb ook wel enige hoop dat het niet op die manier eindigt. Omdat ook de Formule 1, wat ik net al aangaf, heel veel belang heeft om terug naar Afrika te willen. Dat hebben ze al heel vaak gezegd. Van ja, als wereldkampioenschap zijn we dat bijna aan onze stand verplicht. Dus er zitten nog heel veel

0: haken en ogen aan dit project, maar er zit ook een heel groot politiek belang, en dan bedoel ik niet alleen Rwanda, maar ook vanuit de Formule 1, achter dit project, dat ik wel denk dat alles uit de kast wordt gehaald om het uiteindelijk mogelijk te maken.
1: Nu is denk ik een grote vraag die waarschijnlijk ook vanuit Zuid-Afrika komt. Waarom niet Kyalami?
0: Ja, nou dat was eerst natuurlijk wel een beetje plan A enkele jaren geleden. Maar ook dat bleek, nou ja, met de corruptie en organisatoren en dergelijke, bleek dat ook nogal een heel stuk gevoeliger te liggen dan dat we in eerste instantie dachten. Dus ja, ik denk dat we heel veel mensen wel, zeker de puristen onder ons, hè, qua historie, dat wel het droomscenario was geweest. Maar goed, uiteindelijk soort ingehaald door Rwanda. Jij noemde al heel terecht die prize giving, dat via gala. In 2024. En dat was natuurlijk al een opzetje. Want dat is iets wat de Formule 1 en FIA vaker doen. Dat ze eerst zo'n evenement daar houden. En dan daarna dat opvolgen met een race aankondiging. Dus dat zat eigenlijk sinds dat moment zat dan een beetje in de pijplijn. Wat nog wel een interessante noot is, is dat het niet de Grand Prix van Rwanda gaat heten, maar de Grand Prix van Afrika. En daar werden gisteren ook meteen vraagtekens bij geplaatst. Want dat werd ook wel een beetje door sommigen gezien als een soort van sneer richting Zuid-Afrika, van ja, als je dit al de Grand Prix van Afrika noemt, snij je dan eigenlijk de route af voor andere Afrikaanse landen om ook een Grand Prix te organiseren. Die suggestie werd heel erg fel van de hand gewezen door eigenlijk iedereen die gisteren bij die presentatie was, omdat er juist werd gezegd van nee, het is het tegenovergestelde. Mohamed Ben Sulayem, de FIA-president, zei ook van ja, ik moet Rwanda juist bedanken voordat ze niet zelfzuchtig zijn geweest en dat ze niet hun eigen naam eraan willen verbinden. Maar dit is juist een statement of intent, dus een soort intentieverklaring dat de deur moet openen naar andere Afrikaanse landen om ook races te organiseren. Nou, ik dacht meteen de waarheid zal ergens in de midden liggen. Maar naast dat er nog geen beginjaar is, is dat niet de Grand Prix van Rwanda wordt, maar de Grand Prix van Afrika. Is dat in mijn optiek een tweede zeer interessante noot van deze presentatie.
1: Nou, kun je het aan de andere kant niet ook een beetje zo zien? We hebben toch ook jarenlang de Grand Prix van Europa gehad, terwijl we ook heel veel andere races in Europa hadden?
0: Ja, alleen dat was natuurlijk een soort van ja, een labmiddel. Hè, dat je denkt, ja, we willen dit circuit of deze plek nog graag op de kalender hebben. Maar ja, dan moeten we een naam aan geven. Nou, dan maar dit. Dus in die zin heb je gelijk dat de naam niet alles zegt. Maar aan de andere kant, de Grand Prix van Rwanda was natuurlijk prima geweest. En die naam is ook helemaal niet bezet. Dus het is wel enigszins opmerkelijk dat ze dan aan een heel Afrikaans continent koppelen. Aan de andere kant sluit het ook wel weer aan bij wat ik in het begin zei. Dat de Formule 1 qua beeldvorming natuurlijk heel erg graag Afrika weer in de armen wil sluiten. En daar past dan deze naam ook wel weer bij.
1: Wat zijn de reacties die je een beetje hoort vanuit collega's, maar ook vanuit andere hoeken op deze Grand Prix?
0: Nou, op zich gemengd. Ik denk dat niemand Rwanda, met alle respect daarvoor, maar heel hoog op de lijst had van nou, daar willen we nog heen. Dus er werd al wel gekscherend gezegd van nou, als die race komt, klinkt dat misschien ook wel als een prima race om vanuit huis te werken. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Wat ik net aangaf, er is wel enthousiasme over de plannen voor het circuit. Want je zei het al, een compleet nieuw circuit voor de verandering. En ik zou bijna zeggen, gelukkig, een keer geen stratencircuit. Het komt dus bij een nieuw vliegveld. Dat vliegveld zou in 2028 af moeten zijn. En daar moet dan alles omheen gebouwd worden, ook voor de Formule 1. Dus er moeten een soort attractieparken komen. Er moeten nou heel veel hotels komen. Wat natuurlijk wel handig is voor iedereen die ook in de Formule 1 werkt. En voor de fans, want ze verwachten 300.000 mensen over een weekend. En dan dat circuit. En dat is het positieve. Dat is ontworpen door Alexander Woerts, voormalig Formule 1 coureur. En Tielke. Maar Alexander Woerts heeft daar zijn lijntjes als ex-coureur ook voor gebruikt. Ten eerste zei hij gisteren, hey, dat terrein is eigenlijk perfect, want het zijn twee heuvels eigenlijk rond een meer. Betekent dat er al heel veel hoogteverschil is. Een rondje zou 197 meter hoogteverschil op moeten leveren, wat meer is dan Spa. En een van de rechte stukken loopt ook meer omhoog dan dat Eau-Rouge Radion dat doet. Dus dat is heel positief. Dat klinkt in ieder geval hoopgevend. Hè? Want hoogteverschillen vinden coureurs vaak fantastisch. Dus dat levert enthousiasme op. De keerzijde van dat je nog zo'n leuk circuit kunt uittekenen voor de coureurs, hebben we in Madrid gezien. Want dat vonden coureurs ook leuk om te rijden. Maar dat was onmogelijk om in te halen. Maar daar hebben ze een eigen zeggen van geleerd. Want Alexander Woerts heeft al wat andere coureurs, die hij natuurlijk kent, al gevraagd om dit circuit in de simulator te rijden en om met feedback terug te komen om het niet alleen goed voor de rijders te maken, maar hopelijk ook een aantal inhaalplekken te creëren en dus ook goed voor de fans te maken. Nou, en daarom zei ik van Rwanda als land staat voor sommigen misschien niet heel hoog op het lijstje. Maar als ze al deze mooie woorden van gisteren over dat circuit met al hoogteverschil en met hopelijk inhaalplekken, als ze dat allemaal in de praktijk brengen zoals ze nu beloven, dan heeft die baan denk ik wel potentie.
1: Nou, dat is eigenlijk wel goed nieuws, want dat is iets natuurlijk wat we de laatste jaren een beetje missen bij nieuwe circuits. Eén, het zijn veelal stratencircuits die dan worden toegevoegd aan de kalender. Maar het zijn dan vaak hele vloeiende circuits, maar niet echt circuits met veel, zeg maar, echt goede uitremzones waar inhaalmogelijkheden zijn. Daar hebben ze nu dus dan wel goed over nagedacht, gelukkig met Alexander Wurz.
0: Ja, wat er uitgetekend is, zit een beetje van beide in. Daar zitten wel wat vloeiende lijnen in, wat een beetje aan de S's van Suzuka doet denken. Nou ja, dat vinden coureurs fantastisch, zeker als er wat hoogteverschil heeft, wat natuurlijk de S's en Suzuka ook hebben. Maar er zit ook een heel lang rechtstuk in, gevolgd door een hairpin. Ja, dat is een soort van no-brainer, want dat is wat je nodig hebt. Hè? Een heel lang rechtstuk en dan een hele harde remzone om iets te kunnen doen. Nou, dat had je in Madrid totaal niet. En in dat opzicht is het ook goed dat Alexander Wurz zoveel verantwoordelijkheid heeft gekregen, denk ik. Want hè, Thielke is er alsnog wel bij betrokken. Het was een grappig verhaaltje dat op onze website mevrouw Alexander Wurz hadden genoemd. En dat vond Thielke volgens mij niet zo leuk, waardoor die onze Duitse collega's hadden benaderd van hey, maar wij zijn er ook echt veel bij betrokken. Dat is natuurlijk waar. Maar als je alleen maar het aan designers overlaat, dan heb je het risico van pakweg Madrid. En met Wurz heb je het denk ik goed gedaan, omdat hij ook natuurlijk bij de GPDA zit, hè, de rijdersvakbond. En daardoor zijn die lijntjes met al die coureurs heel kort. Dus dan heb je het veel logischer ingekleed om ook coureurs in een heel vroeg stadium om de feedback te vragen. Daardoor werd ook gisteren gezegd van ja, we hebben nu een layout. Maar daar kunnen nog tweaks en doorgevoerd worden de komende jaren om het racen beter te maken. Nou ja, nogmaals, garantie heb je niet. Het is in een geval dat je garantie tot de voordeur. Maar hoe het proces nu voor deze race wordt ingericht, ze willen ook eventueel Lewis Hamilton erbij betrekken. Dat klinkt allemaal wel een heel stuk positiever dan pakweg Madrid, wat qua organisatie echt niet zo'n slechte race was. Het was voor ons heel goed georganiseerd. Alleen het is een circuit met nul inhaalmogelijkheden en laten ze die fout in hemelsnaam niet nog een keer maken.
1: Nee, ze hadden wel Carlos Sainz aangetrokken als ambassadeur, maar die had vervolgens waarschijnlijk weinig inspraak op de layout van het circuit.
0: Ja, die was ook een beetje geïrriteerd, want sommige andere coureurs hadden dat dan weer niet, dat verhaal niet goed begrepen. Dus die zeiden min of meer van ja, we moeten naar Carlos kijken. Maar toen we Carlos dan vroegen, zei hij ho, wacht even. Toen ik mijn ambassadeurschap tekende, toen was de layout al volledig afgetikt. Dus daar kon ik niks meer aan doen. Dus hij zei ook, ik keek wel naar de layout en naar de kaart. En ik dacht ook van ja, dit gaat heel lastig worden qua inhalen. Alleen daar kon hij dan niks meer aan doen. Dus zijn partnership was meer commercieel en ik denk financieel ook prima, maar niet zozeer om input te leveren op het circuit zelf. En ja, laten we hopen dat ze daar voor Rwanda nu wel collectief van geleerd hebben.
1: Ja, als we dan kijken naar de politieke situatie van het land. Hè. Rwanda wordt toch al best lang beticht van sportswashing. Het gebruiken van grote sportevenementen / sport in het algemeen. Om toch een beetje het imago van het land een beetje op te doezelen. Ze hebben natuurlijk het WK wielrennen gehad. Ze hebben bij de FIA al verschillende dingen gehad. Ze hebben het cricket gehad. Nu komt de Formule 1 die kant op. Zijn dat nog kritiekpunten waarnaar gekeken wordt ook vanuit de volgers van de Formule 1?
0: Nou ja, natuurlijk wel. Kijk, ik bedoel, daar zitten denk ik twee kanten aan die allebei even valide zijn. Dat aan de ene kant qua politieke realiteit dat 110% een terecht punt is. Wat je ook met het wielrennen hebt gezien en met al die evenementen die jij opnoemt. Dus ja, de Formule 1 past daarin in dat beeld en past ook in dat beeld natuurlijk omdat het met andere races ook gebeurt, hè, laten we eerlijk zijn. Grand Prix als Saoedi-Arabië en dergelijke. Ja, die staan ook niet per definitie op de kalender vanwege de hele rijke motorsportcultuur in dat land. Dus in dat opzicht past het wel in een trend. Aan de andere kant, en dat gaat terug naar het begin van het gesprek over Afrika als continent aan het wereldkampioenschap toevoegen. Hebben we ook bijvoorbeeld bij het WK wielrennen gezien dat er wel heel veel passie loskwam. Hè? Dat je die beelden met horden mensen langs de omloop zag. Ja, dat was wel qua beleving iets bijzonders om mee te maken. En dat is natuurlijk ook even valide als de politieke situatie. Dat ja, politiek dit waarschijnlijk een hoger doel dient en een niet al te fraai doel. Maar dat aan de andere kant op menselijk vlak het wel goed is om ook deze deel van de fanbase erbij te betrekken. Wat bijvoorbeeld met de koers goed gelukt is. Ik weet uit mijn hoofd niet hoe groot de Formule 1 achterban daar is. Maar ook daarvoor geldt, als je naar de mensen toe komt met een race en met meer initiatieven, kan dat wel helpen om dat het enthousiasme misschien wat aan te boren. Dus politiek ligt het gevoelig. Ik zou er wel bij willen zeggen dat ik denk iedere race in Afrika, no matter waar ze heen waren gegaan, dat was altijd uitgedraaid op deze politieke en gevoelige discussie. Maar dat de Formule 1 weer terug naar Afrika moest. Niet alleen vanwege het feit dat je als wereldkampioenschap dat continent niet kunt negeren. Maar ook omdat je natuurlijk een deel van je fanbase daar wilt bedienen. Ja, dat is in mijn optiek ook wel een beetje een no-brainer. Dus uiteindelijk hoop ik dat ze voor een soort van gulden middenweg hebben gekozen. Met hopelijk een goed circuit. Met hopelijk ook een project dat daadwerkelijk van de grond komt. Nou, en als dat allemaal samenkomt, dan mogen we misschien nog niet al te veel klagen.
1: Ja, dus kortom, goede volgende stap voor de sport.
0: Ja, en ook een stap die onvermijdelijk was. Hè. De keerzijde is natuurlijk wel dat Europese circuits meer en meer in het geding komen. Nou, als dat voor een goed circuit is als dit, kan je dat misschien nog eerder accepteren dan dat het voor wederom een vrij sfeerloos stratencircuit is. Maar goed, dat is natuurlijk wel de onomkeerbare trend waar ook dit in past. Hè. Dat Formule 1 nieuwe markten wil aanboren. Nou, Afrika is daar een van. De groei in Amerika hebben we al gezien. In Azië willen ze ook nog wel meer. Hè. Maleisië heeft op geweldig veel lof kunnen rekenen. Maar goed, van het commercieel oogpunt is dat lastig. Omdat Maleisië en Singapore heel dicht bij elkaar liggen. En de Formule 1 dan misschien liever weer andere markten aanboord. Als een Bangkok of ik noem maar wat. Dus je moet het in dat licht zien. Daar hoort deze Afrika-aankondiging ook bij. En in dat licht komen natuurlijk ook de traditionele Europese Grand Prix veel meer en meer onder druk te staan. En ook meer en meer in een relatiesysteem. Dus ja, dat is nog altijd een trend waar ik niet per definitie persoonlijk dan een voorstander van ben. Maar wel een trend die bij de mondialisering van de sport hoort. En ook een trend die ik als willekeurige journalist uit Nederland niet kan terugdraaien. Dus ik gok dat ik me daar maar bij neer moet leggen.
1: Nou, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. Circuit en dergelijke moet natuurlijk allemaal nog gebouwd worden. Maar met een beetje mazzel, begin van de jaren 30 gaan we er uiteindelijk daadwerkelijk racen. Ronald Vording van motorsport.com, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En spreken we ook ongetwijfeld snel weer.
0: Ja, absoluut. Tot de volgende. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd er gedart in Zwitserland voor de derde editie van de Swiss Darts Trophy. Het toernooi in de Sankt Jacobshallen in Basel was de 14e en tevens de op één na laatste op de Eurotour. De Welshman Johnny Clayton die won, vooral tot zijn eigen opluchting van Luke Humphries met 8-4. Zijn eindoverwinning leverde hem namelijk naast zo'n 35.000 euro ook een felbegeerd startbewijs voor de Grand Slam of Darts op. Ik ga terugblikken op het toernooi met Viaplay Darts commentator Daan Prins. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Maar toch, als we even aftrappen met misschien de meest besproken persoon van het afgelopen weekend. En dan niet per se in positieve opzien. Mensur Suljovic, de Oostenrijker.
2: Ja, nou ja, deels wel in positieve opzicht. Want hij haalde de halve finale. Wat natuurlijk voor Suljovic een waanzinnig resultaat is. Volgens mij was dit sinds 2021 dat hij zo ver kwam in het toernooi. Dus dat was een heel goed resultaat. Maar vooral zijn wedstrijd tegen Ross Smith zorgde inderdaad voor wat commotie. Toen die Ross Smith voor de match ging gooien. Hij had twee matchdarts. Miste er eentje. Toen zag je Suljovic op de achtergrond achter Ross Smith het publiek een soort van opjutten met kom maar, roep nog maar meer, juich nog, boe nog maar meer, fluit misschien nog een beetje zelfs. En toen Ross Smith zijn tweede matchdart miste, toen zag je hem zelfs ook heel duidelijk juichen in beeld. Dat was toch wel een opvallend moment.
1: Ja, dat is een sportsmanlike conduct, zullen ze in het Amerikaanse voetbal zeggen. Maar dat is wel iets, aan de ene kant, het zorgt wel weer voor iets waar om over te praten. Maar aan de andere kant, de darters zelf zijn hier niet al te blij mee, denk ik.
2: Nee, hij heeft hier denk ik binnen het circuit inderdaad geen vrienden mee gemaakt. Ross Smith zei die zag dit tijdens de wedstrijd niet helemaal. Hij gaf achteraf wel een heel flauw handje. En of hij nou wist wat daar gebeurd was, dat weet ik niet helemaal. Of dat hij vooral heel teleurgesteld in zichzelf was dat hij twee matchstart miste. Maar daarna zag Ross Smith natuurlijk wel de beelden en plaatste hij ook een bericht op social media dat dit toch niet de manier kan zijn. Hij betrok het deels op zichzelf, zei ik had natuurlijk gewoon die matchstarts moeten gooien, maar dat dit toch ook niet helemaal is hoe het hoort. En dat ben ik wel met Ross Smith eens.
1: Ja, overigens de mindgames gingen nog even door aan de kant van Mensur Suljovic. Want daarna was Dirk van Duivenbode het slachtoffer.
2: Ja, inderdaad. Wat ik zeg, hij haalde de halve finale. En dat terwijl hij natuurlijk in de eerste ronde moest beginnen. Dus Suljovic heeft echt een goed toernooi neergezet. Het is bij hem natuurlijk altijd dubbel, want hij zorgt er ook bijna altijd voor dat zijn tegenstander heel slecht gaat spelen. Dat gebeurde alleen in de halve finale niet, toen hij tegen Luke Humphries speelde. Want Humphries die gooide een gemiddelde van 111. En dat was te veel voor Mensur Suljovic. Maar goed, in de kwartfinale Dirk van Duivenbode 88. Ross Smith dus bij de laatste 16 gooide 95. We zijn misschien ook wel iets meer van Ross Smith gewend. Nou, was dat een spannende wedstrijd. Maar Suljovic met hoe traag hij is en hoe lang hij wacht voordat hij gaat gooien. En als hij dan gaat gooien, is natuurlijk ook geen snelle speler, zorgt er altijd wel voor dat zijn tegenstanders veel moeite hebben om goed spel te spelen, Ross Smith. Omdat je gewoon, tegen Suljovic, omdat je gewoon niet in je eigen spel, in je eigen ritme, in je tempo komt. En dus moet je iedere keer opnieuw focussen, concentreren, aanleggen. En dat is toch vaak heel moeilijk voor de meeste darters.
1: En toch, het is net als Arjen Robben op de flank. Hè? Je weet wat hij gaat doen en toch tuin je er elke keer weer in. Hoe lastig is dat voor darters die tegen Suljovic spelen om, je weet dat hij dit gaat doen, om dan toch cool genoeg te blijven?
2: Ja, blijkbaar toch heel lastig. Dat zagen we dit weekend dan maar weer. De meeste darters die zeker tegenwoordig houden ze van een snel ritme. Littler, Humphries, Michael Smith, die het ook ineens weer heel goed deed. Dit Eurotour toernooi. Die vinden het gewoon heel vervelend om zo lang te moeten wachten. En dat is er natuurlijk ook wel. Want je raakt toch uit je concentratie. En dat bleek maar weer. En daar is dus heel lastig iets tegen te doen blijkbaar. Want er gingen er meerdere de brug op.
1: Dirk van Duivenbode was niet de enige Nederlander die zijn Waterloo vond tegen Mensur Suljovic. Want ook Michael van Gerwen ging er eigenlijk best verrassend in de tweede ronde al af.
2: Ja, dat was inderdaad de eerste grote naam die hij versloeg. In de eerste ronde nam hij het op tegen Jehirski, dat was een Hongaar. Nou, daar verwacht je misschien nog van dat Suljovic gaat winnen. Maar in de tweede ronde moet je dan opnemen tegen een top 16 speler. Ja, en daar trof hij Van Gerwen, die ook niet aan zijn eigen niveau kwam. Gooide een gemiddelde van 91. En 4 uit 12 op zijn dubbels. Dus dat is 33%. Ja, daar ben je eigenlijk van Gerwen ook wel iets meer van gewend. Dus daar zag je het eigenlijk al voor het eerst dat het moeilijk is om tegen zo'n langzame speler te spelen. Dus inderdaad, Van Gerwen die mocht er ook al aan geloven.
1: Nou, Gian van Veen kwam het eigenlijk nog het verst van de Nederlanders. Die haalde de halve finale. Wat voor een toernooi was dit sowieso voor de Nederlanders? Want er gingen er toch ook al een hele hoop heel vroeg uit.
2: Ja, een beetje een dubbeltoernooi inderdaad. Omdat we hadden er 11 voorafgaand aan het toernooi. 11 van de 48, dat is echt heel veel. Zit je bijna op een kwart, dus dat is heel goed. Maar daarna vlogen ze met bosjes eruit inderdaad. Vooral op zaterdagavond ging het hard. Daar stonden er 6 nog in. Überhaupt in zeg maar de zaterdag 2 rondes hadden we er 8. En daar hielden we er nog maar 2 van over. Zaterdagavond zagen we er daar veel sneuvelen. Terwijl we zaterdagmiddag ook al 2 uitgingen. Wessel Nijman bijvoorbeeld. Zonder dat die het natuurlijk niet waar kon maken. Maar goed, we zagen ook Danny Noppert verliezen. En Van Gerwen inderdaad die zaterdagavond. Uiteindelijk waren het alleen Van Veen en Van Duivenbode die wel doorkwamen. En die kwamen dan ook weer gelijk best wel ver. Van Duivenbode haalde de kwartfinale. En Van Veen haalde de halve finale. Dus in dat opzicht een beetje dubbel, want je had er misschien iets meer verwacht op een zondagmiddag in de derde ronde. Maar daar kwamen ze helaas niet. Gelukkig kwamen Van Veen en Van Duivenbode wel verder in het toernooi. Met Van Veen weer een mooie halve finale plek.
1: Ja, en hij verloor uiteindelijk van de latere winnaar, Johnny Clayton. Die ja sowieso natuurlijk een fantastisch toernooi geworden, maar überhaupt best wel in goede vorm steekt.
2: Ja, zeker wel. Clayton die laat echt wel, zeker dit hele toernooi heeft hij echt geweldig spel laten zien. 1 wedstrijd waarbij ze gemiddelde onder de 100 zat. En dat zat dan op 99. Dus zo'n schande is dat ook niet als dat je enige gemiddelde onder de 100 is. Dus die heeft een heel goed toernooi gespeeld. En dat is wel lekker, want de grote toernooien die gaan eraan komen. En je wil nu in vorm raken.
1: Ja, want natuurlijk is 35.000 pond al lekker natuurlijk. Maar belangrijker is startbewijs voor de Grand Slam of Dart.
2: Ja, zeker. Nee, hij heeft hiermee een mooie sprong gemaakt inderdaad op de EK-ranking. Daar staat hij nu 4e, dus dat is lekker. Hij was wel zeker van de plek op het EK, maar goed, ook een mooie sprong gemaakt. Maar het belangrijkste inderdaad, hij had nog geen toernooi gewonnen dit jaar. Had ook nog geen finale gespeeld. En dat wil je wel, want je mag alleen op die manier meedoen aan de Grand Slam of Darts. Of je moet een qualifier spelen. Maar ja, dat is voor de nummer 5 van de wereld, iemand als Johnny Clayton, natuurlijk wel een degradatie. Als je een qualifier moet spelen voor de Grand Slam of Darts. Maar goed, dat is gelukkig niet nodig, want hij heeft nu een Eurotour op zijn naam gezet. En dus is hij erbij een maandje denk ik zo ongeveer. Dan is de Grand Slam of Darts. En daar heeft hij zich nu dus ook voor geplaatst met deze overwinning op de Eurotour.
1: Ja, normaal gesproken waren we nu klaar geweest met de Eurotour na toernooi 14. Dat zijn er dit jaar 15. En het goede nieuws is, we komen nog terug naar Nederland. Want we gaan aankomend weekend spelen om de Dutch Darts Championship in de MEC in Maastricht.
2: Zeker, inderdaad. Ja, ze doen er nog eentje dit jaar. En dat is maar al te goed, want die is in Nederland. En dat is natuurlijk wel leuk. Daar won trouwens Johnny Clayton vorig jaar. Dus misschien kan hij zijn titel daar wel verdedigen. Hij staat voorlopig nog op de lijst. Dus ik altijd even afwachten wie erbij zijn. Nederlanders Van Veen, Noppert, Van Gerwen, Nijman, Wattimena. Die zijn er uiteraard allemaal bij. Ook Doets, Duivenbode en Zonneveld. En dan zijn er nog 4 Host Nation Qualifiers. Die zich hier aan toe kunnen gaan voegen. Dus we hebben sowieso 12 Nederlanders aan de start. Dat kunnen er heel misschien nog meer worden als er nog wat afzeggingen zijn bij de toppers. Maar laten we ook niet hopen dat er te veel afzeggingen zijn. Want het is ook wel leuk om gewoon Price, Clayton, Humphries, om die allemaal in Maastricht te zien.
1: Ja, in ieder geval Luke Littler niet.
2: Nee, klopt. Nee, en dat is natuurlijk ook geen verrassing. Die heeft zich afgemeld. Dat deed hij na de World Series of Darts Finals. Er was natuurlijk veel gedoe rondom Littler en de World Series of Darts Finals. Maar hij heeft zich hiervoor afgemeld. En dat heeft hij eigenlijk bij 12 van de 15 Eurotours gedaan. Hij heeft uit mijn hoofd maar 3 gespeeld. Dus het is op zich niet gek dat hij zich hiervoor heeft afgemeld. Hij is natuurlijk wel op het EK erbij. Heel benieuwd wat hij daar kan laten zien. Want met de vorm van Littler, daar valt weinig over te zeggen. Maar in ieder geval heeft hij de laatste 3 toernooien waar hij aan mee heeft gedaan niet gewonnen. Dat was natuurlijk de World Series of Dart Finals, de Grand Prix en ook het Jeugd-WK heeft hij niet de finale gehad. Dus benieuwd wat hij kan doen op het EK.
1: Ja, want hij zal toch richting het WK aan het einde van het jaar in ieder geval zijn vorm wel weer iets willen omdraaien, toch?
2: Zeker, dat lijkt me wel. Littler die houdt niet van verliezen, dat weten we, dat zien we ook aan hem. Dus die wil wel weer wat gaan winnen.
1: Overigens, die Eurotour toernooien zijn natuurlijk heel belangrijk voor de European Tour Order of Merit. Top 32 daarvan plaatst zich dan voor dat EK, wat dan weer eind deze maand gaat plaatsvinden. Kun je dat EK dan misschien een beetje zien als het echte slottoernooi/finale van de Eurotour?
2: Zeker, nee, dat is de finale. Ik bedoel, je kan je alleen plaatsen voor het EK door prijzengeld te verdienen op de Eurotour. En er zijn 32 spelers, de beste 32, met het meeste prijzengeld over die 15 toernooien, die mogen meedoen. Dus dat is inderdaad de finale.
1: Ja, dus daar gaan we ons ook nog voor opmaken. Dat is dan weer in Duitsland en Dortmund in de Westfalenhallen. Dus ga dat ook nog in de gaten houden. Voor nu, Daan Prins van Viaplay. Mag ik je danken voor het ons bijpraten. En dan wens ik je in ieder geval alvast heel erg veel plezier aankomend weekend bij de MEC in Maastricht.
2: Nou, dankjewel. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven, of nou ja, inmiddels. Hij zat er alweer een tijdje. Jiming Goris, Jiming, welkom.
2: Yes, bedankt.
1: We gaan het met jou hebben over iets heel erg bijzonders. Want de mensen die misschien thuis zijn in de parasportwereld kennen jou als para-tafeltennisser. Dat heb je heel lang gedaan, ja. Ook heel erg goed gedaan. Maar inmiddels tegenwoordig op de atletiekbaan te vinden.
2: Ja, zeker. Ja, een hele interessante switch die een beetje voor veel mensen misschien uit het niets komt vallen.
1: Maar ongetwijfeld heb jij daar wat meer over nagedacht.
2: Ja, daar heb ik inderdaad wel even over nagedacht, ja.
1: Maar je zegt, ja, voor veel mensen komt dat misschien uit de lucht vallen. Komt waarschijnlijk ook omdat tafeltennis en atletiek. Nou ja, je rent ook wel tijdens een tafeltenniswedstrijd natuurlijk heen en weer. Maar niet zoveel als op een atletiekbaan.
2: Nee, het zijn inderdaad echt compleet twee andere sporten. Dus dat is, het is echt niet te vergelijken.
1: Maar hoe dan die switch? Want ik bedoel, dat is denk ik iets hetgene wat iedereen wil weten.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk best wel lang tafeltennis gedaan. En het hing daar al een beetje boven mijn hoofd. Dat eventueel mijn handicapklasse zou wegvallen. En dat zou dus betekenen dus dat ik gewoon geen paratafeltennis meer zou kunnen doen. En ja, daar heb ik wel veel over nagedacht. Hoe dat zou zijn. En ja, ik heb uiteindelijk besloten om dan afgelopen zomer te stoppen. En mij te gaan richten op mijn studie. En ondertussen heb ik ook wel zo nu en dan meegetraind met para-atletiek voor als mijn handicap weg zou vallen binnen het para-tafeltennis. En toen ik ben gestopt afgelopen zomer, toen heb ik best wel veel nagedacht over, oké, wat wil ik dan nu met mijn leven? Dus ik ben nu aan het studeren en toen dacht ik van ja, laat ik dat para-atletiek, dat vond ik gewoon super tof. En dat ga ik nu gewoon een serieuze kans geven.
1: Ja, was dat ook het eerste wat je dan zeg maar naast het paratafeltennis dan hebt uitgeprobeerd? Het atletiek deel? Of heb je meerdere sporten geprobeerd en was dit dan toevallig hetgene wat dan het leukste was?
2: Nee, ik heb eigenlijk voor de rest niks uitgeprobeerd. Ik was eigenlijk voor mezelf, ik vind atletiek gewoon echt een hele mooie sport. Ik vind sport op zich gewoon heel mooi. En toen heb ik een keer met de paraatletiek coach gesproken. Over ja, stel, hoe zou dat zijn en zo. En toen zei hij van, je mag echt wel een keer meekomen doen. En toen heb ik dus één keer een training meegedaan. En dat vond ik echt heel leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds vaker mee gaan doen. En uiteindelijk dus de switch gemaakt.
3: Ja, en als we even teruggaan naar een nog jongere leeftijd. Met welke sport ben je begonnen?
2: Ja, ik heb heel veel sport gedaan als klein kind. Ik heb gehockeyd, gevoetbald. Maar ik heb wel, ja, ik heb eigenlijk alles geprobeerd. Ook met heel veel clinics, workshops. Ik heb een paar proeftrainingen, rugby gedaan. Ik heb echt allemaal uiteenlopende dingen gedaan.
3: En uiteindelijk heb je een instantie dan gekozen voor tafeltennis. Wat was een reden dat je daar hebt voor gekozen? Dat je heel goed was of voor nog een andere reden?
2: Nee, ja, het was een beetje gek. Het was coronatijd toen ik ben begonnen met tafeltennis. Ik doe het pas 5 jaar. Ja. En een vriend van mij die zei toen van ja, je mag weer sporten. En tafeltennis is een sport die je mag doen, omdat je echt sowieso die 1,5 meter afstand hebt. En toen heb ik dat, ja, toen ben ik daarmee begonnen. En toen kwam ik bij een club terecht waar toevallig ook een paratrainster was. En die heeft al best wel snel aangegeven dat ik ook bij haar meer mee kon trainen. En toen ben ik eigenlijk gewoon steeds meer en steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk dus ook in het talententeam van Nederland. En vanuit daardoor groeit naar Papendal.
3: En tijdens je tafeltennis carrière, om het maar even zo te zeggen, heb je eigenlijk ook gewoon meegespeeld in de reguliere competitie?
2: Ja. Dus ik deed vooral

0: mee met de reguliere competitie. Omdat er zijn niet heel veel paratafeltennissers in Nederland. Waardoor het lastig is om alleen voor de paratafeltennissers een competitie op te richten. Dus inderdaad deed ik mee met regulier.
1: En wat vond je ervan? Vind je het nou eigenlijk beter dat je mee hebt gedaan in de reguliere competitie? Of zou je liever een grote competitie hebben voor tafeltennis met een beperking? Hoe zie je dat?
0: Nou ja, ik denk dat het ergens ook wel heel kostbaar is dat je als tafeltennis met een beperking mee kan doen met mensen zonder beperking. Ik zie het als iets heel normaals dat mensen met een beperking en mensen zonder beperking gewoon met elkaar kunnen sporten.
1: Ik kan me zien dat je voor jou misschien een barrière was om toch mee te doen zeg maar met de reguliere tafeltenniscompetitie. Maar zo heb jij dat niet gevoeld.
0: Nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. Want ik trainde ook gewoon met mensen zeg maar die regulier zijn.
1: Ja.
0: En daar merkte ik eigenlijk ook, dat zijn gewoon mijn vrienden. En dan is het ook gewoon fijn als je met hun kan spelen. Dat was voor mij altijd heel normaal.
2: Want had jouw beperking dan ook veel invloed op het spel tijdens zo'n reguliere competitie? Of maakte dat voor jou eigenlijk ook niet zoveel uit?
0: Nou ja, mijn handicap, ik mis mijn linker onderarm. En dat is de lichtste handicap binnen de paratafeltennis. Je merkt wat tijdens het opgooien, omdat je natuurlijk dan met één hand moet opgooien. En je merkt dus dat je wat iets minder balans hebt. Maar ik merkte er zelf niet heel veel van, omdat uiteindelijk wen je er ook gewoon aan.
1: Maar heb je dan een aanpassing van de regel of een ontheffing of iets dergelijks? Want denk dat jij niet op de reguliere manier de bal op kan gooien of kan je dat wel?
0: Jawel. Ja? Ik kan in mijn één hand een bedje vasthouden en een balletje en dan net nog opgooien.
1: Mooi. Ja.
2: Want er zijn dus niet regels binnen tafeltennis of zo dat je per se met een andere hand het balletje moet opgooien?
0: Nee, niet per se met een andere hand. Er zijn wel regels binnen tafeltennis hoe je je hand moet hebben. Dus je moet je hand plat hebben en zo. Dus dat moet je leren. Maar voor de rest zijn er niet heel veel regels dat je verbiedt om met jezelf de hand op te gooien.
2: Je zegt al, hè, je handicapklasse dreigt uiteindelijk weg te vallen. Dat is ook gebeurd?
0: Nee, dat is nog steeds, dat is een heel lang proces. Dus daar hebben ze het nog steeds actief over. Dus we weten niet wanneer het gebeurt of het gebeurt. Maar we weten wel dat het zou kunnen gebeuren.
2: Want stel dat het niet gebeurt, is deze zeg maar, proactieve switch even naar de para-atletiek, is dat dan iets wat je dan gewoon doorzet en gaat blijven doen? En dat je wel terugkeert in het tafeltennis?
0: Nee, absoluut. Het is,
2: tafeltennis is passé.
0: Ja, dat eigenlijk wel. Het is wel, ik heb er heel veel plezier in gehad, heel veel geleerd. Maar het is inderdaad nu wel gewoon zo afgesloten, ja.
2: Ja, dus Yiming, de tafeltennissen hebben dus dan afscheid van genomen.
0: Ja.
2: Maar wel al ontzettend veel ervaring opgedaan in eigenlijk de topsport in het tafeltennis. Hoe neem je dat, die ervaring nu mee naar het sprinten?
0: Nou ja, ik denk vooral dat de les die ik daar heb geleerd binnen zeg maar de topsport is dat ik... je moet echt plezier hebben in wat je doet. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik was ook altijd wel gewoon... nieuwsgierig en ik wilde gewoon altijd beter worden en nieuwe dingen leren. En dat neem ik dus wel mee, dat ik gewoon die drive heb om mezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren.
1: Ja, je hebt gekozen voor de 100 meter, volgens mij.
0: Ja.
1: Dat is een bewuste keuze geweest? Of is daar zeg maar vanuit de atletiek kant nagekeken van waar jouw beste capaciteiten zitten?
0: Nee, dat is niet een bewuste keuze nog geweest. Dat is inderdaad gewoon vanuit de atletiek gekeken naar wat zullen we doen. En voor nu gaan we beginnen met de 100 meter. Maar uiteindelijk kunnen we dat misschien wel uitbreiden naar andere disciplines.
1: Ja, en wat zijn je doelstellingen?
0: Mijn doelstellingen blijven eigenlijk altijd, ik denk voor elke sporter wel het einddoel zijn de Spelen.
1: Welke?
0: Ik denk dat 28 komt nog wel iets te vroeg. Dus we hopen op 32. Maar ik denk dat ik vind het ook heel erg belangrijk om gewoon mezelf als mens te blijven ontwikkelen. Ja. Niet alleen als sporter.
1: En heeft sport jou daar al bij geholpen?
0: Ja, zeker.
1: Dat er geen sport was geweest?
0: Ik heb in de jaren dat ik topsport heb gedaan heel veel geleerd. En ik ben ook heel erg ontwikkeld als mens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar, de sport heel erg dankbaar voor.
1: Ja, en wat zou je dan ook bijvoorbeeld nog andere sporters of eigenlijk toch niet actieve sporters mee willen geven met een beperking?
0: Nou ja, wat ik dus heb gemerkt is dat sport heel erg heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. En mij gewoon heel veel blijdschap heeft gegeven en heel veel nieuwe mensen leren kennen. En ja, dat maakt me altijd gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor mensen die ook niet sporten, om zich te beseffen dat sport meer is dan alleen bewegen.
2: Ja. Nou, nu doe je veel meer dan enkel sport. Want nou ja, naast de atletiekbaan en de tafeltennistafel ben je ook ambassadeur van de Proudfunding Club van Fonds Scherning op de Sport. Ja, ja. Hoe is dat?
0: Ja, ik werd hiervoor gevraagd en ik was eigenlijk meteen wel heel enthousiast. Want ik zet me gewoon heel erg graag in voor mensen met een beperking. En ik vind sport super mooi en belangrijk. Dus het was voor mij eigenlijk een no-brainer.
2: Nou, de vraag aan jou, Nieke. Want niet heel toevallig. Je bent de directeur van Fonds Scherning op de Sport. Dus jij weet wel wat af van de Proudfunding Club. Wat maakt Yiming hier nou zo goed bij passen?
1: Ja, kijk, Yiming is gewoon een ontzettend leuke gast. Dus dat is belangrijk. En hij gaf ook direct aan dat hij de Proudfunding Club heel erg leuk vond. En dat komt ook volgens mij. Want zelf kom je ook uit een ondernemersfamilie, dacht ik. Als ik dat begrepen. Dus dat zal zeker geholpen. Maar die Proudfunding Club is wel bedoeld om. Kijk, het MKB. De hele MKB-wereld eigenlijk actief te krijgen voor de gehandicapte sport. En dat word je dan met dit initiatief voor 1 euro per dag. Ben je al partner. 3/4 van je bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. En met het andere kwart maken we ook mogelijk dat de bedrijven ook evenementen kunnen bezoeken en dat ze lezingen kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Het belangrijkste is dat ze ene kant investeren in de sport en de andere kant is dat ze ook geïnteresseerd raken in de gehandicapte sport. En met het geld wat daarmee vrijkomt, wordt met name lokaal, dus dicht bij huis, wordt dat weer ingezet. En dat betekent dat talenten die achter Yiming alweer zitten, hopelijk in instelling worden gebracht, dat ze eerst gewoon gaan sporten en bewegen. En dat ze er een aantal dan misschien ook wel doorstromen tot een para-talententeam.
2: Want Yiming, als je kijkt naar wat de sport jou gebracht heeft, waarom is het dan zo belangrijk dat er zo'n initiatief als zo'n Proudfunding Club is?
0: Nou ja, wat ik dus zeg, dat sport mij veel meer heeft gebracht dan alleen in beweging komen. Want bewegen is natuurlijk super belangrijk. Maar het is ook wel belangrijk om gewoon plezier te hebben, gelukkig te zijn, mensen te leren kennen. Dat was voor mij ook naast het bewegen dus heel erg belangrijk en waardevol dat ik dat heb meegemaakt door het sporten.
2: Nou, stel, er zitten ondernemers te luisteren die misschien nog twijfelen of ze zich moeten aansluiten bij de Proudfunding Club. Wat zou jij als ambassadeur dan tegen ze willen zeggen?
0: Nou ja, dat het voor hun is het een relatief klein bedrag, 1 euro per dag. En daarmee kun je zoveel meer doen en zoveel mooie dingen brengen aan mensen met een beperking. Ze kunnen sporten, want het ligt bij hun vaak niet aan de wil om te sporten, maar vaak aan de faciliteiten en de omgeving waardoor ze niet kunnen sporten. En als je dat mogelijk kan maken als ondernemer, dat lijkt me prachtig.
2: Goeie ambassadeur in huis, Nieke, hoor ik al.
1: En daarom zijn we ook heel blij met Yiming. Op meerdere manieren. Ook omdat hij al sport, maar ook met name ook omdat hij zich hiervoor wel in wil zetten. Dat is toch wel heel mooi, vind ik.
2: Ja. Yiming, als we nog even vooruitkijken. Het begint weer wat kouder te worden, hebben we helaas gemerkt. Jij zit ook niet voor niets met een trui aan nu in de studio. Gelukkig bij de atletiek heb je ook nog iets als een indoor seizoen. Hoe ziet jouw jaar, jouw rest van 2026 er nu eigenlijk op atletiek vlak uit?
0: Het is nu echt het begin pas van mijn atletiek carrière. Dus het is nu vooral opbouwen en de technieken goed leren uit te voeren. En dan indoor seizoen gaan we hier en daar wat races rennen. En dan volgend jaar in februari gaan we naar Leverkusen. En dat wordt dan mijn eerste echte internationale toernooi.
2: Nou ja, we zitten hier natuurlijk ook met Michel Butter in de studio. Dus ik gok dat daar nog wel wat ervaringen uitgewisseld gaan worden. Ik denk dat, ik noemde hem al gisteren in de uitzending. Ik noemde jou gisteren al de voormalig koning van de marathon.
3: Ja, wat een compliment zeg.
2: Dus ik denk dat jij wel wat ervaring aan Yiming kan.
3: Ja, ik zo te horen weet Yiming al heel veel zelf hoor. Ik zit echt met open mond naar hem te luisteren. Want je zegt gewoon hele mooie dingen. Hè? Dingen als plezier, ik wil leren. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten. En wil je dan nog terug naar die tafeltennis? Nee hoor, dat heb ik nu gezien. Ik wil juist iets anders ontdekken. En volgens mij komt het wel goed met jou.
0: Dat hopen we.
2: Nou ja, als Michel Butter het zegt, dan gaat dat zeker gebeuren. Yiming Goris, dank dat je wilde komen hier naar de studio en heel erg veel succes.
0: Yes, bedankt.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, je moet het maar durven. Je Olympische campagne richting de Spelen van Los Angeles stopzetten om je volledig te storten op een niet-Olympische zeildiscipline. Paul Hameteman die deed het en succesvol ook. Hij bouwde zijn campagne voor de foilingklasse Switch zelfstandig op met hulp van vrienden en experts en mag zich nu wereldkampioen noemen. Het Global Championship op het Gardameer kende een spannende ontknoping. Paul stond lang aan de leiding, zag op de slotdag zijn concurrent en trainingspartner Magnus Overbeck langs zij komen, maar wist uiteindelijk met nog 3 races te gaan de leiding terug te pakken. Ik ga er met Paul, die we overigens hier bij All Sports Radio nog goed kennen van het traject richting de America's Cup in Barcelona, over in gesprek. Paul, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, superleuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, superleuk om jou ook weer eens te spreken. Ja, allereerst Paul, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja, het was een intense week, maar gelukkig goed afgesloten.
1: Hey, neem ons even mee terug naar allereerst toch wel best een bijzondere keuze. Eentje waar je, nou ja, toch eerlijk is eerlijk best wel ballen voor moet tonen. De Olympische Spelen, iets wat natuurlijk het meeste zichtbaarheid heeft binnen het zeilen voor nou ja, de niet-zeilers onder ons. Een campagne richting LA, het is nog een jaartje of 2 te gaan, die gewoon stopzetten. Ja, neem ons even mee naar die keuze. Dat is toch niet iets wat je zomaar even na een nachtje slapen doet.
2: Nee, klopt. Dat was best wel een grote keuze. Ook om een soort van afstand te nemen van Team Allianz, waar ik eigenlijk mijn hele carrière onderdeel van heb uitgemaakt. En het hele supportsysteem daaromheen. Ik had het gevoel na dat jaar dat het op de manier hoe het ging niet of lastig werd richting 28. Ik kon het niet meer helemaal vinden in de manier van werken. En ook samen met mijn teamgenoot liep het niet helemaal lekker. Dus ik heb besloten om de 49ers stil te zetten en in de Switch te gaan zeilen. Ook met het idee dat je op dit moment afgelopen jaren hebt gezien dat er de pathway richting de America's Cup of SailGP ook steeds meer zeilers uit niet-Olympische klasses komen, maar uit de high-performance foiling klasses zoals de MOF en nu ook de Switch, wat eigenlijk een one-design versie van de MOF is. Dus waar de MOF een development klasse is, waar iedereen zijn eigen materiaal mag kiezen en er dus ook steeds doorontwikkeld wordt wat de nodige kosten met zich meebrengt, is de Switch een one-design variant waar iedereen dezelfde spullen heeft. Dus als jij een boot koopt, net als met een laser bijvoorbeeld, weet je dat je het meest competitieve materiaal hebt en je de gelijke strijd aan kan gaan met je concurrenten. En toen heb ik besloten om mijn volle bak op deze klasse te storten en me hier te bewijzen.
1: En wat trok je dan zo aan de Switch in dit geval?
2: Allereerst de zeilers die hierin komen. Er is een brede pool van zeilers uit zowel SailGP, uit de America's Cup, uit de Olympische disciplines die ervoor kiezen om in dit bootje te racen. Een paar Olympiërs doen het ernaast. Als ze vrije tijd hebben, dan kiezen ze dit bootje omdat het de snelste one design klasse is op dit moment. En het dus ook zoveel verschillende goede zeilers aantrekt. Daarnaast is het een enorm, vind ik, leuke klasse om te zeilen vanwege de snelheid, maar ook vanwege het fysieke aspect. Ik kom van oorsprong uit de Ilka en eigenlijk is dit een Ilka die minimaal 4 keer zo hard gaat als de Ilka. Dus het hangen, het fysieke spel, dat komt hier ook heel erg in terug en dat is ook iets wat mij trekt. En daarnaast de toekomst van de klasse. Ik denk dat dit soort bootjes dat die steeds meer gaan zien. Het is ook een van de klasses die op dit moment in de run is voor een nieuwe Olympische klasse in 2032. Dus mogelijk wordt het ook Olympisch. En ik dacht dat dit een mooi moment was om in de klasse te stappen.
1: Ja, dan kun je er maar beter op tijd bij zetten. Want dan ben je misschien wel wereldtop op het moment dat het straks in Brisbane moet gaan gebeuren.
2: Ja, wie weet. Maar dat wordt pas volgend jaar duidelijk. Ik ben heel blij dat ik dit jaar heel veel heb kunnen leren in deze klasse. Ook van de verschillende zeilers hier. Ik heb afgelopen winter ben ik alleen in Nederland begonnen. Heb ik de hele winter in Bruinisse doorgetraind. Dus dat was een dik wetsuit aan en een hoop kou. Om de basis zelf in te trainen. En ik ben in eind april verhuisd hier naar het Gardameer. En hier heb ik de afgelopen 6 maanden samen met mijn trainingspartner Magnus Overbeck, die deze week 2e is geworden en onderdeel is van het Deense SailGP team, heel hard getraind om te kijken of we dit WK konden winnen. En daar zijn we 1-2 geworden. Dus dat was ja, super mooie uitkomst.
1: Want nou, je zegt al ook onder meer verhuisd naar het Gardameer. Je bent dus gestopt met het Olympisch traject. Dan deze hele campagne eigenlijk zelfstandig opgestart. Ook met hulp van vrienden en experts. Hoe lastig is dat om dan vanaf nul eigenlijk in dat traject te beginnen en uiteindelijk jezelf helemaal op te offeren voor, nou ja, gelukkig nu het juiste resultaat. Maar ja, dat kun je van tevoren natuurlijk ook niet zeggen.
2: Nee, klopt. Dus het was een hoop. Nou ja, ik had een visie, ik had een idee van dit is denk ik nodig om hier in oktober op het juiste niveau te zijn en de skills te hebben. Nou ja, die puzzelstukjes ben ik bij elkaar gaan voegen met de nodige knutselwerk. Want het was soms nog best lastig om alles samen te krijgen. Ook veel was onzeker nog. Bijvoorbeeld hier, in eerste instantie was het plan om hier 2 maanden te gaan trainen. En toen hadden ze de locatie van het WK veranderd. Nou, toen moest het plan weer aangepast worden. En ook kostenwise om dit te gaan doen. Nou, er is geen ondersteuning meer vanuit een bond, dus je moet het zelf gaan regelen. Een van de redenen waarom ik ervoor heb gekozen om hier ook te gaan wonen is omdat ik dan gewoon een appartement kon huren. Dus niet meer huren in Nederland, maar hier volle bak zijn. En dat was dan een stuk goedkoper dan voor een paar weken op trainingskamp. En zo op allerlei manieren geprobeerd om het zo optimaal mogelijk te krijgen op eigen voeten. Ook met de hulp van een hele hoop vrienden die hier naartoe zijn gekomen. En me af en toe een week hebben geholpen uit de coachboot. Het was een hoop pionieren en zelf uitvogelen hoe het zat. Maar uiteindelijk was dat genoeg.
1: Ja, want als we het hebben over dat Global Championship. Hoe heb jij hem beleefd vanuit de boot?
2: Het was een beetje een rollercoaster. Het evenement was 4 dagen lang. Dag 1 niet gezeild vanwege te weinig wind. Dus toen wilden ze een inhaalslag maken. Je hebt hier op het Gardameer heb je 2 winden. 's Ochtends heb je een wind uit het noorden, de Pelair. In de middag een wind uit het zuiden, de Ora. Intussen de middag is er eigenlijk nooit wind. Dus toen was het plan om van vrijdag tot met zondag steeds 2 shifts te doen. Dus vroeg het water op, rond 7:30. Zoveel mogelijk races tot de wind eruit ging. Dan wachten op de kant en dan in de middag hetzelfde verhaal. Dus het waren lange dagen. Ik denk geen dag minder dan 12 uur op de bootpark geweest. En veel verschillende condities. En de eerste dag ging goed. Een 2-1-1-1. Dus dat luchtte op. Dag 2 hadden we in de ochtend een race met heel weinig wind. Heel instabiel of lager. Ik denk dat degene die die race gewonnen heeft niet minder dan 7 keer van de foil is afgevallen. Dus je ging van in de top naar achteraan en weer. Dat is alles gebeurd. Dus alle emoties zijn langsgekomen. Toen in de middag goede races en ik stond er goed voor richting de laatste dag. Maar de laatste dag stonden er nog 5 races gepland en zou er nog een aftrek bij komen. Wat eigenlijk het hele evenement weer opengooide. Ik denk dat een hele top 7, top 8 nog kon winnen als ze een goede dag hadden. En toen de eerste 2 races. Op zich was ik happy met mijn keuzes. Alleen pakte het niet zo goed uit. Dus toen stonden we weer op gelijke voet, Magnus en ik. En toen moest er een knop om. En toen heb ik samen met mijn broertje, die op dat moment in de coachboot zat. Mijn coach Michiel Bakker, die een dag eerder naar huis moest. Maar 's ochtends vroeg was opgestaan om vanuit huis mee te rekenen wat ik qua scores moest halen om te winnen. Zijn we een plan gaan maken. Is er wat gematchraced en uiteindelijk was dat genoeg om 2 keer voor hem te finishen. Wat de win gaf met een race to spare. Dus dat was super fijn, een hele ontlading.
1: Nou, je hebt het al gehad natuurlijk over Magnus Overbeck en dat toch een bijzonder traject wat je dan samen met hem doormaakt. Hoe bijzonder is het dan dat uitgerekend jullie dan op plek 1 en 2 eindigen?
2: Dat is super, super mooi. En ook omdat we we hadden allebei het doel om het WK te winnen. Dus voor hem was het natuurlijk jammer dat hij niet degene was die eerst is geworden. Maar ik denk dat het een mooie beloning is van een zomer hard trainen samen iedere dag hier op locatie. En dat we echt wel een step-up hebben gemaakt in het niveau van onszelf, maar ook van de klasse. En dat waarschijnlijk gaat iedereen nu nog harder trainen deze winter om volgend jaar bij te kunnen houden. Dus dat pusht de klas alleen maar naar een hoger niveau. En dat is supergoed, denk ik.
1: Hij zei het al, deze discipline trekt zeilers aan uit heel veel verschillende uiteenlopende disciplines. Je noemde al de SailGP, ook de America's Cup, ook de Olympische zeilklasse. Je noemde niet voor niets natuurlijk de SailGP en de America's Cup. Daar heeft deze boot al wat gelijkenissen mee, die switch. Dat zijn natuurlijk wel hele gave klasses om in te varen. Hoe zit het met jouw reputatie nu in deze klasse en met eventueel het oog op een plekje in zo'n SailGP of een America's Cup boot op latere, latere leeftijd bijvoorbeeld? Dat zijn natuurlijk wel hele gave trajecten om aan te gaan.
2: Ja, ik denk dat dat de droom is van iedere zeiler. En dus ook die van mij. Dat is natuurlijk lastig omdat je afhankelijk bent van variabelen die niet alleen met sport te maken hebben. Op dit moment hebben we in Nederland geen SailGP team of geen America's Cup team. Ik hoop dat we dat in de komende jaren wel neer kunnen zetten als land. Zeker gezien de groei van deze circuits de afgelopen paar jaar. En het kaliber van zeilers wat we hebben. Ik denk dat we talent in huis hebben. Binnen de Olympische klasses, in het professionele zeilen. Maar dat er op dit moment nog niet de plek is waar het allemaal samen kan komen. Natuurlijk hoop ik dat er ergens een deurtje open gaat, maar dat is lastig te zeggen.
1: Dit resultaat zorgt er misschien wel voor dat je in ieder geval qua naam weer even top of mind bent, toch?
2: Ja, het zal zeker een beetje helpen.
1: Nou, laten we in ieder geval erop hopen. Dit WK zit nu op. Wat is nu voor jou de volgende uitdaging eigenlijk, Paul?
2: We hebben komend weekend hier nog een jeugd WK. Ook in de Switch. Dus die ga ik nog varen. En dan naar huis. En de plannen voor de komende periode maken. Ik heb echt de afgelopen maanden alles op dit evenement gezet. En ook nog niet te veel daarna gepland. Dus het is nu de balans opmaken. En naar het volgende doel.
1: Nou, ik ga er heel erg veel succes bij wensen. Paul Hameteman, nogmaals gefeliciteerd met deze wereldtitel. En heel erg veel succes met ook het jeugd-WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Frank, vertel, welke nieuwtjes heb je voor ons meegenomen deze week?
2: Ja, het was weer behoorlijk selecteren. Robert, kan ik je vertellen wat er... Het jaar never stops, hè? Hebben we het niet vandaag de dag over Manchester City... dan hebben we het wel over FIFA en de Arkela van het spul Gianni Infantino. Het werd even stil rond dat mannetje... maar dat betekent niet dat onderzoeken over zijn solistisch ego-gedrag niet door blijven gaan. Aanhoudende geruchten willen nu dat de man een aparte BV oprichtte in de Verenigde Staten in het kader van de organisatie van het WK, het afgelopen zomer. Deze BV werd gevoed natuurlijk door onder andere sponsorgelden vanuit Amerika voor dat WK. En nu zou blijken dat hij naast zijn riante FIFA-salaris, dat overigens groeide in de 8 jaar tijd dat hij er al zit van 1 miljoen naar 4,1 miljoen euro's per jaar, ook nog eens 1,5 miljoen euro uit die nieuwe BV zou hebben getrokken als salaris. De BV betaalde bovendien de huur van een zeer riante villa in Miami voor de huur van $50.000 per maand. Dit alles, en dat is natuurlijk het kwalijke, staat niet in het FIFA-jaarverslag en het is een vorm van boekhoudfraude. De FIFA ontkent natuurlijk op dit moment, bij monden van meneer Infantino. Ze ontkennen niet de huur van de villa, maar ze ontkennen wel dat 1,5 miljoen salaristraject. Maar gezien de huidige situatie kennende, zal dit nog wel een behoorlijk staartje gaan krijgen. Het is never a dull moment bij en rond FIFA. Over ruim een maand moeten eventuele tegenkandidaten van meneer Infantino bekend zijn. Om in maart volgend jaar, 2027, te kunnen meedoen voor de verkiezing van de voorzitter van FIFA. Overigens werd vanochtend ook nog eens bekend dat FIFA de volgende cyclus van 4 jaar per land, 211 landen deel van de FIFA, een bedrag zal uitkeren van $25 miljoen. En dat is vast 15 miljoen. Dus dit riekt weer heel nadrukkelijk naar een soort charme-offensief van Infantino om maar stemmen te gaan winnen, want hij staat er op dit moment niet al te goed op. Over naar een ander schandaal, het Manchester City, ik noemde het al. The Athletic, jou wel bekend Robert, maakte een rondje langs de Engelse voetbalvelden en vroeg de clubs, wat zou de straf moeten zijn voor Manchester City voor het op 144 punten plegen van boekhoudfraude? Nou, de meeste uiteenlopende straffen vlogen over tafel, van een boete van maar liefst 1 miljard pond en dat dan te verdelen onder de clubs in de Premier League. Hetgeen overigens direct een tegengas opleverde van clubs die meer zouden willen eisen dan de andere clubs. Dat krijg je dan natuurlijk, een oneerlijke verdeling. Tot aan degradatie uit de Premier League. Werd ook veel geroepen, maar kreeg direct weer tegenstand uit de eerste divisie, want dat verkleinde de kans op promotie naar de Premier League voor de clubs uit de eerste divisie. Een andere schets kreeg veel steun. En dat was dat over de komende...

0: drie of vier seizoenen elk seizoen beginnen met aftrek van punten bij 10, maar daar werd zelfs 25 punten genoemd per seizoen. Een argument om de club niet te laten degraderen was overigens ook weer regelmatig te beluisteren. En dat is een argument, en daar heb ik ook wel het begrip voor, als we City laten degraderen, verliest de Premier League aan charme. Verliest Haaland, de topscorer van Europa op dit moment. Ja, en dat houdt weer in televisierechten, dat houdt weer in minder sponsors, minder fans, et cetera. Ik voorspel dat de uitkomst van dit geheel zal gaan worden een aanzienlijke puntenaftrek, hoeveel laat ik even in het midden, en wellicht voor meer jaren, en een enorme boete, waarbij ik een gedwongen verkoop van de club ook niet uitsluit.
1: Precies, net als dat ze toen met Chelsea en Abramovic hebben gedaan. Nou, toevallig zitten we hier natuurlijk met twee reputatie-experts hier in de studio. Dus ja, Niels, Stef, wat doet dit hele verhaal, dit hele schandaal met de reputatie van Manchester City, Stef?
2: Ja, ik denk dat ze over een jaar vergeten zijn dat het Manchester City was. En ik denk dat de meeste mensen ook al vergeten zijn wat Chelsea was. Ik denk dat dit doet echt heel veel met de reputatie van het voetbal en Premier League in het bijzonder. Het is echt schadelijk voor het Engelse voetbal en voor het voetbal in het algemeen. Ik denk wel dat ze vergeten dat Manchester City, denk ik niet eens. Ik denk dat je dat, gedwongen verkopen, dat soort dingen even daar gelaten. En meer jaren punten aftrek en natuurlijk het enorme geldbedrag. Maar dat is, ik denk dat een miljard frank is voor Manchester City niet eens een heel groot probleem.
0: Nee, het is de emir van Abu Dhabi.
2: Ja, daarom betrekt hij ze uit zijn zak.
0: Die wordt geschat voor op 17 miljard vermogen. Dus,
2: is een miljard is nog pijnlijk, maar dat kan nog wel een keer.
1: Precies, dat kunnen ze wel betalen. Maar Niels,
0: we moeten niet vergeten dat Chelsea, jij noemde het al, Robert, en terecht, die heeft nu de afgelopen 3 jaar zonder shirtsponsor gespeeld. Omdat er niemand op wilde op het shirt.
2: Ze hebben nu net
0: weer een nieuwe sponsor kunnen aantrekken. Maar nog niet voor de helft van het bedrag.
2: Ja.
0: Dus zo'n club is wel besmet. En Manchester City, die zal nu bij elke uitwedstrijd, zal die niet welkom worden geheten in de stadions van de Premier League.
2: Dat is zo. Ja, ik denk alleen even beeldvormend en zo voor mensen maakt het, is het weer niet zo heel zwaar, denk ik, voor de club dan. Maar het is natuurlijk, wat er ook gaat gebeuren, wordt natuurlijk een drama.
3: Het straalt sowieso natuurlijk af op het gehele voetbal, want wat Manchester City geflikt heeft in die tijdsperiode, dat is natuurlijk eigenlijk maar een topje van de ijsberg voor wat er zich nog meer in het voetbal afspeelt. Clubs als Paris Saint-Germain, die zullen ongetwijfeld ook creatief boekhouden. Ik vind het vooral heel erg zuur voor het voetbal in zijn algemeenheid.
0: Een consequentie van het grote geld.
1: Ja.
0: Waar we het eigenlijk allemaal constant over hebben. De een meer dan de ander. Maar door die enorme populariteit van sport schieten ze zich eigenlijk zelf in de voet. Want het trekt hoe langer hoe meer geld aan. En het grote geld gaat op een gegeven moment leiden tot verkeerde situaties.
1: Ja, maar ik ben wel benieuwd wat er dan op langere termijn gebeurt met zo'n club. Want ik denk dat we ook, de meesten zullen denk ik zich nog Calciopoli wel kunnen herinneren. Juventus 2006. Misschien dat ze in Italië nu 20 jaar later nog wel Juventus een beetje daarnaar kijken. Maar kijk je buiten Italië. Ik denk dat niemand er überhaupt nog over heeft of over nadenkt op het moment dat ze Juventus ontvangen in de Europese competitie, toch?
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. De sport staat vol met opportunisme en vergankelijkheid. En de populariteit zegeviert gelukkig nog steeds. Maar ik ben toch bang dat er op een gegeven moment de grens komt aan dat grote geld.
1: Ja
2: als er 100 punten reputatie te verdienen zijn voor het totale voetbal. Dan heb je nu al in de afgelopen 10 minuten heb je een heleboel punten genoemd. Waardoor dat wel echt heel veel minder wordt. Infantino, toestanden, het WK de vorige keer. Dat gaat maar door joh. En dat houdt niet op. Dat moet echt een beetje kappen.
3: Met dit schandaal rondom Manchester City is wel echt zo'n dusdanig grote omvang.
2: Ja.
3: Hè, vergeleken met zo'n Juventus en andere.
2: Ja, hij is niet normaal.
3: Het is echt nog een factor. Ik durf er niet eens een factor aan te hangen hoeveel groter het is. Dus wat dat betreft kan ik een beetje mee, Robert. Dat ik het ook. Ik vind het echt gissen waar het gaat eindigen voor Manchester City in dit geval.
0: Ja, en het oplossen is nog niet zo eenvoudig. Want kijk, alles wat je gaat terugkijken. Want het spreidt zich uit over 9 jaar.
1: Ja.
0: Zijn dus clubs benadeeld in de Premier League. En die claimen nu als ze met punten aftrekken en als ze gaan straffen. Ik had misschien de Champions League kunnen halen als ik had gewonnen van Manchester City. En mensen en de Premier League of de Champions League halen is 50 miljoen minimaal. Dus dat is, komt allemaal op tafel als je gaat straffen over het verleden.
3: Ja, en het druppelt ook allemaal door naar alle ploegen die weer onder die ploegen stonden die zich benadeeld voelden. Dus ja, ja het.
0: Want Liverpool en Manchester United zijn 3 keer tweede geweest na Manchester City in de Engelse Premier League. Nou, dat zijn niet de eerste de beste clubs. En die hebben ook goede advocaten, vrees ik.
1: Dus, dat denk ik ook wel, ja.
3: Het gaat sowieso natuurlijk nog jaren duren voordat hier een uitspraak over wordt gedaan. Dat gaat heel veel tijd in beslag.
2: Maar die uitspraak die komt wel eerder, maar die wordt 86 jaar aangevochten.
3: Precies. Dat
0: maar goed, we blijven nog even bij Manchester City drama, waarin de club dus wordt beschuldigd van zwaar geïnflateerde inkomsten ten einde meer te kunnen uitgeven aan spelers. Het heeft ertoe geleid dat de Premier League een lijst heeft vrijgegeven van de clubs en hun commerciële inkomsten. De boekhoudfraude van de Citizens betreft de 9 seizoenen tussen 2009 en 2018. En volgens de officiële Premier League berekening ontving City in die periode een bedrag van 2,8 biljoen. Voor de goede orde, biljoen is met 12 nullen. Maar volgens de opgave van Manchester City ontving de club in die periode slechts 831 miljard. Dus dat is nogal een verschil. Ik concludeer dus een fraude over 9 jaar van 2 biljoen pond. Voor de goede orde nogmaals, biljoen is een bedrag met 12 nullen. Overigens incasseerde Arsenal en Manchester United in diezelfde 9 jaar meer dan City, maar zij gaven het eerlijk op. Dus daar is niks, geen bezwaar tegen. Maar ja, hoe de mensen bij City ooit hebben kunnen denken dat hun door hun opgegeven cijfers, die vergelijkbaar zijn met clubs als Stoke City, Southampton en Sunderland, als geloofwaardig zouden overkomen, is voor mij een compleet raadsel. Overigens, waar ik tot nu toe weinig over hoor of lees, is hoe het zit met de andere 11 clubs in de City Group, die door dezelfde mensen worden geleid en die over de hele wereld zijn verspreid. Men heeft zich gefocust op Manchester City omdat daar onderzoek heeft aangetoond dat. Maar er zijn nog andere clubs in die City Group die allemaal bezit zijn van de emir van Abu Dhabi, meneer Mansour. Dus waaronder clubs als New York City, Melbourne City, Girona, Palermo, Lamal of Lommel, sorry. Dus het zijn allemaal, hier Lamal is een afgetoppen voetballer, een zaak over Lamal.
1: Ja.
0: Een Freudiaanse verspreking. Goed, we gaan eventjes terug naar het voetbal in Europa. UEFA-kela Alexander Seferin, de baas van de UEFA, stelt zich volgend jaar herkiesbaar voor een volgende 4 jaar. Het zou zijn 4e termijn worden. Vooralsnog is er nog geen tegenkandidaat. Maar dit impliceert, en dat vind ik wel belangrijk, dat hij zichzelf niet als kandidaat ziet voor het FIFA-voorzitterschap. En die tijd nadert dat moet ingediend worden. Want anders wordt meneer Infantino weer ongechallenged. Wordt hij weer herkozen. Dus we moeten maar afwachten hoe het gaat met die FIFA en een eventuele kandidaat. Verder, clubs nog eventjes in Engeland. Everton sinds december 2024 eigendom van het Amerikaanse private equity fonds. De Friedkin Group staat in de etalage. De groep stelt dat er geen aandelenpakketjes worden verkocht, dus all or nothing. Of de hele club overnemen of niets. De club werd in de tijd gekocht in december 2024 voor 331 miljoen pond. De verwachting is dat de club nu minimaal het viervoudige, zo niet meer, zal opbrengen. Dan de Spaanse trainer Mikel Arteta, wel bekend natuurlijk bij jou ook Robert als voetbalgek, heeft voor 4 jaar bijgetekend bij Arsenal. Begrijpelijk gezien zijn track record bij de Londense club. Hij zit er al 7 jaar en is daarbij op dit moment de langzittende trainer in de Engelse Premier League. Zelf zegt Mikel over zijn periode bij Arsenal. Het hoogtepunt is geweest dat hij het landskampioenschap behaalde op het moment dat Pep Guardiola nog de coach was van Manchester City. Want hij wilde per se Guardiola verslaan. Dan iets heel anders. Een mooi initiatief in het kader van het 10 jaar geleden is dat het onze grootste voetballer aller tijden overleed. Organiseert Ajax in nauwe samenwerking met FC Barcelona een Johan Cruijff Legacy. Het is een wedstrijd tussen de Ajax Legends en de Barça Legends. Veel komen overeen overigens. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Waar zetten ze Neeskens neer en waar zetten ze Cruijff neer? Nou ja, Cruijff is...
1: Helfje.
3: Halverwege shirt wisselen inderdaad.
0: Ja. Maar 15 november is de datum van die wedstrijd. Ik vind het een heel mooi initiatief. En het wordt ook mooi geïllustreerd door in mijn ogen een fantastische video die ze weer gemaakt hebben bij Ajax. Over creativiteit.
2: Ja, dat kunnen ze wel.
0: Aangekondigd. Heb je hem gezien?
2: Nee, ik heb hem niet gezien, maar dat kunnen ze wel. Ja,
0: ze maken daar hele mooie...
2: Doen ze beter dan voetbalwedstrijden?
0: Ja, op dit moment zeker.
2: Oh shit, ze luisteren altijd.
0: Maar het is, ik vind het een mooi voorbeeld van hoe twee clubs, die allebei zeer gebonden zijn aan Johan Cruijff, hoe die de handen ineens slaan in het herdenken van zijn dood. Dan iets anders, geheel anders. Over uitzendrechten van sport gesproken. De uiteindelijke tot stand gekomen fusie tussen Paramount en Warner Brothers heeft een nieuw sportgigant opgeleverd onder de naam Skydance. De intenties zijn inmiddels duidelijk gemaakt, vol inzetten op sport. De deal waarmee uiteindelijk $111 miljard is gemoeid, brengt onder andere HBO Max, of HBO moet je zeggen Max, en Discovery, CNN en Eurosport in één. Daarnaast kunnen beide bedrijven vele blockbusters op het gebied van filmindustrie noteren. Maar dat Disney en ESPN een en ander met meer dan normale belangstelling zullen volgen ligt voor de hand. Evenals natuurlijk dat Netflix hier zeer nadrukkelijk naar kijkt. Want het volgende kan ik melden over Netflix. De opkomst van Netflix in de sportwereld is geen verrassing meer. Via indrukwekkende documentaires hebben ze sport weten op te nemen in hun pakket, in hun portefeuille. En daarmee hebben ze geloofwaardigheid afgedwongen in de sportwereld. Waardoor ze nu niet alleen maar gezien worden als een streamingdienst, maar ook als een serieuze partij. Maar wat is Netflix nu net gelukt? Gisteren hebben ze een contract weten af te sluiten dat ze de exclusieve WK-rechten voetbal van 2030 hebben voor Spanje. En vergeet niet, Spanje is de wereldkampioen.
1: Ja.
0: Dus het is, vind ik, een hele goede move. En ze hadden al weten vast te leggen het wereldkampioenschap voor de vrouwenvoetbal in 2027 en 31. Exclusieve rechten voor Canada en Amerika. Dus Netflix wordt echt een partij om rekening mee te houden. En die maken het wel weer interessant wat de ontwikkeling over de televisierechten betreft.
1: Maar zitten die Spanjaarden daar wel op te wachten?
0: Goeie vraag, maar FIFA heeft zaken gedaan. Infantino.
1: Ja.
0: Dan weet je nooit wat voor soort zaken dat zijn. hebben zich 7 kandidaten maar liefst gemeld voor de organisatie van de Zomer Olympische Spelen 2036. Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. In 2028 vinden de Olympische Zomerspelen plaats, zoals we alle weten, in Los Angeles en in 2032 in Brisbane. En dan tenslotte nog een nieuwtje uit de Formule 1-wereld. Er is ook gisteren een contract getekend tussen het Formule 1-circus en Visit Rwanda. Het toeristenbureau van dat Afrikaanse land. Het is een 10-jarig contract voor een jaarlijkse datum op de Formule 1-kalender vanaf 2030. Rwanda is al vaker in beeld van de sportwereld. Via shirtreclame in het voetbal en via onder andere het wereldkampioenschap wielrennen in 2025. Er is op verschillende fronten veel kritiek, omdat de mensenrechten in Rwanda natuurlijk op een laag pitje staan. En dan zeg ik het heel voorzichtig. En het land vol met armoede zit en breed uit wordt gespeculeerd over corruptie bij de machthebbers.
1: Ja, het steunen van rebellen in Congo en dat soort zaken.
0: Ja, dat waren mijn nieuwtjes, Robert.
4: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
6: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sporten vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En Michel Butten natuurlijk in de studio. Je hoorde hem net al even in het gesprek met Yiming. Michel, voormalig koning van de marathon, gaat het gewoon inhouden. Dat is een goede omschrijving van jou natuurlijk. Maar ook al sinds best een aantal jaar betrokken bij Running Blind natuurlijk. Als directeur van Running Blind. We hebben natuurlijk net de NN Dam tot Dam lopen achter de rug. Daar ook het NK Running Blind gehad. 50 duo's aan de start. Heb je nog een klein traantje gelaten van trots?
2: Ja, zeker. Dat is waanzinnig. Elk jaar laat ik traantjes. Want ik vind het elke keer bijzonder om te zien wat het allemaal teweeg brengt. Ook vooral bij die mensen. Misschien nog meer dan de gemiddelde loper. Zie ik daar een glimlach van oor tot oor. Het doet mij eigenlijk altijd heel veel. Ook de verhalen die je altijd hoort. Nog niet zo lang geleden heb jullie Stefan Vrij hier gehad. Die ik natuurlijk ook heel erg goed ken. Die was ook bij de NN Dam tot Dam loop. En die heb ik toen voor het eerst gezien eigenlijk sinds. Dat hij nu meer eigenlijk visueel beperkt of is visueel beperkt. En we hebben elkaar even een knuffel gegeven. We zijn samen door die eitunnel gegaan. En dan denk ik, ja, potverdorie. Dit is toch wel echt een heel mooi en bijzonder initiatief. En fijn dat Stefan ook aan boord is eigenlijk hier. Dus het zorgt gewoon voor verbinding. En heel veel positiviteit en warmte. Dat is het eigenlijk. En ik ben heel trots dat ik hierbij betrokken mag zijn.
1: Nou, als we de klok even een paar jaar terugdraaien. We kennen jou als een van de Nederlandse toppers op de marathonafstand. We hebben jarenlang van jou genoten in de top van de atletiek. Op een gegeven moment ben je natuurlijk toch een keer gestopt met je eigen echte professionele carrière. In gaan zetten ook voor Running Blind. Wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd is, waar kwam bij jou die intrinsieke motivatie vandaan om juist met dit onderwerp bezig te zijn?
2: Het ligt het dichtst bij mij. Dus in het verleden is wel vaker aan me gevraagd, wil je voor een goed doel inzetten? En dat kan heel breed zijn. Hè? Van KWF, wat een prachtig doel is, tot en met jeugdsportfonds. En dat heb ik ook gedaan. Maar ergens ben je ook wel op zoek van, ja, hoe kan ik zelf nu een maatschappelijke bijdrage aan leveren? Vanuit mijn sport, vanuit mijn bekendheid. En het kwam eigenlijk vanuit het NN en Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sport. Er kwam dit op mijn pad. Met de vraag van Michel, vind je het leuk om een keertje mee te lopen met iemand van Running Blind. Johanny Gelens was dit in dit geval. De dame die meervoudig Nederlands kampioen is. En we organiseren het NN Running Blind Weekend bij de Zevenheuvelloop. En ja, toen mocht ik meedoen als buddy. Hebben ook eventjes geoefend samen uiteraard. Want het is toch eventjes aftasten.
1: Ja.
2: En het is ook best wel lastig. Totdat je het eenmaal doet hoor, moet ik zeggen. Dat geeft heel veel vertrouwen. En beland je eigenlijk een soort van flow samen. Die heel erg bijzonder ook juist weer is. Maar toen ik daar was voor de eerste keer. En toen was ik nog geen toernooidirecteur, maar buddy. Toen dacht ik echt van wow. Dit is iets wat bijzonder is. Wat dichtbij me staat. Dit zijn toch de mensen die het lastig hebben hè. Dus die ook wel steun nodig hebben. En dit voelde heel erg goed om daar wat mee te doen.
3: Ja, en als je dan. Ja, ik weet natuurlijk wat Running Blind is, maar jij bent nu zelf buddy geweest. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik loop al aardig lang mee in de gehandicaptensport. En ik denk in de vorige eeuw heb ik niet Running Blind gezien, maar wel op de atletiekbaan bij Paralympische Spelen. En dus, wat je dan ook wel zag, is dat soms de blinde runner harder ging dan de buddy. Maar dit wil ik mee aangeven dat het vreselijk moeilijk lijkt om het juiste tempo met elkaar te vinden. Hoe doe je dat?
2: Ja, dus inderdaad, je moet wel of eigenlijk iets beter zijn dan de loper. Of in ieder geval van gelijkwaardig niveau. Vaak ook die buddies, die hebben natuurlijk bepaalde wensen ook. Om op een tijd te lopen of in wedstrijd of in training. Dus je moet ook wel tempo gevoel hebben. Want ja, de buddy naast jou, of tenminste de loper naast jou in dit geval, is toch wel behoorlijk afhankelijk. En dan gaat het vooral ook wel heel erg om communicatie. Dus de loper moet eigenlijk vertellen wat diegene wil horen. Wat voor instructies. Stel ik kom een drempeltje tegen, wat dan? Stel er is een laaghangende tak, wat dan? Dus het is ook heel erg communiceren met elkaar. En ja, bij Running Blind zeggen we het wel. Ja, het is letterlijk zo. Je moet blind vertrouwen hebben in elkaar. Hè? Je doet het echt samen. ja, dus ingespeeld op elkaar raken. Ja, en dan ja, op die manier komt dat dan tot stand.
3: Ja, nou was er ook een apart startvak. En dat was allemaal uitstekend geregeld ook bij de Dam-to-Damloop. Maar toch, onderweg kom je natuurlijk ook heel veel andere deelnemers tegen. Hoe reageerde die erop? Heel veel publiek. Dus ook geluid. En voor iemand die visueel beperkt is dat natuurlijk heel belangrijk. Hoe gaat dat dan in...
2: Nou, het was sowieso heel erg uniek natuurlijk dat we bij de NN Dam-to-Damloop terecht konden. Want andere jaren waren we altijd bij de Zevenheuvelloop. Ik denk al 4 of 5 jaar lang. Toen heeft eigenlijk Le Champion ons de mooie kans gegeven om hieraan mee te kunnen doen. En dus zo'n uniek concept kunnen neerzetten van oké, weet je, we gaan vandaag deze dag, of dit weekend eigenlijk, is helemaal voor jullie. Wij gaan ervoor zorgen van A tot Z dat jullie een net zo'n feestdag hebben als elke deelnemer. Want dat is niet altijd even makkelijk. Want zoals je al zegt, ja, je hebt met al die deelnemers te maken, met dat geluid. En dan sta je dus in zo'n startvak, dat helemaal los dus van een weef daarvoor is. Helemaal los van een weef daarachter. Ik had net het startschot gegeven eigenlijk. Ik moest achter mijn eigen startschot aanrennen. Want eerst ging die groep met Running Blind. En daarna ging ik er achteraan. En ik zwaaide even voor de gein naar achteren. Naar het volgende vak, weef 3. Maar die was er helemaal niet. Dus die stonden ook echt een 10 minuten, een kwartier later kwamen die pas ons inhalen. En 10 minuten daarvoor was die weef die voor ons uit was. Dus we hadden echt alle ruimte. Ja, dat was wel sowieso al heel erg bijzonder. En dat helpt al een beetje met de drukte en met de deelnemers. Hè? Want je hebt, ja, die, voordat je ze tegenkomt, ben je natuurlijk alweer even een stuk verder.
1: Je hebt de startpistool trouwens wel weer teruggegeven, toch? Je bent niet met de startpistool.
2: Met dat pistool, nee, ja, precies. Nee, ik heb hem niet meegenomen. Nee. En ik was 8 seconden te laat. Ik ben wel eens vaker 8 seconden te laat geweest. Maar nu was dat bij de start van de week. Maar dat was heel leuk. Wat bijzonder was, is dan dat je vervolgens dan die eitunnel ingaat. En dan ben je daar dus alleen met die hele groep. En wat ik heel erg leuk vond, ik stond achteraan. Ik had eerst het plan om de eerste te gaan inhalen. Nou, met terugwerkende kracht had ik dat waarschijnlijk niet eens gered. Want die waren zo snel wat dat betreft de kop. Maar ik ging toen, duo voor duo ging ik voorbij. Even aanmoedigen. Even zeggen, jongens, wat een fantastische dag. Wat was het toch mooi dat we hier net dat startvak voor onszelf hadden. En nu hier door die eitunnel lopen. En ja, helaas, sommige mensen kunnen dat niet zien, maar die kunnen dat wel merken, die kunnen dat horen. Niet vergeten dus dat er sommige mensen dus ook visueel beperkt zijn en ook nog doof, hè. Maar toch die glimlach van oor tot oor, wat ik zei, dat is heel bijzonder. Ja, en dan op een gegeven moment ga je toch wel ergens die massa in. En die deelnemers kom je dus tegen, wat jij net zei. En dan is het ook een kwestie van even roepen, even een seintje geven. En waar 5 jaar geleden mensen nog zeiden van, wat roep je nou? Of waarom lopen jullie naast elkaar? Ja, dan zagen ze pas later dat lintje natuurlijk wat verbonden is aan de buddy en aan de loper. Is er nu al meer een soort van bewustwording van, ja, er doen hier mensen mee van Running Blind.
1: Is dat ook misschien echt een heel mooi succes om te vieren? Want daaraan merk je denk ik al gewoon hoe bekend Running Blind geworden is in de loop der jaren.
2: Ja, we krijgen meer zichtbaarheid. En dat is dus ook mede te danken door dit initiatief, zoals wat we in het verleden hadden bij de Zevenheuvelloop, nu bij de Dam-to-Damloop. We krijgen echt een podium om te laten zien van, weet je, hardlopen is niet alleen maar die duizenden mensen die wel op een toch relatief eenvoudige manier van start tot finish kunnen gaan lopen. Maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Voor mensen met een visuele beperking. Voor allerlei verschillende leeftijden. We hebben natuurlijk ook kids gehad, hè, in dat weekend met een visuele beperking. Dat signaal afgeven, dat proberen we te doen. Maar dat is nu ook echt gaande. En die bewustwording is er inderdaad.
3: En dan even kijken naar barrières. Barrières gedacht vanuit de sporten. Dus vanuit iemand met een visuele beperking. En barrières vanuit de organisaties die wedstrijden organiseren. Zijn er barrières te benoemen waarom Running Blind aan bepaalde evenementen niet mee zou kunnen doen? En andersom voor sporters, waarom ze niet zouden mee kunnen doen?
2: Ja, ik denk het op zich niet. Kijk, dit was natuurlijk wel, we hebben één zo'n evenement waarbij dan een unieke situatie is dat je een eigen startvak kan hebben. En dat is op zich moeilijk te organiseren. Dat kan gewoon niet bij ieder evenement. Maar tegelijkertijd probeer je dus wel gewoon meer ook, hè, want uiteindelijk komen wij ook in de drukte terecht en komen we ook met. Het zorgt vooral voor een bepaalde zichtbaarheid. En van, jongens, wij zijn hier. Houd rekening met ons. En dat is de boodschap. En vervolgens zou je dan eigenlijk wel voor elk evenement het moeten kunnen realiseren van oké, ik sta op een gegeven moment in een bepaalde groep op mijn bepaalde tempo, op mijn snelheid, net als een ieder ander deelnemer zou hebben. En dat er dan rekening wordt gehouden met elkaar.
3: Ja. Ja, en wat ik dan altijd heb na zo'n evenement, tenminste een aantal keer wel, dat mensen bij mij bellen, appen of aanspreken van, ja, dat wil ik ook wel een keer zijn, buddy. Dus mijn eerste antwoord, nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ik zeg, maar ik weet dat daar meer bij kon kijken. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, dat is al wat ik net zei. Van ja, het is wel dus van je wordt op een gegeven moment, hè, met een buddy zijn. Dan kom je uit een bepaalde regio. Dat die zegt van nee, ik wil buddy worden. Hè? Dus ik wil buddy worden. Ja, dan ga je opgeven waar je vandaan komt. En dan gaat Stichting Running Blind is eigenlijk de plek waar je dan terecht komt. En die gaan kijken van kunnen we jou koppelen met een visueel beperkte sporter. Ja, en dan kom je in contact met elkaar. En dan is het natuurlijk wel zo dat je net een paar keer eventjes dat moet hebben gedaan voordat je aan een evenement mee kan doen. Dat je even degene leert kennen, vertrouwen krijgt in elkaar, weet wat voor communicatie er wordt gebruikt. Dus aan de andere kant, er komt wel wat bij kijken, maar eenmaal iemand te hebben ontmoet en die uitwisseling te hebben gehad, dan moet het in principe wel kunnen.
3: Zijn er genoeg buddies?
2: Ja. Kijk. Er zijn heel veel, dat is echt super. Ik krijg ook regelmatig berichten van mensen van mag ik buddy worden en waar moet ik naartoe? En dus er zijn heel veel mensen, lieve mensen die zeggen van ja, maar ik wil hier ook mijn steentje aan bijdragen. Eigenlijk wat we nog meer aan moeten hebben is dat we die visueel beperkte mensen, precies, de lopers, laat ik ze noemen de lopers, over de streep trekken, de drempel verlagen om te zeggen jongens kom. Doe ook mee aan evenementen of meld je aan ergens bij een atletiekvereniging of meld je aan bij Stichting Running Blind en ga ervoor om te kijken van hè, of je nou al een loper bent of het hardlopen wil ontdekken. Wat dat betreft is hardlopen ook een toegankelijke sport. Nou ja, dus we hebben hier een voorbeeld van tafeltennis en hardlopen. Maar ook voor heel veel andere mensen is hardlopen wel een toegankelijke sport. En mensen met een handicap en een visueel beperking, die komen al heel veel drempels tegen, veel sociale drempels. Maar dit is misschien een mogelijkheid om daar overheen te stappen.
1: Wat is nou de belangrijkste competentie in jouw ogen waar een buddy aan moet voldoen?
2: Verbinding kunnen maken. Dus je moet toch, je moet wel echt je kunnen verplaatsen in de loper. Ik denk dat het daarmee begint. Met begrijpen van diegene.
1: Ja, want anders dan blijft er altijd een soort barrière tussen jou en de
2: het is je bent de ogen voor een ander natuurlijk. En ook wel het vertrouwen in anderen. Dus de basis is wel dat je moet kunnen verplaatsen in de loper. En dan is de basis gelegd. En als dat er eenmaal is, dan ben ik ervan overtuigd tot een goede samenwerking kan leiden.
1: Hoe belangrijk is toch ook overcapaciteit hebben in je hoofd tijdens het lopen? Dus dat je wel, zoals je zegt, misschien net iets fitter, iets sneller kan lopen dan jouw buddy. Omdat je misschien toch ook wel dat tempogevoel moet hebben. Je moet fit genoeg zijn om ook meerdere dingen over na te denken. Je moet natuurlijk helder kunnen communiceren. Hoe belangrijk is die overcapaciteit?
2: Ja, ik denk wel dat je gelijkwaardig moet zijn van niveau. Niet minder, hè, want dan wordt het wel lastiger. Of je nou heel veel beter moet zijn, weet ik ook niet. Want het hele interessante is, en dat heb ik ook met Johanny toen gemerkt bij de 7-Heuvelloop, is dat je op een gegeven moment je bent heel erg bezig met taakjes continu. Hè? En als je heel erg in het hier en nu blijft en bezig bent met taakjes, dan kom je uiteindelijk in concentratie. Dat is namelijk het begrip concentratie. En dan ben je op je best. Dan ben je, dat is elke sporter, topsporter of wat dan ook. Of in het bedrijfsleven, je kan het zo nemen. Dus dat maakt het ook meteen interessant. Dat je hoeft niet zoveel ruimte nodig te hebben. Want je moet van een beetje gelijkwaardig niveau zijn. En uiteindelijk ga je zeggen, oké, we gaan nu een heuvel op van 250 meter. Super in het hier en nu. Oké, we gaan nu afdalen. Let op, iets naar rechts, iets naar links. En op een gegeven moment ben je gewoon samen, zit je gewoon in een bepaalde flow. En dan lijkt alles vanzelf te gaan. En dan is het net als autorijden. En dan, dus dat bedoel ik ook. Dus dat als het vertrouwen er eenmaal is. En als je de taakjes uitvoert die je eigenlijk voor je loper moet doen. En andersom is dat ook voor de loper een hele fijne manier. Van hey, die hoort wat. Ook heel erg in het hier en nu. Is het de sublieme vorm van concentratie.
1: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen als je dusdanig buiten adem bent, dat je niet meer helder kan communiceren. Ja, dan schiet het.
2: Ja, dan wordt het lastig. Maar je bent ook niet meer bezig met het verleden, hè? Want dat is dan ben je weer uit concentratie. Ben je, oh ja, hoe ging het ook weer 20 meter terug? Ja, dat kan helemaal niet, want je moet die loper nu gaan helpen. Dus nu, dus niet straks en ook niet een tijdje geleden. Dat moet nu gebeuren. Ja. Dus het is best wel een fijne manier om samen tot een prestatie ook te komen of richting de finish.
3: Nu hebben we straks Sepp in de uitzending. Blinde judoka. Hij is wel naar het EK of WK geweest.
1: WK.
3: WK. Ja,
1: beide trouwens is hij geweest.
3: Jij is beide geweest, ja. Maar de laatste was WK dan. Ja. Maar hij zou ook meedoen aan de Dam te Dam lopen, maar daar was hij voor geblesseerd. Dus dat is heel jammer natuurlijk. Wat zou je hem, hij is straks ook in de uitzending, kan je het ook nog zeggen. Maar wat zou je hem mee willen geven? En misschien nog wel heel veel andere sporters. Want ik denk dat mensen met een visuele beperking misschien best vaak andere sporten doen. Je hebt ook een goalball en een showdown natuurlijk. Maar ik denk dat lopen altijd goed voor je is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een visuele beperking toch denken, ja, als je goalball of showdown doen, dat is een sporthal, daar kan ik naartoe worden gebracht en dan ben ik er. En lopen is toch wel ingewikkeld, want ik zie zo weinig, et cetera, et cetera.
2: Ja, je hebt natuurlijk wel wat met misschien met meer logistiek te maken. Aan de andere kant, je bent ook weer erg buiten. Maar ik denk dat wat we mooi met Jimming begonnen hier aan de uitzending is dat het, en ik heb hetzelfde meegemaakt uiteindelijk, is dat het ook wel heel erg leuk is om allerlei verschillende sporten natuurlijk te doen. Hè? En dat je ook moet zoeken gaan van ja, waar haal ik mijn plezier uit? Ik heb zelf nog op een blauwe maandag gefietst, wat ik echt aan het eind van mijn carrière, wat ik heel erg leuk vond. Dus ik denk ook, en juist ook voor mensen met een visuele beperking, die al tegen, nou, wat ik al zei, sociale drempels aanlopen of allerlei drempels, dat ze zeggen van, nou, weet je, laat ik ook eens ontdekken of ik toch ook op andere sportdisciplines kan kijken of dat iets voor me is. Dus ik zou zeker dat avontuur aangaan en het wordt goed geregeld allemaal, dus
3: voor mij hebben we nog een hele grote uitdaging. Dat is met name denk ik de onbekendheid van wat je wel kan. Ook bij Running Blind. Er zijn heel veel mensen met een visuele beperking. Maar ik denk dat de onbekendheid nog heel klein is. Misschien dat we daar de komende jaren in ieder geval de schouders onder gaan zetten.
2: We blijven dat doen.
3: Zo is dat.
1: Nou ja, en als we het dan hebben over het meer bekendmaken natuurlijk. Dat kan het beste natuurlijk op evenementen. Daar zijn ze aanwezig. Hoe ziet de Running Blind kalender er nog eigenlijk een beetje voor de rest van het jaar uit?
2: Kijk, dit is wel dus echt het hoofdmoot waarbij we echt willen uitstralen van hier zijn we. Maar je ziet, ik was bij de Tilburg Town Mile, zag ik mensen van Running Blind. Je herkent ze altijd in de witte shirtjes met wit met oranje. Met vaak ook het elastiek of het lintje waarbij ze aan verbonden zijn. Maar we hebben straks natuurlijk nog de Heek Marathon, waar ook weer mensen van Running Blind zullen zijn. Wat hebben we nu weer? Dus bij de Zeven Heuvelop zullen zeker ook weer mensen actief zijn. Dus ik denk dat het hele jaar door gaan we mensen tegenkomen.
3: Nou, dus ja. In ieder geval nog één buddy. Mijn oud collega Jan Knaap. Die heeft bij de Dam te Dam een gouden lintje gekregen. Of de,
2: ja.
3: En dat is toch wel heel bijzonder. Want ik weet niet of er meer zijn in Nederland.
2: Ik denk dat dat uniek was. En ik denk hij heeft dat ook echt heel erg verdiend. Want hij heeft zich fantastisch ingezet. Ook in de afgelopen jaren voor Fonds Gehandicaptensport. Maar ook voor onder andere voor Running Blind. En Peter Blanchet die gaat het stokje van hem overnemen.
3: Ik weet niet of hij zo hard loopt als Peter. Of
2: hij moet wel meegaan. Ja, hij gaat wel. We gaan hem wel motiveren om mee. Hij kan kiezen tussen de Dam tot Dam bij Night of de Dam tot Dam loop. Dus een van de twee moet het dan toch gaan worden. Denk.
3: Nou, ik spreek hem snel. Ik zal het hem zeker overbrengen.
2: Ja.
1: Ik ben benieuwd naar zijn keuze nu al. Michel Butter, dank dat je hier wilde aanschuiven. En natuurlijk heel erg veel succes.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. Uh-huh.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: sun. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zijn de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke race weekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het karten eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Uh, ja, Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De strijd om de wereldtitel in de MotoGP die is ongemeen spannend. De laatste paar Grand Prix is het namelijk steeds stuivertje wisselen tussen Jorge Martin en Marc Marquez. In Indonesië ging de zege het afgelopen weekend naar Marco Bezzecchi, die overigens dan weer derde staat in het algemeen klassement, al wist Marquez wel de sprintrace te winnen. In de Moto3 werd het kampioenschap in Indonesië dan definitief beslist. Maximo Kies deed dat in stijl door zijn 10e race van het seizoen alweer te winnen. En daarnaast was er ook nog eens een keer een dubbele puntenfinish voor de Nederlanders in de Moto2. Al was dat niet vanzelfsprekend. Ik ga erover in gesprek met Ziggo Sport Racing analyst Joey Litjens. Joey, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag maar weer, hè.
1: Zo, wat is het spannend, hè, in de top van de MotoGP. De ene keer is het weer Jorge Martin, de andere keer is het Marc Marquez die aan de leiding gaat, maar ze laten elkaar niet los.
2: Nee. En het is nu eigenlijk vooral wachten op het moment dat die twee Spanjaarden met elkaar in de stok gaan krijgen op het circuit. Want dat duel, dat hebben we dit jaar nog niet gezien. Maar ik verwacht wel dat we in een van de komende races, dat we echt zo één op één een duel gaan krijgen. En dat ze elkaar de tent gaan uitvechten. En dan hebben we de kerst op de taart, om het zo maar even te zeggen. Maar het is onwijs spannend. Er valt ook helemaal niets van te zeggen wie volgende week weer een kanshebber is, of wie deze de afgelopen weekend dan weer de grootste kanshebber was. Het is zeer onvoorspelbaar en dat maakt MotoGP natuurlijk wel heel uniek.
1: Ja, hoe zijn die twee onderling sowieso? Want we weten de laatste keer dat Jorge Martin meedeed om de wereldtitel. Dat was nog in het jaar dat hij wereldkampioen wordt voor Pecco Bagnaia. Nou ja, die twee kennen elkaar al heel lang. Zeggen dan weliswaar, het zijn niet de boezemvrienden, maar wel ontzettend veel respect voor elkaar, omdat ze elkaar al zo lang kennen. Hoe is dat eigenlijk met Martin en Marquez onderling?
2: Nou, een beetje, we hebben natuurlijk in het verleden gezien met Pecco en Martin. Pecco Bagnaia, Jorge Martin moet ik zeggen. Dat was toch wel een klein beetje zo'n haat- en nijdverhaal, weet je. Leek zo nu en dan toch een beetje te gaan ook, Rossi en Gibernau, Rossi, Biaggi. Daar zat toch wel een beetje zo'n cultuurstrijdje in, Italianen, Spanjaarden. Maar ja, Jorge Martin en Marc Marquez moet ik zeggen, dat zijn twee Spanjaarden en die hebben eigenlijk nog nooit in een rechtstreeks duel met elkaar gevochten om een wereldtitel. Dus ja, daarom haalde ik hem ook al aan. Ik ben vooral benieuwd hoe dat gaat, want Marc Marquez is natuurlijk onwijs sluw. Die heeft zoveel ervaring en heel scherp. Daarentegen, Martin, ja, die kan heel explosief en heel agressief te werk gaan. Dus ja, ik ben er eigenlijk een beetje aan het wachten op die vuurdoop, zeg maar, van dat titanenstrijd tussen die twee. Vooralsnog lijkt het erop dat ze wel heel veel respect hebben voor elkaar.
1: Hoe blij zal Jorge Martin zijn dat hij vorig jaar een beetje uit bozigheid met al die blessures, dat hij daadwerkelijk weggegaan is bij Aprilia? Want het heeft hem nu wel weer in de positie gebracht dat hij mee kan doen om de wereldtitel.
2: Ja, zeker wel. Kijk, ik denk dat hij heel blij mag zijn. Niet zozeer met zijn keuze, maar vooral met het geloof van Aprilia in Martin. En het vasthouden aan het contract. Want dat was vooral Aprilia die daarin de poot stijf hield van wat er ook gebeurt. Die jongen die moet gewoon bij ons het contract afwerken. Want Martin die wou duidelijk niet. Nou ja, ik denk dat hij inderdaad gewoon heel blij is dat hij is gebleven, maar dat het team achter hem is blijven staan, dat vind ik veel meer uniek en veel meer bijzonder dan de keuze van Martin.
1: Nou, sowieso, Aprilia.

0: Ja, heeft het fantastisch voor elkaar dit seizoen. Staan natuurlijk nu met Jorge Martin eerste volop in de strijd om de wereldtitel. Niet verder achter Marco Bezzecchi, die dan ook de race wist te winnen in Indonesië. Overigens fantastisch ook aan het seizoen begon met zegens in Thailand, Brazilië en de Verenigde Staten. En dan, ja, toch persoonlijk een van mijn favoriete coureurs, Ayo Gura met het Trackhouse team. Het soort B-team van Aprilia, die ook gewoon vierde staat in het algemeen klassement. Dus kortom, die hebben het fantastisch voor elkaar.
1: Ja, Aprilia lijkt gewoon goed te functioneren op ieder circuit. En dat is wel heel bijzonder dat ze dat zo voor elkaar hebben. Dat heel bijzonder. Alleen, wat wel speelt is... Kijk, Ducati heeft natuurlijk al eens een keer met dit bijltje gehakt. Dus zij weten wat er op het spel staat om een wereldtitel binnen te halen. De vraag is dan wel een beetje, wat doet Aprilia daarmee? Je kan Aprilia met die druk omgaan? Maar desalniettemin, als je kijkt waar Aprilia vanaf komt en dan dit kan neerzetten, en dan inderdaad niet met één coureur, maar met meerdere coureurs. Als je dat vergelijkt met Ducati, want Ducati is heel eerlijk gezegd op dit moment alleen Marc Marquez de man op de motorfiets die het verschil maakt. Want waar is Pecco Bagnaia? Waar zijn die andere Ducati-rijders? Ja, zo nu en dan komt Fabio Di Gianantonio nog even voorbij. Of het broertje Alex Marquez. Ja, en dat vind ik toch dat Aprilia dat beter voor elkaar heeft dan Ducati dit jaar. Maar er komen nieuwe reglementen in 2027. Wellicht is Ducati al heel erg gefocust daarop. Dus ja, daar valt helemaal niets van te zeggen. Dat is het hem een beetje.
0: Maar toch ook ergens wel weer lekker om even weer iets anders vooraan te zien dan de dominantie van Ducati de afgelopen jaren.
1: Zeker, zeker, zeker. En kijk, en als je dan zo'n jonge held als Ayo Gura hebt, maar ook een nieuwe Raul Fernandez, die toch weerstand kunnen bieden aan de Ducati's. Ja, dat is wel wat de sport momenteel wel compleet maakt, absoluut.
0: Ja, want niet te vergeten dat Raul Fernandez gewoon tweede werd in de Grand Prix in Indonesië. En de winnaar Marco Bezzecchi, Jorge Martin derde, betekent een volledig Aprilia podium ook nog eens een keer.
1: Ja, top 4 zelfs. Zelfs de hele top 4 in de Grand Prix in Lombok was Aprilia. En ja, dat is toch wel iets unieks. Want de laatste keer dat we dat zagen, dat een fabrikant de hele top 4 bezette, dat is alweer ruim een jaar geleden in 2025. En uiteraard was het toen Ducati in Italië notabene. Maar goed, ik moet zeggen daarin wat ik al aangeef. Vette complimenten aan Aprilia. Maar misschien het meest bijzonder voor dit weekend, vooral voor de Grand Prix in Lombok, naar Raul Fernandez. Die brak zijn middel, of zijn wat was het, geloof ik, de wijsvinger brak die, moet ik zeggen. En daar rem je mee. En die brak die in de sprintrace door die crash met Marco Bezzecchi. En dat Raul Fernandez dan toch naar tweede wordt in die Grand Prix. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Dat vind ik echt heel bijzonder.
0: Ja, daar past absoluut de titel Klasbak wel bij.
1: Ja, dat precies dat.
0: Daar de titelstrijd heel erg spannend. Eigenlijk ook in de Moto 2. Manu Gonzalez en Izan Guevara die strijden daar. Ook nog eens Kalex versus Bosco Scuro. Daar is het verschil 5,5 punt. Maar Izan Guevara is on fire de laatste races.
1: Ja, ik heb het al een kleine drietal weken terug gewoon gezegd. Izan Guevara, die gaat wereldkampioen worden. En waarop baseer ik dat? Die jongen, die is zo in vorm en die zit zo goed in zijn vel. En je ziet het aan hoe die de motorfiets opstapt en afstapt. Het is echt iets unieks wat Izan Guevara laat doen. Die heeft die sweet spot van die Bosco Scuro gevonden en daarmee is die op dit moment the man on a mission. Plus, ik weet dat Manuel González, zodra hij onder druk staat, dan wordt hij heel vloeibaar. Dan gaat hij heel veel fouten maken. Dan raakt hij gefrustreerd. Ja, en bij Guevara, die heeft in principe helemaal niets te verliezen. Dus die kan all-in gaan. En ik denk, maar goed, ja, het blijft natuurlijk wel Grand Prix racing. Ik denk dat Guevara de beste papieren heeft.
0: Nou, sowieso was het voor onze Nederlanders weer heel erg fijn om Colin Vijer weer terug te zien. Maakt natuurlijk zijn entree, brak zijn sleutelbeen in San Marino een paar races geleden. Dubbele puntenfinish sowieso, want ook Zonta van der Goorberg pakte weer een puntje. Zijn tweede puntenfinish op rij. Maar dat was niet zo vanzelfsprekend, want het ging aan het begin van de race nog gewoon mis voor Colin.
1: Ja, nou goed, en dan kun je eigenlijk één ding zeggen. Hè? Dat is, ja, Colin heeft domme pech. Maar ik denk toch dat hij, ja, dit jaar heeft hij een aantal keren flinke pech gehad. Laat ik het anders formuleren. Het zit hem niet helemaal mee dit seizoen. Maar nu heeft hij toch wel, vind ik, het geluk aan zijn zijde gehad. Want laten we niet vergeten, linker sleutelbeen werd geopereerd. Daar zit een titaniumplaat op. Hij crasht in de eerste bocht in de Grand Prix en komt vol op zijn rechterschouder terecht. Dat had zo zijn linkerschouder kunnen zijn. Dan, ja, dan hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen wat er gebeurt met zo'n titaniumplaat op een stuk bot. Dus daar had hij geluk 1 mee. Geluk 2 was in principe het feit dat hij weer kon herstarten en dat hij zijn wedstrijd mocht gaan vervolgen. En dat hij toch een wedstrijdritme kon gaan opbouwen na een drietal weken in blessureleed te hebben gezeten. Dus in mijn ogen heeft Colin absoluut geluk gehad in deze Grand Prix. En desalniettemin verdient hij dat geluk ook. Want hij heeft er wel heel hard voor gewerkt. Niet alleen de afgelopen weken, maar het hele jaar. Om toch maar weer fit te zijn. Ja, en dan heb je wel een zware dobber als je uit een blessureleed naar Indonesië moet afreizen. Waar het zo warm is. Waar het zo zwaar is voor je lichaam en voor je concentratie. Ja, dan vind ik dat Colin een dik vet compliment verdient. Dat verdient hij sowieso van mij. Maar hoe hij hier weer mee omgaat, dat maakt Colin wel uniek. En uiteraard onze andere Nederlander, Zonta, ja, die heeft wel de goede flow weer te pakken. En dat vind ik heel fijn om te zien. Want laten we niet vergeten, hij scoort punten. Ook in Motegi scoort een puntje. En lijkt daarmee tijd te hebben gekeerd weer. Want hij zat gewoon in de hoek waar de klappen vielen. Vanaf de TT van Assen tot en met Motegi was het, ja, plat gezegd, kansloos voor Zonta. Maar nu dan toch weer een positieve vibe te pakken. Ja, hoe lekker is dat we twee Nederlanders in die punten hebben. En hoe geniaal is dat we twee Nederlanders op een halve seconde van de absolute wereldtop hebben tijdens de kwalificatie. Een halve seconde. We beseffen helemaal niet hoe uniek dit is. Dus ja, voor mij was afgelopen weekend daarmee wel absoluut al geslaagd tijdens de kwalificatie.
0: Ja, dat was een fantastisch weekend. En ja, dan hebben we natuurlijk ook de Moto 3. De enige klasse waarin de titelstrijd niet meer spannend is. Want, nou ja, overmacht is het enige woord, denk ik, wat past bij Maximo Kies dit seizoen.
1: Goh, en dat liet hij even zien, hè? Het afgelopen weekend. We starten vanaf P6 en dan na twee rondes de leiding overnemen en totaal niet meer gezien hebben. En zelfs uitchecken tot 3 seconden voorsprong binnen 5 rondes. Ik denk, jeetje joh, wat is hij aan het doen? Hij wou echt even laten zien waarom hij wereldkampioen wordt. Maar als je dat besef hebt, als je die kwaliteiten bent, die kalmte hebt om in jouw wedstrijd dat je kampioen kunt gaan worden, om dan iedereen zo te vernederen, zo van oké, nu ga ik echt even laten zien wat ik kan. Nou, dan heb je wel iets unieks. Maar wat een held is dat. En ja, ik heb het een aantal keren genoemd en ik noem het nog eenmaals. Zet Maximo Kielis op de dikke brommer, op die grotere motorfiets. Laat het voor volgend jaar Moto 2 staan. Die man die gaat ons allemaal verrassen.
0: Ja, en overigens, om maar even aan te geven hoe dominant Spanje eigenlijk in de motorsport is. De eerste 4 bij de Moto 3 komen uit Spanje. De eerste 4 van de Moto 2 komen uit Spanje. En ja, de enige 2 die eigenlijk nog een beetje meedoen om de titel in de MotoGP zijn ook Spanjaarden.
1: Ja, nou goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar feit is gewoon dat Spanje grootmacht is in de motorsport. En dat zijn ze al toch wel een aantal jaren. Maar ja, goed, weet je, je kunt daar niet anders dan heel veel respect voor hebben en diepe buiging voor maken. Want de manier zoals Spanje dit met hun talenten weet verzilveren naar wereldtitels, ja, daar ben ik wel heel jaloers op.
0: Ja, want ook als je dan bijvoorbeeld kijkt dat Kies kampioen wordt en dan, het eerste wat hij ongeveer, als hij de Bitstraat binnenrijdt, gelijk om de armen gevlogen wordt door Marquez. De beide broertjes Marquez.
1: Ja, geniaal hè, ongelooflijk ja. Ja, ik benoemde het gisteren ook al in de uitzending, weet je. Het is daar 30 graden buiten, maar ik weet zeker dat er een aantal mensen met koude rillingen over de rug hebben rondgelopen, ja.
0: Nou ja, het was weer een fantastisch weekend in Indonesië op verschillende vlakken. Dus ga nu door naar Australië. Phillip Island, ja, toch altijd wel een heel bijzondere baan. Heel snel, heel snel daar.
1: Ja. En, maar dit keer wordt wel een beetje dubbel. Want Phillip Island staat al heel lang op de kalender van de MotoGP. Phillip Island is misschien wel de meest gewild, of ja, in ieder geval de meeste favoriete circuit van heel veel coureurs. 80% van het MotoGP-veld komt het liefst in Phillip Island, omdat het zo'n geweldig circuit is. Maar we gaan er voor de allerlaatste keer heen in de geschiedenis. En ja, ik weet niet, man. Ik baal daar vreselijk van. Phillip Island is zo mooi, zoiets unieks. Het is snel, het is vloeiend. Het is ook een echt motorrace circuit waar je geen run-off hebt, waar je geen asfaltstroken hebt. Het is een witte lijn en je zit op het gras. Dus dat is nog old school racing. En ja, we gaan afscheid nemen van Phillip Island. We vertrekken volgend jaar, gaan we naar Adelaide, naar het straatcircuit in Australië. Ja, daar zijn natuurlijk heel veel discussies nog omgaande. Maar los van dat, laten we ze eerst even dit jaar volop gaan genieten van de MotoGP in Phillip Island over 2 weken in Australië.
0: Ja, en dan goed afscheid nemen in ieder geval van een fantastisch circuit daar zo. Joey Litjens, analist van Ziggo Sport Racing, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik. En spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
1: Yes, dankjewel. Graag gedaan. All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De Formule 1 die gaat voor het eerst sinds 1993 terugkeren op het Afrikaanse continent. Niet in Zuid-Afrika, waar op het circuit van Kialami een aardige geschiedenis ligt, maar in Rwanda. Voor de FIA geen onbekende plek, want de Internationale Autosportfederatie organiseerde hun jaarlijkse General Assemblies and Prize Giving Ceremony in 2024 al eens in de hoofdstad Kigali. En op zo'n 40 kilometer van die hoofdstad zullen de schoppen de grond ingaan, waarna er een volledig nieuw FIA Grade 1 gelicenseerd circuit opgebouwd gaat worden. De bedoeling is dan dat vanaf het begin van de 30 jaren de Grand Prix jaarlijks verreden zal gaan worden. En ja, is dit een goede volgende stap voor de sport of misschien een volgend hoofdstuk van de sport? Sportswashing, waar het Afrikaanse land al jaren van beticht wordt. Ik ga erover in gesprek met Ronald Vording van motorsport.com. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Overigens net terug uit Singapore. Dus je hebt al een behoorlijke reis achter de rug. Wat was jouw eerste reactie toen je las dat de FIA voor 10 jaar met Rwanda had getekend?
2: Het zat er op zich wel aan te komen. Het meest verrassende vind ik, omdat je zei het goed in de intro, hè? Het is begin jaren 30, dus begin jaren 2030. Maar het meest verrassende is dat er nu een race is aangekondigd waar A nog geen datum voor vaststaat, maar B nog niet eens een jaar voor vaststaat. En dat is natuurlijk zeer ongebruikelijk. Dat werd wel een beetje uitgelegd gisteren op de persconferentie. Stefano Domenicali noemde het kip en het ei verhaal. Dat ook zo'n aankondiging deels nodig is om alle investment rond te krijgen, alle investeringen, alle partners en ga zo maar door. Dus het helpt in dat opzicht. Ik denk ook dat het vanuit de Formule 1 toch wel een stukje PR is waar ze op zaten te wachten. Hè? Lewis Hamilton heeft heel vaak gezegd van ja, één ding ontbreekt. We moeten en we zullen en moeten terug naar Afrika. Dus deze aankondiging wilden ze ook heel graag en dan zo vroeg mogelijk naar buiten brengen. Dus dat het gebeurt verrast mij niet. Maar dat er een aankondiging is voor een race waar officieel nog geen jaar voor is, dat is denk ik het meest verrassende van wat we gisteren hebben gehoord.
1: Ja, hoe groot is de kans dat dit als een soort Vietnam eindigt?
2: Ja, nou laten we hopen van niet. Vooral niet omdat de plannen, ik moet zeggen, Rwanda staat nooit heel hoog op mijn persoonlijke verlanglijstje om te bezoeken. Maar de plannen van het circuit die zijn gepresenteerd gisteren, die zien er best wel veelbelovend uit. Ja, natuurlijk altijd, hè, een PowerPoint en allerlei dia's, dat is makkelijk. Laten we hopen dat het in de praktijk ook zo goed uitpakt. Maar dat circuit heeft wel potentie. En vooral de plek, hè, met alle hoogteverschillen heeft wel potentie. Dus ik hoop niet dat het op die manier eindigt. Ik heb ook wel enige hoop dat het niet op die manier eindigt. Omdat ook de Formule 1, wat ik net al aangaf, heel veel belang heeft om terug naar Afrika te willen. Dat hebben ze al heel vaak gezegd. Van ja, als wereldkampioenschap zijn we dat bijna aan onze stand verplicht. Dus er zitten nog heel veel haken en ogen aan dit project. Maar er zit ook een heel groot politiek belang. En dan bedoel ik niet alleen Rwanda, maar ook vanuit de Formule 1. Achter dit project dat ik wel denk dat alles uit de kast wordt gehaald om het uiteindelijk mogelijk te maken.
1: Nu is denk ik een grote vraag die waarschijnlijk ook vanuit Zuid-Afrika komt. Waarom niet Kialami?
2: Ja, nou dat was eerst natuurlijk wel een beetje plan A enkele jaren geleden. Maar ook dat bleek, met de corruptie en organisatoren en dergelijke, bleek dat ook nogal een heel stuk gevoeliger te liggen dan dat we in eerste instantie dachten. Dus ja, ik denk dat we heel veel mensen wel, zeker de puristen onder ons, hè, qua historie, dat wel het droomscenario was geweest. Maar goed, uiteindelijk soort ingehaald door Rwanda. Jij noemde al heel terecht die prize giving, dat FIA Gala in 2024. En dat was natuurlijk al een opzetje, want dat is iets wat de Formule 1 en FIA vaker doen. Dat ze eerst zo'n evenement daar houden en dan daarna dat opvolgen met een race aankondiging. Dus dat zat eigenlijk sinds dat moment zat dan een beetje in de pijplijn. Wat nog wel een interessante noot is dat het niet de Grand Prix van Rwanda gaat heten, maar de Grand Prix van Afrika. En daar werden gisteren ook meteen vraagtekens bij geplaatst, want dat werd ook wel een beetje door sommigen gezien als een soort van sneer richting Zuid-Afrika. Van ja, als je dit al de Grand Prix van Afrika noemt, snij je dan eigenlijk de route af voor andere Afrikaanse landen om ook een Grand Prix te organiseren. Die suggestie werd heel erg fel van de hand gewezen door eigenlijk iedereen die gisteren bij die presentatie was. Omdat er juist werd gezegd van nee, het is het tegenovergestelde. Mohamed Ben Sulayem, de FIA-president, zei ook van ja, ik moet Rwanda juist bedanken voordat ze niet zelfzuchtig zijn geweest en dat ze niet hun eigen naam eraan willen verbinden. Maar dit is juist een statement of intent, dus een soort intentieverklaring dat de deur moet openen naar andere Afrikaanse landen om ook races te organiseren. Nou, ik dacht meteen de waarheid zal ergens in de midden liggen. Maar naast dat er nog geen beginjaar is, is dat niet de Grand Prix van Rwanda wordt, maar de Grand Prix van Afrika. Is dat in mijn optiek een tweede zeer interessante noot van deze presentatie.
1: Nou, kun je het aan de andere kant niet ook een beetje zo zien? We hebben toch ook jarenlang de Grand Prix van Europa gehad, terwijl we ook heel veel andere races in Europa hadden?
2: Ja, alleen dat was natuurlijk een soort van ja, een labmiddel. Hè, dat je denkt, ja, we willen dit circuit of deze plek nog graag op de kalender hebben. Maar ja, dan moeten we een naam aan geven. Nou, dan maar dit. Dus in die zin heb je gelijk dat de naam niet alles zegt. Maar aan de andere kant, de Grand Prix van Rwanda was natuurlijk prima geweest. En die naam is ook helemaal niet bezet. Dus het is wel enigszins opmerkelijk dat ze dan aan een heel Afrikaans continent koppelen. Aan de andere kant sluit het ook wel weer aan bij wat ik in het begin zei. Dat de Formule 1 qua beeldvorming natuurlijk heel erg graag Afrika weer in de armen wil sluiten. En daar past dan deze naam ook wel weer bij.
1: Wat zijn de reacties die je een beetje hoort vanuit collega's, maar ook vanuit andere hoeken op deze Grand Prix?
2: Nou, op zich gemengd. Ik denk dat niemand Rwanda, met alle respect daarvoor, maar heel hoog op de lijst staat van nou, daar willen we nog heen. Dus er werd al wel gekscherend gezegd van nou, als die race komt, klinkt dat misschien ook wel als een prima race om vanuit huis te werken. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Wat ik net aangaf, er is wel enthousiasme over de plannen voor het circuit. Want je zei het al, een compleet nieuw circuit voor de verandering. En ik zou bijna zeggen, gelukkig, een keer geen stratencircuit. Het komt dus bij een nieuw vliegveld. Dat vliegveld zou in 2028 af moeten zijn. En daar moet dan alles omheen gebouwd worden, ook voor de Formule 1. Dus er moeten een soort attractieparken komen. Er moeten nou heel veel hotels komen. Wat natuurlijk wel handig is voor iedereen die ook in de Formule 1 werkt. En voor de fans, want ze verwachten 300.000 mensen over een weekend. En dan dat circuit. En dat is het positieve. Dat is ontworpen door Alexander Woerts, voormalig Formule 1 coureur. En Tielke. Maar Alexander Woerts heeft daar zijn lijntjes als ex-coureur ook voor gebruikt. Ten eerste zei hij gisteren, hey, dat terrein is eigenlijk perfect, want het zijn twee heuvels eigenlijk rond een meer. Betekent dat er al heel veel hoogteverschil is. Een rondje zou 197 meter hoogteverschil op moeten leveren, wat meer is dan Spa. En een van de rechte stukken loopt ook meer omhoog dan dat Eau-Rouge Radion dat doet. Dus dat is heel positief. Dat klinkt in ieder geval hoopgevend, hè? Want hoogteverschillen vinden coureurs vaak fantastisch. Dus dat levert enthousiasme op. De keerzijde van dat je nog zo'n leuk circuit kunt uittekenen voor de coureurs, hebben we in Madrid gezien, want dat vonden coureurs ook leuk om te rijden. Maar dat was onmogelijk om in te halen. Maar daar hebben ze een eigen zeggen van geleerd. Want Alexander Woerts heeft al wat andere coureurs, die hij natuurlijk kent, al gevraagd om dit circuit in de simulator te rijden. En om met feedback terug te komen om het niet alleen goed voor de rijders te maken, maar hopelijk ook een aantal inhaalplekken te creëren en dus ook goed voor de fans te maken. Nou, en daarom zei ik van Rwanda als land staat voor sommigen misschien niet heel hoog op het lijstje, maar als ze al deze mooie woorden van gisteren over dat circuit met al hoogteverschil en met hopelijk inhaalplekken, als ze dat allemaal in de praktijk brengen zoals ze nu beloven, dan heeft die baan denk ik wel potentie.
1: Nou, dat is eigenlijk wel goed nieuws, want dat is iets natuurlijk wat we de laatste jaren een beetje missen bij nieuwe circuits. Eén, het zijn veelal stratencircuits die dan worden toegevoegd aan de kalender. Maar het zijn dan vaak hele vloeiende circuits, maar niet echt circuits met veel, zeg maar, echt goede uitremzones waar inhaalmogelijkheden zijn. Daar hebben ze nu dus dan wel goed over nagedacht, gelukkig met Alexander Woerts.
2: Ja, wat er uitgetekend is, zit een beetje van beide in. Daar zitten wel wat vloeiende lijnen in, wat een beetje aan de S's van Suzuka doet denken. Nou ja, dat vinden coureurs fantastisch, zeker als er wat hoogteverschil heeft, wat natuurlijk de S's en Suzuka ook hebben. Maar er zit ook een heel lang recht stuk in, gevolgd door een hairpin. Ja, dat is een soort van no-brainer, want dat is wat je nodig hebt, hè? Een heel lang recht stuk en dan een hele harde remzone om iets te kunnen doen. Nou, dat had je in Madrid totaal niet. En in dat opzicht is het ook goed dat Alexander Woerts zoveel verantwoordelijkheid heeft gekregen, denk ik. Want hè, Tielke is er alsnog wel bij betrokken. Het was een grappig verhaaltje dat op onze website mevrouw Alexander Woerts hadden genoemd. En dat vond Tielke volgens mij niet zo leuk, waardoor die onze Duitse collega's hadden benaderd van, hey, maar wij zijn er ook echt veel bij betrokken. Dat is natuurlijk waar. Maar als je alleen maar het aan designers overlaat, dan heb je het risico van pakweg Madrid. En met Woerts heb je het denk ik goed gedaan, omdat hij ook natuurlijk bij de GPDA zit, hè, de rijdersvakbond. En daardoor zijn die lijntjes met al die coureurs heel kort. Dus dan heb je het veel logischer ingekleed om ook coureurs in een heel vroeg stadium om de feedback te vragen. Daardoor werd ook gisteren gezegd van ja, we hebben nu een layout, maar daar kunnen nog tweaks en doorgevoerd worden de komende jaren om het racen beter te maken. Nou ja, nogmaals, garantie heb je niet. Het is een gevalletje garantie tot de voordeur. Maar hoe het proces nu voor deze race wordt ingericht, ze willen ook eventueel Lewis Hamilton erbij betrekken, dat klinkt allemaal wel een heel stuk positiever dan pakweg Madrid, wat qua organisatie echt niet zo'n slechte race was. Het was voor ons heel goed georganiseerd. Alleen het is een circuit met nul inhaalmogelijkheden en laten ze die fout in hemelsnaam niet nog een keer maken.
1: Nee, ze hadden wel Carlos Sainz aangetrokken als ambassadeur, maar die had vervolgens waarschijnlijk weinig inspraak op de layout van het circuit.
2: Ja, die was ook een beetje geïrriteerd, want sommige andere coureurs hadden dat dan weer niet, dat verhaal niet goed begrepen. Dus die zeiden min of meer van ja, we moeten naar Carlos kijken. Maar toen we Carlos dan vroegen, zei hij, ho, wacht even, toen ik mijn ambassadeurschap tekende, toen was de layout al volledig afgetikt. Dus daar kon ik niks meer aan doen. Dus hij zei, ook ik keek wel naar de layout en naar de kaart. En ik dacht ook van ja, dit gaat heel lastig worden qua inhalen. Alleen daar kon hij dan niks meer aan doen. Dus zijn partnership was meer commercieel en ik denk financieel ook prima, maar niet zozeer om input te leveren op het circuit zelf. En ja, laten we hopen dat ze daar voor Rwanda nu wel collectief van geleerd hebben.
1: Ja, als we dan kijken naar de politieke situatie van het land, hè. Rwanda wordt toch al best lang beticht van sportswashing. Het gebruiken van grote sportevenementen, slash sport in het algemeen, om toch een beetje het imago van het land een beetje op te doezelen. Ze hebben natuurlijk het WK wielrennen gehad. Ze hebben bij de FIA al verschillende dingen gehad. Ze hebben het cricket gehad. Nu komt de Formule 1 die kant op. Zijn dat nog kritiekpunten waarnaar gekeken wordt, ook vanuit de volgers van de Formule 1?
2: Nou ja, natuurlijk wel. Kijk, ik bedoel, daar zitten denk ik twee kanten aan die allebei even valide zijn. Dat aan de ene kant, qua politieke realiteit, dat 110% een terecht punt is. Wat je ook met het wielrennen hebt gezien en met al die evenementen die jij opnoemt. Dus ja, de Formule 1 past daarin in dat beeld. En past ook in dat beeld natuurlijk, omdat het met andere races ook gebeurt. Hè? Laten we eerlijk zijn. Grand Prix als Saoedi-Arabië en dergelijke. Ja, die staan ook niet per definitie op de kalender vanwege de hele rijke motorsportcultuur in dat land. Dus in dat opzicht past het wel in een trend. Aan de andere kant, en dat gaat terug naar het begin van het gesprek over Afrika als continent aan het wereldkampioenschap toevoegen. Hebben we ook bijvoorbeeld bij het WK wielrennen gezien dat er wel heel veel passie loskwam. Hè? Dat je die beelden met horden mensen langs de omloop zag. Ja, dat was wel qua beleving iets bijzonders om mee te maken. En dat is natuurlijk ook even valide als de politieke situatie. Dat ja, politiek dit waarschijnlijk een hoger doel dient en een niet al te fraai doel. Maar dat aan de andere kant op menselijk vlak het wel goed is om ook deze deel van de fanbase erbij te betrekken. Wat bijvoorbeeld met de koers goed gelukt is. Ik weet uit mijn hoofd niet hoe groot de Formule 1 achterban daar is. Maar ook daarvoor geldt, als je naar de mensen toe komt met een race en met meer initiatieven, kan dat wel helpen om dat het enthousiasme misschien wat aan te boren. Dus ja, politiek ligt het gevoelig. Ik zou daar wel bij willen zeggen dat ik denk iedere race in Afrika, no matter waar ze heen waren gegaan, dat was altijd uitgedraaid op deze politieke en gevoelige discussie. Maar dat de Formule 1 weer terug naar Afrika moest, niet alleen vanwege het feit dat je als wereldkampioenschap dat continent niet kunt negeren, maar ook omdat je natuurlijk een deel van je fanbase daar wilt bedienen. Ja, dat is in mijn optiek ook wel een beetje een no-brainer. Dus uiteindelijk hoop ik dat ze zo voor een soort van gulden middenweg hebben gekozen. Met hopelijk een goed circuit. Met hopelijk ook een project dat daadwerkelijk van de grond komt. Nou, en als dat allemaal samenkomt, dan mogen we misschien nog niet al te veel klagen.
1: Ja, dus kortom, goede is de volgende stap voor de sport.
2: Ja, en ook een stap die onvermijdelijk was. Hè. De keerzijde is natuurlijk wel dat Europese circuits meer en meer in het geding komen. Nou, als dat voor een goed circuit is als dit, kan je dat misschien nog eerder accepteren dan dat het voor wederom een vrij sfeerloos stratencircuit is. Maar goed, dat is natuurlijk wel de onomkeerbare trend waar ook dit in past. Hè? Dat Formule 1 nieuwe markten wil aanboren. Nou, Afrika is daar een van. De groei in Amerika hebben we al gezien. In Azië willen ze ook nog wel meer. Hè? Maleisië heeft op geweldig veel lof kunnen rekenen. Maar goed, van het commercieel oogpunt is dat lastig, omdat Maleisië en Singapore heel dicht bij elkaar liggen. En de Formule 1 dan misschien liever weer andere markten aanboort, als een Bangkok of ik noem maar wat. Dus je moet het in dat licht zien. Daar hoort deze Afrika-aankondiging ook bij. En in dat licht komen natuurlijk ook de traditionele Europese Grand Prix veel meer en meer onder druk te staan. En ook meer en meer in een relatiesysteem. Dus ja, dat is nog altijd een trend waar ik niet per definitie persoonlijk dan een voorstander van ben. Maar wel een trend die bij de mondialisering van de sport hoort. En ook een trend die ik als willekeurige journalist uit Nederland niet kan terugdraaien. Dus ik gok dat ik me daar maar bij neer moet leggen.
1: Nou, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. Circuit en dergelijke moet natuurlijk allemaal nog gebouwd worden. Maar met een beetje mazzel, begin van de jaren 30 gaan we er uiteindelijk daadwerkelijk racen. Ronald Voording van motorsport.com, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, absoluut. Tot de volgende. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd er gedart in Zwitserland voor de derde editie van de Swiss Darts Trophy. Het toernooi in de Sankt Jacobshallen in Basel was de 14e en tevens de op één na laatste op de Eurotour. De Welshman Johnny Clayton die won, vooral tot zijn eigen opluchting van Luke Humphries met 8-4. Zijn eindoverwinning leverde hem namelijk naast zo'n 35.000 euro ook een felbegeerd startbewijs voor de Grand Slam of Darts op. Ik ga terugblikken op het toernooi met Viaplay Darts commentator Daan Prins. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Als we even aftrappen met misschien de meest besproken persoon van het afgelopen weekend. En dan niet per se in positieve opzien. Mensur Suljovic, de Oostenrijker.
2: Ja, nou ja, deels wel in positieve opzicht, want hij haalde de halve finale. Wat natuurlijk voor Suljovic een waanzinnig resultaat is. Volgens mij was dit sinds 2021 dat

0: voor, nou ja, iets waar om over te praten. Maar aan de andere kant, ja, de darters zelf zijn hier niet al te blij mee, denk ik.
1: Nee, hij heeft hier denk ik binnen het circuit inderdaad geen vrienden mee gemaakt. Ross Smit zei er, die zag dit tijdens de wedstrijd ja, niet helemaal. Hij gaf achteraf wel ja, een heel flauw handje. En of hij nou wist wat daar gebeurd was, dat weet ik niet helemaal. Of dat hij vooral heel teleurgesteld in zichzelf was dat hij twee matchstart miste. Maar daarna zag Ross Smit natuurlijk wel de beelden en plaatste hij ook een bericht op social media. Dat ja, dit toch niet de manier kan zijn. Hij betrok het deels op zichzelf, zei ik had natuurlijk gewoon die matchstarts moeten gooien. Maar dat dit toch ook niet helemaal is hoe het hoort. En dat ben ik wel met Ross Smit eens.
0: Ja, of is de mind games gingen nog even door aan de kant van Mensur Suljovic, want daarna was Dirk van Duivenbode het slachtoffer.
1: Ja, inderdaad. Nee, ja, wat ik zeg, hij haalde de halve finale. En dat terwijl hij natuurlijk in de eerste ronde moest beginnen. Dus Suljovic heeft echt een goed toernooi neergezet. Ze hebben hem natuurlijk altijd dubbel, want hij zorgt er ook bijna altijd voor dat zijn tegenstander heel slecht gaat spelen. Dat gebeurde alleen in de halve finale niet, toen hij tegen Luke Humphries speelde. Want Humphries die gooide een gemiddelde van 111. En nou ja, dat was te veel voor Mensur Suljovic. Maar goed, in de kwartfinale Dirk van Duivenbode 88. Ross Smit dus bij de laatste 16 gooide 95. We zijn misschien ook wel iets meer van Ross Smit gewend. Nou, was dat een spannende wedstrijd. Maar Suljovic met hoe traag hij is en hoe lang hij wacht voordat hij gaat gooien. En als hij dan gaat gooien, is natuurlijk ook geen snelle speler, zorgt er altijd wel voor dat zijn tegenstanders veel moeite hebben om goed spel te spelen, Ross Smit. Omdat je gewoon, tegen Suljovic, omdat je gewoon niet in ja, je eigen spel, in je eigen ritme, in je tempo komt. En dus moet je iedere keer opnieuw focussen, concentreren, aanleggen. En dat is toch vaak heel moeilijk voor de meeste darters.
0: En toch, het is net als nou ja, Arjen Robben op de flank. Hè. Je weet wat hij gaat doen en toch tuin je er elke keer weer in. Hoe lastig is dat voor darters die tegen Suljovic spelen om, nou ja, je weet dat hij dit gaat doen, om dan nou ja, toch cool genoeg te blijven?
1: Ja, blijkbaar toch heel lastig. Dat zagen we dit weekend dan maar weer. De meeste darters, die zeker tegenwoordig, houden ze van een snel ritme. Littler, Humphries, Michael Smith, die het ook ineens weer heel goed deed. Die zagen dit Eurotour toernooi. Ja, die vinden het gewoon heel vervelend om zo lang te moeten wachten. En dat is er natuurlijk ook wel. Want je, ja, je raakt toch uit je concentratie. En nou ja, dat bleek maar weer. En daar is dus ja, heel lastig iets tegen te doen blijkbaar. Want er gingen er meerdere nou ja, de brug op.
0: Dirk van Duivenbode was niet de enige Nederlander die zijn Waterloo vond tegen Mensur Suljovic. Want ook Michael van Gerwen ging er eigenlijk best verrassend in de tweede ronde al af.
1: Ja, nou ja, dat was inderdaad de eerste grote naam die hij versloeg. In de eerste ronde nam hij het op tegen Jehirski, dat was een Hongaar. Nou, daar verwacht je misschien nog van dat Suljovic gaat winnen. Maar in de tweede ronde moet je dan opnemen tegen een top 16 speler. Ja, en daar trof hij Van Gerwen, die ook niet aan zijn eigen niveau kwam. Gooide een gemiddelde van 91. En 4 uit 12 op zijn dubbels. Dus ja, dat is 33%. Ja, daar ben je eigenlijk van Gerwen ook wel iets meer van gewend. Dus daar zag je het eigenlijk al voor het eerst dat het moeilijk is om tegen zo'n langzame speler te spelen. Dus inderdaad, Van Gerwen, die mocht er ook al aan geloven.
0: Nou, Gian van Veen kwam het eigenlijk nog het verst van de Nederlanders. Die haalde de halve finale. Wat voor een toernooi was dit sowieso voor de Nederlanders? Want er gingen er toch ook al een hele hoop heel vroeg uit.
1: Ja, een beetje een dubbeltoernooi inderdaad. Omdat we hadden er 11 voorafgaand aan het toernooi. 11 van de 48, dat is echt heel veel. Zit je bijna op een kwart, dus dat is heel goed. Maar daarna vlogen ze met bosjes eruit inderdaad. Vooral op zaterdagavond ging het hard. Daar stonden er 6 nog in. Überhaupt in zeg maar de zaterdag 2 rondes hadden we er 8. En daar hielden we er nog maar 2 van over. Zaterdagavond zagen we er daar veel sneuvelen. Terwijl we zaterdagmiddag ook al 2 uitgingen. Wessel Nijman bijvoorbeeld. Zonder dat die het natuurlijk niet waar kon maken. Maar goed, we zagen ook Danny Noppert verliezen. En nou ja, Van Gerwen inderdaad die zaterdagavond. Uiteindelijk waren het alleen Van Veen en Van Duivenbode die wel doorkwamen. En die kwamen dan ook weer gelijk best wel ver. Van Duivenbode haalde de kwartfinale. En Van Veen haalde de halve finale. Dus in dat opzicht een beetje dubbel, want je had er misschien iets meer verwacht op een zondagmiddag in de derde ronde. Maar ja, daar kwamen ze helaas niet. Gelukkig kwamen Van Veen en Van Duivenbode wel verder in het toernooi. Met Van Veen weer een mooie halve finale plek.
0: Ja, en hij verloor uiteindelijk van de latere winnaar, Johnny Clayton. Die ja sowieso natuurlijk een fantastisch toernooi gooide, maar überhaupt best wel in goede vorm steekt.
1: Ja, zeker wel. Clayton die laat echt wel, zeker dit hele toernooi heeft hij echt een geweldig spel laten zien. Eén wedstrijd waarbij zijn gemiddelde onder de 100 zat. En dat zat dan op 99. Dus zo'n schande is dat ook niet als dat je enige gemiddelde onder de 100 is.

0: Dus die heeft een heel goed toernooi gespeeld. En dat is wel lekker. Want nou ja, de grote toernooien die gaan eraan komen. En je wil nu in vorm raken.
1: Ja, want natuurlijk is 35.000 pond al lekker natuurlijk. Maar belangrijker is startbewijs voor de Grand Slam of Darts.
0: Ja, zeker. Nee, hij heeft hiermee een mooie sprong gemaakt inderdaad op de EK-ranking. Daar staat hij nu vierde, dus dat is lekker. Hij was wel zeker van de plek op het EK, maar goed, ook een mooie sprong gemaakt. Maar het belangrijkste inderdaad, hij had nog geen toernooi gewonnen dit jaar. Had ook nog geen finale gespeeld. En dat wil je wel, want ja, je mag alleen op die manier meedoen aan de Grand Slam of Darts. Of je moet een qualifier spelen. Maar ja, dat is voor de nummer 5 van de wereld, iemand als Johnny Clayton, natuurlijk wel een degradatie. Als je een qualifier moet spelen voor de Grand Slam of Darts. Maar goed, dat is gelukkig niet nodig, want hij heeft nu een Eurotour op zijn naam gezet. En dus is hij erbij over, wat is het, een maandje denk ik zo ongeveer. Dan is de Grand Slam of Darts. En daar heeft hij zich nu dus ook voor geplaatst met deze overwinning op de Eurotour.
1: Ja, normaal gesproken waren we nu klaar geweest met de Eurotour na toernooi 14. Dat zijn er dit jaar 15. En het goede nieuws is, we komen nog terug naar Nederland. Want we gaan aankomend weekend spelen om de Dutch Darts Championship in de MEC in Maastricht.
0: Zeker, inderdaad. Ja, ze doen er nog eentje dit jaar. En dat is maar al te goed, want die is in Nederland. En dat is natuurlijk wel leuk. Daar won trouwens Johnny Clayton vorig jaar. Dus misschien kan hij zijn titel daar wel verdedigen. Hij staat voorlopig nog op de lijst. Dus ik altijd even afwachten wie erbij zijn. Nederlanders Van Veen, Noppert, Van Gerwe, Nijman, Wattimena. Die zijn er uiteraard allemaal bij. Ook Doets, Duivenbode en Zonneveld. En dan zijn er nog 4 Host Nation Qualifiers. Die zich hier aan toe kunnen gaan voegen. Dus we hebben sowieso 12 Nederlanders aan de start. Dat kunnen er heel misschien nog meer worden als er nog wat afzeggingen zijn bij de toppers. Maar laten we ook niet hopen dat er te veel afzeggingen zijn. Want het is ook wel leuk om gewoon Price, Clayton, Humphries, om die allemaal in Maastricht te zien.
1: Ja, in ieder geval Luke Littler niet.
0: Nee, klopt. Nee, en dat is natuurlijk ook geen verrassing. Die heeft zich afgemeld. Dat deed hij na de World Series of Darts Finals. Er was natuurlijk veel gedoe rondom Littler en de World Series of Darts Finals. Maar hij heeft zich hiervoor afgemeld. En dat heeft hij eigenlijk bij 12 van de 15 Eurotours gedaan. Hij heeft uit mijn hoofd maar 3 gespeeld. Dus het is op zich niet gek dat hij zich hiervoor heeft afgemeld. Hij is natuurlijk wel op het EK erbij. Heel benieuwd wat hij daar kan laten zien. Want met de vorm van Littler, daar valt weinig over te zeggen. Maar in ieder geval heeft hij de laatste 3 toernooien waar hij aan mee heeft gedaan niet gewonnen. Dat was natuurlijk de World Series of Dart Finals, de Grand Prix en ook het Jeugd-WK heeft hij niet de finale gehad. Dus benieuwd wat hij kan doen op het EK.
1: Ja, want hij zal toch richting het WK aan het einde van het jaar in ieder geval zijn vorm wel weer iets willen omdraaien, toch?
0: Zeker, dat lijkt me wel. Littler die houdt niet van verliezen, dat weten we, dat zien we ook aan hem. Dus die wil wel weer wat gaan winnen.
1: Overigens, die Eurotour toernooien zijn natuurlijk heel belangrijk voor de European Tour Order of Merit. Top 32 daarvan plaatst zich dan voor dat EK, wat dan weer eind deze maand gaat plaatsvinden. Kun je dat EK dan misschien een beetje zien als het echte slottoernooi / finale van de Eurotour?
0: Zeker, nee, dat is de finale. Ik bedoel, je kan je alleen plaatsen voor het EK door prijzengeld te verdienen op de Eurotour. En er zijn 32 spelers, de beste 32, met het meeste prijzengeld over die 15 toernooien, die mogen meedoen. Dus dat is inderdaad de finale.
1: Ja, dus daar gaan we ons ook nog voor opmaken. Dat is dan weer in Duitsland en Dortmund in de Westfalenhallen. Dus ga dat ook nog in de gaten houden. Voor nu, Daan Prins van Viaplay. Mag ik je danken voor het ons bijpraten. En dan wens ik je in ieder geval alvast heel erg veel plezier aankomend weekend bij de MEC in Maastricht.
0: Nou, dankjewel. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven, of nou ja, inmiddels. Hij zat er alweer een tijdje. Jiming Goris, Jiming, welkom.
2: Yes, bedankt.
1: Ja, we gaan het met jou hebben over iets heel erg bijzonders. Want de mensen die misschien thuis zijn in de parasportwereld kennen jou als para-tafeltennisser. Dat heb je heel lang gedaan, ja. Ook heel erg goed gedaan. Maar inmiddels tegenwoordig op de atletiekbaan te vinden.
2: Ja, zeker. Ja, een hele interessante switch die een beetje voor veel mensen misschien uit het niets komt vallen.
1: Maar ongetwijfeld heb jij daar wat meer over nagedacht.
2: Ja, daar heb ik inderdaad wel even over nagedacht, ja.
1: Maar je zegt, ja, voor veel mensen komt dat misschien uit de lucht vallen. Komt waarschijnlijk ook omdat tafeltennis en atletiek. Nou ja, je rent ook wel tijdens een tafeltenniswedstrijd natuurlijk heen en weer. Maar niet zoveel als op een atletiekbaan.
2: Nee, het zijn inderdaad echt compleet twee andere sporten. Dus dat is, het is echt niet te vergelijken.
1: Maar hoe dan die switch? Want ik bedoel, dat is denk ik iets hetgene wat iedereen wil weten.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk best wel lang tafeltennis gedaan. En het hing daar al een beetje boven mijn hoofd dat eventueel mijn handicapklasse zou wegvallen. En dat zou dus betekenen dus dat ik gewoon geen paratafeltennis meer zou kunnen doen. En ja, daar heb ik wel veel over nagedacht hoe dat zou zijn. En ja, ik heb uiteindelijk besloten om dan afgelopen zomer te stoppen en mij te gaan richten op mijn studie. En ondertussen heb ik ook wel zo nu en dan meegetraind met para-atletiek voor als mijn handicap weg zou vallen binnen het para-tafeltennis. En toen ik ben gestopt afgelopen zomer, toen heb ik best wel veel nagedacht over, oké, wat wil ik dan nu met mijn leven? Dus ik ben nu aan het studeren en toen dacht ik van ja, laat ik dat para-atletiek, dat vond ik gewoon super tof. En dat ga ik nu gewoon een serieuze kans geven.
1: Ja, was dat ook het eerste wat je dan zeg maar naast het paratafeltennis dan hebt uitgeprobeerd? Het atletiek deel of heb je meerdere sporten geprobeerd en was dit dan toevallig hetgene wat dan het leukste was?
2: Nee, ik heb eigenlijk voor de rest niks uitgeprobeerd. Ik was eigenlijk voor mezelf, ik vind atletiek gewoon echt een hele mooie sport. Ik vind sport op zich gewoon heel mooi. En toen heb ik een keer met de para-atletiek coach gesproken over, ja, stel, hoe zou dat zijn en zo. En toen zei hij van, je mag echt wel een keer meekomen doen. En toen heb ik dus één keer een training meegedaan en dat vond ik echt heel leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds vaker mee gaan doen en uiteindelijk dus de switch gemaakt.
3: Ja, en als we even teruggaan naar een nog jongere leeftijd, met welke sport ben je begonnen?
2: Ja, ik heb heel veel sporten gedaan als klein kind. Ik heb gehockeyd, gevoetbald. Maar ik heb wel, ja, ik heb eigenlijk alles geprobeerd. Ook met heel veel clinics, workshops. Ik heb een paar proeftrainingen, rugby gedaan. Ik heb echt allemaal uiteenlopende dingen gedaan.
3: En uiteindelijk heb je een instantie dan gekozen voor tafeltennis. Wat was een reden dat je daar hebt voor gekozen? Dat je heel goed was of nog een andere reden?
2: Nee, ja, het was een beetje gek. Het was coronatijd toen ik ben begonnen met tafeltennis. Ik doe het pas 5 jaar. Ja. En een vriend van mij die zei toen van ja, je mag weer sporten. En tafeltennis is een sport die je mag doen, omdat je echt sowieso die 1,5 meter afstand hebt. En toen toen ben ik daarmee begonnen en toen kwam ik bij een club terecht waar toevallig ook een paratrainster was. En die heeft al best wel snel aangegeven dat ik ook bij haar meer mee kon trainen. En toen ben ik eigenlijk gewoon steeds meer en steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk dus ook in het talententeam van Nederland. En vanuit daardoor groeit naar Papendal.
3: En tijdens je tafeltennis carrière, om het maar even zo te zeggen, heb je eigenlijk ook gewoon meegespeeld in de reguliere competitie?
2: Ja. Dus ik deed vooral mee met de reguliere competitie, omdat er zijn niet heel veel paratafeltennissers in Nederland, waardoor het lastig is om alleen voor de paratafeltennissers een competitie op te richten. Dus inderdaad deed ik mee met de regulier.
3: En wat vond je ervan? Vind je het nou eigenlijk beter dat je mee hebt gedaan in de reguliere competitie? Of zou je liever een grote competitie hebben voor tafeltennis met een beperking? Hoe zie je dat?
2: Nou ja, ik denk dat het ergens ook wel heel kostbaar is dat je als tafeltennis met een beperking mee kan doen met mensen zonder beperking. En ja, ik bedoel, het is voor mij, ik zie het als iets heel normaals dat mensen met een beperking en mensen zonder beperking gewoon met elkaar kunnen sporten.
3: Nee, ik kan wel zien dat je voor jou misschien een barrière was om toch mee te doen zeg maar met de reguliere tafeltenniscompetitie. Maar zo heb jij dat niet gevoeld.
2: Nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. Want ik trainde ook gewoon met mensen zeg maar die regulier zijn.
3: Ja.
2: En daar merkte ik eigenlijk ook, dat zijn gewoon mijn vrienden. En dan is het ook gewoon fijn als je met hun kan spelen. En dat was voor mij altijd heel normaal.
1: Want had jouw beperking dan ook veel invloed op het spel tijdens zo'n reguliere competitie? Of maakte dat voor jou eigenlijk ook niet zoveel uit?
2: Nou ja, mijn handicap, ik mis mijn linker onderarm. En dat is de lichtste handicap binnen het paratafeltennis. Dus ja, je merkt wat tijdens het opgooien, omdat je natuurlijk dan met één hand moet opgooien. En je merkt dus dat je wat iets minder balans hebt. Maar ik merkte er zelf niet heel veel van, omdat uiteindelijk wen je er ook gewoon aan.
3: Maar heb je dan een aanpassing van de regel of een ontheffing of iets dergelijks? Want denk ik dat jij niet op de reguliere manier de bal op kan gooien? Of kan je dat wel?
2: Jawel. Ja? Ik kan in mijn één hand een bedje vasthouden en een balletje en dan net nog opgooien.
3: Mooi. Ja.
1: Want er zijn dus niet regels binnen tafeltennis of zo, dat je per se met een andere hand het balletje moet opgooien?
2: Nee, niet per se met een andere hand. Er zijn wel regels binnen tafeltennis hoe je je hand moet hebben. Dus je moet je hand plat hebben en zo. Dus dat moet je leren. Maar voor de rest zijn er niet heel veel regels dat je verbiedt om met jezelf de hand op te gooien.
1: Maar nou, je zegt al, hè, je handicapklasse dreigt uiteindelijk weg te vallen. Dat is ook gebeurd?
2: Nee, dat is nog steeds, dat is een heel lang proces. Dus daar hebben ze het nog steeds actief over. Dus we weten niet wanneer het gebeurt of het gebeurt. Maar we weten wel dat het zou kunnen gebeuren.
1: Want stel dat het niet gebeurt, is deze proactieve switch even naar de para-atletiek, is dat dan iets wat je dan gewoon doorzet en gaat blijven doen? Dat je wel terugkeert in het tafeltennis?
2: Nee, absoluut. Het is,
1: tafeltennis is passé.
2: Ja, dat eigenlijk wel. Het is wel, ik heb er heel veel plezier in gehad, heel veel geleerd. Maar het is inderdaad nu wel gewoon zo afgesloten, ja.
1: Nou, dus Yiming, de tafeltennissen hebben dus een afscheid van genomen. Ja. Maar wel al ontzettend veel ervaring opgedaan in eigenlijk de topsport in het tafeltennis. Hoe neem je die ervaring nu mee naar het sprinten?
2: Nou ja, ik denk vooral dat de les die ik daar heb geleerd binnen de topsport is dat ik... je moet echt plezier hebben in wat je doet. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik was ook altijd wel gewoon... nieuwsgierig en ik wilde gewoon altijd beter worden en nieuwe dingen leren. En dat neem ik dus wel mee, dat ik gewoon die drive heb om mezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren.
3: Ja, je hebt gekozen voor de 100 meter, volgens mij.
2: Ja.
3: Dat is een bewuste keuze geweest? Of is dan vanuit de atletiek kant nagekeken van waar jouw beste capaciteiten zitten?
2: Nee, dat is niet een bewuste keuze nog geweest. Dat is inderdaad gewoon vanuit de atletiek gekeken naar wat zullen we doen. En voor nu gaan we beginnen met de 100 meter. Maar uiteindelijk kunnen we dat misschien wel uitbreiden naar andere disciplines.
3: Ja, en wat zijn je doelstellingen?
2: Mijn doelstellingen blijven eigenlijk altijd, ik denk voor elke sporter wel het einddoel zijn de Spelen.
3: Welke?
2: Ik denk dat 28 komt nog wel iets te vroeg. Dus we hopen op 32. Maar ik denk dat ik vind het ook heel erg belangrijk om gewoon mezelf als mens te blijven ontwikkelen. Ja. Niet alleen als sporter.
3: En heeft sport jou daar al bij geholpen?
2: Of ja, zeker.
3: Dat er geen sport was geweest?
2: Ik heb in de jaren dat ik topsport heb gedaan heel veel geleerd. En ik ben ook heel erg ontwikkeld als mens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar, de sport heel erg dankbaar voor.
3: Ja, en wat zou je dan ook bijvoorbeeld nog andere sporters of eigenlijk toch niet actieve sporters mee willen geven met een beperking?
2: Nou ja, wat ik dus heb gemerkt is dat sport heel erg heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. En mij gewoon heel veel blijdschap heeft gegeven en heel veel nieuwe mensen leren kennen. Ja, dat maakt me altijd gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor mensen die ook niet sporten, om zich te beseffen dat sport meer is dan alleen bewegen.
1: Nou, nu doe je veel meer dan enkel sport. Naast de atletiekbaan en de tafeltennistafel ben je ook ambassadeur van de Proudfunding Club van Fonds Gereniging op de Sport.
2: Ja, ja.
1: Hoe is dat?
2: Ja, ik werd hiervoor gevraagd en ik was eigenlijk meteen wel heel enthousiast. Want ik zet me gewoon heel erg graag in voor mensen met een beperking. En ik vind sport super mooi en belangrijk. Dus het was voor mij eigenlijk een no-brainer.
1: Nou, de vraag aan jou, Nieke, want niet heel toevallig. Je bent de directeur van Fonds Gereniging op de Sport, dus jij weet wel wat af van de Proudfunding Club. Wat maakt Yiming hier nou zo goed bij passen?
3: Ja, kijk, Jimmy is gewoon een ontzettend leuke gast. Dus dat is belangrijk. En hij gaf ook direct aan dat hij de Crowdfunding Club heel erg leuk vond. En dat komt ook volgens mij, want zelf kom je ook uit een ondernemersfamilie, of dacht ik, ja. Als ik dat had begrepen. Dus dat zal zeker wel geholpen. Maar die Crowdfunding Club is wel bedoeld om, kijk, het MKB, de hele MKB-wereld eigenlijk actief te krijgen voor de gehandicapte sport. En dat word je dan met dit initiatief voor 1 euro per dag ben je al partner. 3/4 van je bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. En met het andere kwart maken we ook mogelijk dat de bedrijven ook evenementen kunnen bezoeken en dat ze lezingen kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Het belangrijkste is dat ze ene kant investeren in de sport en de andere kant is dat ze ook geïnteresseerd raken in de gehandicapte sport. En met het geld wat daarmee vrijkomt, wordt met name lokaal, dus dicht bij huis, wordt dat weer ingezet. En dat betekent dat talenten die achter Jimmingo weer zitten, hopelijk in instelling worden gebracht, dat ze eerst gewoon gaan sporten en bewegen. En dat ze er een aantal dan misschien ook wel doorstromen tot een para-talententeam.
1: Want Jiming, als je kijkt naar wat de sport jou gebracht heeft, waarom is het dan zo belangrijk dat er zo'n initiatief als zo'n crowdfunding club is?
2: Nou ja, wat ik dus zeg, dat sport mij veel meer heeft gebracht dan alleen in beweging komen. Want bewegen is natuurlijk super belangrijk, maar het is ook wel belangrijk om gewoon plezier te hebben, gelukkig te zijn, mensen leren kennen. Dat was voor mij ook naast het bewegen dus heel erg belangrijk en waardevol dat ik dat heb meegemaakt door het sporten.
1: Nou, stel, er zitten ondernemers te luisteren die misschien nog twijfelen of ze zich moeten aansluiten bij de Crowdfunding Club. Wat zou jij als ambassadeur dan tegen ze willen zeggen?
2: Nou ja, dat het voor hun is het een relatief klein bedrag, 1 euro per dag. En daarmee kun je zoveel meer doen. En zoveel mooie dingen brengen aan mensen met een beperking. Dus ze kunnen sporten, want het ligt bij hun vaak niet aan de wil om te sporten, maar vaak aan de faciliteiten en de omgeving waardoor ze niet kunnen sporten. En als je dat mogelijk kan maken als ondernemer, dat lijkt me prachtig.
1: Een goede ambassadeur in huis, Nico.
3: Nee, daarom zijn we ook heel blij met Jimmy. Op meerdere manieren. Ook omdat hij al sport, maar ook met name ook omdat hij zich hiervoor wel in wil zetten. Dat is toch wel heel mooi, vind ik. Ja.
1: Jimmy, als we nog even vooruitkijken. Het begint weer wat kouder te worden, hebben we helaas gemerkt. Jij zit ook niet voor niets met een trui aan nu in de studio. Gelukkig bij de atletiek heb je ook nog iets als een indoor seizoen. Hoe ziet jouw jaar, jouw rest van 2026 er nu eigenlijk op atletiek vlak uit?
2: Het is nu echt het begin pas van mijn atletiek carrière. Dus het is nu vooral opbouwen en de technieken goed leren uit te voeren. En dan indoor seizoen gaan we hier en daar wat races rennen. En dan volgend jaar in februari gaan we naar Leverkusen. En dat wordt dan mijn eerste echte internationale toernooi.
1: Nou ja, we zitten hier natuurlijk ook met Michel Butter in de studio. Dus ik gok dat daar nog wel wat ervaringen uitgewisseld gaan worden. Ik denk dat, ik noemde hem al gisteren in de uitzending. Ik noemde jou gisteren al de voormalig koning van de marathon.
4: Ja, wat een compliment zeg. Jeetje.
1: Dus ik denk dat jij wel wat ervaring aan Jimmy kan.
4: Ja, zo te horen weet Jimmy al heel veel zelf hoor. Ik zit echt met open mond naar hem te luisteren. Want je zegt gewoon hele mooie dingen. Hè? Dingen als plezier, ik wil leren. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten. En wil je dan nog terug naar die tafeltennis? Nee hoor, dat heb ik nu gezien. Ik wil juist iets anders ontdekken. En volgens mij komt het wel goed met jou.
2: Dat hopen we, dat hopen we.
1: Nou ja, als Michel Butter het zegt, dan gaat dat zeker gebeuren. Jimmy Goris, dank dat je wilde komen hier naar de studio. En heel erg veel succes.
2: Yes, bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Ja, je moet het maar durven. Je Olympische campagne richting de Spelen van Los Angeles stopzetten om je volledig te storten op een niet-Olympische zeildiscipline. Paul Hameteman die deed het en succesvol ook. Hij bouwde zijn campagne voor de foilingklasse Switch zelfstandig op met hulp van vrienden en experts. En mag zich nu wereldkampioen noemen. Het Global Championship op het Gardameer kende een spannende ontknoping. Paul stond lang aan de leiding, zag op de slotdag zijn concurrent en trainingspartner Magnus Overbeck langszij komen. Maar wist uiteindelijk met nog 3 races te gaan de leiding terug te pakken. Ik ga er met Paul, die we overigens bij All Sports Radio nog goed kennen van het traject richting de America's Cup in Barcelona, over in gesprek. Paul, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, superleuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, superleuk om jou ook weer eens te spreken. Ja, allereerst, Paul, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja, het was een intense week, maar gelukkig goed afgesloten.
1: Hey, neem ons even mee terug naar allereerst toch wel best een bijzondere keuze. Eentje waar je, nou ja, toch eerlijk is eerlijk best wel ballen voor moet tonen. De Olympische Spelen, iets wat natuurlijk het meeste zichtbaarheid heeft binnen het zeilen voor, nou ja, de niet-zeilers onder ons. Een campagne richting LA, het is nog een jaartje of 2 te gaan, die gewoon stopzetten. Ja, neem ons even mee naar die keuze. Dat is toch niet iets wat je zomaar even na een nachtje slapen doet.
2: Nee, klopt. Dat was best wel een grote keuze. Ook om een soort van afstand te nemen van Team Allianz, waar ik eigenlijk mijn hele carrière onderdeel van heb uitgemaakt. En het hele supportsysteem daaromheen. Ik had het gevoel na dat jaar dat het op de manier hoe het ging niet of lastig werd richting 28. Ik kon het niet meer helemaal vinden in de manier van werken. En ook samen met mijn teamgenoot liep het niet helemaal lekker. Dus ik heb besloten om de 49ers stil te zetten en in de Switch te gaan zeilen. Ook met het idee dat je op dit moment afgelopen jaren hebt gezien dat er de pathway richting de America's Cup of SailGP ook steeds meer zeilers uit niet-Olympische klasses komen. Maar uit de high-performance foiling klasses zoals de MOF en nu ook de Switch. Wat eigenlijk een one-design versie van de MOF is. Dus waar de MOF een development klasse is waar iedereen zijn eigen materiaal mag kiezen. En er dus ook steeds doorontwikkeld wordt wat de nodige kosten met zich meebrengt. Is de Switch een one-design variant waar iedereen dezelfde spullen heeft. Dus als jij een boot koopt, net als met een laser bijvoorbeeld. Weet je dat je het meest competitieve materiaal hebt. En je de gelijke strijd aan kan gaan met je concurrenten. En toen heb ik besloten om mijn volle bak op deze klasse te storten. En me hier te bewijzen.
1: En wat trok je dan zo aan de Switch in dit geval?
2: Allereerst de zeilers die hierin komen. Er is een brede pool van zeilers uit zowel SailGP, uit de America's Cup, uit de Olympische disciplines die ervoor kiezen om in dit bootje te racen. Een paar Olympiërs doen het ernaast. Als ze vrije tijd hebben, dan kiezen ze dit bootje omdat het de snelste one design klasse is op dit moment. En het dus ook zoveel verschillende goede zeilers aantrekt. Daarnaast is het een enorm, vind ik, leuke klasse om te zeilen vanwege de snelheid, maar ook vanwege het fysieke aspect. Ik kom van oorsprong uit de Ilka en eigenlijk is dit een Ilka die minimaal 4 keer zo hard gaat als de Ilka. Dus het hangen, het fysieke spel, dat komt hier ook heel erg in terug en dat is ook iets wat

0: Ik heb afgelopen winter ben ik alleen in Nederland begonnen. Heb ik de hele winter in Bruinisse doorgetraind. Dus dat was een dik wetsuit aan en een hoop kou. Om de basis zelf in te trainen. En ik ben in eind april verhuisd hier naar het Gardameer. En hier heb ik de afgelopen 6 maanden samen met mijn trainingspartner Magnus Overbeck, die deze week tweede is geworden en onderdeel is van het Deense CGP-team, heel hard getraind om te kijken of we dit WK konden winnen. En daar zijn we 1 en 2 geworden. Dus dat was ja, super mooie uitkomst.
1: Want nou, je zegt al ook onder meer verhuisd naar het Gardameer. Je bent dus gestopt met dat Olympisch traject. Dan deze hele campagne eigenlijk zelfstandig opgestart. Ook met hulp van vrienden en experts. Hoe lastig is dat om dan vanaf nul eigenlijk in dat traject te beginnen en uiteindelijk jezelf helemaal op te offeren voor, nou ja, gelukkig nu het juiste resultaat. Maar ja, dat kun je van tevoren natuurlijk ook niet zeggen.
0: Nee, klopt. Dus het was een hoop. Nou ja, ik had een visie, ik had een idee van oh, zo, ik, dit is denk ik nodig om hier in oktober op het juiste niveau te zijn en de skills te hebben. Nou, die puzzelstukjes ben ik bij elkaar gaan voegen met de nodige knutselwerk. Want het was soms nog best lastig om alles samen te krijgen. Ook veel was onzeker nog. Bijvoorbeeld hier. In eerste instantie was het plan om hier 2 maanden te gaan trainen. En toen hadden ze de locatie van het WK veranderd. Nou, toen moest het plan weer aangepast worden. En ook kostenwise om dit te gaan doen. Nou, er is geen ondersteuning meer vanuit een bond. Dus je moet het zelf gaan regelen. Een van de redenen waarom ik ervoor heb gekozen om hier ook te gaan wonen is omdat ik dan gewoon een appartement kon huren. Dus niet meer huren in Nederland, maar hier volle bak zijn. En dat was dan een stuk goedkoper dan voor een paar weken op trainingskamp. En zo op allerlei manieren geprobeerd om het zo optimaal mogelijk te krijgen op eigen voeten. Ook met de hulp van een hele hoop vrienden die hier naartoe zijn gekomen en me af en toe een week hebben geholpen uit de coachboot. Het was een hoop. Pionieren en zelf uitvogelen hoe het zat. Maar uiteindelijk was dat genoeg.
1: Ja, want als we het hebben over dat Global Championship, hoe heb jij hem beleefd vanuit de boot?
0: Het was een beetje een rollercoaster. Het evenement was 4 dagen lang. Op dag 1 niet gezeild vanwege te weinig wind. Dus toen wilden ze een inhaalslag maken. Je hebt hier op het Gardameer heb je 2 winden. 'S Ochtends heb je een wind uit het noorden. De Pelair, in de middag een wind uit het zuiden, de Aura. Intussen de middag is er eigenlijk nooit wind. Dus toen was het plan om van vrijdag tot met zondag steeds 2 shifts te doen. Dus vroeg het water op, rond 7:30. Zoveel mogelijk races tot de wind eruit ging. Dan wachten op de kant en dan in de middag hetzelfde verhaal. Dus het waren lange dagen. Ik denk geen dag minder dan 12 uur op de bootpark geweest. En veel verschillende condities. En de eerste dag ging goed. Een 2, een 1 en 1. Dus dat luchtte op. Dag 2 hadden we in de ochtend een race met heel weinig wind. Heel instabiel vlagig. Ik denk dat degene die die race gewonnen heeft niet minder dan 7 keer van de foil is afgevallen. Dus je ging van in de top naar achteraan en weer. Dat is alles gebeurd. Dus alle emoties zijn langsgekomen. Toen in de middag goede races en ik stond er goed voor richting de laatste dag. Maar de laatste dag stonden er nog 5 races gepland en zou er nog een aftrek bij komen. Wat eigenlijk het hele evenement weer opengooide. Ik denk dat de hele top 7, top 8 nog kon winnen als ze een goede dag hadden. En toen de eerste 2 races, op zich was ik happy met mijn keuzes, alleen pakte het niet zo goed uit. Dus toen stonden we weer op gelijke voet, Magnus en ik. En toen moest er een knop om. En toen heb ik samen met mijn broertje, die op dat moment in de coachboot zat. En mijn coach Michiel Bakker, die een dag eerder naar huis moest, maar 's ochtends vroeg was opgestaan om vanuit huis mee te rekenen wat ik qua scores moest halen om te winnen, zijn we een plan gaan maken. Is er wat gematchraced. En uiteindelijk was dat genoeg om 2 keer voor hem te finishen. Wat de win. Gaf met een race to spare. Dus dat was super fijn, een hele ontlading.
1: Nou, je hebt het al gehad natuurlijk over Magnus Overbeck en dat toch een bijzonder traject wat je dan samen met hem doormaakt. Hoe bijzonder is het dan dat uitgerekend jullie dan op plek 1 en

0: 2 eindigen?
1: Nou, dat is super, super mooi. En ook omdat we. Nou, we hadden allebei het doel om het WK te winnen. Dus voor hem was het natuurlijk jammer dat hij niet degene was die eerst is geworden. Maar ik denk dat het een mooie beloning is van een zomer hard trainen samen. Iedere dag hier op locatie. En dat we echt wel een step-up hebben gemaakt in het niveau van onszelf. Maar ook van de klasse. En dat waarschijnlijk gaat iedereen nu nog harder trainen deze winter. Om het volgend jaar bij te kunnen houden. Dus dat pusht de klasse alleen maar naar een hoger niveau. En dat is supergoed, denk ik.
0: Hij zei het al, deze discipline trekt zeilers aan uit heel veel verschillende uiteenlopende disciplines. Je noemde al de SEALGP, ook de America's Cup, ook de Olympische zeilklasse. Je noemde niet voor niets natuurlijk de SEALGP en de America's Cup. Daar heeft deze boot al wat gelijkenissen mee, die switch. Dat zijn natuurlijk wel hele gave klasses om in te varen. Hoe zit het met jouw reputatie nu in deze klasse en met eventueel het oog op een plekje in zo'n SEALGP of een America's Cup boot op latere, latere leeftijd bijvoorbeeld? Dat zijn natuurlijk wel hele gave trajecten om aan te gaan.
1: Ja, ik denk dat dat de droom is van iedere zeiler. En dus ook die van mij. Dat is natuurlijk lastig omdat je afhankelijk bent van variabelen die niet alleen met sport te maken hebben. Op dit moment hebben we in Nederland geen SEALGP team of geen America's Cup team. Ik hoop dat we dat in de komende jaren wel neer kunnen zetten als land. Zeker gezien de groei van deze circuits de afgelopen paar jaar. En het kaliber van zeilers wat we hebben. Ik denk dat we talent in huis hebben. Binnen de Olympische klasses, in het professionele zeilen. Maar dat er op dit moment nog niet de plek is waar het allemaal samen kan komen. Natuurlijk hoop ik dat er ergens een deurtje open gaat, maar dat is lastig te zeggen.
0: Nou ja, dit resultaat zorgt er misschien wel voor dat je in ieder geval qua naam weer even top of mind bent, toch?
1: Ja, het zal zeker een beetje helpen.
0: Nou, laten we in ieder geval erop hopen. Dit WK zit nu op. Wat is nu voor jou de volgende uitdaging eigenlijk, Paul?
1: We hebben komend weekend hier nog een jeugd WK. Ook in de Switch. Dus die ga ik nog varen. En dan naar huis. En de plannen voor de komende periode maken. Ik heb echt de afgelopen maanden alles op dit evenement gezet. En ook nog niet te veel daarna gepland. Dus het is nu de balans opmaken. En door naar het volgende doel.
0: Nou, ik ga er heel erg veel succes bij wensen. Paul Hameteman, nogmaals gefeliciteerd met deze wereldtitel. En heel erg veel succes met ook het jeugd-WK.
1: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Frank, vertel, welke nieuwtjes heb je voor ons meegenomen deze week?
2: Ja, het was weer behoorlijk selecteren. Robert, kan ik je vertellen, want het jaar never stops. Hè? Hebben we het niet vandaag de dag over een Manchester City, dan hebben we het wel over FIFA en de Arkela van het spul Gianni Infantino. Het werd even stil rond dat mannetje, maar dat betekent niet dat onderzoeken over zijn solistisch ego-gedrag niet door blijven gaan. Aanhoudende geruchten willen nu dat de man een aparte BV oprichtte in de Verenigde Staten in het kader van de organisatie van het WK, het afgelopen zomer. Deze BV werd gevoed natuurlijk door onder andere sponsorgelden vanuit Amerika voor dat WK. En nu zou blijken dat hij naast zijn riante FIFA-salaris, dat overigens groeide in de 8 jaar tijd dat hij er al zit van 1 miljoen naar 4,1 miljoen euro's per jaar, ook nog eens 1,5 miljoen euro uit die nieuwe BV zou hebben getrokken als salaris. De BV betaalde bovendien de huur van een zeer riante villa in Miami voor de huur van $50.000 per maand. Dit alles, en dat is natuurlijk het kwalijke, staat niet in het FIFA-jaarverslag. En het is een vorm van boekhoudfraude. De FIFA ontkent natuurlijk op dit moment, bij monden van meneer Infantino. Ze ontkennen niet de huur van de villa, maar ze ontkennen wel dat 1,5 miljoen salaristraject. Maar gezien de huidige situatie kennende, zal dit nog wel een behoorlijk staartje gaan krijgen. Het is never a dull moment bij en rond FIFA. Over ruim een maand moeten eventuele tegenkandidaten van meneer Infantino bekend zijn. Om in maart volgend jaar, 2027, te kunnen meedoen voor de verkiezing van de voorzitter van FIFA. Overigens werd vanochtend ook nog eens bekend dat FIFA de volgende cyclus van 4 jaar per land, 211 landen deel van de FIFA, een bedrag zou uitkeren van $25 miljoen. En dat is vast 15 miljoen. Dus dit riekt weer heel nadrukkelijk naar een soort charme-offensief van Infantino om maar stemmen te gaan winnen. Want hij staat er op dit moment niet al te goed op. Over naar een ander schandaal. Het Manchester City, ik noemde het al. The Athletic, jou wel bekend Robert, maakte een rondje langs de Engelse voetbalvelden en vroeg de clubs, wat zou de straf moeten zijn voor Manchester City voor het op 144 punten plegen van boekhoudfraude? Nou, de meeste uiteenlopende straffen vlogen over tafel. Van een boete van maar liefst 1 miljard pond. En dat dan te verdelen onder de clubs in de Premier League. Hetgeen overigens direct een tegengas opleverde van clubs die meer zouden willen eisen dan de andere clubs. Dat krijg je dan natuurlijk, een oneerlijke verdeling. Tot aan degradatie uit de Premier League. Werd ook veel geroepen, maar kreeg direct weer tegenstand uit de eerste divisie. Want dat verkleinde de kans op promotie naar de Premier League. Voor de clubs uit de eerste divisie. Een andere suggestie kreeg veel steun. En dat was dat over de komende 3 of 4 seizoenen elk seizoen beginnen met aftrek van punten bij 10. Maar daar werd zelfs 25 punten genoemd per seizoen. Een argument om de club niet te laten degraderen was overigens ook weer regelmatig te beluisteren. En dat is een argument, en daar heb ik ook wel het begrip voor, als we City laten degraderen, verliest de Premier League aan charme. Verliest Haaland, de topscorer van Europa op dit moment. Ja, en dat houdt weer in televisierechten, dat houdt weer in minder sponsors, minder fans, et cetera. Ik voorspel dat de uitkomst van dit geheel zal gaan worden een aanzienlijke puntenaftrek. Hoeveel laat ik even in het midden? En wellicht voor meer jaren. En een enorme boete. Waarbij ik een gedwongen verkoop van de club ook niet uitsluit.
1: Precies, net als dat ze toen met Chelsea en Abramovic hebben gedaan. Nou, toevallig zitten we hier natuurlijk met 2 reputatie-experts hier in de studio. Dus Niels, Stef, wat doet dit hele verhaal, dit hele schandaal met de reputatie van Manchester City, Stef?
3: Ja, ik denk vooral, ik denk nog niet eens, ik denk dat ze over een jaar vergeten zijn dat dit Manchester City was. En ik denk dat de meeste mensen ook al vergeten zijn wat Chelsea was. Ik denk dat dit doet echt heel veel met de reputatie van het voetbal en Premier League in het bijzonder. Het is echt schadelijk voor, de, voor het Engelse voetbal en voor het voetbal in het algemeen. Ik denk wel dat ze vergeten dat Manchester City denk ik niet eens. Ik denk dat je dat ja, gedwongen verkopen, dat soort dingen even dagen laten. En meerjaren punten aftrek en natuurlijk het enorme geldbedrag. Maar dat is, ik denk dat een miljard frank is voor Manchester City niet eens een heel groot probleem.
2: Nee, het is de emir van Abu Dhabi.
3: Ja, daarom betrekt hij ze uit zijn zak.
2: Die wordt geschat voor op 17 miljard vermogen. Dus,
3: ja. Is een miljard is nog pijnlijk, maar ach, hè, dat kan nog wel een keer.
1: Precies, dat kunnen ze wel betalen. Maar Niels,
2: ja, maar we moeten niet vergeten dat Chelsea, jij noemde het al Robert en terecht, die heeft nu de afgelopen 3 jaar zonder shirtsponsor gespeeld. Omdat er niemand op wilde op het shirt.
3: Ja, dat ja,
2: ze
3: dat
2: hebben nu net weer een nieuwe sponsor kunnen aantrekken, maar nog niet voor de helft van het bedrag.
3: Ja.
2: Dus zo'n club is wel besmet. En Manchester City, die zal nu bij elke uitwedstrijd, zal die niet welkom worden geheten in de stadions van de Premier League.
3: Nee, ik denk dat is zo, dat is zo. Ja, ik denk alleen even beeldvormend en zo voor mensen maakt het, is het weer niet zo heel zwaar, denk ik, voor de club dan. Maar het is natuurlijk, ja, wat er ook gaat gebeuren, wordt natuurlijk een drama.
4: Het straalt sowieso natuurlijk af op het gehele voetbal. Want wat Manchester City geflikt heeft in die tijdsperiode. Dat is natuurlijk eigenlijk maar een topje van de ijsberg voor wat er zich nog meer in het voetbal afspeelt. Clubs als Paris Saint-Germain. Nou ja, die zullen ongetwijfeld ook creatief boekhouden. Dus ja, ik vind het vooral heel erg zuur voor het voetbal in zijn algemeenheid.
2: Een consequentie van het grote geld.
1: Ja.
2: Waar we het eigenlijk allemaal constant over hebben. De een meer dan de ander. Maar door die enorme populariteit van sport schieten ze zich eigenlijk zelf in de voet. Want het trekt hoe langer hoe meer geld aan. En het grote geld gaat op een gegeven moment leiden tot verkeerde situaties.
1: Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat er dan op langere termijn gebeurt met zo'n club. Want ik denk dat we ook, de meesten zullen denk ik zich nog Calciopoli kunnen herinneren. Juventus 2006. Misschien dat ze in Italië nu 20 jaar later nog wel Juventus een beetje daarna kijken. Maar kijk je buiten Italië. Ik denk dat niemand er überhaupt nog over heeft of over nadenkt op het moment dat ze Juventus ontvangen in de Europese competitie, toch?
2: Nee, daar heb je wel gelijk in. De sport staat vol met opportunisme en vergankelijkheid. En de populariteit zegeviert gelukkig nog steeds. Maar ik ben toch bang dat er op een gegeven moment de grens komt aan dat grote geld.
1: Ja,
3: als ze 100 punten reputatie te verdienen zijn voor totale voetbal. Dan heb je nu al in de afgelopen 10 minuten heb je een heleboel punten genoemd. Waardoor dat wel echt heel veel minder wordt. Infantino, toestanden, het WK de vorige keer. Dat gaat maar door joh. En dat houdt niet op. Nee, dat moet echt een beetje kappen.
4: Met dit schandaal rondom Manchester City is wel echt zo'n dusdanig grote omvang.
3: Ja.
4: Hè, vergeleken met zo'n Juventus en andere.
3: Ja, dat is niet normaal.
4: Het is echt nog een factor. Ik durf er niet eens een factor aan te hangen hoeveel groter het is. Dus wat dat betreft, kan ik wel met je mee, Robert, dat ik het ook. Ik vind het echt gissen waar het gaat eindigen voor Manchester City in dit geval.
2: Ja, en het oplossen is nog niet zo eenvoudig. Want kijk, alles wat je gaat terugkijken, want het spreidt zich uit over 9 jaar.
1: Ja.
2: Zijn dus clubs benadeeld in de Premier League. En die claimen nu als ze een punt aantrekken en als ze gaan straffen. Ja, ik had misschien de Champions League kunnen halen als ik had gewonnen van Manchester City. En de Premier League of de Champions League halen is 50 miljoen minimaal. Dus dat komt allemaal op tafel als je gaat straffen over het verleden.
4: Ja, en het druppelt ook allemaal door naar alle ploegen die weer onder die ploegen stonden die zich benadeeld voelde. Dus
2: Liverpool en Manchester United zijn 3 keer tweede geweest na Manchester City in de Engelse Premier League. Nou, dat zijn niet de eerste de beste clubs. En die hebben ook goede advocaten, vrees ik.
1: Dus, dat denk ik ook wel. Ja.
4: Het gaat sowieso natuurlijk nog jaren duren voordat hier een uitspraak over wordt gedaan. Dat gaat heel veel tijd in beslag.
3: Maar die uitspraak die komt wel eerder, maar die wordt 86 aangevochten.
4: Precies. Ja. Dat
2: maar goed, we blijven nog even bij Manchester City drama, waarin de club dus wordt beschuldigd van zwaar geïnflateerde inkomsten ten einde meer te kunnen uitgeven aan spelers. Het heeft ertoe geleid dat de Premier League een lijst heeft vrijgegeven van de clubs en hun commerciële inkomsten. De boekhoudfraude van de Citizens betreft de 9 seizoenen tussen 2009 en 2018. En volgens de officiële Premier League berekening ontving City in die periode een bedrag van 2,8 biljoen voor de goede orde. Biljoen is met 12 nullen. Maar volgens de opgave van de Manchester City ontving de club in die periode slechts 831 miljard. Dus dat is nogal een verschil. Ik concludeer dus een fraude over 9 jaar van 2 biljoen pond. Voor de goede orde, nogmaals, biljoen is een bedrag met 12 nullen. Overigens incasseerde Arsenal en Manchester United in diezelfde 9 jaar meer dan City, maar zij gaven het eerlijk op. Dus daar is niks, geen bezwaar tegen. Maar ja, hoe de mensen bij City ooit hebben kunnen denken dat hun door hun opgegeven cijfers, die vergelijkbaar zijn met clubs als Stoke City, Southampton en Sunderland, als geloofwaardig zouden overkomen, is voor mij een compleet raadsel. Overigens, waar ik tot nu toe weinig over hoor of lees, is hoe het zit met de andere 11 clubs in de City Group, die door dezelfde mensen worden geleid en die over de hele wereld zijn verspreid. Men heeft zich gefocust op Manchester City omdat daar onderzoek heeft aangetoond dat. Maar er zijn nog andere clubs in die City Group die allemaal bezit zijn van de emir van Abu Dhabi, meneer Mansour. Dus waaronder clubs als New York City, Melbourne City, Girona, Palermo, Lommel. Dus het zijn allemaal, hier Lommel, als het over voetbal hebt, en vaak over Lommel.
1: Ja.
2: Een Freudiaanse verspreking. Goed, we gaan eventjes terug naar het voetbal in Europa. UEFA-kela Alexander Seferin, de baas van de UEFA, stelt zich volgend jaar herkiesbaar voor een volgende 4 jaar. Het zou zijn 4e termijn worden. Vooralsnog is er nog geen tegenkandidaat. Maar dit impliceert, en dat vind ik wel belangrijk, dat hij zichzelf niet als kandidaat ziet voor het FIFA-voorzitterschap. En die tijd nadert dat moet ingediend worden. Want anders wordt meneer Infantino weer ongechallenged. Wordt hij weer herkozen. Dus we moeten maar afwachten hoe het gaat met die FIFA en een eventuele kandidaat. Verder, clubs nog eventjes in Engeland. Everton, sinds december 2024 eigendom van het Amerikaanse private equity fonds, de Friedkin Group, staat in de etalage. De groep stelt dat er geen aandelenpakketjes worden verkocht, dus all or nothing. Of de hele club overnemen of niets. De club werd in de tijd gekocht in december 2024 voor 331 miljoen pond. De verwachting is dat de club nu minimaal het viervoudige, zo niet meer, zal opbrengen. Dan de Spaanse trainer Mikel Arteta, wel bekend natuurlijk bij jou ook, Robert, als voetbalgek, heeft voor 4 jaar bijgetekend bij Arsenal. Begrijpelijk gezien zijn track record bij de Londense club. Hij zit er al 7 jaar en is daarbij op dit moment de langstzittende trainer in de Engelse Premier League. Zelf zegt Mikel over zijn periode bij Arsenal: het hoogtepunt is geweest dat hij het landskampioenschap behaalde op het moment dat Pep Guardiola nog de coach was van Manchester City. Want hij wilde per se Guardiola verslaan. Dan iets heel anders. Een mooi initiatief in het kader van het 10 jaar geleden is dat het onze grootste voetballer aller tijden overleed. Organiseert Ajax in nauwe samenwerking met FC Barcelona een Johan Cruijff Legacy. Het is een wedstrijd tussen de Ajax Legends en de Barça Legends. Veel komen overeen overigens. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Waar zetten ze Neeskens neer en waar zetten ze Cruijff neer? Nou ja, Cruijff is...
1: Helfje.
4: Halverwege shirt wisselen inderdaad. Ja.
2: Maar 15 november is de datum van die wedstrijd. Ik vind het een heel mooi initiatief. En het wordt ook mooi geïllustreerd door een fantastische video die ze weer gemaakt hebben bij Ajax. Over creativiteit.
3: Ja, dat kwaliteit kunnen ze wel.
2: Aangekondigd. Heb je hem gezien?
3: Nee, ik heb hem niet gezien, maar dat kunnen ze wel. Ja,
2: ze maken daar helemaal...
3: Doen ze beter dan voetbalwedstrijden?
2: Ja, op dit moment zeker.
3: Oh shit, ze luisteren altijd.
2: Maar ik vind het een mooi voorbeeld van hoe twee clubs, die allebei zeer gebonden zijn aan Johan Cruijff, hoe die de handen ineens slaan in het herdenken van zijn dood. Dan iets anders, geheel anders. Over uitzendrechten van sport gesproken. De uiteindelijke tot stand gekomen fusie tussen Paramount en Warner Brothers heeft een nieuw sportgigant opgeleverd onder de naam Skydance. De intenties zijn inmiddels duidelijk gemaakt, vol inzetten op sport. De deal waarmee uiteindelijk 111 miljard dollar is gemoeid, brengt onder andere HBO Max, of HBO moet je zeggen Max, en Discovery, CNN en Eurosport in één. Daarnaast kunnen beide bedrijven vele blockbusters op het gebied van filmindustrie noteren. Maar dat Disney en ESPN een en ander met meer dan normale belangstelling zullen volgen, ligt voor de hand. Evenals natuurlijk dat Netflix hier zeer nadrukkelijk naar kijkt. Want het volgende kan ik melden over Netflix. De opkomst van Netflix in de sportwereld is geen verrassing meer. Via indrukwekkende documentaires hebben ze sport beter op te nemen in hun pakket, in hun portefeuille. En daarmee hebben ze geloofwaardigheid afgedwongen in de sportwereld. Waardoor ze nu niet alleen maar gezien worden als een streamingdienst, maar ook als een serieuze partij. Nou, wat is Netflix nu net gelukt? Gisteren hebben ze een contract weten af te sluiten dat ze de exclusieve WK-rechten voetbal van 2030 hebben voor Spanje. En vergeet niet, Spanje is de wereldkampioen.
1: Ja.
2: Dus het is, vind ik, een hele goede move. En ze hadden al weten vast te leggen het wereldkampioenschap voor de vrouwenvoetbal in 2027 en 31. Exclusieve rechten voor Canada en Amerika. Dus Netflix wordt echt de partij om rekening mee te houden. En die maken het wel weer interessant wat de ontwikkeling over de televisierechten betreft.
1: Maar zitten die Spanjaarden daar wel op te wachten?
2: Goeie vraag, maar FIFA heeft zaken gedaan. Infantino.
1: Ja,
2: dan weet je nooit wat voor soort zaken dat zijn. Dan hebben zich 7 kandidaten maar liefst gemeld voor de organisatie van de Zomer Olympische Spelen 2036. Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. In 2028 vinden de Olympische Zomerspelen plaats, zoals we alle weten, in Los Angeles en in 2032 in Brisbane. En dan tenslotte nog een nieuwtje uit de Formule 1 wereld. Er is ook gisteren een contract getekend tussen het Formule 1 circus en Visit Rwanda. Het toeristenbureau van dat Afrikaanse land. Het is een 10-jarig contract voor een jaarlijkse datum op de Formule 1 kalender vanaf 2030. Rwanda is al vaker in het beeld van de sportwereld. Via shirtreclame in het voetbal en via onder andere het wereldkampioenschap wielrennen in 2025. Er is op verschillende fronten veel kritiek, omdat de mensenrechten in Rwanda natuurlijk rustig op een laag pitje staan. En dan zeg ik het heel voorzichtig. En het land vol met armoede zit en breed uit wordt gespeculeerd over corruptie bij de machthebbers.
1: Ja, het steunen van rebellen in Congo en dat soort zaken.
2: Ja, dat waren mijn nieuwtjes, Robert.
0: Tot zover.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En Michel Butten natuurlijk in de studio. Je hoorde hem net al even in het gesprek met Yiming. Ja, Michel, voormalig koning van de marathon, gaat het gewoon inhouden. Dat is een goede omschrijving van jou natuurlijk. Maar ook al sinds best een aantal jaar betrokken bij Running Blind natuurlijk. Als directeur van Running Blind. We hebben natuurlijk net de NN Dam tot Dam lopen achter de rug. Daar ook het NK Running Blind gehad. 50 duo's aan de start. Heb je nog een klein traantje gelaten van trots?
2: Ja, zeker. Dat is waanzinnig. Elk jaar laat ik traantjes. Want ik vind het elke keer bijzonder om te zien wat het allemaal teweeg brengt. Ook vooral bij die mensen. Misschien nog meer dan de gemiddelde loper. Zie ik daar een glimlach van oor tot oor. Het doet mij eigenlijk altijd heel veel. Ook de verhalen die je altijd hoort. Nog niet zo lang geleden heb jullie Stefan Vrij hier gehad. Die ik natuurlijk ook heel erg goed ken. Die was ook bij de NN Dam tot Dam loop. En die heb ik toen voor het eerst gezien eigenlijk. Sinds dat hij nu meer eigenlijk visueel beperkt. Of is visueel beperkt. En we hebben elkaar even een knuffel gegeven. We zijn samen door die eindtunnel gegaan. En dan denk ik, ja, potverdorie. Dit is toch wel echt een heel mooi en bijzonder initiatief. En fijn dat Stefan ook aan boord is eigenlijk hier. Dus het zorgt gewoon voor verbinding. En heel veel positiviteit en warmte. Dat is het eigenlijk. En ik ben heel trots dat ik hierbij betrokken mag zijn.
1: Nou, als we de klok even een paar jaar terugdraaien. We kennen jou als een van de Nederlandse toppers op de marathonafstand. We hebben jarenlang van jou genoten in de top van de atletiek. Op een gegeven moment ben je natuurlijk toch een keer gestopt met je eigen echte professionele carrière. In gaan zetten ook voor Running Blind. Wat ik me eigenlijk altijd heb afgevraagd is, waar kwam bij jou die intrinsieke motivatie vandaan om juist met dit onderwerp bezig te zijn?
2: Het ligt het dichtst bij mij. Dus in het verleden is wel vaak aan me gevraagd, wil je voor een goed doel inzetten? En dat kan heel breed zijn. Hè? Van KWF, wat een prachtig doel is, tot en met jeugdsportfonds. En dat heb ik ook gedaan. Maar ergens ben je ook wel op zoek van, ja, hoe kan ik zelf nu een maatschappelijke bijdrage aan leveren? Vanuit mijn sport, vanuit mijn bekendheid. En het kwam eigenlijk vanuit het NN en Fonds Gehandicaptensport en Uniek Sport. Er kwam dit op mijn pad. Met de vraag van Michel, vind je het leuk om een keertje mee te lopen met iemand van Running Blind. Johanny Gelens was dit in dit geval. De dame die meervoudig Nederlands kampioen is. En wij organiseren het NN Running Blind Weekend bij de Zevenheuvelloop. En ja, toen mocht ik meedoen als buddy. Heb ook eventjes geoefend samen uiteraard. Want het is toch eventjes aftasten. Hè? Ja. En het is ook best wel lastig. Totdat je het eenmaal doet hoor, moet ik zeggen. Dat geeft heel veel vertrouwen. En beland je eigenlijk een soort van flow samen. Die heel erg bijzonder ook juist weer is. Maar toen ik daar was voor de eerste keer. En toen was ik nog geen toernooidirecteur, maar buddy. Toen dacht ik echt van wow. Dit is iets wat bijzonder is. Wat dichtbij me staat. Dit zijn toch de mensen die het lastig hebben. Hè? Dus die ook wel steun nodig hebben. En dit voelde heel erg goed om daar wat mee te doen.
3: Ja, en als je dan. Ik weet natuurlijk wat Running Blind is, maar jij bent nu zelf buddy geweest. En moet jij.

0: Ik zeg, ik loop al aardig lang mee in de gehandicaptsport. En ik denk in de vorige eeuw heb ik niet de running blind gezien. Maar wel op de atletiekbaan bij Paralympische Spelen. En dus, wat je dan ook wel zag is dat soms de blinde runner harder ging dan de buddy. En, dus, maar daar wil ik mee aangeven dat het vreselijk moeilijk lijkt om het juiste tempo met elkaar te vinden. Hoe doe je dat?
1: Ja, dus inderdaad, je moet wel of eigenlijk iets beter zijn dan de loper. Of in ieder geval van gelijkwaardig niveau. Vaak ook die buddies, die hebben natuurlijk bepaalde wensen ook om op een tijd te lopen. Of in wedstrijd of in training. Dus je moet ook wel tempo gevoel hebben. Want ja, de buddy naast jou, of tenminste de loper naast jou in dit geval, is toch wel behoorlijk afhankelijk. En dan gaat het vooral ook wel heel erg om communicatie. Dus de loper moet eigenlijk vertellen wat diegene wil horen. Wat voor instructies. Stel, ik kom een drempeltje tegen. Wat dan? Stel, er is een laaghangende tak. Wat dan? Dus het is ook heel erg communiceren met elkaar. En ja, bij Running Blind zeggen we het wel. Ja, het is letterlijk zo. Je moet blind vertrouwen hebben in elkaar. Hè? Je doet het echt samen. Ja, dus ingespeeld op elkaar raken. Op die manier komt dat dan tot stand.
0: Ja, nou was er ook een apart startvak. En dat was allemaal uitstekend geregeld ook bij de Dam-to-Dam-loop. Maar toch, onderweg komen natuurlijk ook heel veel andere deelnemers tegen. Hoe reageer je erop? Heel veel publiek. Dus ook geluid. En voor iemand die visueel beperkt is dat natuurlijk heel belangrijk. Hoe gaat dat dan in...
1: Nou, het was sowieso heel erg uniek natuurlijk dat we bij de NN Dam-to-Dam-loop terecht konden. Want andere jaren waren we altijd bij de Zeven Heuvelloop. Ik denk al 4 of 5 jaar lang. Toen heeft eigenlijk Le Champion ons de mooie kans gegeven om hieraan mee te kunnen doen. En dus zo'n uniek concept kunnen neerzetten van we gaan vandaag deze dag, of dit weekend eigenlijk, is helemaal voor jullie. Wij gaan ervoor zorgen van A tot Z dat jullie een net zo'n feestdag hebben als elke deelnemer. Want dat is niet altijd even makkelijk. Want zoals je al zegt, ja, je hebt met al die deelnemers te maken, met dat geluid. En dan sta je dus in zo'n startvak. Dat helemaal los dus van een wave daarvoor is. Helemaal los van een wave daarachter. Ik had net het startschot gegeven eigenlijk. Ik moest achter mijn eigen startschot aanrennen. Want eerst ging die groep met Running Blind. En daarna ging ik er achteraan. En ik zwaaide even voor de gein naar achteren. Naar het volgende vak, wave 3. Maar die was er helemaal niet. Dus die stonden ook echt een 10 minuten, een kwartier later kwamen die pas ons inhalen. En 10 minuten daarvoor was die wave die voor ons uit was. Dus we hadden echt alle ruimte. Ja, dat was wel sowieso al heel erg bijzonder. En dat helpt al een beetje met de drukte en met de deelnemers. Hè? Want je hebt, voordat je ze tegenkomt, ben je natuurlijk alweer even een stuk verder.
2: Je hebt een startpistool trouwens wel weer teruggegeven, toch? Je bent niet met een startpistool.
1: Met dat pistool, precies. Nee, ik heb hem niet meegenomen. Nee. En ik was 8 seconden te laat. Ik ben wel eens vaker 8 seconden te laat geweest. Maar nu was dat bij de start van de week. Maar dat was heel leuk. Wat bijzonder was, is dan dat je vervolgens dan die eitunnel ingaat. En dan ben je daar dus alleen met die hele groep. En wat ik heel erg leuk vond, ik stond achteraan. Ik had eerst het plan om de eerste te gaan inhalen. Nou, met terugwerkende kracht had ik dat waarschijnlijk niet eens gered. Want die waren zo snel wat dat betreft de kop. Maar ik ging toen, duo voor duo ging ik voorbij. Even aanmoedigen. Even zeggen, jongens, wat een fantastische dag. Wat was het toch mooi dat we hier net dat startvak voor onszelf hadden. En nu hier door die eitunnel lopen. En ja, helaas, sommige mensen kunnen dat niet zien, maar die kunnen dat wel merken, die kunnen dat horen. Niet vergeten dus dat er sommige mensen dus ook visueel beperkt zijn en ook nog doof, hè? Maar toch die glimlach van oor tot oor, wat ik zei, dat is heel bijzonder. Ja, dan op een gegeven moment ga je toch wel ergens die massa in. En die deelnemers kom je dus tegen, wat jij net zei. Dan is het ook een kwestie van even roepen, even een seintje geven. En waar 5 jaar geleden mensen nog zeiden van, wat roep je nou? Of waarom lopen jullie naast elkaar? Ja, dan zagen ze pas later dat lintje natuurlijk wat verbonden is aan de buddy en aan de loper. Is er nu al meer een soort van bewustwording van, ja, er doen hier mensen mee van Running Blind.
2: Is dat ook misschien echt een heel mooi succes om te vieren? Want daaraan merk je denk ik al gewoon hoe bekend Running Blind geworden is in de loop der jaren.
1: Ja, we krijgen meer zichtbaarheid. En dat is dus ook mede te danken door dit initiatief, zoals wat we in het verleden hadden bij de Zeven Heuvelloop, nu bij de Dam tot Damloop. We krijgen echt een podium om te laten zien van, weet je, hardlopen is niet alleen maar die duizenden mensen die wel op een toch relatief eenvoudige manier van start tot finish kunnen gaan lopen. Maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hè? Voor mensen met een visuele beperking. Voor allerlei verschillende leeftijden. We hebben natuurlijk ook kids gehad, hè, in dat weekend met een visuele beperking. Dat signaal afgeven, dat proberen we te doen. Maar dat is nu ook echt gaande. En die bewustwording is er inderdaad.
0: En dan even kijken naar barrières. Barrières gedacht vanuit de sporten, dus vanuit iemand met een visuele beperking. En barrières vanuit de organisaties die wedstrijden organiseren. Zijn er barrières te benoemen waarom Running Blind aan bepaalde evenementen niet mee zou kunnen doen? En andersom voor sporters, waarom ze niet zouden mee kunnen doen?
1: Ja, ik denk het op zich niet. Kijk, dit was natuurlijk wel, we hebben één zo'n evenement waarbij dan een unieke situatie is dat je een eigen startvak kan hebben. En dat is op zich moeilijk te organiseren. Dat kan gewoon niet bij ieder evenement. Maar het tegelijkertijd probeer je dus wel gewoon meer ook. Hè, want uiteindelijk komen wij ook in de drukte terecht. En komen we ook met. Het zorgt vooral voor een bepaalde zichtbaarheid. En van jongens, wij zijn hier. Houd rekening met ons. En dat is de boodschap. En vervolgens zou je dan eigenlijk wel voor elk evenement het moeten kunnen realiseren van oké, ik sta op een gegeven moment in een bepaalde groep op mijn bepaalde tempo, op mijn snelheid, net als een ieder ander deelnemer zou hebben. En dat er dan rekening wordt gehouden met elkaar.
0: Ja. Ja, en wat ik dan altijd heb na zo'n evenement, tenminste een aantal keer wel, dat mensen bij mij bellen, appen of aanspreken van, oh, joh, dat wil ik ook wel een keer zijn, buddy. Dus mijn eerste antwoord, nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ik zeg, maar ik weet dat daar meer bij komt kijken. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, dat is al wat ik net zei. Van ja, het is wel dus van je wordt op een gegeven moment, hè, met een buddy zijn. Dan kom je uit een bepaalde regio. Dat die zegt van nee, ik wil buddy worden. Hè? Dus ik wil buddy worden. Ja, dan ga je opgeven waar je vandaan komt. En dan gaat Stichting Running Blind is eigenlijk de plek waar je dan terechtkomt. En die gaan kijken van kunnen we jou koppelen met een visueel beperkte sporter. Ja, en dan kom je in contact met elkaar. En dan is het natuurlijk wel zo dat je net een paar keer eventjes dat moet hebben gedaan voordat je aan een evenement mee kan doen. Dat je even degene leert kennen, vertrouwen krijgt in elkaar, weet wat voor communicatie er wordt gebruikt. Dus aan de andere kant, er komt wel wat bij kijken, maar eenmaal iemand hebben ontmoet en die uitwisseling te hebben gehad, dan moet het in principe wel kunnen.
0: Zijn er genoeg buddies?
1: Ja. Kijk. Er zijn heel veel, dat is echt super. Ik krijg ook regelmatig berichten van mensen van mag ik buddy worden en waar moet ik naartoe? En dus er zijn heel veel mensen, lieve mensen, die zeggen van ja, maar ik wil hier ook mijn steentje aan bijdragen. Eigenlijk wat we nog meer aan moeten hebben is dat we die visueel beperkte mensen, precies, de lopers, laat ik ze noemen, de lopers, over de streep trekken, de drempel verlagen om te zeggen jongens, kom. Doe ook mee aan evenementen. Of meld je aan ergens bij een atletiekvereniging. Of meld je aan bij Stichting Running Blind. En ga ervoor om te kijken van hè, of je nou al een loper bent. Of het hardlopen wil ontdekken. Wat dat betreft is hardlopen ook een toegankelijke sport. Nou ja, dus we hebben hier een voorbeeld van tafel tennis en hardlopen. Maar ook voor heel veel andere mensen is hardlopen wel een toegankelijke sport. En mensen met een handicap en een visueel beperking, die komen al heel veel drempels tegen, veel sociale drempels. Maar dit is misschien een mogelijkheid om daar overheen te stappen.
2: Wat is nou de belangrijkste competentie in jouw ogen waar een buddy aan moet voldoen?
1: Verbinding kunnen maken. Dus je moet toch, je moet wel echt je kunnen verplaatsen in de loper. Ik denk dat het daarmee begint. Met begrijpen van diegene.
2: Ja, want anders dan blijft er altijd een soort barrière tussen jou en
1: ja, het is, je bent de ogen voor een ander natuurlijk. En ook wel het vertrouwen in een ander. Dus de basis is wel dat je moet kunnen verplaatsen in de loper. En dan is de basis gelegd. En als dat er eenmaal is, dan ben ik ervan overtuigd tot een goede samenwerking kan leiden.
2: Hoe belangrijk is toch ook overcapaciteit hebben in je hoofd tijdens het lopen? Dus dat je wel, zoals je zegt, misschien net iets fitter, iets sneller kan lopen dan jouw buddy. Omdat je misschien toch ook wel dat tempogevoel moet hebben. Je moet fit genoeg zijn om ook meerdere dingen over na te denken. Je moet natuurlijk helder kunnen communiceren. Hoe belangrijk is die overcapaciteit?
1: Ja, ik denk wel dat je gelijkwaardig moet zijn van niveau. Niet minder, hè, want dan wordt het wel lastiger. Of je nou heel veel beter moet zijn, weet ik ook niet. Want het hele interessante is, en dat heb ik ook met Johanny toen gemerkt bij de Zevenheuvelloop, is dat je op een gegeven moment ben je, dus je bent heel erg bezig met taakjes continu. Hè? En als je heel erg in het hier en nu blijft en bezig bent met taakjes, dan kom je uiteindelijk in concentratie. Dat is namelijk het begrip concentratie. En dan ben je op je best. Dan ben je, dat is elke sporter, topsporter of wat dan ook. Of in het bedrijfsleven, je kan het zo neem het. Dus dat maakt het ook meteen interessant. Dat je hoeft niet zoveel ruimte nodig te hebben, want je moet van een beetje gelijkwaardig niveau zijn. En uiteindelijk ga je zeggen, oké, we gaan nu een heuvel op van 250 meter. Super in het hier en nu. Oké, we gaan nu afdalen. Let op, iets naar rechts, iets naar links. En op een gegeven moment ben je gewoon samen, zit je gewoon in een bepaalde flow. En dan lijkt alles vanzelf te gaan. En dan is het net als autorijden. En dan, dus dat bedoel ik ook. Dus dat als het vertrouwen er eenmaal is. En als je de taakjes uitvoert die je eigenlijk voor je loper moet doen. En andersom is dat ook voor de loper een hele fijne manier. Van hey, die hoort wat. Ook heel erg in hier en nu. Is de sublieme vorm van concentratie.
2: Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen als je dusdanig buiten adem bent, dat je niet meer helder kan communiceren. Ja, dan schiet het niet
1: ja,
2: op.
1: Dan wordt het lastig. Maar je bent ook niet meer bezig met het verleden, hè? Want dat is dan ben je weer uit concentratie. Ben je, oh ja, hoe ging het ook weer 20 meter terug? Ja, dat kan helemaal niet, want je moet die loper nu gaan helpen. Dus nu, dus niet straks en ook niet een tijdje geleden. Dat moet nu gebeuren. Ja. Dus het is best wel een fijne manier om samen tot een prestatie ook te komen of richting de finish.
0: Nu hebben we straks Sepp in de uitzending, blinde judoka. Hij is wel naar het EK of WK geweest.
2: WK. WK. Ja, beide trouwens is hij geweest.
0: Ja, is hij beide geweest, ja. Maar de laatste was WK dan. Ja. Maar hij zou ook meedoen aan de Dam te Dam lopen, maar daar was hij voor geblesseerd. Dus dat is heel jammer natuurlijk. Wat zou je hem, hij is straks ook in de uitzending, kan je het ook nog zeggen. Maar wat zou je hem mee willen geven? En misschien nog wel heel veel andere sporters. Want ik denk dat mensen met een visuele beperking misschien best vaak andere sporten doen. Je hebt ook een goalball en een showdown natuurlijk. Maar ik denk dat lopen altijd goed voor je is. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen met een visuele beperking toch denken, ja, als je goalball of showdown doen, dat is een sporthal, daar kan ik naartoe worden gebracht en dan ben ik er. En lopen is toch wel ingewikkeld, want ik zie zo weinig, et cetera, et cetera.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel wat met misschien met meer logistiek te maken. Aan de andere kant, je bent ook weer erg buiten. Maar ik denk dat wat we mooi met Jimming begonnen hier aan de uitzending is dat het, en ik heb hetzelfde meegemaakt uiteindelijk, is dat het ook wel heel erg leuk is om allerlei verschillende sporten natuurlijk te doen. Hè? En dat je ook moet zoeken gaan van ja, waar haal ik mijn plezier uit? Ik heb zelf nog op een blauwe maandag gefietst, wat ik echt aan het eind van mijn carrière, wat ik heel erg leuk vond. Dus ik denk ook, en juist ook voor mensen met een visuele beperking, die al tegen, nou, wat ik al zei, sociale drempels aanlopen of allerlei drempels, dat ze zeggen van, nou, weet je, laat ik ook eens ontdekken of ik toch ook op andere sportdisciplines kan kijken of dat iets voor me is. Dus ik zou zeker dat avontuur aangaan. En het wordt goed geregeld allemaal, dus
0: voor mij hebben we nog een hele grote uitdaging. Dat is met name denk ik de onbekendheid van wat je wel kan. Ook bij Running Blind. Er zijn heel veel mensen met een visuele beperking. Maar ik denk dat de onbekendheid nog heel klein is. Misschien dat we daar de komende jaren in ieder geval de schouders onder gaan zetten.
1: We blijven dat doen.
0: Zo is dat.
2: Nou ja, en als we het dan hebben over het meer bekendmaken natuurlijk. Dat kan het beste natuurlijk op evenementen. Daar zijn ze aanwezig. Hoe ziet de Running Blind kalender er nog eigenlijk een beetje voor de rest van het jaar uit?
1: Kijk, dit is wel dus echt het hoofdmoot waarbij we echt willen uitstralen van hier zijn we. Maar je ziet, ik was bij de Tilburg Town Mile, zag ik mensen van Running Blind. Je herkent ze altijd in de witte shirtjes met wit met oranje. Met vaak ook het elastiek of het lintje waarbij ze aan verbonden zijn. Maar we hebben straks natuurlijk nog de Hague Marathon, waar ook weer mensen van Running Blind zullen zijn. Wat hebben we nog meer? Dus bij de Zevenheuvelloop zullen zeker ook weer mensen actief zijn. Dus ik denk dat het hele jaar door gaan we mensen tegenkomen.
0: Nou, dus in ieder geval nog één buddy. Mijn oud collega Jan Knaap. Die heeft bij de Dam te Dam een gouden lintje gekregen. Of de,
1: ja.
0: En dat is toch wel heel bijzonder. Want ik weet niet of er meer zijn in Nederland.
1: Ik denk dat dat uniek was. En ik denk, hij heeft dat ook echt heel erg verdiend. Want hij heeft zich fantastisch ingezet. Ook in de afgelopen jaren voor Fonds Gehandicaptensport. Maar ook voor onder andere voor Running Blind. En Peter Blanchet, die gaat het stokje van hem overnemen.
0: Ik weet niet of hij zo hard loopt als Peter. Of
1: hij moet wel meegaan. Ja, hij gaat wel. We gaan hem wel motiveren om mee. Hij kan kiezen tussen de Dam tot Dam bij Night of de Dam tot Dam loop. Dus een van de twee moet er dan toch gaan worden. Denk.
0: Nou, ik spreek hem snel. Ik zal het hem zeker over. overbrengen.
2: Ja. Ik ben benieuwd naar zijn keuze, nu al. Michel Butter, dank dat je hier wilde aanschuiven. En natuurlijk heel erg veel succes.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: mee.
1: All Sports Radio Live.
2: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug. Waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027. Waarin er hopelijk ook internationale races zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
3: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken. En ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
2: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen? Of komt er wel wat meer bij kijken?
3: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
2: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
3: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
2: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
3: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
2: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
3: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
2: Er zijn al de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
3: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
2: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
3: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
2: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
3: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
2: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van van je team, zeg maar, langs de kant?
3: Ja, ik krijg bijna bij elke race weekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
2: Hoe fysiek is het karten eigenlijk?
3: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee. Maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints. En dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
2: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
3: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
2: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
3: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
2: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
3: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
2: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
3: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
2: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
3: Ja, precies.
2: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
3: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
2: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
3: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
2: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
3: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon lekker aan zo'n races meedoen.
2: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
3: Ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
2: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
3: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12 uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
2: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
3: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
2: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
3: Ja, dat is zo, ja.
2: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
3: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
2: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
3: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: De strijd om de wereldtitel in de MotoGP die is ongemeen spannend. De laatste paar Grand Prix is het namelijk steeds stuivertje wisselen tussen Jorge Martin en Marc Marquez. In Indonesië ging de zege het afgelopen weekend naar Marco Bezzecchi, die overigens dan weer derde staat in het algemeen klassement, al wist Marquez wel de sprintrace te winnen. In de Moto3 werd het kampioenschap in Indonesië dan definitief beslist. Maximo Kies deed dat in stijl door zijn 10e race van het seizoen alweer te winnen. En daarnaast was er ook nog eens een keer een dubbele puntenfinish voor de Nederlanders in de Moto2. Al was dat niet vanzelfsprekend. Ik ga erover in gesprek met Ziggo Sport Racing analist Joey Litjens. Joey, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag maar weer, hè.
1: Zo, wat is het spannend, hè, in de top van de MotoGP. De ene keer is het weer Jorge Martin, de andere keer is het Marc Marquez die aan de leiding gaat, maar ze laten elkaar niet los.
2: Nee. En het is nu eigenlijk vooral wachten op het moment dat die twee Spanjaarden met elkaar in de stok gaan krijgen op het circuit. Want dat duel, dat hebben we dit jaar nog niet gezien. Maar ik verwacht wel dat we in een van de komende races, dat we echt zo één op één een duel gaan krijgen. En dat ze de tent gaan elkaar de tent gaan uitvechten. En dan hebben we de kerst op de taart, om het zo maar even te zeggen. Maar het is onwijs spannend. Er valt ook helemaal niets van te zeggen wie volgende week weer een kanshebber is. Of wie deze de afgelopen weekend dan weer de grootste kanshebber was. Het is zeer onvoorspelbaar. En dat maakt MotoGP natuurlijk wel heel uniek.
1: Ja, hoe zijn die twee onderling sowieso? Want we weten de laatste keer dat Jorge Martin meedeed om de wereldtitel. Dat was nog in het jaar dat hij wereldkampioen wordt voor Pecco Bagnaia. Nou ja, die twee kennen elkaar al heel lang. Zeggen dan weliswaar, het zijn niet de boezemvrienden, maar wel ontzettend veel respect voor elkaar, omdat ze elkaar al zo lang kennen. Hoe is dat eigenlijk met Martin en Marquez onderling?
2: Nou, een beetje, we hebben natuurlijk in het verleden gezien met Pecco en Martin. Pecco Bagnaia, Jorge Martin moet ik zeggen. Dat was toch wel een klein beetje zo'n haat- en nijdverhaal, weet je. Leek zo nu en dan toch een beetje te gaan ook op Rossi en Gibernau, Rossi, Biaggi. Daar zat toch wel een beetje zo'n cultuurstrijdje in, Italianen, Spanjaarden. Maar ja, Jorge Martin en Marc Marquez moet ik zeggen, dat zijn twee Spanjaarden. En die hebben eigenlijk nog nooit in een rechtstreeks duel met elkaar gevochten om een wereldtitel. Dus ja, daarom haalde ik hem ook al aan. Ik ben vooral benieuwd hoe dat gaat. Want Marc Marquez is natuurlijk onwijs sluw. Die heeft zoveel ervaring en heel scherp. Daarentegen, Martin, ja, die kan heel explosief en heel agressief te werk gaan. Dus ja, ik ben er eigenlijk een beetje aan het wachten op die vuurdoop, zeg maar, van dat titanenstrijd tussen die twee. Vooralsnog lijkt het erop dat ze wel heel veel respect hebben voor elkaar.
1: Hoe blij zal Jorge Martin zijn dat hij vorig jaar een beetje uit bozigheid met al die blessures, dat hij daadwerkelijk weggegaan is bij Aprilia? Want het heeft hem nu wel weer in de positie gebracht dat hij mee kan doen om de wereldtitel.
2: Ja, zeker wel. Kijk, ik denk dat hij heel blij mag zijn. Niet zozeer met zijn keuze, maar vooral met het geloof van Aprilia in Martin. En het vasthouden aan het contract. Want dat was vooral Aprilia die daarin de poot stijf hield van wat er ook gebeurt. Die jongen die moet gewoon bij ons het contract afwerken. Want Martin die wou duidelijk niet. Nou ja, ik denk dat hij inderdaad gewoon heel blij is dat hij is gebleven. Maar dat het team achter hem is blijven staan, dat vind ik veel meer uniek en veel meer bijzonder dan de keuze van Martin.
1: Nou, sowieso. Aprilia heeft het fantastisch voor elkaar dit seizoen. We staan natuurlijk nu met Jorge Martin eerste volop in de strijd om de wereldtitel. Niet verder achter Marco Bezzecchi, die dan ook de race wist te winnen in Indonesië. Overigens fantastisch ook aan het seizoen begon met zegens in Thailand, Brazilië en de Verenigde Staten. En dan, ja, toch persoonlijk een van mijn favoriete coureurs, Ayo Gura met het Trackhouse team, het soort B-team van Aprilia, die ook gewoon vierde staat in het algemeen klassement. Dus kortom, die hebben het fantastisch voor elkaar.
2: Ja, Aprilia lijkt gewoon goed te functioneren op ieder circuit. En dat is wel heel bijzonder dat ze dat zo voor elkaar hebben. Dat heel bijzonder. Alleen, wat wel speelt is, kijk, Ducati heeft natuurlijk al eens een keer met het bijltje gehakt. Dus zij weten wat er op het spel staat om een wereldtitel binnen te halen. De vraag is dan wel een beetje, wat doet Aprilia daarmee? Je kan Aprilia met die druk omgaan. Maar desalniettemin, als je kijkt waar Aprilia vanaf komt en dan dit kan neerzetten. En dan inderdaad niet met één coureur, maar met meerdere coureurs. Als je dat vergelijkt met Ducati, want Ducati is heel eerlijk gezegd op dit moment alleen Marc Marquez.

0: Ayogura hebt, maar ook een nieuwe Raúl Fernández die toch weerstand kunnen bieden aan de Ducatis. Ja, dat is wel wat de sport momenteel wel compleet maakt, absoluut.
1: Ja, want niet te vergeten dat Raúl Fernández gewoon tweede werd in de Grand Prix in Indonesië. Ja. En de winnaar Marco Bezzecchi, Jorge Martín derde, betekent een volledig Aprilia podium ook nog eens een keer.
0: Ja, top 4 zelfs. Zelfs de hele top 4 in de Grand Prix in Lombok was Aprilia. En ja, dat is toch wel iets unieks. Want de laatste keer dat we dat zagen, dat een fabrikant de hele top 4 bezette, dat is alweer ruim een jaar geleden, in 2025. En uiteraard was het toen Ducati in Italië notabene. Maar goed, moet zeggen daarin, wat ik al aangeef, vette complimenten aan Aprilia. Maar misschien het meest bijzonder voor dit weekend, vooral voor de Grand Prix in Lombok, naar Raúl Fernández. Die brak zijn middel, of zijn, wat was het, geloof ik, de wijsvinger brak die, moet ik zeggen. En daar rem je mee. En die brak die in de sprintrace door die crash met Marco Bezzecchi. En dat Raúl Fernández dan toch naar tweede wordt in die Grand Prix. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Dat vind ik echt heel bijzonder.
1: Ja, daar past absoluut de titel Klasbak wel bij.
0: Ja, dat precies dat.
1: Daar de titelstrijd heel erg spannend. Eigenlijk ook in de Moto 2. Manu Gonzalez en Izan Guevara die strijden daar. Ook nog eens Kalex versus Bosco Scuro. Daar is het verschil 5,5 punt. Maar Izan Guevara is on fire de laatste races.
0: Ja, ik heb het al een kleine drietal weken terug gewoon gezegd. Izan Guevara, die gaat wereldkampioen worden. En waarop baseer ik dat? Die jongen, die is zo in vorm en die zit zo goed in zijn vel. En je ziet het aan hoe die de motorfiets opstapt en afstapt. Het is echt iets unieks wat Izan Guevara laat doen. Die heeft die sweet spot van die Bosco Scuro gevonden. En daarmee is die op dit moment the man on a mission. Plus, ik weet dat Manuel González, zodra hij onder druk staat, dan wordt hij heel vloeibaar. Dan gaat hij heel veel fouten maken. Dan raakt hij gefrustreerd. Ja, en bij Guevara, die heeft in principe helemaal niets te verliezen. Dus die kan all-in gaan. En ik denk, maar goed, ja, het blijft natuurlijk wel Grand Prix racing. Ik denk dat Guevara de beste papieren heeft.
1: Ja, sowieso was het voor onze Nederlanders weer heel erg fijn om Colin Veyer weer terug te zien. Maakte natuurlijk zijn entree, brak zijn sleutelbeen in San Marino een paar races geleden. Dubbele puntenfinish sowieso, want ook Zonta van der Goorberg pakte weer een puntje. Zijn tweede puntenfinish op rij. Maar dat was niet zo vanzelfsprekend, want het ging aan het begin van de race nog gewoon mis voor Colin.
0: En dan kun je eigenlijk één ding zeggen. Hè? Dat is, Colin heeft domme pech. Maar ik denk toch dat hij, dit jaar heeft hij een aantal keren flinke pech gehad. Laat ik het anders formuleren. Het zit hem niet helemaal mee dit seizoen. Maar nu heeft hij toch wel, vind ik, het geluk aan zijn zijde gehad. Want laten we niet vergeten, linker sleutelbeen werd geopereerd. Daar zit een titaniumplaat op. Hij crasht in de eerste bocht in de Grand Prix en komt vol op zijn rechterschouder terecht. Dat had zo zijn linkerschouder kunnen zijn. Dan hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen wat er gebeurt met zo'n titaniumplaat op een stuk bot. Dus daar had hij geluk 1 mee. Geluk 2 was in principe het feit dat hij weer kon herstarten en dat hij zijn wedstrijd mocht gaan vervolgen. En dat hij toch een wedstrijdritme kon gaan opbouwen na een drietal weken in blessureleed te hebben gezeten. Dus in mijn ogen heeft Colin absoluut geluk gehad in deze Grand Prix. En desalniettemin verdient hij dat geluk ook. Want hij heeft er wel heel hard voor gewerkt. Niet alleen de afgelopen weken, maar het hele jaar. Om toch maar weer fit te zijn. Ja, en dan heb je wel een zware dobber als je uit een blessureleed naar Indonesië moet afreizen. Waar het zo warm is. Waar het zo zwaar is voor je lichaam en voor je concentratie. Ja, dan vind ik dat Colin een dik vet compliment verdient. Dat verdient hij sowieso van mij. Maar hoe hij hier weer mee omgaat, dat maakt Colin wel uniek. En uiteraard onze andere Nederlander, Zonta, die heeft wel de goede flow weer te pakken. En dat vind ik heel fijn om te zien. Want laten we niet vergeten, hij scoort punten. Ook in Motegi scoort hij een puntje. En lijkt daarmee tijd te hebben gekeerd weer. Want hij zat gewoon in de hoek waar de klappen vielen. Vanaf de TT van Assen tot en met Motegi was het, plat gezegd, kansloos voor Zonta. Maar nu dan toch weer een positieve vibe te pakken. Ja, hoe lekker is dat we twee Nederlanders in die punten hebben. En hoe geniaal is dat we twee Nederlanders op een halve seconde van de absolute wereldtop hebben tijdens de

0: kwalificatie. Een halve seconde. We beseffen helemaal niet hoe uniek dit is. Dus ja, voor mij was afgelopen weekend daarmee wel absoluut al geslaagd tijdens de kwalificatie.
1: Ja, dat was een fantastisch weekend. En ja, dan hebben we natuurlijk ook nog de Moto 3. De enige klasse waarin de titelstrijd niet meer spannend is. Want, nou ja, overmacht is het enige woord, denk ik, wat past bij Maximo Kies dit seizoen.
0: Goh, en dat liet hij even zien, hè? Het afgelopen weekend. We starten vanaf P6 en dan na twee rondes de leiding overnemen en totaal niet meer gezien hebben. En zelfs uitchecken tot 3 seconden voorsprong binnen 5 rondes. Ik denk, jeetje joh, wat is hij aan het doen? Hij wou echt even laten zien waarom hij wereldkampioen wordt. Maar als je dat besef hebt, als je die kwaliteiten bent, die kalmte hebt om in jouw wedstrijd dat je kampioen kunt gaan worden, om dan iedereen zo te vernederen, zo van oké, nu ga ik echt even laten zien wat ik kan. Nou, dan heb je wel iets unieks. Maar wat een held is dat. En ja, ik heb het een aantal keer genoemd en ik noem het nog eenmaals. Zet Maximo Kielis op de dikke brommer, op die grotere motorfiets. Laat het voor volgend jaar Moto 2 staan. Die man die gaat ons allemaal verrassen.
1: Ja, en overigens, om maar even aan te geven hoe dominant Spanje eigenlijk in de motorsport is. De eerste 4 bij de Moto 3 komen uit Spanje. De eerste 4 van de Moto 2 komen uit Spanje. En ja, de enige 2 die eigenlijk nog een beetje meedoen om de titel in de MotoGP zijn ook Spanjaarden.
0: Ja, nou goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar feit is gewoon dat Spanje grootmacht is in de motorsport. En dat zijn ze al toch wel een aantal jaren. Maar ja, goed, weet je kunt daar niet anders dan heel veel respect voor hebben en een diepe buiging voor maken. Want de manier zoals Spanje dit met hun talenten weet te verzilveren naar wereldtitels, ja, daar ben ik wel heel jaloers op.
1: Ja, want ook als je dan bijvoorbeeld kijkt dat Kies kampioen wordt en dan, het eerste wat hij ongeveer, als hij de pitstraat binnenrijdt, gelijk om de armen gevlogen wordt door de beide broertjes Marquez.
0: Ja, geniaal hè, ongelooflijk ja. Ja, ik benoemde het gisteren ook al in de uitzending, weet je. Het is daar 30 graden buiten, maar ik weet zeker dat er een aantal mensen met koude rillingen over de rug hebben rondgelopen, ja.
1: Nou ja, het was weer een fantastisch weekend in Indonesië op verschillende vlakken. Dus ga nu door naar Australië. Phillip Island, ja, toch altijd wel een heel bijzondere baan. Heel snel, heel snel daar.
0: Ja. Maar dit keer wordt wel een beetje dubbel. Want Phillip Island staat al heel lang op de kalender van de MotoGP. Phillip Island is misschien wel de meest gewild, of ja, in ieder geval de meeste favoriete circuit van heel veel coureurs. 80% van het MotoGP-veld komt het liefst in Phillip Island, omdat het zo'n geweldig circuit is. Maar we gaan er voor de allerlaatste keer heen in de geschiedenis. En ja, ik weet niet man, ik baal daar vreselijk van. Phillip Island is zo mooi, zoiets unieks. Het is snel, het is vloeiend. Het is ook een echt motorrace circuit waar je geen run-off hebt, waar je geen asfaltstroken hebt. Het is een witte lijn en je zit op het gras. Dus dat is nog old school racing. En ja, we gaan afscheid nemen van Phillip Island. We vertrekken volgend jaar, gaan we naar Adelaide, naar het straatcircuit in Australië. Ja, daar zijn natuurlijk heel veel discussies nog omgaande. Maar los van dat, laten we ze eerst even dit jaar volop gaan genieten van de MotoGP in Phillip Island over 2 weken in Australië.
1: Ja, en dan goed afscheid nemen in ieder geval van een fantastisch circuit daar zo. Joey Litjens, analist van Ziggo Sport Racing, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik. En spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Yes, dankjewel. Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
9: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: De Formule 1 die gaat voor het eerst sinds 1993 terugkeren op het Afrikaanse continent. Niet in Zuid-Afrika, waar op het circuit van Kialami een aardige geschiedenis ligt, maar in Rwanda. Voor de FIA geen onbekende plek, want de Internationale Autosport Federatie organiseerde hun jaarlijkse General Assemblies and Prize Giving Ceremony in 2024 al eens in hoofdstad Kigali. En op zo'n 40 kilometer van die hoofdstad zullen de schoppen de grond ingaan, waarna er een volledig nieuw FIA Grade 1 gelicenseerd circuit opgebouwd gaat worden. De bedoeling is dan dat vanaf het begin van de 30 jaren de Grand Prix jaarlijks verreden zal gaan worden. En ja, is dit een goede volgende stap voor de sport of misschien een volgend hoofdstuk van de sport? Washing waar het Afrikaanse land al jaren van beticht wordt. Ik ga erover in gesprek met Ronald Vording van motorsport.com. Ronald, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Overigens net terug uit Singapore. Dus je hebt al een behoorlijke reis achter de rug. Wat was jouw eerste reactie toen je las dat de FIA voor 10 jaar met Rwanda had getekend?
2: Het zat er op zich wel aan te komen. Het meest verrassende vind ik, omdat je zei het goed in de intro, hè? Het is begin jaren 30, dus begin jaren 2030. Maar het meest verrassende is dat er nu een race is aangekondigd waar A nog geen datum voor vaststaat, maar B nog niet eens een jaar voor vaststaat. En dat is natuurlijk zeer ongebruikelijk. Dat werd wel een beetje uitgelegd gisteren op de persconferentie. Stefano Domenicali noemde het kip en het ei verhaal. Dat ook zo'n aankondiging deels nodig is om alle investment rond te krijgen, alle investeringen, alle partners en ga zo maar door. Dus het helpt in dat opzicht. Ik denk ook dat het vanuit de Formule 1 toch wel een stukje PR is waar ze op zaten te wachten. Hè? Lewis Hamilton heeft heel vaak gezegd van ja, één ding ontbreekt. We zullen en moeten terug naar Afrika. Dus deze aankondiging wilden ze ook heel graag en dan zo vroeg mogelijk naar buiten brengen. Dus dat het gebeurt verrast mij niet. Maar dat er een aankondiging is voor een race waar officieel nog geen jaar voor is, dat is denk ik het meest verrassende van wat we gisteren hebben gehoord.
1: Ja, hoe groot is de kans dat dit als een soort Vietnam eindigt?
2: Ja, nou laten we hopen van niet. Vooral niet omdat de plannen, ik moet zeggen, Rwanda staat nooit heel hoog op mijn persoonlijke verlanglijstje om te bezoeken. Maar de plannen van het circuit die zijn gepresenteerd gisteren, die zien er best wel veelbelovend uit. Ja, natuurlijk altijd, hè, een PowerPoint en allerlei dia's, dat is makkelijk. Laten we hopen dat het in de praktijk ook zo goed uitpakt. Maar dat circuit heeft wel potentie. En vooral de plek, hè, met alle hoogteverschillen heeft wel potentie. Dus ik hoop niet dat het op die manier eindigt. Ik heb ook wel enige hoop dat het niet op die manier eindigt. Omdat ook de Formule 1, wat ik net al aangaf, heel veel belang heeft om terug naar Afrika te willen. Dat hebben ze al heel vaak gezegd. Van ja, als wereldkampioenschap zijn we dat bijna aan onze stand verplicht. Dus er zitten nog heel veel haken en ogen aan dit project. Maar er zit ook een heel groot politiek belang. En dan bedoel ik niet alleen Rwanda, maar ook vanuit de Formule 1. Achter dit project dat ik wel denk dat alles uit de kast wordt gehaald om het uiteindelijk mogelijk te maken.
1: Nu is denk ik een grote vraag die waarschijnlijk ook vanuit Zuid-Afrika komt. Waarom niet Kialami?
2: Ja, nou dat was eerst natuurlijk wel een beetje plan A enkele jaren geleden. Maar ook dat bleek, met de corruptie en organisatoren en dergelijke, bleek dat ook nogal een heel stuk gevoeliger te liggen dan dat we in eerste instantie dachten. Dus ja, ik denk dat we heel veel mensen wel, zeker de puristen onder ons, hè, qua historie, dat wel het droomscenario was geweest. Maar goed, uiteindelijk soort ingehaald door Rwanda. Jij noemde al heel terecht die prize giving, dat FIA Gala. In 2024. En dat was natuurlijk al een opzetje. Want dat is iets wat de Formule 1 en FIA vaker doen. Dat ze eerst zo'n evenement daar houden. En dan daarna dat opvolgen met een race aankondiging. Dus dat zat eigenlijk sinds dat moment zat dan een beetje in de pijplijn. Wat nog wel een interessante noot is dat het niet de Grand Prix van Rwanda gaat heten, maar de Grand Prix van Afrika. En daar werden gisteren ook meteen vraagtekens bij geplaatst. Want dat werd ook wel een beetje door sommigen gezien als een soort van sneer richting Zuid-Afrika. Van ja, als je dit al de Grand Prix van Afrika noemt, snij je dan eigenlijk de route af voor andere Afrikaanse landen om ook een Grand Prix te organiseren. Die suggestie werd heel erg fel van de hand gewezen door eigenlijk iedereen die gisteren bij die presentatie was. Omdat er juist werd gezegd van nee, het is het tegenovergestelde. Mohamed Ben Sulayem, de FIA-president, zei ook van ja, ik moet Rwanda juist bedanken voordat ze niet zelfzuchtig zijn geweest en dat ze niet hun eigen naam eraan willen verbinden. Maar dit is juist een statement of intent, dus een soort intentieverklaring dat de deur moet openen naar andere Afrikaanse landen om ook races te organiseren. Nou, ik dacht meteen de waarheid zal ergens in de midden liggen. Maar naast dat er nog geen beginjaar is dat niet de Grand Prix van Rwanda wordt, maar de Grand Prix van Afrika. Is dat in mijn optiek een tweede zeer interessante noot van deze presentatie.
1: Nou, kun je het aan de andere kant niet ook een beetje zo zien? We hebben toch ook jarenlang de Grand Prix van Europa gehad, terwijl we ook heel veel andere races in Europa hadden?
2: Ja, alleen dat was natuurlijk een soort van ja, een labmiddel. Hè, dat je denkt, ja, we willen dit circuit of deze plek nog graag op de kalender hebben. Maar ja, dan moeten we een naam aan geven. Nou, dan maar dit. Dus in die zin heb je gelijk dat de naam niet alles zegt. Maar aan de andere kant, de Grand Prix van Rwanda was natuurlijk prima geweest. En die naam is ook helemaal niet bezet. Dus het is wel enigszins opmerkelijk dat ze dan aan een heel Afrikaans continent koppelen. Aan de andere kant sluit het ook wel weer aan bij wat ik in het begin zei. Dat de Formule 1 qua beeldvorming natuurlijk heel erg graag Afrika weer in de armen wil sluiten. En daar past dan deze naam ook wel weer bij.
1: Wat zijn de reacties die je een beetje hoort vanuit collega's, maar ook vanuit andere hoeken op deze Grand Prix?
2: Nou, op zich gemengd. Ik denk dat niemand Rwanda, met alle respect daarvoor, maar heel hoog op de lijst had van nou, daar willen we nog heen. Dus er werd al wel gekscherend gezegd van nou, als die race komt, klinkt dat misschien ook wel als een prima race om vanuit huis te werken. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Wat ik net aangaf, er is wel enthousiasme over de plannen voor het circuit. Want je zei het al, een compleet nieuw circuit voor de verandering. En ik zou bijna zeggen gelukkig, een keer geen stratencircuit. Het komt dus bij een nieuw vliegveld. Dat vliegveld zou in 2028 af moeten zijn. En daar moet dan alles omheen gebouwd worden, ook voor de Formule 1. Dus er moeten een soort attractieparken komen. Er moeten nou heel veel hotels komen. Wat natuurlijk wel handig is voor iedereen die ook in de Formule 1 werkt. En voor de fans, want ze verwachten 300.000 mensen over een weekend. En dan dat circuit. En dat is het positieve. Dat is ontworpen door Alexander Woerts, voormalig Formule 1 coureur. En Tielke. Maar Alexander Woerts heeft daar zijn lijntjes als ex-coureur ook voor gebruikt. Ten eerste zei hij gisteren, hey, dat terrein is eigenlijk perfect, want het zijn twee heuvels eigenlijk rond een meer. Betekent dat er al heel veel hoogteverschil is. Een rondje zou 197 meter hoogteverschil op moeten leveren, wat meer is dan Spa. En een van de rechte stukken loopt ook meer omhoog dan dat Eau-Rouge Radion dat doet. Dus dat is heel positief. Dat klinkt in ieder geval hoopgevend. Hè? Want hoogteverschillen vinden coureurs vaak fantastisch. Dus dat levert enthousiasme op. De keerzijde van dat je nog zo'n leuk circuit kunt uittekenen voor de coureurs, hebben we in Madrid gezien. Want dat vonden coureurs ook leuk om te rijden. Maar dat was onmogelijk om in te halen. Maar daar hebben ze een eigen zeggen van geleerd. Want Alexander Woerts heeft al wat andere coureurs, die hij natuurlijk kent, al gevraagd om dit circuit in de simulator te rijden. En om met feedback terug te komen om het niet alleen goed voor de rijders te maken, maar hopelijk ook een aantal inhaalplekken te creëren en dus ook goed voor de fans te maken. Nou, en daarom zei ik van Rwanda als land staat voor sommigen misschien niet heel hoog op het lijstje. Maar als ze al deze mooie woorden van gisteren over dat circuit met alle hoogteverschil en met hopelijk inhaalplekken, als ze dat allemaal in de praktijk brengen zoals ze nu beloven, dan heeft die baan denk ik wel potentie.
1: Nou, dat is eigenlijk wel goed nieuws, want dat is iets natuurlijk wat we de laatste jaren een beetje missen bij nieuwe circuits. Eén, het zijn veelal stratencircuits die dan worden toegevoegd aan de kalender. Maar het zijn dan vaak hele vloeiende circuits, maar niet echt circuits met veel, zeg maar, echt goede uitremzones waar inhaalmogelijkheden zijn. Daar hebben ze nu dus dan wel goed over nagedacht, gelukkig met Alexander Woerts.
2: Ja, wat er uitgetekend is, zit een beetje van beide in. Daar zitten wel wat vloeiende lijnen in, wat een beetje aan de S's van Suzuka doet denken. Nou ja, dat vinden de coureurs fantastisch, zeker als er wat hoogteverschil heeft, wat natuurlijk de S's en Suzuka ook hebben. Maar er zit ook een heel lang recht stuk in, gevolgd door een hairpin. Ja, dat is een soort van no-brainer, want dat is wat je nodig hebt. Hè? Een heel lang recht stuk en dan een hele harde remzone om iets te kunnen doen. Nou, dat had je in Madrid totaal niet. En in dat opzicht is het ook goed dat Alexander Woerts zoveel verantwoordelijkheid heeft gekregen, denk ik. Want hè, Tielke is er alsnog wel bij betrokken. Het was een grappig verhaaltje dat op onze website mevrouw Alexander Woerts hadden genoemd. En dat vond Tielke volgens mij niet zo leuk, waardoor die onze Duitse collega's hadden benaderd van, hey, maar wij zijn er ook echt veel bij betrokken. Dat is natuurlijk waar. Maar als je alleen maar het aan designers overlaat, dan heb je het risico van pakweg Madrid. En met Woerts heb je het denk ik goed gedaan, omdat hij ook natuurlijk bij de GPDA zit, hè, de rijdersvakbond. En daardoor zijn die lijntjes met al die coureurs heel kort. Dus dan heb je het veel logischer ingekleed om ook coureurs in een heel vroeg stadium om de feedback te vragen. Daardoor werd ook gisteren gezegd van ja, we hebben nu een layout, maar daar kunnen nog tweaks en doorgevoerd worden de komende jaren om het racen beter te maken. Nou ja, nogmaals, garantie heb je niet. Het is een gevalletje garantie tot de voordeur. Maar hoe het proces nu voor deze race wordt ingericht, ze willen ook eventueel Lewis Hamilton erbij betrekken, dat klinkt allemaal wel een heel stuk positiever dan pakweg Madrid, wat qua organisatie echt niet zo'n slechte race was. Het was voor ons heel goed georganiseerd. Alleen het is een circuit met nul inhaalmogelijkheden en laten ze die fout in hemelsnaam niet nog een keer maken.
1: Nee, ze hadden wel Carlos Sainz aangetrokken als ambassadeur, maar die had vervolgens waarschijnlijk weinig inspraak op de layout van het circuit.
2: Ja, die was ook een beetje geïrriteerd, want sommige andere coureurs hadden dat dan weer niet, dat verhaal niet goed begrepen. Dus die zeiden min of meer van ja, we moeten naar Carlos kijken. Maar toen we Carlos dan vroegen, zei hij, ho, wacht even. Toen ik mijn ambassadeurschap tekende, toen was de layout al volledig afgetikt. Dus daar kon ik niks meer aan doen. Dus hij zei, ook ik keek wel naar de layout en naar de kaart. En ik dacht ook van ja, dit gaat heel lastig worden qua inhalen. Alleen daar kon hij dan niks meer aan doen. Dus zijn partnership was meer commercieel en ik denk financieel ook prima, maar niet zozeer om input te leveren op het circuit zelf. En ja, laten we hopen dat ze daar voor Rwanda nu wel collectief van geleerd hebben.
1: Ja, als we dan kijken naar de politieke situatie van het land, hè. Rwanda wordt toch al best lang beticht van sportswashing. Het gebruiken van grote sportevenementen, slash sport in het algemeen, om toch een beetje het imago van het land een beetje op te doezelen. Ze hebben natuurlijk het WK wielrennen gehad. Ze hebben bij de FIA al verschillende dingen gehad. Ze hebben het cricket gehad. Nu komt de Formule 1 die kant op. Zijn dat nog kritiekpunten waarnaar gekeken wordt, ook vanuit de volgers van de Formule 1?
2: Nou ja, natuurlijk wel. Kijk, ik bedoel, daar zitten denk ik twee kanten aan die allebei even valide zijn. Dat aan de ene kant, qua politieke realiteit, dat 110% een terecht punt is. Wat je ook met het wielrennen hebt gezien en met al die evenementen die jij opnoemt. Dus ja, de Formule 1 past daarin, in dat beeld. En past ook in dat beeld natuurlijk, omdat het met andere races ook gebeurt. Hè, laten we eerlijk zijn, Grand Prix als Saoedi-Arabië en dergelijke. Ja, die staan ook niet per definitie op de kalender vanwege de hele rijke motorsportcultuur in dat land. Dus in dat opzicht past het wel in een trend. Aan de andere kant, en dat gaat terug naar het begin van het gesprek over Afrika als continent aan het wereldkampioenschap toevoegen. Hebben we ook bijvoorbeeld bij het WK wielrennen gezien dat er wel heel veel passie loskwam. Hè? Dat je die beelden met horden mensen langs de omloop zag. Ja, dat was wel qua beleving iets bijzonders om mee te maken. En dat is natuurlijk ook even valide als de politieke situatie. Dat ja, politiek dit waarschijnlijk een hoger doel dient en een niet al te fraai doel. Maar dat aan de andere kant op menselijk vlak het wel goed is om ook deze deel van de fanbase erbij te betrekken. Wat bijvoorbeeld met de koers goed gelukt is. Ik weet uit mijn hoofd niet hoe groot de Formule 1 achterban daar is. Maar ook daarvoor geldt, als je naar de mensen toe komt met een race en met meer initiatieven, kan dat wel helpen om dat het enthousiasme misschien wat aan te boren. Dus ja, politiek ligt het gevoelig. Ik zou daar wel bij willen zeggen dat ik denk iedere race in Afrika, no matter waar ze heen waren gegaan, dat was altijd uitgedraaid op deze politieke en gevoelige discussie. Maar dat de Formule 1 weer terug naar Afrika moest, niet alleen vanwege het feit dat je als wereldkampioenschap dat continent niet kunt negeren, maar ook omdat je natuurlijk een deel van je fanbase daar wilt bedienen. Ja, dat is in mijn optiek ook wel een beetje een no-brainer. Dus uiteindelijk hoop ik dat ze zo voor een soort van gulden middenweg hebben gekozen. Met hopelijk een goed circuit. Met hopelijk ook een project dat daadwerkelijk van de grond komt. Nou, en als dat allemaal samenkomt, dan mogen we misschien nog niet al te veel klagen.
1: Ja, dus kortom, goede is de volgende stap voor de sport.
2: Ja, en ook een stap die onvermijdelijk was. Hè. De keerzijde is natuurlijk wel dat Europese circuits meer en meer in het geding komen. Nou, als dat voor een goed circuit is als dit, kan je dat misschien nog eerder accepteren dan dat het voor wederom een vrij sfeerloos stratencircuit is. Maar goed, dat is natuurlijk wel de onomkeerbare trend waar ook dit in past. Hè. Dat Formule 1 nieuwe markten wil aanboren. Nou, Afrika is daar een van. De groei in Amerika hebben we al gezien. In Azië willen ze ook nog wel meer. Hè. Maleisië heeft op geweldig veel lof kunnen rekenen. Maar goed, van het commercieel oogpunt is dat lastig, omdat Maleisië en Singapore heel dicht bij elkaar liggen. En de Formule 1 dan misschien liever weer andere markten aanboort, als een Bangkok of ik noem maar wat. Dus je moet het in dat licht zien. Daar hoort deze Afrika-aankondiging ook bij. En in dat licht komen natuurlijk ook de traditionele Europese Grand Prix veel meer en meer onder druk te staan. En ook meer en meer in een relatiesysteem. Dus ja, dat is nog altijd een trend waar ik niet per definitie persoonlijk dan een voorstander van ben. Maar wel een trend die bij de mondialisering van de sport hoort. En ook een trend die ik als willekeurige journalist uit Nederland niet kan terugdraaien. Dus ik gok dat ik me daar maar bij neer moet leggen.
1: Nou, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. Circuit en dergelijke moet natuurlijk allemaal nog gebouwd worden. Maar met een beetje mazzel, begin van de jaren 30 gaan we er uiteindelijk daadwerkelijk racen. Ronald Voording van motorsport.com, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, absoluut. Tot de volgende. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd er gedart in Zwitserland voor de derde editie van de Swiss Darts Trophy. Het toernooi in de Sankt Jacobshallen in Basel was de 14e en tevens de op één na laatste op de Eurotour. De Wasman Johnny Clayton die won, vooral tot zijn eigen opluchting van Luke Humphries met 8-4. Zijn eindoverwinning leverde hem namelijk naast zo'n €35.000 ook een felbegeerd startbewijs voor de Grand Slam of Darts op. Ik ga terugblikken op het toernooi met Viaplay Darts commentator Daan Prins. Daan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag Robert.
1: Als we even aftrappen met misschien de meest besproken persoon van het afgelopen weekend. En dan niet per se in positieve opzien. Mensur Suljovic, de Oostenrijker.
2: Ja, nou ja, deels wel in positief opzicht, want hij haalde de halve finale. Wat natuurlijk voor Suljovic een waanzinnig resultaat is. Volgens mij was dit sinds 2021 dat hij zo ver kwam in het toernooi. Dus dat was een heel goed resultaat. Maar vooral zijn wedstrijd tegen Ross Smith zorgde inderdaad voor wat commotie. Toen hij Ross Smith voor de match ging gooien. Hij had twee matchdarts.

0: Ja, niet helemaal. Hij gaf achteraf wel ja, een heel flauw handje. En of hij nou wist wat daar gebeurd was, dat weet ik niet helemaal. Of dat hij vooral heel teleurgesteld in zichzelf was dat hij twee matchstart miste. Maar daarna zag Rosbin natuurlijk wel de beelden en plaatste hij ook een bericht op social media. Dat ja, dit toch niet de manier kan zijn. Hij betrok het deels op zichzelf. Zei: ik had natuurlijk gewoon die matchstarts moeten gooien. Maar dat dit toch ook niet helemaal is hoe het hoort. En dat ben ik wel met Ross Smith eens.
1: Ja, of is de mind games gingen nog even door aan de kant van Mensur Suljovic, want daarna was Dirk van Duivenbode het slachtoffer.
0: Ja, inderdaad. Nee, ja, wat ik zeg, hij haalde de halve finale. En dat terwijl hij natuurlijk in de eerste ronde moest beginnen. Dus Suljovic heeft echt een goed toernooi neergezet. Ze hebben hem natuurlijk altijd dubbel, want hij zorgt er ook bijna altijd voor dat zijn tegenstander heel slecht gaat spelen. Dat gebeurde alleen in de halve finale niet, toen hij tegen Luke Humphries speelde. Want Humphries die gooide een gemiddelde van 111. En nou ja, dat was te veel voor Mensur Suljovic. Maar goed, in de kwartfinale Dirk van Duivenbode 88. Ross Smit dus bij de laatste 16 gooide 95. We zijn misschien ook wel iets meer van Ross Smit gewend. Nou, was dat een spannende wedstrijd. Maar Suljovic met hoe traag hij is en hoe lang hij wacht voordat hij gaat gooien. En als hij dan gaat gooien, is natuurlijk ook geen snelle speler, zorgt er altijd wel voor dat zijn tegenstanders veel moeite hebben om goed spel te spelen, Ross Smit. Omdat je gewoon, sorry, tegen Suljovic, omdat je gewoon niet in ja, je eigen spel, in je eigen ritme, in je tempo komt. En dus moet je iedere keer opnieuw focussen, concentreren, aanleggen. En dat is toch vaak heel moeilijk voor de meeste darters.
1: En toch, het is net als nou ja, Arjen Robben op de flank. Hè. Je weet wat hij gaat doen. En toch tuin je er elke keer weer in. Hoe lastig is dat voor darters die tegen Suljovic spelen om, nou ja, je weet dat hij dit gaat doen, om dan, nou ja, toch cool genoeg te blijven?
0: Ja, blijkbaar toch heel lastig. Dat zagen we dit weekend dan maar weer. De meeste darters, die zeker tegenwoordig, houden ze van een snel ritme. Lidler, Humphries, Michael Smith, die het ook ineens weer heel goed deed. Die we zagen dit Eurotour-toernooi. Ja, die vinden het gewoon heel vervelend om zo lang te moeten wachten. En dat is er natuurlijk ook wel. Want je raakt toch uit je concentratie. En nou ja, dat bleek maar weer. En daar is dus ja, heel lastig iets tegen te doen, blijkbaar. Want er gingen er meerdere, nou ja, de brug op.
1: Dirk van Duivenbode was niet de enige Nederlander die zijn Waterloo vond tegen Mensur Suljovic. Want ook Michael van Gerwen ging er eigenlijk best verrassend in de tweede ronde al af.
0: Ja, nou ja, dat was inderdaad de eerste grote naam die hij versloeg. In de eerste ronde nam hij het op tegen Jihirski. Dat was een Hongaar. Nou, daar verwacht je misschien nog van dat Suljovic gaat winnen. Maar in de tweede ronde moet je dan opnemen tegen een top 16 speler. Ja, en daar trof hij Van Gerwen, die ook niet aan zijn eigen niveau kwam. Gooide een gemiddelde van 91. En 4 uit 12 op zijn dubbels. Dus ja, dat is 33%. Ja, daar ben je eigenlijk van Gerwen ook wel iets meer van gewend. Dus daar zag je het eigenlijk al voor het eerst dat het moeilijk is om tegen zo'n langzame speler te spelen. Dus inderdaad, van Gerwen mocht er ook al aan geloven.
1: Nou, Gian van Veen kwam uiteindelijk nog het verst van de Nederlanders. Die haalde de halve finale. Wat voor een toernooi was dit sowieso voor de Nederlanders? Want er gingen er toch ook al een hele hoop heel vroeg uit.
0: Ja, een beetje een dubbeltoernooi inderdaad. Omdat we hadden er 11 voorafgaand aan het toernooi. 11 van de 48, dat is echt heel veel. Zit je bijna op een kwart, dus dat is heel goed. Maar daarna vlogen ze met bosjes eruit inderdaad. Vooral op zaterdagavond ging het hard. Daar stonden er 6 nog in. Überhaupt in zeg maar de zaterdag 2 rondes hadden we er 8. En daar hielden we er nog maar 2 van over. Zaterdagavond zagen we er daar veel sneuvelen. Terwijl we zaterdagmiddag ook al 2 uitgingen. Wessel Nijman bijvoorbeeld. Zonder dat die het natuurlijk niet waar kon maken. Maar goed, we zagen ook Danny Noppert verliezen. En nou ja, Van Gerwen inderdaad die zaterdagavond. Uiteindelijk waren het alleen Van Veen en Van Duivenbode die wel doorkwamen. En die kwamen dan ook weer gelijk best wel ver. Van Duivenbode haalde de kwartfinale. En Van Veen haalde de halve finale. Dus in dat opzicht een beetje dubbel, want je had er misschien iets meer verwacht op een zondagmiddag in de derde ronde. Maar ja, daar kwamen ze helaas niet. Gelukkig kwamen Van Veen en Van Duijfboden wel verder in het toernooi. Met Van Veen weer een mooie halve finale plek.
1: Ja, en hij verloor uiteindelijk van de latere winnaar, Johnny Clayton, die ja sowieso natuurlijk een fantastisch toernooi gooide, maar überhaupt best wel in goede vorm steekt.
0: Ja, zeker wel. Clayton die laat echt wel, zeker dit hele toernooi heeft hij echt geweldig spel laten zien. 1 wedstrijd waarbij zijn gemiddelde onder de 100 zat. En dat zat dan op nou ja, 99. Dus zo'n schande is dat ook niet als dat je enige gemiddelde onder de 100 is. Dus die heeft een heel goed toernooi gespeeld. En dat is wel lekker, want nou ja, de grote toernooien die gaan eraan komen. En je wil nu in vorm raken.
1: Ja, want natuurlijk is 35.000 pond al lekker.

0: natuurlijk. Maar belangrijker is startbewijs voor de Grand Slam of Dart.
1: Ja, zeker. Nee, hij heeft hiermee een mooie sprong gemaakt inderdaad op de EK-ranking. Daar staat hij nu vierde, dus dat is lekker. Hij was wel zeker van de plek op het EK, maar goed, ook een mooie sprong gemaakt. Maar het belangrijkste inderdaad, hij had nog geen toernooi gewonnen dit jaar. Had ook nog geen finale gespeeld. En dat wil je wel, want je mag alleen op die manier meedoen aan de Grand Slam of Darts. Of je moet een qualifier spelen. Maar ja, dat is voor de nummer 5 van de wereld, iemand als Johnny Clayton, natuurlijk wel een degradatie. Als je een qualifier moet spelen voor de Grand Slam of darts. Maar goed, dat is gelukkig niet nodig, want hij heeft nu een Eurotour op zijn naam gezet. En dus is hij erbij een maandje denk ik zo ongeveer. Dan is de Grand Slam of Darts. En daar heeft hij zich nu dus ook voor geplaatst met deze overwinning op de Eurotour.
0: Ja, normaal gesproken waren we nu klaar geweest met de Eurotour na toernooi 14. Dat zijn er dit jaar 15. En het goede nieuws is, we komen nog terug naar Nederland. Want we gaan aankomend weekend spelen om de Dutch Darts Championship in de MEC in Maastricht.
1: Zeker, inderdaad. Ja, ze doen er nog eentje dit jaar. En dat is maar al te goed, want die is in Nederland. En dat is natuurlijk wel leuk. Daar won trouwens Johnny Clayton vorig jaar. Dus misschien kan hij zijn titel daar wel verdedigen. Hij staat voorlopig nog op de lijst. Dus ik altijd even afwachten wie erbij zijn. Nederlanders Van Veen, Noppert, Van Gerwen, Nijman, Wattimena. Die zijn er uiteraard allemaal bij. Ook Doets, Duivenbode en Zonneveld. En dan zijn er nog 4 Host Nation Qualifiers. Die zich hier aan toe kunnen gaan voegen. Dus we hebben sowieso 12 Nederlanders aan de start. Dat kunnen er heel misschien nog meer worden als er nog wat afzeggingen zijn bij de toppers. Maar laten we ook niet hopen dat er te veel afzeggingen zijn. Want het is ook wel leuk om gewoon Price, Clayton, Humphries, om die allemaal in Maastricht te zien.
0: Ja, in ieder geval Luke Littler niet.
1: Nee, klopt. Nee, en dat is natuurlijk ook geen verrassing. Die heeft zich afgemeld. Dat deed hij na de World Series of Darts Finals. Er was natuurlijk veel gedoe rondom Littler en de World Series of Darts Finals. Maar hij heeft zich hiervoor afgemeld. En dat heeft hij eigenlijk bij 12 van de 15 Eurotours gedaan. Hij heeft uit mijn hoofd maar 3 gespeeld. Dus het is op zich niet gek dat hij zich hiervoor heeft afgemeld. Hij is natuurlijk wel op het EK erbij. Heel benieuwd wat hij daar kan laten zien. Want met de vorm van Littler, daar valt weinig over te zeggen. Maar in ieder geval heeft hij de laatste 3 toernooien waar hij aan mee heeft gedaan niet gewonnen. Dat was natuurlijk de World Series of Dart Finals, de Grand Prix en ook het Jeugd-WK heeft hij niet de finale gehad. Dus benieuwd wat hij kan doen op het EK.
0: Ja, want hij zal toch richting het WK aan het einde van het jaar in ieder geval zijn vorm wel weer iets willen omdraaien, toch?
1: Zeker, dat lijkt me wel. Littler die houdt niet van verliezen, dat weten we, dat zien we ook aan hem. Dus die wil wel weer wat gaan winnen.
0: Overigens, die Eurotour toernooien zijn natuurlijk heel belangrijk voor de European Tour Order of Merit. Top 32 daarvan plaatst zich dan voor dat EK, wat dan weer eind deze maand gaat plaatsvinden. Kun je dat EK dan misschien een beetje zien als het echte slottoernooi / finale van de Eurotour?
1: Zeker, nee, dat is de finale. Ik bedoel, je kan je alleen plaatsen voor het EK door prijzengeld te verdienen op de Eurotour. En er zijn 32 spelers, de beste 32, met het meeste prijzengeld over die 15 toernooien, die mogen meedoen. Dus dat is inderdaad de finale.
0: Ja, dus daar gaan we ons ook nog voor opmaken. Dat is dan weer in Duitsland en Dortmund in de Westfalenhallen. Dus ga dat ook nog in de gaten houden. Voor nu, Daan Prins van Viaplay, mag ik je danken voor het ons bijpraten. En dan wens ik je in ieder geval alvast heel erg veel plezier aankomend weekend bij de MEC in Maastricht.
1: Nou, dankjewel. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven. Of nou ja, inmiddels. Hij zat er alweer een tijdje. Jimin Goris. Jimin, welkom.
2: Yes, bedankt.
1: Ja, we gaan het met jou hebben over iets heel erg bijzonders. Want de mensen die misschien thuis zijn in de parasportwereld kennen jou als paratafeltennisser. Dat heb je heel lang gedaan. Ja. Ook heel erg goed gedaan. Maar inmiddels tegenwoordig op de atletiekbaan te vinden.
2: Ja, zeker. Ja, een hele interessante switch die een beetje voor veel mensen misschien uit het niets komt vallen.
1: Maar ongetwijfeld heb jij daar wat meer over nagedacht.
2: Ja, daar heb ik inderdaad wel even over nagedacht, ja.
1: Maar je zegt, ja, voor veel mensen komt dat misschien uit de lucht vallen. Komt waarschijnlijk ook omdat tafeltennis en atletiek. Nou ja, je rent ook wel tijdens een tafeltenniswedstrijd natuurlijk heen en weer. Maar niet zoveel als op een atletiekbaan.
2: Nee, het zijn inderdaad echt compleet twee andere sporten. Dus dat is, het is echt niet te vergelijken.
1: Maar hoe dan die switch? Want ik bedoel, dat is denk ik iets hetgene wat iedereen wil weten.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk best wel lang tafeltennis gedaan. En het hing daar al een beetje boven mijn hoofd. Dat eventueel mijn handicapklasse zou wegvallen. En dat zou dus betekenen dus dat ik gewoon geen paratafeltennis meer zou kunnen doen. En ja, daar heb ik wel veel over nagedacht. Hoe dat zou zijn. En ja, ik heb uiteindelijk besloten om dan afgelopen zomer te stoppen. En mij te gaan richten op mijn studie. En ondertussen heb ik ook wel zo nu en dan meegetraind met para-atletiek voor als mijn handicap weg zou vallen binnen het para-tafeltennis. En toen ik ben gestopt afgelopen zomer, toen heb ik best wel veel nagedacht over, oké, wat wil ik dan nu met mijn leven? Dus ik ben nu aan het studeren en toen dacht ik van ja, laat ik dat para-atletiek, dat vond ik gewoon super tof. En dat ga ik nu gewoon een serieuze kans geven.
1: Ja, was dat ook het eerste wat je dan zeg maar naast het paratafeltennis dan hebt uitgeprobeerd? Het atletiek deel? Of heb je meerdere sporten geprobeerd en was dit dan toevallig hetgene wat dan het leukste was?
2: Nee, ik heb eigenlijk voor de rest niks uitgeprobeerd. Ik was eigenlijk voor mezelf, ik vind atletiek gewoon echt een hele mooie sport. Ik vind sport op zich gewoon heel mooi. En toen heb ik een keer met de paraatletiek coach gesproken. Over ja, stel, hoe zou dat zijn en zo. En toen zei hij van, je mag echt wel een keer meekomen doen. En toen heb ik dus één keer een training meegedaan. En dat vond ik echt heel leuk. En toen ben ik eigenlijk steeds vaker mee gaan doen. En uiteindelijk dus de switch gemaakt.
3: Ja, en als we even teruggaan naar een nog jongere leeftijd. Met welke sport ben je begonnen?
2: Ja, ik heb heel veel sporten gedaan als klein kind. Ik heb gehockeyd, gevoetbald. Maar ik heb wel, ja, ik heb eigenlijk alles geprobeerd. Ook met heel veel clinics, workshops. Ik heb een paar proeftrainingen rugby gedaan. Ik heb echt allemaal uiteenlopende dingen gedaan.
3: En uiteindelijk heb je een instantie dan gekozen voor tafeltennis. Wat was de reden dat je daar hebt voor gekozen? Dat je heel goed was of voor nog een andere reden?
2: Nee, ja, het was een beetje gek. Het was coronatijd toen ik ben begonnen met tafeltennis. Ik doe het pas 5 jaar. Ja. En een vriend van mij die zei toen van ja, je mag weer sporten. En tafeltennis is een sport die je mag doen. Omdat je echt sowieso die 1,5 meter afstand hebt. Toen ben ik daarmee begonnen. En toen kwam ik bij een club terecht waar toevallig ook een paratrainster was. En die heeft al best wel snel aangegeven dat ik ook bij haar meer mee kon trainen. En toen ben ik eigenlijk gewoon steeds meer en steeds meer gaan trainen. En uiteindelijk dus ook in het talententeam van Nederland. En vanuit daardoor groeit naar Papendal.
3: En tijdens je tafeltennis carrière, om het maar even zo te zeggen, heb je eigenlijk ook gewoon meegespeeld in de reguliere competitie?
2: Ja. Dus ik deed vooral mee met de reguliere competitie, omdat er zijn niet heel veel paratafeltennissers in Nederland, waardoor het lastig is om alleen voor de paratafeltennissers een competitie op te richten. Dus inderdaad deed ik mee met de regulier.
3: En wat vond je ervan? Vind je het nou eigenlijk beter dat je mee hebt gedaan in de reguliere competitie? Of zou je liever een grote competitie hebben voor tafeltennis met een beperking? Hoe zie je dat?
2: Nou ja, ik denk dat het ergens ook wel heel kostbaar is dat je als tafeltennis met een beperking mee kan doen met mensen zonder beperking. Ik bedoel, het is voor mij, ik zie het als iets heel normaals dat mensen met een beperking en mensen zonder beperking gewoon met elkaar kunnen sporten.
3: Nee, ik kan wel zien dat je voor jou misschien een barrière was om toch mee te doen zeg maar, met de reguliere tafeltenniscompetitie. Maar zo heb jij dat niet gevoeld.
2: Nee, ik heb dat nooit zo gevoeld. Want ik trainde ook gewoon met mensen zeg maar, die regulier zijn.
3: Ja.
2: En daar merkte ik eigenlijk ook, dat zijn gewoon mijn vrienden. En dan is het ook gewoon fijn als je met hun kan spelen. En dat was voor mij altijd heel normaal.
1: Want had jouw beperking dan ook veel invloed op het spel tijdens zo'n reguliere competitie? Of maakte dat voor jou eigenlijk ook niet zoveel uit?
2: Nou ja, mijn handicap, ik mis mijn linker onderarm. En dat is de lichtste handicap binnen het paratafeltennis. Dus ja, je merkt wat tijdens het opgooien, omdat je natuurlijk dan met één hand moet opgooien. En je merkt dus dat je wat iets minder balans hebt. Maar ik merkte er zelf niet heel veel van, omdat uiteindelijk wen je er ook gewoon aan.
3: Maar heb je dan een aanpassing van de regel of een ontheffing of iets dergelijks? Want ik denk dat jij niet op de reguliere manier de bal op kan gooien, of kan je dat wel?
2: Jawel. Ja? Ik kan in mijn ene hand een bedje vasthouden en een balletje en dan net nog opgooien.
3: Mooi.
1: Ja. Maar er zijn dus niet regels binnen tafeltennis of zo dat je per se met een andere hand het balletje moet opgooien?
2: Nee, niet per se met een andere hand. Er zijn wel regels binnen tafeltennis hoe je je hand moet hebben. Dus je moet je hand plat hebben en zo. Dus dat moet je leren. Maar voor de rest zijn er niet heel veel regels dat je verbiedt om met jezelf de hand op te gooien.
1: Maar nou, je zegt al, je handicapklasse dreigt uiteindelijk weg te vallen. Dat is ook gebeurd?
2: Nee, dat is nog steeds, dat is een heel lang proces. Dus daar hebben ze het nog steeds actief over. Dus we weten niet wanneer het gebeurt of het gebeurt. Maar we weten wel dat het zou kunnen gebeuren.
1: Want stel dat het niet gebeurt, is deze proactieve switch even naar de para-atletiek, is dat dan iets wat je dan gewoon doorzet en gaat blijven doen? Dat je wel terugkeert in het tafeltennis?
2: Nee, absoluut. Het is,
1: tafeltennis is passé.
2: Ja, dat eigenlijk wel. Het is wel, ik heb er heel veel plezier in gehad, heel veel geleerd. Maar het is inderdaad nu wel gewoon zo afgesloten, ja.
1: Ja, dus Yiming, de tafeltennissen hebben dus een afscheid van genomen. Ja. Maar wel al ontzettend veel ervaring opgedaan in eigenlijk de topsport in het tafeltennis. Hoe neem je die ervaring nu mee naar het sprinten?
2: Nou ja, ik denk vooral dat de les die ik daar heb geleerd binnen de topsport is dat ik... je moet echt plezier hebben in wat je doet. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ik was ook altijd wel gewoon... nieuwsgierig en ik wilde gewoon altijd beter worden en nieuwe dingen leren. En dat neem ik dus wel mee, dat ik gewoon die drive heb om mezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren.
3: Ja, je hebt gekozen voor de 100 meter, volgens mij.
2: Ja.
3: Dat is een bewuste keuze geweest? Of is daar vanuit de atletiek kant nagekeken van waar jouw beste capaciteiten zitten?
2: Nee, dat is niet een bewuste keuze nog geweest. Dat is inderdaad gewoon vanuit de atletiek gekeken naar wat zullen we doen. En voor nu gaan we beginnen met de 100 meter. Maar uiteindelijk kunnen we dat misschien wel uitbreiden naar andere disciplines.
3: Ja, en wat zijn je doelstellingen?
2: Mijn doelstellingen blijven eigenlijk altijd, ik denk voor elke sporter wel het einddoel zijn de Spelen.
3: Welke?
2: Ik denk dat 28 komt nog wel iets te vroeg. Dus we hopen op 32. Maar ik denk dat ik vind het ook heel erg belangrijk om gewoon mezelf als mens te blijven ontwikkelen. Ja. Niet alleen als sporter.
3: En heeft sport jou daar al bij geholpen?
2: Of ja, zeker.
3: Stel dat er geen sport was geweest?
2: Ik heb in de jaren dat ik topsport heb gedaan heel veel geleerd. En ik ben ook heel erg ontwikkeld als mens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar, de sport heel erg dankbaar voor.
3: Ja, en wat zou je dan ook bijvoorbeeld nog andere sporters of eigenlijk toch niet actieve sporters mee willen geven met een beperking?
2: Nou ja, wat ik dus heb gemerkt is dat sport heel erg heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. En mij gewoon heel veel blijdschap heeft gegeven en heel veel nieuwe mensen leren kennen. En ja, dat maakt me altijd gewoon heel erg gelukkig. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor mensen die ook niet sporten, om zich te beseffen dat sport meer is dan alleen bewegen.
1: Nou, nu doe je veel meer dan enkel sport. Naast de atletiekbaan en de tafeltennistafel ben je ook ambassadeur van de crowdfunding club van Fonds Scherning op de Sport.
2: Ja, ja.
1: Hoe is dat?
2: Ja, ik werd hiervoor gevraagd en ik was eigenlijk meteen wel heel enthousiast. Want ik zet me gewoon heel erg graag in voor mensen met een beperking. En ik vind sport super mooi en belangrijk. Dus het was voor mij eigenlijk een no-brainer.
1: Nou, de vraag aan jou, Nieke, want niet heel toevallig, je bent de directeur van Fonds Scherning op de Sport, dus jij weet wel wat af van de crowdfunding club. Wat maakt Yiming hier nou zo goed bij passen?
3: Ja, kijk, Yiming is gewoon een ontzettend leuke gast, dus dat is belangrijk. En hij gaf ook direct aan dat hij de crowdfunding club heel erg leuk vond. En dat komt ook volgens mij, want jezelf kom je ook uit een ondernemersfamilie, dacht ik, als ik het had begrepen. Dus dat zal zeker wel geholpen. Maar die crowdfundingclub is wel bedoeld om, kijk, het MKB, de hele MKB-wereld eigenlijk actief te krijgen voor de gehandicaptensport. En dat word je dan met dit initiatief voor 1 euro per dag ben je al partner. 3/4 van je bedrag gaat rechtstreeks naar het goede doel. En met het andere kwart maken we ook mogelijk dat de bedrijven ook evenementen kunnen bezoeken en dat ze lezingen kunnen krijgen, et cetera, et cetera. Het belangrijkste is dat ze ene kant investeren in de sport en de andere kant is dat ze ook geïnteresseerd raken in de gehandicaptensport. En met het geld wat daarmee vrijkomt, wordt met name lokaal, dus dicht bij huis, wordt dat weer ingezet. En dat betekent dat talenten die achter Jimmingo weer zitten, hopelijk in stelling worden gebracht, dat ze eerst gewoon gaan sporten en bewegen. En dat ze er een aantal dan misschien ook wel doorstromen tot een para talententeam.
1: Want Jiming, als je kijkt naar wat de sport jou gebracht heeft, waarom is het dan zo belangrijk dat er zo'n initiatief als zo'n crowdfundingclub is?
2: Nou ja, wat ik dus zeg, dat sport mij veel meer heeft gebracht dan alleen in beweging komen. Want bewegen is natuurlijk super belangrijk, maar het is ook wel belangrijk om gewoon plezier te hebben, gelukkig te zijn, mensen te leren kennen. Dat was voor mij ook naast bewegen dus heel erg belangrijk en waardevol dat ik dat heb meegemaakt door het sporten.
1: Nou, stel, er zitten ondernemers te luisteren die misschien nog twijfelen of ze zich moeten aansluiten bij de crowdfunding club. Wat zou jij als ambassadeur dan tegen ze willen zeggen?
2: Nou ja, dat het voor hun is het een relatief klein bedrag, 1 euro per dag. En daarmee kun je zoveel meer doen en zoveel mooie dingen brengen aan mensen met een beperking. Ze kunnen sporten, want het ligt bij hun vaak niet aan de wil om te sporten, maar vaak aan de faciliteiten en de omgeving waardoor ze niet kunnen sporten. En als je dat mogelijk kan maken als ondernemer, dat lijkt me prachtig.
1: Nee, goede ambassadeur in huis, Nico, hoor ik al.
3: En daarom zijn we ook heel blij met Jimmy. Op meerdere manieren. Ook omdat hij al sport, maar ook met name ook omdat hij zich hiervoor wel in wil zetten. Dat is toch wel heel mooi, vind ik. Ja.
1: Jimmy, als we nog even vooruit kijken. Het begint weer wat kouder te worden, hebben we helaas gemerkt. Jij zit ook niet voor niets met een trui aan nu in de studio. Gelukkig bij de atletiek heb je ook nog iets als een indoor seizoen. Hoe ziet jouw jaar, jouw rest van 2026 er nu eigenlijk op atletiek vlak uit?
2: Het is nu echt het begin pas van mijn atletiek carrière. Dus het is nu vooral opbouwen en de technieken goed leren uit te voeren. En dan in het seizoen gaan we hier en daar wat races rennen. En dan volgend jaar in februari gaan we naar Leverkusen. En dat wordt dan mijn eerste echte internationale toernooi.
1: Nou ja, we zitten hier natuurlijk ook met Michel Butter in de studio. Dus ik gok dat daar nog wel wat ervaringen uitgewisseld gaan worden. Ik denk dat, ik noemde hem al gisteren in de uitzending. Ik noemde jou gisteren al de voormalig koning van de marathon.
4: Ja, wat een compliment zeg.
1: Dus ik denk dat jij wel wat ervaring aan Jiming
4: kan. Ja, ik zo te horen weet Jiming al heel veel zelf hoor. Ik zit echt met open mond naar hem te luisteren. Want je zegt gewoon hele mooie dingen. Hè? Dingen als plezier, ik wil leren. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten. En wil je dan nog terug naar die tafeltennis? Nee hoor, dat heb ik nu gezien. Ik wil juist iets anders ontdekken. En volgens mij komt het wel goed met jou.
2: Dat hopen we.
1: Nou ja, als Michel Butter het zegt, dan gaat dat zeker gebeuren. Jimmy Goris, dank dat je wilde komen hier naar de studio en heel erg veel succes.
2: Yes, bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: tijd.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Ja, je moet het maar durven. Je Olympische campagne richting de Spelen van Los Angeles stopzetten om je volledig te storten op een niet-Olympische zeildiscipline. Paul Hameteman die deed het en succesvol ook. Hij bouwde zijn campagne voor de foilingklasse Switch zelfstandig op met hulp van vrienden en experts. En mag zich nu wereldkampioen noemen. Het Global Championship op het Gardameer kende een spannende ontknoping. Paul stond lang aan de leiding, zag op de slotdag zijn concurrent en trainingspartner Magnus Overbeck langs zij komen. Maar wist uiteindelijk met nog 3 races te gaan de leiding terug te pakken. Ik ga er met Paul, die we overigens bij Allsports Radio nog goed kennen van het traject richting de America's Cup in Barcelona, over in gesprek. Paul, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, superleuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, superleuk om jou ook weer eens te spreken. Ja, allereerst Paul, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja, het was een intense week, maar gelukkig goed afgesloten.
1: Hey, neem ons even mee terug naar allereerst toch wel best een bijzondere keuze. Eentje waar je, nou ja, toch eerlijk is eerlijk best wel ballen voor moet tonen. De Olympische Spelen, iets wat natuurlijk het meeste zichtbaarheid heeft binnen het zeilen voor, nou ja, de niet-zeilers onder ons. Een campagne richting LA, het is nog een jaartje of 2 te gaan, die gewoon stopzetten. Ja, neem ons even mee naar die keuze. Dat is toch niet iets wat je zomaar even na een nachtje slapen doet.
2: Nee, klopt. Dat was best wel een grote keuze. Ook om een soort van afstand te nemen van Team Allianz, waar ik eigenlijk mijn hele carrière onderdeel van heb uitgemaakt. En het hele supportsysteem daaromheen. Ik had het gevoel na dat jaar dat het op de manier hoe het ging niet of lastig werd richting 28. Ik kon het niet meer helemaal vinden in de manier van werken. En ook samen met mijn teamgenoot liep het niet helemaal lekker. Dus ik heb besloten om de 49ers stil te zetten en in de Switch te gaan zeilen. Ook met het idee dat je op dit moment afgelopen jaren hebt gezien dat er de pathway richting de America's Cup of SailGP ook steeds meer zeilers uit niet-Olympische klasses komen. Maar uit de high-performance foiling klasses zoals de MOF en nu ook de Switch. Wat eigenlijk een one-design versie van de MOF is. Dus waar de MOF een development klasse is waar iedereen zijn eigen materiaal mag kiezen. En er dus ook steeds doorontwikkeld wordt wat de nodige kosten met zich meebrengt. Is de Switch een one-design variant waar iedereen dezelfde spullen heeft. Dus als jij een boot koopt, net als met een laser bijvoorbeeld. Weet je dat je het meest competitieve materiaal hebt. En je de gelijke strijd aan kan gaan met je concurrenten. En toen heb ik besloten om mijn volle bak op deze klasse te storten. En me hier te bewijzen.
1: En wat trok je dan zo aan de Switch in dit geval?
2: Allereerst de zeilers die hierin komen. Er is een brede pool van zeilers uit zowel SailGP, uit de America's Cup, uit de Olympische disciplines die ervoor kiezen om in dit bootje te racen. Een paar Olympiërs doen het ernaast. Als ze vrije tijd hebben, dan kiezen ze dit bootje omdat het de snelste one design klasse is op dit moment. En het dus ook zoveel verschillende goede zeilers aantrekt. Daarnaast is het een enorm, vind ik, leuke klasse om te zeilen vanwege de snelheid, maar ook vanwege het fysieke aspect. Ik kom van oorsprong uit de Ilka en eigenlijk is dit een Ilka die minimaal 4 keer zo hard gaat als de Ilka. Dus het hangen, het fysieke spel, dat komt hier ook heel erg in terug en dat is ook iets wat mij trekt. En daarnaast de toekomst van de klasse. Ik denk dat dit soort bootjes dat die steeds meer gaan zien. Het is ook een van de klasses die op dit moment in de run is voor een nieuwe Olympische klasse in 2032. Dus mogelijk wordt het ook Olympisch. En ik dacht dat dit een mooi moment was om in de klasse te stappen.
1: Ja, dan kun je er maar beter op tijd bij zetten. Want dan ben je misschien wel wereldtop op het moment dat het straks in Brisbane moet gaan gebeuren.
2: Ja, wie weet. Maar dat wordt pas volgend jaar duidelijk. Ik ben heel blij dat ik dit jaar heel veel heb kunnen leren in deze klasse. Ook van de verschillende zeilers hier. Ik heb afgelopen winter ben ik alleen in Nederland begonnen. Heb ik de hele winter in Bruinisse doorgetraind. Dus dat was een dik wetsuit aan en een hoop kou. Om de basis zelf in te trainen. En ik ben in eind april verhuisd hier naar het Gardameer. En hier heb ik de afgelopen 6 maanden samen met mijn trainingspartner Magnus Overbeck, die deze week 2e is geworden en onderdeel is van het Deense SailGP team, heel hard getraind om te kijken of we dit WK konden winnen. En daar zijn we 1 en 2 geworden. Dus dat was ja, super mooie uitkomst.
1: Want nou, je zegt al ook onder meer verhuisd naar het Gardameer. Nou ja, je bent dus gestopt met dat Olympisch traject. Dan deze hele campagne eigenlijk zelfstandig opgestart. Ook met hulp van vrienden en experts.

0: ook veel was onzeker nog. Bijvoorbeeld hier, in eerste instantie was het plan om hier 2 maanden te gaan trainen. En toen hadden ze de locatie van het WK veranderd. Nou, toen moest het plan weer aangepast worden. En ook kostenwise om dit te gaan doen. Nou, er is geen ondersteuning meer vanuit een bond, dus je moet het zelf gaan regelen. Een van de redenen waarom ik ervoor heb gekozen om hier ook te gaan wonen is omdat ik dan gewoon een appartement kon huren. Dus niet meer huren in Nederland, maar hier volle bak zijn. En dat was dan een stuk goedkoper dan voor een paar weken op trainingskamp. En zo op allerlei manieren geprobeerd om het zo optimaal mogelijk te krijgen op eigen voeten. Ook met de hulp van een hele hoop vrienden die hier naartoe zijn gekomen. En me af en toe een week hebben geholpen uit de coachboot. Het was een hoop pionieren en zelf uitvogelen hoe het zat. Maar uiteindelijk was dat genoeg.
1: Ja, want als we het hebben over dat Global Championship. Hoe heb jij hem beleefd vanuit de boot?
0: Het was een beetje een rollercoaster. Het evenement was 4 dagen lang. Dag 1 niet gezeild vanwege te weinig wind. Dus toen wilden ze een inhaalslag maken. Je hebt hier op het Gardameer heb je 2 winden. 'S Ochtends heb je een wind uit het noorden, de Pelair. In de middag een wind uit het zuiden, de Aura. Intussen de middag is er eigenlijk nooit wind. Dus toen was het plan om van vrijdag tot met zondag steeds 2 shifts te doen. Dus vroeg het water op, rond 7:30. Zoveel mogelijk races tot de winter uitging. Dan wachten op de kant en dan in de middag hetzelfde verhaal. Dus het waren lange dagen. Ik denk geen dag minder dan 12 uur op de bootpark geweest. En veel verschillende condities. En de eerste dag ging goed. Een 2-1-1-1. Dus dat luchtte op. Dag 2 hadden we in de ochtend een race met heel weinig wind. Heel instabiel en vlagig. Ik denk dat degene die race gewonnen heeft niet minder dan 7 keer van de foil is afgevallen. Dus je ging van in de top naar achteraan en weer, dat is alles gebeurd. Dus alle emoties zijn langsgekomen. Toen in de middag goede races en ik stond er goed voor richting de laatste dag. Maar de laatste dag stonden er nog 5 races gepland en zou er nog een aftrek bij komen. Wat eigenlijk het hele evenement weer opengooide. Ik denk dat de hele top 7, top 8 nog kon winnen als ze een goede dag hadden. En toen de eerste 2 races, op zich was ik happy met mijn keuzes. Alleen pakte het niet zo goed uit. Dus toen stonden we weer op gelijke voet, Magnus en ik. En toen moest er een knop om. En toen heb ik samen met mijn broertje, die op dat moment in de coachboot zat. En mijn coach Michiel Bakker, die een dag eerder naar huis moest. Maar 's ochtends vroeg was opgestaan om vanuit huis mee te rekenen wat ik qua scores moest halen om te winnen. Zijn we een plan gaan maken. Is er wat gematchraced en uiteindelijk was dat genoeg om 2 keer voor hem te finishen. Wat de win gaf met een race to spare. Dus dat was super fijn, een hele ontlading.
1: Nou, je hebt het al gehad natuurlijk over Magnus Overbeck en toch een bijzonder traject wat je dan samen met hem doormaakt. Hoe bijzonder is het dan dat uitgerekend jullie dan op plek 1 en 2 eindigen?
0: Dat is super, super mooi en ook omdat we... we hadden allebei het doel om het WK te winnen. Dus voor hem was het natuurlijk jammer dat hij niet degene was die eerst is geworden. Maar ik denk dat het een mooie beloning is van een zomer hard trainen samen. Iedere dag hier op locatie. En dat we echt wel een step-up hebben gemaakt in het niveau van onszelf. Maar ook van de klasse. En dat waarschijnlijk gaat iedereen nu nog harder trainen deze winter. Om volgend jaar bij te kunnen houden. Dus dat pusht de klasse alleen maar naar een hoger niveau. En dat is supergoed, denk ik.
1: Hij zei het al, deze discipline trekt zeilers aan uit heel veel verschillende uiteenlopende disciplines. Je noemde al de SailGP, ook de America's Cup, ook de Olympische zeilklasse. Je noemde niet voor niets natuurlijk de SailGP en de America's Cup. Daar heeft deze boot al wat gelijkenissen mee, die switch. Dat zijn natuurlijk wel hele gave klasses om in te varen. Hoe zit het met jouw reputatie nu in deze klasse en met eventueel het oog op een plekje in zo'n SailGP of een America's Cup boot op latere leeftijd bijvoorbeeld? Dat zijn natuurlijk wel hele gave trajecten om aan te gaan.
0: Ja, ik denk dat dat de droom is van iedere zeiler. En dus ook die van

0: mij. Nou, dat is natuurlijk lastig omdat je afhankelijk bent van variabelen die niet alleen met sport te maken hebben. Op dit moment hebben we in het Nederland geen SailGP-team of geen America's Cup-team. Ik hoop dat we dat in de komende jaren wel weer neer kunnen zetten als land. Zeker gezien de groei van deze circuits de afgelopen paar jaar. En het kaliber van zeilers dat we hebben. Ik denk dat we talent in huis hebben. Binnen de Olympische klasses, in het professionele zeilen. Maar dat er op dit moment nog niet de plek is waar het allemaal samen kan komen. Natuurlijk hoop ik dat er ergens een deurtje open gaat, maar dat is lastig te zeggen.
1: Nou ja, dit resultaat zorgt er misschien wel voor dat je in ieder geval qua naam weer even top of mind bent, toch?
0: Ja, het zal zeker een beetje helpen.
1: Nou, laten we in ieder geval erop hopen. Ja, dit WK zit er nu op. Wat is nu voor jou de volgende uitdaging eigenlijk, Paul?
0: We hebben komend weekend hier nog een jeugd-WK. Ook in de Switch. Dus die ga ik nog varen. En dan naar huis en de plannen voor de komende periode maken. Ik heb echt de afgelopen maanden alles op dit evenement gezet. En ook nog niet te veel daarna gepland. Dus het is nu de balans opmaken en door naar het volgende doel.
1: Nou, ik ga er heel erg veel succes bij wensen. Paul Hameteman, nogmaals gefeliciteerd met deze wereldtitel. En heel erg veel succes met ook het Jeugd-WK.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
0: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Radio.